0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, aldus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio.
3: Multikleurrijke radiostation Mart.
2: Mart.
4: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
3: Mart in Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Frances Dix met het Radio Nieuws. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws.

Misschien. Heel misschien is het voor u overbodig. Maar voor onze one of diehard marktvertrouwelingen en vooral tegen de eeuwige twijfelaars zeg ik het toch. Met de weinige reclameinkomsten kunnen wij ons vooralsnog geen topdirecteursalarissen permitteren. Wel de hoognodige onkostenvergoedingen, premies of commissies. Voor de zoveelste keer maken wij bekend dat markt niet structureel wordt gesubsidieerd. Wij draaien voor 100% en met bijzonder veel trots op eigen kracht. Zelfsupport dus. Met uw dankbare en onbaatzuchtige donatie betalen wij de huur, gas en licht, inkt, printpapier, de schoonmaker, versnaperingen, onderhoud van onze website, verzekeringen, KPN, Vodafone, Ziggo, koffie, water, suiker, melk en thee, vervoer en internetabonnementen. De grootste hap gaat naar de zo belangrijke zendtijd. Want dat is zeer noodzakelijk om wederzijds en voornamelijk informatief in verbinding met u te zijn. Indien u doneert en meer transparantie van ons verwacht, krijgt u op verzoek en op afspraak meer toegang en inzage tot onze administratie. Ons motto is: niet het vele is goed, maar het goede is ons veel. Ook dit is Mart. Interactieve communicatie uit het hart. Creatief, verrassend en spraakmakend. Sinds 1984. En dat allemaal met een enorme dosis aan doorzettingsvermogen. Ope, minanga yusago chibri. De no tomorrow. Mart. Betrouwbaar, dienst en vooral dankbaarheid. Nu en als het aan ons ligt, voor altijd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Trusted Wings.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is vannacht een Oostenrijkse touringcar van de weg geraakt. Er zijn meerdere gewonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. De A28 is na het ongeluk in beide richtingen afgesloten. De politiewoordvoerder zegt dat de ochtendspits veel gevolgen gaat merken van het busongeluk. Oekraïne heeft opnieuw de Russische webwinkel Ozon bestookt. Twee kinderen in de Russische regio Krasnodar zouden zijn omgekomen door brokstukken van een drone. Ook zouden er 9 gewonden zijn. Het is de derde nacht op rij dat Oekraïne de webwinkel aanvalt. De voorbije tijd voert Oekraïne doorlopend aanvallen uit op logistieke centra en op de Russische olie-infrastructuur. Rusland heeft daardoor brandstoftekorten. In Rome is een 14-jarig meisje dankzij het SOS-handgebaar ontkomen aan een mogelijke verkrachting. Twee oplettende agenten grepen direct in. Ze zat huilend in haar eentje in een witte auto en bleek te zijn meegenomen door de Roemeense partner van haar moeder. De man had al geprobeerd haar seksueel te misbruiken. Hij was even een winkel binnengegaan. Daar is hij opgepakt op verdenking van zware seksuele mishandeling. Ook de moeder van het meisje deed aangifte. De partner had haar herhaaldelijk mishandeld. Het meisje krijgt slachtofferhulp. In de Amerikaanse staat Nevada moeten nog eens 90.000 mensen extra hun huizen verlaten vanwege de enorme bosbranden daar. Het vuur breidt zich door de veranderende wind razendsnel uit. Zeker 6 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 3 hulpverleners. Het vuur brak afgelopen zaterdag uit op de droge heuvels van Reno en beslaat inmiddels ruim 60 vierkante kilometer. Reno is met bijna 300.000 inwoners de tweede stad van de staat Nevada, na Las Vegas. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is een touringcar van de weg geraakt bij een aanrijding met een bestelbus. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden. Hoeveel exact is nog niet bekend. In de bus zaten zo'n 50 mensen. De Duitse touringcar met Oostenrijks kenteken ligt buiten de vangrails op zijn kant. Hoe het is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Rijkswaterstaat blijft de A28 tussen het Harde en Zwolle in beide richtingen afgesloten tot en met de avondspits. Er zijn ambulances uit verschillende regio's en 3 traumahelikopters ingezet. Oekraïne heeft opnieuw de Russische webwinkel Ozon bestookt. 2 kinderen in de Russische regio Krasnodar zouden zijn omgekomen door brokstukken van een drone. Ook zouden er 9 gewonden zijn. Het is de 3e nacht op rij dat Oekraïne de webwinkel aanvalt. De voorbije tijd voert Oekraïne doorlopend aanvallen uit op logistieke centra en op de Russische olie-infrastructuur. Rusland heeft daardoor brandstoftekorten. In Rome is een 14-jarig meisje dankzij het SOS-handgebaar ontkomen aan een mogelijke verkrachting. 2 oplettende agenten grepen direct in. Ze zat huilend in haar eentje in een witte auto en bleek te zijn meegenomen door de Roemeense partner van haar moeder. De man had al geprobeerd haar seksueel te misbruiken. Hij was even een winkel binnengegaan. Daar is hij opgepakt op verdenking van zware seksuele mishandeling. Ook de moeder van het meisje deed aangifte. De partner had haar herhaaldelijk mishandeld. Het meisje krijgt slachtofferhulp. In de Amerikaanse staat Nevada moeten nog eens 90.000 mensen extra hun huizen verlaten vanwege de enorme bosbranden daar. Het vuur breidt zich door de veranderende wind razendsnel uit. Zeker 6 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 3 hulpverleners. Het vuur brak afgelopen zaterdag uit op de droge heuvels van Reno en beslaat inmiddels ruim 60 vierkante kilometer. Reno is met bijna 300.000 inwoners de 2e stad van de staat Nevada, na Las Vegas. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
2: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
3: Een hele goede morgen naar alle luisteraars van onze programma. U die bent met ons vaak, u die bent met ons nu voor de eerste keer. We hebben een speciaal programma waar wij brengen tot u hoop. Hoop die komt door het geloof. Geloof in het woord van God. Want u bent niet alleen. Maakt niet uit de manier die begint deze nieuwe week. Misschien met stress, met problemen, met veel dingen die zijn groot. Groot voor u. U weet niet waar te beginnen. Maar er is een begeleiding in God. Een God die verricht wonderen en wij zullen ook naar een mooi getuigenis luisteren. Die laat ons weten, die God kan ons helpen, God kan ook u helpen. Dan blijf met ons, wij beginnen met een mooie muziek en wij komen straks terug met het woord van God, met zijn kracht, zijn hoop voor onze harten.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Inderdaad, houd vast aan uw geloof. En wij willen jullie uitnodigen om een stap van geloof te nemen. Misschien bent u aan het luisteren, aan het denken die te laat voor u is. Misschien bent u al wakker geworden, niet omdat u heeft een afspraak, u moet iets doen, maar misschien omdat u kon niet slapen en u heeft zoveel problemen die u weet niet meer waar te doen, op welke manier moet u de dingen aanpakken. Maar er is een nieuwe hoop in God. En wij houden dagelijks diensten van gebed om u te helpen. En wij willen u uitnodigen om de stap te nemen. Om opnieuw te geloven. Om nog een kans aan u te geven, aan God, om u te helpen. Straks wij zullen naar een getuigenis luisteren. En nogmaals, het is duidelijk die God kan ons helpen. En is nooit te laat. Wij kunnen altijd terug tot God komen. Straks, wij hebben iets heel speciaals die wij gaan met u delen. Maar pastor Luima, voor wie naar ons luistert en misschien denkt die te laat is, of zelfs denkt die God, hij wacht niet meer op mij. Hij heeft alles gezien. Ik heb hem verlaten. Ik ben heel ver weggegaan. En hoe zal ik nu terugkomen? Maar wij praten over een God die goed is. Een God die verricht wonderen zoals wij elke dag hier luisteren. Dan deze persoon kan ook een nieuwe hoop in God vinden.
2: Goedemorgen pastoor, goedemorgen iedereen. Het is precies wat u zegt. De reden waarom wij zeggen dat God goed is, is precies dit. Is dat God ons elke dag weer een nieuwe kans geeft. En hij geeft u, hij geeft ons weer vandaag deze kans. En daarover gaan we zo meteen meer praten. Deze kans om opnieuw te beginnen. En dat is deze hoop waar wij het over hebben. Hoop en leven. God geeft ons deze hoop dat als u een beslissing neemt, als u een stap van geloof neemt vandaag, nu, dan kan God alles ook opnieuw beginnen vandaag.
1: Inderdaad, hij kan het doen, want hij wacht op ons, hij wacht op u met open armen. Wij hebben dagelijks diensten, natuurlijk vandaag, wij beginnen opnieuw. Aan de Borneostraat nummer 40 in Amsterdam-Oost. Bereikbaar met tram 14, 19, 25, dichtbij Javesplein. We hebben ook onze kerk in Amsterdam-West.
2: Ja, we hebben de kerk in Amsterdam-West aan de Postjeskade nummer 23.
1: Inderdaad. En voor u die luistert naar ons in Amsterdam-Zuidoost, wij hebben een speciale dienst morgen. En iedereen is welkom, toch?
2: Ja, we hebben morgen een hele speciale dienst. Het zal echt een avond zijn van kracht. En dit zal in Zuidoost zijn, hier in Zuidoost. 10 minuten af van de metrostation Ganzenhoef. Het is in het kerkcentrum De Nieuwe Stad aan de Lutiliplein nummer 11. Morgen om 7 uur.
1: Precies. En dan de deur staat open voor u. Waar door het woord van God, door het geloof, u kunt ook Gods macht ervaren. Zoals wij gaan nu naar een getuigenis luisteren van iemand die heeft God gevonden en zijn macht bracht een nieuw leven en een nieuw hoop naar deze jonge man.
3: Mijn naam is Junior en voordat ik naar de kerk kwam was ik iemand met heel veel leegte in mij. Maar echt heel veel leegte. En door die leegte had ik veel ruzie met mijn ouders en ik had problemen thuis en door die problemen begon ik ook in verslavingen te raken en ik begon te blowen Ik begon veel te drinken. Ik begon sigaretten roken, lachgas te doen. En noem op, ik deed nog zoveel meer dingen. En toen dat niet meer leeg te kon vullen. En dat ik eigenlijk me nog steeds slecht voelde van binnen. Ik voelde mij niet goed. Begon ik ook andere dingen. Ik begon met dames te praten. En niet met één dame, maar met meerdere dames. En ik manipuleerde hen om dingen te doen met hen. Om slechte dingen te doen, vieze dingen te doen. En dat, ook al wist ik dat dat niet goed was, dat is wat voor mij op dat moment dacht van oké, dit kan mijn licht vullen, dus ik doe het. En zo ging het eigenlijk jaren door. En iets in mijn hoofd kwam van, wat je doet is niet goed, verander. En ik begreep niet wat het was. Ik begreep niet wat dat stem was in mij dat zei van, verander. Want het was in mijn gedachten en ik begreep niet. En ik wou veranderen, maar ik kon het niet. Want ik was gewoon eenmaal, ik dacht ik was dat persoon. Ik dacht gewoon, dat is een levensstijl. En een vriendin van mij nodigde me uit voor de kerk. En toen ik naar de kerk kwam, na een lange tijd, zag ik van, oh. Ik was eigenlijk best wel sceptisch, omdat, ja, ik ging vroeger wel een paar keer naar de kerk en zo, hier en daar. Maar het was voor mij altijd, ja, het was niet echt voor mij. En toen ik hier kwam, het was heel anders. Ik werd met open armen ontarmd. Hoe komt het dat hun zo blij zijn? Hoe komt het dat hun zo behulpzaam zijn? En ik wou er meer van weten op zondagochtend. En ik hoorde wat de pastoor zei. En hij sprak over dat wanneer wij een leegte hebben, dat het vervuld kan worden. Dat die leegte, die verslaving die we hebben, we kunnen het overwinnen. Die woede die ik in me had, kan ik overwinnen. En wat ik met overwinnen bedoel is dat we kunnen het allemaal achterlaten. En toen ik dat hoorde, ik besefte mezelf heel snel van, oh, dit wil ik. Ik wil een nieuw begin. Omdat ik wist al, wat ik deed was niet goed. Dus ik wil een nieuw begin. En ik begon een Bijbel te halen. En toen ik die Bijbel begon te halen, ik begon te lezen. En ik begon voor mijn persoon te begrijpen wat God van mij wou. Ik las de Bijbel en ik dacht van, wauw. Het is zo compleet. En precies wat ik meemaak, wordt daar uitgelegd. Zo begreep ik het. En ik begon te veranderen. Het was een gevoel van dat God niet alleen naast me was, maar ook in mij was. En dat was de beste gevoel ooit. En sindsdien, ik wil andere mensen helpen. Andere mensen die ook misschien situaties meemaken. Die bijvoorbeeld een verslaving hebben. Misschien ooit dat hun hebben familieproblemen, wat ik ook had. Ik wil hen daarin helpen en begeleiden. Omdat als het voor mij werkt, dan werkt het voor iedereen. En daar heb ik zekerheid in. En daarom, voor de persoon die je naar kijkt, ik wil u uitnodigen om eens een keer te komen. Bekijk het voor jezelf. Het heeft mij echt veel geholpen en ik geloof dat vele mensen ook kunnen helpen.
1: Wat een hele indrukwekkend getuigenis. Zoals hij zegt, ik wil een nieuw begin. Dan dat is het. Wanneer wij merken dat wij hulp nodig hebben, die de kracht niet meer bestaat, die er is iets anders nodig. En dat komt van God. Ik wil een nieuw begin. En wat hij zegt in het einde, als het werkt voor mij, het werkt voor iedereen. Het is waar. Daarom blijven wij hier praten. Om God, zijn macht, zijn liefde, zijn wonderen. Want het werkt voor iedereen die de stap neemt om hem te zoeken. Maakt niet uit hoe ver wij van God zijn. Misschien bent u zelfs ooit in de kerk geweest. Misschien bent u iemand die, u bent opgevoed met geloof, met de waardes van God. En op een dag iets ging fout in uw leven. En u vindt uzelf nu ver van God. Maar zondag is de zondag van de Heer ontmoeting. En door deze week, wij gaan hier met jullie praten in de kerk, elke dag Gods macht zoeken, zoals we hebben van Casper gehoord. En is een nieuwe kans. Een nieuwe dag, een nieuwe kans die God geeft voor alle die gebroken zijn, die ver zijn, die misschien willen ook een nieuw begin, maar durven niet meer. Maar het is wel een nieuwe kracht in God die kan alles nieuw maken in ons leven.
2: Ja, dit is een oproep speciaal voor jou. Jij die bent aan het luisteren. En misschien zoals Casper zegt u, ja, ik ben eigenlijk opgevoed en opgegroeid met het geloof. Maar als ik kijk naar mijn leven vandaag, doe ik er eigenlijk niks mee. Ik ken het geloof, ik ken misschien zelfs de Bijbel, maar ik heb al lange tijd niet eens de Bijbel meer gelezen. En ik voel me niet goed, ik ben depressief, ik heb problemen. En ik weet dat in een zekere zin het geloof mij kan helpen, maar ik ben simpelweg, ik heb de kracht niet om het te doen, om te beginnen. Dan, wij zijn hier om hoop te brengen naar u. We zijn hier om u te laten weten dat God op u aan het wachten is, met open armen om u te ontvangen. Maar u dient wel deze stap te nemen om te gaan, zoals Casper heeft gedaan. En deze week gaat u andere getuigenissen horen van mensen die een stap hebben genomen om tot God te komen. En dat dient u ook te doen om uw leven te veranderen.
1: Dat is het. Dan, er is altijd een nieuwe kans. En dan zondag deze speciale bijeenkomst. Natuurlijk wilt u met ons praten, langs de kerk komen naar de speciale diensten. Wij staan klaar om u te helpen. Maar ik wil hier iets met u delen. Gods woord zegt zo in het boek van Hebreeën, hoofdstuk 10, vers 19. Broeders en zusters, door het geofferde bloed van Jezus kunnen we nu dus zonder vrees in vol geloof het hemelse heiligdom binnengaan. Jezus is de nieuwe en levende weg naar God. Over die nieuwe weg kunnen we naar God gaan. Dan er is een weg. Er is een weg, is Jezus. En door hem, door zijn liefde, door zijn offer, zijn bloed, kunnen wij terug tot God komen. Dus het is nooit te laat. U leeft, misschien bent u in pijn, misschien voelt u zich alleen, misschien heeft iedereen u verlaten. Maar er is een hoop in God, een weg die Jezus is, terug naar de Vader. Maar wij gaan nu samen bidden en Gods krachten en Gods liefde zoeken om u te helpen.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heel goed. Als u heeft uw water in uw handen, neem het en wij gaan nu samen bidden. Mijn God en Vader, in de naam van de Heer Jezus Christus, komen wij tot u met de complete zekerheid dat u onder ons bent, u luistert naar ons. Want staat geschreven, Jezus is de nieuwe en levende weg naar God. Over die weg, de nieuwe weg, kunnen we naar God gaan. Mijn Heere, er is een weg die brengt ons naar u toe. En dat is de Heer Jezus Christus, die voor mij, voor deze persoon, voor ons stierf door liefde. Mijn Heer, kom om dit hart aan raken. Kom, mijn Vader, en omhels met uw ware liefde. En mijn God, alle van hoop, alle verdriet, alle tranen, alles die binnen diep in de ziel is, die deze persoon kan niet meer verdragen, is moe, mijn Vader, is iemand die van open is door zoveel jaren van pijn. Al nu weg, mijn God, deze pijnen van hoop, negatieve gedachten, deze pijn in het hart, die laat deze persoon bijna niet ademen. Mijn God, al het weg nu in de naam van Jezus Christus, dan worden nu door God aangeraakt. Worden nu vrij van uw pijn. Worden nu gezond door het geloof. In uw diepste, in uw ziel. Ontvangt hoop diep in uw hart in Jezus' naam. Mijn God, consacreer het water, mijn Vader. En wanneer wij zullen van dit water drinken, mijn God, laat uw leven stromen. Laat dit hart vrij worden, mijn Vader. En geef de kracht, mijn God, die deze persoon aan het zoeken is, al jarenlang. De kracht die komt van het geloof in u. In Jezus' naam. Amen. Drink nu van het water.

0: goed, God zij dank. Zoals we hebben verteld, zondag, ik weet, vandaag is maandag, maar wij willen vanaf nu dit met u delen, want het is een hele speciale dag, is de zondag van de Heer ontmoeting met de hemelse Vader, de Vader die nooit van ons is vergeten, maar elke dag staat de kerk open.
1: Jawel, de kerk zal open zijn, elke dag natuurlijk, maar zondag zal een speciale dag zijn. Hè? De dag dat onze hemelse Vader met zijn armen geopend voor ons klaar zal staan om ons te vergeven, om ons kracht te geven, om ons te genezen. En hij zal ons nieuw leven geven, in Jezus' naam.
0: Inderdaad. Dan vergeet ook niet natuurlijk Borneostraat nummer 40, dagelijks diensten in Amsterdam-Oosten. Ook in Amsterdam-West houden wij onze diensten, precies. Ja. Waar is de kerk? De nieuwe kerk is
1: een nieuwe kerk. Is een nieuwe kerk, nieuw geopend. Dat is aan de Postjeskade nummer 23. En daar zijn er natuurlijk andere tijden van de diensten. Woensdag 6:30, vrijdag 6:30 en op zondag om 11:00 ochtends.
0: Heel goed. En morgen nogmaals, voordat wij beëindigen, een speciaal bijeenkomst hier in Amsterdam-Zuidoost.
1: Ja, hier in Amsterdam-Zuidoost, avond van kracht om 7:00 aan de Lutiliplein nummer 11 in het kerkcentrum De Nieuwe Stad.
0: Dan alles staat klaar om u te helpen. Alleen maar één stap nemen zoals Kasper heeft gedaan en opnieuw beginnen. God is met ons, God is met u. Daarom, u hoort, u luistert naar deze woorden. Dat God jullie zegenen in overvloed. Halleluja.

die start. Iedere ochtend start met Mart. Mr. Morning, DJ Julio, brengt die vibe met kracht. Radio Mart verbindt van ochtend vroeg tot laat de nacht. Dit is jouw ochtendstart. Start met Mart. Met Mr. Morning, DJ Julio aan het stuur. Radio Mart verbindt elk moment, elk uur.

goedemorgen. Hey, goedemorgen. Fijn dat u luistert. Start met Maart op deze maandag. Met Julio aan het roer. Zo zeg je dat, ja. Heel fijn dat u afgestemd bent, dank je wel. Dank aan Biggie Mang dat je weer deze dag hebt mogen aanschouwen. Als je naar buiten kijkt, dan is het mooi weer. Het zonnetje probeert door te breken. Het is niet koud. 22, 23 graden. Dus wel een reden om eruit te gaan. Of misschien denk je, middag tot domtje, zo ramio arki start met Mart. Dan mag het ook. Hey, de groetjes aan mijn zussen. Edith, Carmen. Oh ja, die is op vakantie. Agnes. Oom Jules, tante Marianne in Zandam. Lucia en Ruel Dissel Zandam. Mijn brada Etje ook in Zandam. Moet ik alle namen gaan noemen hoor. Kom begin, denk ik. Mijn brada Guno. Kenneth, als je luistert, Liefeld. Walter, Betako, Arki, goedemorgen, Steven. Hey, goedemorgen, Lisette. Je maakte even moeilijke tijden mee. Heel veel sterkte met je dochter. Cynthia Watson, die luistert ook. Goedemorgen. En wat gaan we doen? We zijn gestart met the goodness of God en het mooie Onze Vader. Ik zeg erbij dat die AI is. En dan Wikimi van Max Nijman. En toen dacht ik, ai. Laat me even vertellen. Gisteren was ik na CTO 70 in Duivendrecht. Hadden ze, hoe heet dat ding, walking voetbal. Het was heel fijn. Ik moest de muziek verzorgen daar. Het was heel fijn om weer zoveel Surinamers bij elkaar te zien. Zoveel Surinamers bij elkaar te zien. In een gemoedelijke, sportieve

tong. Bibe Breitief Sejoek, goedemorgen. Broer Banasi, ik weet niet of u luistert. Goedemorgen. We hebben ook het trieste nieuws dat broeder Sjaak Molijn zijn aardse werktuigen heeft neergelegd. De familie heel veel sterkte. En deze pokoe was gisteren aangevraagd. En die ga ik jullie niet onthouden, boy. Had ik Achie al gegroet? Mai, goedemorgen. Mavis ook, goedemorgen. Richel, goedemorgen. Allemaal, en we hebben wat Odi. Ai, man. Een hele oude van Rahmat Ahmad Stam. True, true lobby. Anno Abi Ward of Money Boy. Onbetaalbaar.

0: Ik weet zeker dat Agnes heel afgevoerd, omdat in haar jongere jaren dan wamativeng houker ben singa pokudis jeng. Toch aan het trouw naar een houker. Ja, nou.
1: Koffie klaar? Zet je mindset smart. Begin je dag met Start met Mart. Mr. Morning DJ Julio. Breng die sound met pit. Radio Mart verbindt, zodat het iedereen zint.

0: Ranaman.
1: Deze heeft Conchita nagezongen. Ik beloof u, na 8 uur hoort u hem weer. Dan gaan de lijnen open.
2: Dat mi bevaka in wankondre.
1: Ik hoop dat u nog afgestemd blijft. Start met Maarten Julio. Tot zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is een touringcar door de vangrail geslagen na een aanrijding met een besteldbus. Er zouden zeker 20 gewonden zijn. Volgens de politie gaat het om scholieren. De ravage is enorm. De Duitse touringcar met Oostenrijks kenteken ligt op zijn kant en de besteldbus is in twee stukken gebroken. De A28 tussen het Harde en Zwolle blijft in beide richtingen dicht tot en met de avondspits. Er zijn ambulances uit verschillende regio's en 3 traumahelikopters ingezet. Een nieuwe behandelmethode voor endeldarmkanker. Bestraling en chemo leiden vaak ook tot genezing, terwijl de endeldarm dan behouden blijft. De studie onder leiding van het Radboud UMC is vandaag gepubliceerd in The Lancet Oncology. Voorheen was er maar 1 optie, het verwijderen van de endeldarm, met alle gevolgen van dien. Er deden ruim 500 patiënten uit diverse landen mee aan het onderzoek. Bij 4 van de 5 bleek de combinatie van bestralen en chemotherapie effectief, waardoor opereren niet of nauwelijks nog nodig was. Een Nederlandse stichting gaat samen met een Noorse organisatie een groot ondergronds ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Gewonde militairen kunnen daarmee straks dichter bij het front worden behandeld. Dat is bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van het land. Vandaag in 1991 riep het Oekraïnse parlement de onafhankelijkheid uit van de Sovjet-Unie. Het land is al 4 jaar in oorlog met Rusland. Het ondergrondse ziekenhuis komt op een geheime plek op 8 meter diepte en wordt helemaal in beton gegoten. De eigenaar van het rampcafé in het Zwitserse Grand Montana is opgepakt wegens huiselijk geweld. Hij zou zijn vrouw en mede-eigenaar van de bar zodanig hebben mishandeld dat ze naar een ziekenhuis moest. Of ze al uit het ziekenhuis is ontslagen is onbekend. De mishandeling zou 2 weken geleden zijn gebeurd. Bij een brand in hun café tijdens de nieuwjaarsnacht kwamen 41 bezoekers om en raakten er 119 gewond. Veel Zwitsers zien het echtpaar als schuldige aan de brand. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
5: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
6: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Chopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06 188 58 416 of 06 384 11 316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. Baby.

0: Churradina.
1: 30 jaar naast Kawina en Kasekonoko. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 6 september Rotterdam Zuidplein, 10 september Arnhem Musis Stadstheater, 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Dit zijn inderdaad de begintonen van Soms Af en Toe. En we hebben een beller. Die is wel snel. Goedemorgen, Mart Radio. U bent in de uitzending.
1: Ja, hoor je me goed, broer?
0: Ik hoor je goed, broer. Het is goed. Broertje. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Maar in ieder geval, het komt uit jouw handen.
1: Ja. Nou, en ik dacht, ik wil weer de eerste zijn voor al die andere zussen.
0: Door njam, joh.
1: Niet kronten, die heb je stol. Dat was...
0: Hij toch.
1: Ik heb meer energie van dit weer.
0: Ja.
1: Ik denk even gewoon bellen.
0: Mm-hmm. Maar dit is een mooie manier van je takken. Mijn krontolie heb ik geen stol. Dat want dat je pres heb ik geen kouro.
1: Ja. Die heb echte krontolie. Dat
0: is
1: een stol. Dat want dat temperatuur verandert.
0: Precies dat.
1: Mm-hmm. Dus ik dacht even bellen.
0: Ja, hoe was je weekend?
1: Hoe mijn week was.
0: Je week.
1: Ja, ik heb een beetje... of af mijn brief gaan beer, you know. Ik heb zaterdag naar twee uitvaarten zitten kijken. Eentje van Mongo Boy. Had je hem gekend, Collie?
0: Ja, welke van ze? Ray.
1: Van Martin Collie.
0: Oh, Martin Collie.
1: Hij was pas twee weken geleden nog hier in Nederland. Hij is een zoon van Weilen Siverinus Landbrug.
0: Oh, oké.
1: En Siverinus Landbrug was mijn oom.
0: Dat was je oom, oké.
1: Ja, want Nina Roetu voelde je Landbrug.
0: Oké. Gecondoleerd nog.
1: De zaterdag is hij gecremeerd. En toen ben ik gisteren naar Diwe Karimio.
0: Isina, dat is het leven toch?
1: Ja, mijn buurvrouw, de zus is jarig, Hena, Hoepel. Gefeliciteerd, alsnog 65 jaar geworden. Goede gezondheid.
0: Mm-hmm.
1: En ja, alle andere jaren gehoor, want het is niet.
0: Mm-hmm.
1: En draait zoveel overuren dat ik niet meer onthoud, alles aan morgen.
0: Ja, toch.
1: Ik doe mijn best. Mm-hmm. Maar ik denk even bellen.
0: Wat fijn.
1: Dat men hoort dat het een. Dat ik wens ieder een mooi, gezond, productieve, liefdevolle, respectvol. Week.
0: Vooral respect.
1: Ik heb een heel druk week.
0: Oké, dan.
1: Met van alles en nog wat en natuurlijk een toepoku.
0: De trika la den krosikba.
1: De krosik anakba. Ik ga gewoon in de kast en ik pak.
0: En je pak. Oh, mooi man.
1: En ik wil de vaste bellers vooral groeten. Elie, Tante Loes. Hortense. Meneer Creton. Meneer Frey. Noem maar op iedereen. Brada Taikuti van Radio van Frimangro en Clint. Iedereen, ik groet jullie. En de zieke wordt heel gauw weer de oude, zolang het nog kan. Mm-hmm. En de mensen die iemand kwijt zijn, zoals familie Blankendaal en familie Collie en familie Renk, allemaal heel veel sterkte in deze periode.
0: Ja.
1: En ja, als ik nog wat nieuws heb,
0: dan mag je altijd wel bellen.
1: Misschien weer later.
0: Is goed.
1: Ik ga luisteren naar al die zusjes met hun witte enkel.
0: Aboem, gezegende week, mooie week.
1: Dank je, doei.
0: Soms af en toe, ik noem dit. Ik moet de kaas weer. Mart Radio, goedemorgen, bent u er nog?
1: Ja, ik ben er nog hoor.
0: Hey, Leona, goedemorgen.
1: Marta heeft iedereen al voor me gegroet. Hè?
0: Oh, mooi.
1: Dezelfde mensen wilde ik groeten.
0: Okay.
1: Maar ik wil wat meedelen. Ik heb net op FB gelezen hoe de regering van Suriname de scholieren van de pedagogische opleiding. Ze gaan de inschrijfgelden betalen en het studiemateriaal. Dat is een mooie ontwikkeling.
0: Oh,
1: ik denk dat ze het ook naar de mensen van de zorg moeten doen.
0: Ja.
1: Want dan hebben we in de toekomst heel veel leerkrachten, genoeg leerkrachten en verpleegkundigen. Gisteren hebben mijn kinderen in de show van mevrouw Annemarie Hunzel in het Zandkasteel hebben ze meegedaan. Het was geweldig om de kleintjes van Sabi Rutu Scoren te zien dansen. Het was een geweldige show, ook goed bezocht. Als je die mensen zag meedansen, want u heeft het nummer gedraaid van
0: toevallig, hè?
1: Dan is het dat ook gezongen.
0: Ja, man.
1: Het was mooi, hè?
0: Het is heel mooi.
1: Zoveel. En als je die kinderen. En er was een kleine tussen. Volgens mij had ze stelde de show, hè? Want heel veel mensen begonnen foto's te maken van het kind.
0: Okay.
1: Zo mooi was het.
0: Oh, fijn.
1: Ik heb jarigen in Suriname. En die jarigen die zijn van Esther Stichting, mevrouw Jan Shana Menzo. Die was jarig. En meneer Humbert Landveld. En onze vriendin Joyce Woerdings, die is morgen jarig. Minangaroy e barwa.
0: Hip, hip, hip, hip, hip. Ja. Tamboen, Roy. Leon. Doei. Mart Radio, goedemorgen. Bent u er nog?
2: Ik ben er nog. Je weet, je hebt een geduldige zus.
0: Jezus, goedemorgen. Atrasa, wat kan je zien?
2: Otto was er al.
0: Nee, op mijn gekochte zus.
2: Oh,
0: op je... Dat is een foto.
2: Ja, hoe is het met je?
0: Goed hoor, goed hoor.
2: Ja. Ik
0: heb een goede week gehad. Ik had een leuk weekend met walking voetbal.
2: Oh.
0: Waar ik de DJ was. Het was leuk. Zoveel Surinamers weer gezien.
2: Oké. Nee, ik had ook een leuk weekend gisteren.
0: Ik heb het gezien.
2: Het was heel druk.
0: Ik heb die beelden gezien. Ja.
2: Ja, heel mooi.
0: Wat was het, 80 jaar?
2: 80 jaar was ze geworden. 80 jaar.
0: Hoe heet ze nou weer? Ja.
2: Ifna,
0: achternaam. Is Lond, nee toch?
2: Nee, van Glanenwijkel.
0: Of van Glanenwijkel, ja. Dat
2: ja toch, ja. Het is die
0: tante
2: van dingenmoeder toch?
0: Ja, is die tante van Shirley.
2: Ja. Mm-hmm. Maar dat was heel leuk.
0: Ik heb het gezien.
2: Ja, het was heel leuk.
0: Leuk feestje. Mooi.
2: Maar ja, maar voor de rest wil ik alle broers en zus groeten. Tante Marianne en de familie.
0: Oom Jules.
2: Wil ik groeten, oom Jules. En verder wil ik de familie Molijn condoleren met het verlies van Jan.
0: Ja.
2: En maar sterren. Je zal me laten weten hoe of wat.
0: Hoor. Ik laat je weten, zus.
2: Oké. Ik zou zeggen, een fijne werk straks nog.
0: Ja. Dank je wel.
2: Ja, en dan horen we het.
0: Ai, gezegende week. Okay. Thanks.
2: Ja, doei.
0: Oh, je lief. Mart Radio, goedemorgen. Bent u er nog?
3: Goedemorgen, Kirio.
0: Hey, goedemorgen.
3: Creton.
0: Ja, Amy, brada, Creton.
3: Ja, ik wil Taki, want het is mijn Odi.
0: Ja, zeker.
3: Marta in het bijzonder en L.I.R. Wil ik groeten en iedereen die me kent en die ik kent, wil ik groeten. En met Taki Odi ook toen aan de Safio.
0: Ja, mijn broeder.
3: Dus dat me wens je ook toe. Dus me ook sweet gevoel omdat die de mijn kona de man. De man zijn kar, mijn vader kar, IMC. De man me kon scan.
0: Oké, dat is...
3: Precies. Mijn situatie in mijn sting.
0: Oké, wij je piebeg in mijn brada.
3: Ja. Dat ik go later. Naar IMC, dat ik me kon scan dat mijn jaren later. Dat de man constateer.
0: Ja, if I go boom.
3: If I go boom, naar boven. Want we hebben het niet voor het zeggen.
0: Nee.
3: Naar almachtige naar boven. En dan maar dat je bepaalde stuur.
0: Is zuiver. Ja.
3: Ja, toch?
0: Ja.
3: Oké,
0: heel veel sterkte.
3: Ik voel me lekker en zo.
0: Oké, dat is...
3: Nou, ik heb die niet de straat.
0: Ja.
3: Ja, ja, oké.
0: Oké, tamboom, succes, sterkte. Ja, ja, ja.

0: Maat Radio. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen,
0: mijn David Brada.
1: Goedemorgen.
0: Hallo vanuit Gran Canaria. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dansers.
1: Goed.
0: Heb je het goed daar?
1: Niet heel erg goed. Ik vind van alles.
0: Oké.
1: Okay. Vooral van de cocktail.
0: En Caipirinha. Ja, lekker.
1: Heel erg leuk. We genieten met die kinderen.
0: Hoe is het met die kleinkinderen?
1: Heel gezellig. Goed. Gaat
0: oh,
1: goed
0: mooi.
1: Met jou. Ja.
0: En mijn mattie Jeremy.
1: Goed.
0: Oké, okay, doe de groeten voor mij.
1: Dat was het goed. Ga ik het zeker doen. En met jou, dat heb ik een goed weekend gehad. Je bent naar een plaats geweest waar je ook Mongolese of Surinamers ontmoet, hoor ik je zeggen.
0: Ja, er was een walking voetbal van een aantal Surinaamse ploegen. Was leuk.
1: Oh,
0: ze spelen met zes man tegen elkaar. Ja, ja, ja, was leuk. Heel leuk.
1: Oh, leuk. Oh, nou, dat is heel leuk. Nou, leuk om te horen, ja.
0: Jazeker.
1: Nou, om te beginnen wil ik die meneer weten die net niet gebeld kreeg.
0: Ja, ja, meneer Creton.
1: Ja, wel heel veel God tegen toebrengen. Inderdaad, wat ik hoorde hem zeggen dat hij een stem heeft gemaakt, maar dat hij weet dat de Heilige Geest de helper is, de genezer is, dat hij dat al weet. En ik bid ook mee voor hem en voor alle andere zieken. Wens ik ook heel veel kracht en beterschap toe. Ik wil die mevrouw die onze bonus zussenvoeten is, wil ik ook de hartelijke groeten doen.
0: Jazeker.
1: Gaat ze zeggen, nou zeggen, welkom, ik wil kennis met haar maken.
0: Jazeker.
1: Ja, ja, en ook alle broeren en zussen natuurlijk, en de stille luisteraars wil ik ook. Ik wil ook om Chiel, tante Marianne, wil ik ook de groeten doen. En voor allen die een dierbare verloren hebben en voor die meneer.
0: Molijn. Jacques Molijn.
1: Ja, de familie heel veel sterkte en condoleren. Sterkte en God troost toe wensen. Wat heb ik verder nog meer? En inderdaad, voor iedereen een heel gestegende week toe wensen met God lief, want wij zijn niet alleen. En ik wil even, de liefde van Christus is onze kracht. En het is onze garantie, onze doorbraak.
0: Ik doe de muziek uit voor je motto. Ja. Laat me je motto horen.
1: Motto horen is vooral sterk, sterk, jong en gezond blijven. En speciaal ook voor meneer Creton, dat hij dat blijft beleiden. Dus ook speciaal voor hem en voor alle andere zieken. Oké, nou, een hele
0: gezegende
1: en een mooie uitzending
0: en een gezegende week. Dankjewel, zus. En veel plezier daar in Gran Canaria.
1: Ja, dankjewel.
0: Wat fijn dat je gebeld hebt. Dan doen, lobby. Groetjes daar ook. Doei.
1: Doei. Doei.
2: Apoko disi, naki ala sranama. Zij vierde streven. Tru, sranama.

vertaald door Conchita Berggraaf. Origineel van Annemarie Hunze. Maar zij heeft het ook mooi gedaan. Helaas, zij is niet meer onder ons.

0: dat apokodis en tak na ngayon.
1: Marta Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
2: Goedemorgen met meneer Vrij.
1: Meneer Vrij, goedemorgen.
2: Ik groet u.
1: Wat fijn uw stem te horen.
2: Kijk eens aan, ook uw stem. Wat fijn dat ook te horen.
1: Oh, mooi.
2: Maar wat ik wil zeggen, ik heb iedereen gehoord. Respect ook voor iedereen. Ik groet iedereen, ik sluit me aan. Bij alle positieve uitlatingen, uitspraken van alle mensen wat ik tot nu toe heb gehoord. Wens ook beterschap. Mensen die jaren zijn, zou ik zeggen. Nou, nog vele jaren gezondheid. Toegewenst. Wat ik wil zeggen, als het om u zelf gaat, de manier zoals u programma bent, blijkt dat, ja, als het alleen gaat en vandaag met de hele week, dan kan van niemand een probleem meer stuk gaan.
1: Oh.
2: Ik zou zeggen, u mag blijven.
1: Ah, fijn.
2: En een andere zaak, tot aansluiting, wil ik onze dierbare vriend, dat is Kromanti Kodjo, met name Romeo Hoepel. Die is afgelopen dag, zondag of zaterdag, getrouwd. In Suriname, dat is nu een versterre man. Een bigge man dat hij uit de 10 jaar bakken naar Suriname. En ik hoop dat hij alibi go heer moroboen naar Eng. En wans aan mijn actie Maat Radio Ete. Of Maat Radio nog kan informeren. Van een situatie en per baanansi de.
1: Oh ja.
2: Het is ook belangrijk in de heren noties, maar in actie van.
1: Ja.
2: En mijn heren, meneer Glenbogo, Lukenbogo, Lukwang. Van AD en per AD. Dus mijn hoop dat dat ik kom ook tot stand. Hoe de nog half acht. En ja, half uur of goeit.
1: Half negen?
2: Oh, half negen. Kijk eens aan.
1: Ja.
2: En wakker, wakker. Maar goed. Dat kan wel gebeuren.
1: Jazeker.
2: Ja. Nou,
1: hartstikke bedankt.
2: Uitzending verder.
1: Dankjewel voor de complimenten.
2: En groeten wel eens maar zoals u bent.
1: Ja.
2: Onze dag kan niet meer stuk op totaal de hele week.
1: Ja, oké, dankjewel. Gezegende week, Tambo.
2: Aparte groeten.
1: Ja.
2: Sisa Marta met bijna een biggie.
1: Oh ja, Sisa Marta. Yes.
2: Groetjes.
1: Oké, dankjewel. Doei. Aanvullend op het bericht van meneer Vrij. Als iemand buiten de uitzending een telefoonnummer heeft of een adres, dan wil ik persoonlijk broeder Banasi gaan bezoeken. Ik wil wel graag weten hoe het met hem gesteld is. We wensen hem vanuit deze plaats heel veel sterkte. We blijven bidden. Meer kunnen we niet doen. En als we kunnen ondersteunen, dan doen we dat graag.

0: Marta Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Goedemorgen. U spreekt het tot Carmen B. Dankjewel dat jij in de uitzending bent.
0: Ah, wat fijn. Carmen B, goedemorgen.
1: Ja. Nou, ik wil de groeten doen aan iedereen die gebeld heeft. Iedereen die op luisteren zit.
0: Ja.
1: En ik wil in bijzonder de groeten doen aan Nana Ohema.
0: Mm-hmm.
1: Meneer Banansi uit Noord. Meneer Creton, veel sterkte toegewenst. Mevrouw Ellie, mevrouw Elfriede, Leone en iedereen die ik vergeten ben.
0: Oké.
1: Okay. Oh ja, Hortense.
0: Hortense Kreepsburg.
1: Ja, en iedereen die ik vergeten ben, iedereen die op luisteren zit. En ik wens iedereen een fijne dag toe en jij wel thuis.
0: Dankjewel, hè. Doei.
1: Ja, doei.

0: Smart Radio. Goedemorgen. Je bent in de uitzending. Fawa Cabrada Edge.
1: Ja, Faigo.
0: Met deze afstaf in Breed TV.
1: Ik zie het,
0: ik zie het. Ik want mijn bari wa odi en mijn mis you.
1: Ja, nou, nou, mide, together met Michel Deleki.
0: Oké, mooi.
1: Je zou je via symbolisch.
0: Mhm.
1: Ja, man, ja, man. De pogovia ja. sikimi, sorry. De pogovia pot me.
0: De poti, mooi, mooi.
1: De pot me.
0: De poti, mooi, mooi.
1: Je mag nemen, meer soms af en toe.
0: Ja.
1: Meer klabaku.
0: Ja.
1: Gado, mooi, die maat me de in de kapoor, moro.
0: Ai, wat mooi, wat mooi.
1: Want die beetje gado, maar dat gaat die tand, dat ik wang al lang aan door, Jimmy.
0: Mhm.
1: Me baro last money da pleasure me radio mat maya. Ja, Leon me here. Oké, maar goedemorgen. Tante Loes, goedemorgen gaat met u. Ja, meneer van Otan Keesburg, Elvira van Engelen. Anders maar dat mijn baro die maya. Mijn baro die chief me odi, mijn baro, je familie odi, die ben in de radio zo net.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja, toch?
0: Ja, man.
1: Trouwant in de vakantie, trouwant.
0: Agwang aan vakantie.
1: Ai. Ja, maar alles aan boer. Mooi weer, Wabi.
0: Ja.
1: Nieuwe week, maandag nieuwe week, nieuwe kansen.
0: Mm-hmm.
1: Zo is dat toch? Ja, man. Rian Dijkman, goedemorgen. Hoe gaat het met jou? Volgens mij alles in de kabang aan jou, Aram. Ik wil zeker alles in de kabang aan jou. Maandag Koenders, goedemorgen. Dana Oema, goedemorgen. Meneer Vrijman, de Kretor, allemaal goedemorgen. Dat is maar met mijn kader, nee, maar ik vergeet de nee, dat is mijn veel met je, meneer. Wat is mijn moeder?
0: Maar.
1: Jongens van de Draver, goedemorgen.
0: Ja.
1: Jongens van Amsterdam Oost, Westzijd, goedemorgen.
0: Mm-hmm.
1: Meneer, wacht even, wat bij je, maar bij je, ik dank u, mijn baro, die toepane en mijn milieu en Kaikusi.
0: Mm-hmm.
1: Ja, man. Goedemorgen, meneer Kaikusi, Faigo, Aigo. Ja, ik wil mezelf te kijken, mooi man. Ik ben aan de jam, maar aan de boven is aan de park, Odi. Iedereen op de lijst zit bij Bar Odi. Ja?
0: Ja.
1: Misschien kan ik straks terug bellen, want er is wel nieuws dat ik kijk of ik kan bellen. Oké?
0: Attends, Grantangi.
1: Voor straks wel thuis of voor straks.
0: Dank je, doei.
1: Ja,
0: doei. Mat Radio, goedemorgen, u bent in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen meneer Julio, dat de heer Marcel.
0: Meneer Marcel, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Bij deze mijn wies van als ik het als een meer boem met internet niet kakelen. Dat banaan is ziek, want banaan is naar mijn neef. Maar ik kan mijn zus vragen, misschien dat zij meer van weet.
0: Ja, graag.
2: Ja, maar als ik zal me bellen later, dat kan de eens op tjinsje moer of moer.
0: Oké.
2: Maar Sammy ben wat takkie, meneer Julio. De Suriname deed nog een pand voor een soort moeilijk periode, want we bij Arkidinetti moest de een programma die toen spreekt voor Limburg. Op een gegeven moment de man bij een gootap onderwerp voor meneer Leisner aan mijn hoe waarschijnlijk de makier aan mijn achternaam.
0: Ja.
2: Maar later, meneer Glenn Truideman bedeen dat programma toe, dat de man tak de man gewoon op, de man gewoon tak liever even niet onder het tori.
0: Mm-hmm.
2: Maar het schijnt dat het niet zo gemakkelijk meer is in Suriname. Die Suriname-gang, mafia-gangster kon er een controle in bepaalde tori. Maar ja, hoe normaal speculeer.
0: Nee, nee.
2: Oh, wacht die gewoon als koetrapport
0: ja.
2: af. Maar het lijkt geen makkelijke situatie te zijn.
0: Nee,
2: dat is
0: niet nee maar ik zal wel zeggen, officieel, mijn lees van San, San voor Skoutu, Skoutu-taki in ieder geval, die auto die samen geperst is, moet zijn die ja, auto waarin hij heeft gereden. Ja, maar...
2: De man of lijkt toch?
0: De of in lijkt het. Nee, en ze komen met, nee, ze komen met een persconferentie vandaag. Dus ook voor de familie, alle respect naar de familie, dat wij wachten. Ja.
2: Dat lijkt me niet meer een gemakkelijke zaak.
0: Nee, nee. Oké, okay, grand tangie voor je bijdrage.
2: U ook.
0: Ja,
2: dag meneer.
0: Doei, doei. Mat Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
3: Ja, goedemorgen met mij weer.
0: Hey, vertel.
3: Ik groet alle zusters en ik ben blij dat ze me met open armen hebben ontvangen.
0: Jazeker.
3: Dus de akronte olie wil borgen hoe lang
0: heen. Jazeker.
3: En, ja, en we gaan een reunie organiseren voor Mongo's mami en of Mongo.
0: Ja.
3: Mami familie naar Mongo.
0: Daar, je naar Mongo op Tienste toe.
3: Ja, de Landbrug.
0: Oh ja, Landbrug.
3: De waterval.
0: Oh ja.
3: De een banel.
0: Ja.
3: Zijn Mongolezen.
0: Oh, dan moet je.
3: Markelo.
0: Dan moet je ook komen hoor.
3: Ja, ik was als kind was ik vaak op Mongo, hè.
0: Oké, 5 september,
3: toen
0: hè.
3: Was Mongo een mooie plek.
0: Ja.
3: Het leek wel alsof je in Hollywood ergens was.
0: Ja, man. Ja, man.
3: Mongo
0: ja, man.
3: Was echt de place to be. Als kind was mm-hmm. ik altijd. Ik was een beetje niet zo sociaal als nu.
0: Mm-mm.
3: Dus de enige plek waar ik ging bij mijn familie was op Mongo.
0: Mm.
3: Mijn ben ik nergens anders op vakantie.
0: Mm.
3: Ik vond het vers. Het was een hele mooie stad. Ik
0: ja,
3: heb het nooit meer gezien nadat het geruineerd is. Hoor.
0: Nee.
3: Maar ook mijn nieuws was van die filmmaker. Hè.
0: Mm-hmm. Mm.
3: Ik hoop dat ze zijn lichaam vinden.
0: Ja, dat hopen we ook.
3: Want ik zag van dat die auto helemaal geperst.
0: Mm.
3: Maar die maffia's en heb ze iets aan
0: ja, man, ja, man, ja, man.
3: Dan vraag ik me af. Wie en in welke organisatie, met welke organisatie deze meneer achter de schermen bezig was dat
0: Mm-mm.
3: dit zo gebeurd is. Want
0: Mm-mm.
3: dit zie je alleen maar in films.
0: Ja, man.
3: En het komt steeds dichterbij in Suriname.
0: Ja, ja, ja, ja. We zijn voorzichtig, want we willen. Ja,
3: we gaan het volgen. En ze hadden een
0: precies.
3: weekend voor een. Dat alle bevolkingsgroepen. Het heeft een speciale naam, ben ik even kwijt.
0: Mm-hmm.
3: Dat hebben ze gevierd in Suriname.
0: Okay.
3: Ik hoop dat het racisme gaat indammen.
0: Jazeker.
3: Want daarvoor hebben ze het gedaan. Het
0: mm-hmm.
3: moet niet alleen deze dagen zijn, het moet altijd zo blijven.
0: Ja, precies.
3: En dat was mijn nieuws. Ik wil meneer Creton van deze plaats uit heel veel kracht toewensen en geluk
0: mm-hmm.
3: ook erbij. Want
0: mm-hmm.
3: Dat alles positief mag gaan en de resultaten ook positief. Meneer Creton, blijf geloven en
0: ja.
3: je mind zetten op de positieve spiraal, dan blijf je altijd in die golflengte, dan komt het helemaal goed.
0: Jazeker.
3: Ik heb al mijn mensen gehoord, meneer Vrij,
0: mm-hmm.
3: iedereen,
0: mm-hmm.
3: Etje, ik groet jullie allemaal en ik wens mijn broertje voor straks als hij naar huis gaat, veilig terug naar huis.
0: Dankjewel.
3: Want soms af en toe naar
0: maar ik doe mijn best. Ja, grandangie.
3: Uitzending verder.
0: Dank je wel.
3: Mooie week ook.
0: Jij ook, mooie week.
3: Ja.
0: Doei. Marta Radio, bent u er nog?
4: Ja, nogmaals.
0: Ja.
4: Met meneer Vrij.
0: Meneer Vrij.
4: Ik wil iets zuiver stellen. Hè.
0: Mm-hmm.
4: Als ik de naam zou zijn, Baaluku, ja?
0: Mm-hmm.
4: En u brengt mij naar de. We hebben een probleem.
0: Mm-hmm.
4: U gaat naar de politie. De
0: mm-hmm.
4: politie die roept mij op.
0: Mm-hmm.
4: En u zegt aan de politie: ja, ik heb een probleem met de Baluku.
0: Mm-hmm.
4: Wat denkt u dat het gaat gebeuren?
0: Ze gaan hem oproepen, denk ik.
4: Nee, ze gaan niet oproepen.
0: Nee.
4: Zolang die meneer Bakuluku niet zegt aan de meneer Vrij,
0: mm-hmm.
4: de man aan nooit die voor onderzoek.
0: Oh ja, ja. Ja.
4: En daarom waarom ik het zeg, dat ik iets wil zuiver stellen.
0: Mm-hmm.
4: Als u beslist en u krijgt de informatie om Baanasi te gaan bezoeken.
0: Mm-hmm.
4: En ik weet wel dat u in het ziekenhuis is.
0: Mm-hmm.
4: Dan kan u niet gaan naar bij de balie om te zeggen, u bent daar voor Baanasi.
0: Nee.
4: Dus u moet de naam, ik ken zijn naam ook wel.
0: Mm-hmm.
4: En met een voor- en achternaam.
0: Mm-hmm.
4: En dan zou je toegelaten worden.
0: Oké.
4: Okay.
0: Dat is een goede. Dat is een goede tip. Dankjewel, hè. Oké.
4: Okay.
0: Dankjewel. Doei.

Matradio vooral te beluisteren ook via internet. www.radiomart.nl. Waarom zeg ik dat? Omdat vanaf volgende week ga ik doortrekken tot 10 uur. En dan wil ik elke keer een item pakken. Dat we doen Surisol, dat we doen want to auto's redding dan. In ieder geval, gewoon muziek van 9 tot 10 om relaxed de week te beginnen. Dus vanaf volgende week ook via internet natuurlijk. Ook via de Ether 107.9 Caribbean FM Salto.

0: Mart Radio, goedemorgen. U nog bent
1: maar,
0: in de uitzending.
1: Maar, Ed
0: ja. Ja, Edje.
1: En
0: mijn Ed. Middag Ed. Ai. Direct niet corrigeert, toch? Middag Ed. Mijn poereng.
1: Ed. Ja. Of Bakkie. Ja, wat dat chat is met chat. Maar goed, geen probleem.
0: Ja, zeker.
1: Dat grapje met je. Ja. Zo wat ik kan gaan van de
0: wanneer.
1: Oké. Maar zijn vrouw met je zo mee. Als dat van de persa auto-nationaal.
0: Look, daarom met dat je moet dan medewerking krijgen voor de autosloop. Zo'n autosloop kan per se auto tot een pakje.
1: Zuiver. Dat is toch wat.
0: Ja, je moet
1: dat de mannen mee de plek te doen naar toe die zien.
0: Dan
1: loop de man op in de garage tot de salatie. De man pak de man op.
0: Ja.
1: Je hebt het woord dat er moet sloos wat je zo van boem maar de energie is verdwijnt.
0: Uno más
1: pico. Yo nada más, pepsa, se me ha ido, me hace cuáles son mis recursos. Uno. Y se frede, tú con tu vas a ir.
0: No,
1: enough,
0: uno especular tumsi, omdat altijd me praxeta, if de familie arki, da ko ap respect voor de familie teleki, de familie kan go verwerk de rol.
1: Y gane a mes, ahora gane a la tía, me quiere show, a familia.
0: Ya, zeker.
1: Ya, el lazo de bobo más fusasa, kakwa kanji. Je dan gaan brengen man.
0: Oh, dat je me qua. Dat je SOS, wat SOS gebaar.
1: Oh, SOS gebaar, ja, zo dan aan.
0: Godzijdank.
1: Maar ja, goed, dan meer goed, maar dan moet ik ook een die maat, die moet ik relatief zien, zo maar. Dus meer via radio, dus dan meer, ja, dus door dat je. Zoals aan het samen, maar ja, goed, dan is het de kiezen, dus dan. Mega gosto fing no la vaya. Ma khud be takalas ma odi.
0: Ya.
1: Yeah. Mi o mi uyele wasaf banasi. Eso ga de tra odi une yele tu. Pro eli ko de morgo kon. Ale de tra de place to set, okay? Tot wanneer we maandag weer dan?
0: Maandag ben ik er weer. Ja, zit.
1: Ja, maar weet ik maandag voor komende maandag zijn ik ons trouwtje dat je vanaf 9 uur tot 10 uur nog.
0: Dus dan moet haar en door dat we begin 7:30 tot 9.
1: Ja, maar je begint voor 8 uur eigenlijk.
0: 7:30 begin ik.
1: Ik begin 7:30 tot 10 uur.
0: Dan moet haar en tot 10 uur.
1: Ja, zeker.
0: Ja, man. Ja, man. Oké, maar goed, dan ben ik wel blij. Oké, grand tangi. Ja, doei.

0: Maat Radio, goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, goedemorgen, opa.
0: Mi praxe, anoka inokan stribi ete, anoka hortans.
1: Sometimes I'm up, sometimes I'm down.
0: En als
1: de... Julio van mij, hoe gaat het, honey bunny, hoe gaat het,
0: honey bunny, goedu. Lere, jere samai zingi, als de moed eruit is, Arki. Pomp er weer erin. Als de moed eruit is, pomp het weer erin. Fafi, Fafi.
1: Ego.
0: Oh, mooi.
1: Op zendels. Ja. Amina wat ranga oma, tiki nak mi oru kap mi mep sa goina busi. Ben me teki me kuyo. Me teki me goina busi.
0: No do.
1: Dawe teka watra, dawe ka doro baka, dawe gwego tek deng.
0: Ay, ya.
1: Play a stem to oro gudu.
0: Ya, fe.
1: Play a stem to oro. Odi, odi na la stay. Mi no bo bel. Mi no bo bel. Ano kam. Mi no bo bel. Po artikul to the miris and odi gimi.
0: Ay, to.
1: Takuye morko kuyo.
0: Me misa sting.
1: Ya, odi astay de odi na lastay. Ambrabasi okto me sen odi ge wo go teke da mo weru wa wege ambrabasi. Me weru wa wege. Ya man.
0: Yeah.
1: Girufas me wear dryers. Ala mala depos.
0: Yes, yes. Yeah.
1: Odi na lastay. I feel you. Ay. When you wiki opojunu teyu de and teyu shiwanyu de broko and a son skengi run tapu bimutaki gado tangi because dati na he wani kuyo ala de de at kimbe son yo trawai sukuf mi tanto lus odi mino dumi nang absalom octan at kimbe de wam chinsa down ay be puru watra mi be de ka mama isa patane go talk to you trawani abde mama uno pray ukaba
0: nee
1: ukaba o me ma esko de chin war waarheen lay de weg die wij moeten gaan te mama na de moro da wo shi sa obe abi ukaba.
0: Yes.
1: We don't contact with my mentality. Me na please buy it. They make me capable to pay me capable. Me out to na map up thing.
0: Yeah.
1: It's a bit of. We dey full rest. We live there with man nga dey mentality. Sernang ube dey brada nga sa ube dey wan beer ke belu kutrawang. No beer ke pchelu kiso. Dat dey moet er door dey kom bela na mi door. Nee, je moet gewoon doorlopen. Doorlopen kio. Gaan we nu zat straf me. It's a bit of. Is je wan beer ke smak. Ook je moet dat contact, heeft naar dat mevrouw, heeft naar dat buurvrouw. Dat is ook zo. Dat kan mannen te maken zijn, hoe je opreed dat hij naar mijn bij buurvrouw gaat. En haar buurvrouw die ziet. Garon is dat straat niet. Manieren, je moet abi. Tegen een prijs die gaat dan op Bolibi. Zorg dat je dat buurtje of die naar je buurtje naar je familie.
0: Ja, want die body.
1: Zo mijn familie,
0: Yeah,
1: nee, je moet gewoon doorlopen. Nee, je moet gewoon doorlopen.
0: Met alle

0: talk to him about some fan who do, he hate me. A man alone, he must do around the somoy. Them the best and I did me feel you. Me ask me a big thing. He said, we don't want to make it a once, man. Madi and me are over if our Moroccan and our Pakistan. Tom Sis with the really bang was ready.
1: More.
0: Is that it? So much that said.
1: Yes, Eka.
0: Deborah, yeah. Deborah and I sat in our garden, Ultimate said, oh, the gay Rufus and Brabasi. Yeah, while my lady said, oh, the gimme, me here at Mire and Marta, all the fruit I dishes for you. It's a bit off.
1: Thank you very
0: much. I want to go on a package, make a commit, make a take care. Okay, they're doing all the fruit. Yeah, and then the last one will be one family for me to kiss one more berry. Irene, rest in peace. Mangay no man shmuru moro. Rest in peace one day usa. Kill a kiss one berry like one berry.
1: Oh, my. Oh, my.
0: Perto. Drink. Gado. Wapis po kunaki. Ay. Neme ka rest in peace. The family Blanca die. Kasi kay baka tay bagboy pyrne. May kondole ruala mala ng alasi. Po Irene Blanca die. Irene, madam, for alles, rest in peace, wakabunta, boom! I day no kibe de na mi mama, today ang emiti. Afu, why maka yuno, yepu pede peti, brokala de maka, ang rotsoy de kroy su pati. The family winter, wensi kong sterke in deze donkere dagen, ya? The family, the family rank, ook to sterkte in de dungro DDC. En ik doe ook de groeten aan mijn broertje Ricardo Eters. En de lobby begrijp voor de drafers. Ook toen mensen wat deed me kon, me kon jouw aansuit aan te roepen. Kato man.
1: Ja man.
0: Ten orde.
1: Ja.
0: Jullie over straks wel thuis.
1: Dank je wel. Bedankt voor het bellen.
0: En de lobby.
1: Lobby.
0: Ik ken zo te mijn gitaar rente.
1: Ja.
0: Maar dat ik aan krontoli. Mijn broka heeft betraal aan krontoli. Akrotoli. Mijn ook de akrotoli niet ofzo. Is dat niet wat?
1: Ja.
0: Na je kiesa, TDAP. Maar minder dan je ego in Abusi.
1: Oké, dan.
0: Je moet je kwartaan. Hip.
1: Zoals Sweet Wiki.
0: Gratang, ik heb het lekker in een plan.
1: Jazeker, jazeker. Gratang.
0: Ik ga de lustig om die odi, heel je kans vooral, ja?
1: Ja hoor, doei.
0: Ik zal
1: lobby.
0: Adios, hallo.
1: Doei.
0: Bye bye, slice.
1: Bedankt voor uw geduld. Goedemorgen, Mart Radio. U bent in de uitzending. Hallo.

Hy toch, alles van Coroni is lekker. Tralisi da usasuku ala de tra trampesi, tangpresi. In ieder geval, akar bijna mi denk ala de neng. Voor de familie, voor Coroni. Heel mooi gedaan, Trangaruki. En even kijken, na Euro, het is 9:04. Mijn tijd zit erop. Hartstikke bedankt. Ik maak radio samen met u. Alleen kan ik het niet aan. Grand tangi dat u mee hebt gedaan. Ook de stille luisteraars, die bedank ik ook. De actieve mensen die bellen. Grand tangi, samen maken wij radio. Dan ga ik eruit met een rustig nummer. Minogomang Kankantri. Tot volgende week weer. Sosolobi al.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
1: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere licht gewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
0: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. En auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. En hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheekexpert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
2: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
0: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort staat file tussen Bentveld en Zandvoort 2 kilometer. De vertraging is ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid. Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de

Ja, Isab, het is een hele goede morgen. Wambung op Wikimi lobby Arkiman. Die Arkiman zijn afgestemd op Porakoki.nl. Niet te vergeten zijn we ook tot 11 uur via de Salto-frequentie te beluisteren. Dus na alle lobby, we bar Warakoki en bar Wambung, Shwiti Munde. Odi, en natuurlijk zit ik hier lekker naar buiten te kijken en geloof me, wat een lekkere zon op mij. U bent afgestemd natuurlijk op rakoki.nl en ik ben uw gastvrouw tot de klok van 11. Want boonschwitie mannen, we zijn ook toegegomitie alle de senioren burgers, natuurlijk de mama's en papa's kinderen zijn al op school. En natuurlijk Gidewans en Evides is zo lekker van harte beterschap namens haar heer team voor Rakoki en natuurlijk ben je in een roge dompel heb je een dierbare kwijt. Onze condolians gaat ook richting al die mensen die zich in zo'n situatie bevinden. En natuurlijk felicitaties naar de Wasambi verjaardag afgelopen week. Degene die vandaag jarig zijn en die morgen zijn. Natuurlijk weer Barwan Biggie. Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. En natuurlijk zij die iets bijzonders te vieren hebben. Tro mama, itro papa natuurlijk namens haar heer team. Voor haar Koki van harte gefeliciteerd. En Mickey na boom energie de nanga un alamala. Amsterdam Oost, West, Zuid, Noord, Centrum, Zuidoost, Voude, Voutang en natuurlijk alle andere zijden buiten Amsterdamse boe in provincies, Odi, Odi, Weebari en natuurlijk

0: Aladdin brother, sister, Alasma. Aladdin brother, brother, Aladdin sister, sister, Chiwan, Big You, Alasma. Me bar Shwitodi. Mi no kara ne fos jostro di stag dano kare ne dat no kare. Me bar Alasma odi. Bigi odi ji Alasma alonto. Tu sere faser na Alasi me bara odi gwan na ala presude.
1: Ya wel. Want in berikan mi fnek fam kiswan tu epok bada wadi. Dada yere dat hija. Baya no tak dat mi horen kaya miyere. Ano kaya miyore ma solisi ne wan kar ne na fisi. Mi chuel wanda solisi kara alobi wan kona wasani kam sa aute ita mindri. Mi chuel mi ke berikan ye duwe resta. Ma wan pun shwit kona ini. Sista dan ik fam yeri dat wan tak alasan ego buna.
0: Wee ya tuilok. Ita ne fatta. Isa bito. Eu am chim chim chim sa ne de ta castino fi suiti de of samar mino da bedi
1: foral dat nit sister wan nono de mi era fi da bedi e ta bedi
0: no wan ta bedi
1: ya ta bedi en e mali ta capisto da ti da kubar wan tu condolias eva ki famili a famili fu mo fro wer maring we jo na wan lo bi mo fro sa ya mi bege o di altai mi bege o di ma we jo ye shi da ti fa sa ne e kolo kok mar bon furo krakti we sen ki famili na nga na bestaan. En natuurlijk ook voor mevrouw Irene Blanke Downer. Die heb ik niet gekend, maar ik denk dat het wel een bekende is geweest.
0: Jawel.
1: En ook voor haar familie en nabestaanden.
0: Ja.
1: Boemvoer, krachtig.
0: Met je dat tweeën.
1: Ja, met je zin. Fara. Ja, mi lobisi sa Lilian na bulanga mino si en te ye luku ten so de si fa eikalak fa omensan konferander ba ini na libi makandra mino sab of de san dati e fal you op ook to ye si bijvoorbeeld a omgangswijze a vertrouw weet je a vertrouw. Weet je, eigenlijk boem voor zijn kon zo complex of libis maar ik is zo complex. Bijna ino sabi, ik weet het niet. Jongen, bij mij just het maar betak. Jongen, dat is mij geen kinek den blad. Mij ben ik ook libi, mij libis maar een stiftie, voeta sa geen kinek blad. Mij heb je dat niet moeke boene, mij zie dat jongen, alla des maar zijn dagro na blad des.
0: Nou, wij zet je dat kon.
1: Wow!
0: Wij zet je dat kon, zo wat ik taken dim komoro bigi. Ai, mij zie zou wij zet. Dat is de meeste verstevens, maar ik heb niet veel geluk aan de Sandati. Daar jaren draait toen net ik happy een gelukkig nieuwjaar. Wijsheid, spoorspoed, dat mensen en wakker passie, kawakker passie van vieren, maar wakker boom. Aso me taki.
1: Ya man.
0: Ma sansa de kar wees heet si sa urmi. Na wan biki sa niere.
1: Ya man.
0: Dat is de mek vanaf apche de pching. Te me hore anu mi taki ma e pa wees heet me chakonju wees heet o ma liliane taki tan talas ma. Mi taki wees heet na wan biki sa ni.
1: Ya.
0: Wan di mi kisen ti de di. Me make me a philosophy sa me ki me take ala deisa ermi ai me make philosophy that alasma isabi mana alasma ye kami ye damindri
1: na nee no hey give me baka
0: na alasma ye damindri
1: give me baka na aves bodoyen give me bumbu nek me arki bon se ta ki
0: bodoyen tak me sab alasma wal osma mi sabi and te umiti na fego e barodi want una libisma want if mi no wan si libisma da mi go libi pe libisma no de ata bo ombo won eiland and that
1: no and that one sak na tayanda
0: tok yesi sma de ne si libisma moro yesi sma baka u da uchisi uchit ne wan da ukis uchisa stif da pe
1: ya
0: now si sa mi ne me krapes sa
1: mi na ne pistoni ya
0: da uchisa stif da pe mati da grun tapu de ababa de abas stif ka grun tapu.
1: Ayo.
0: Di first time, toh.
1: Dari mitang asa nih.
0: Dari mitang asa nih. Dari imus inam frede fude mindri libisma. Mamine lonta mindra la libisma.
1: Moito na wande na wang moito di itag dape. Wan ekrak mana dat na wang pisi fu agro. Mi denki fu libisma. Wan ekrak of you want grow day musti wang verandering ook to san no machtang asem. Weet je, asan no makta asem. En dat je breed ook to dat tegro dat die de mindri abong sa ma je pi grotu.
0: Aso.
1: Snap yo want a solisi yo want groma ye hidati a pay de a grono teki om dat de hori bezig nang a soso san sano de fanudu sano prince pari dat na libis ma fasik ba. Weet je, o hari gona wa richte sano de fanudu.
0: A menselijk lichaam de so.
1: Snap je, dus eigenlijk jij als mens, aan momenten idoro, want pisi dat je dat je libis aan lek was aan de. Bij je donderen met barriwa, of die era, want donderen bij was aan de tak bij je met sakai pot safri.
0: Met barriwa, bijjodi, tu era barana donderen, bijjodi, bijjodi, bij je, bijjodi.
1: Donderen tak met sakai pot
0: safri.
1: Dat te donderen met tak safra, hier is tembeg, we safri.
0: If it's chine chase in waka so.
1: Precies. Yeah, precies.
0: No.
1: Yeah, and in go pray for once and
0: Dino in the and Dino Sabi.
1: Yeah, it's talk.
0: No me crap on me box and our law in a head thing.
1: Yeah.
0: San say no sabba that ye taki.
1: Yeah, precies.
0: I can yere one sani. Isabi for one trawan. Patrawan mupang ino sabi. My chari atodi leki a true ya you make me no mi lo taki taka yere miere
1: ya ano shi shi na na na na yere
0: so tori ina shi yusref obegreep taki yusref obegreep taki no atori this I boy na want true tori ma ano ala sa wants ma ko ategi no no de that true
1: yes
0: am that only story waka waka koisi ko ake so
1: ya precis engela ki shi dati e wona ne kwantori you ne alibis mamoro ye groma moro ye shidati ano defa no udu fugo brando yu ergenis of no mar of nou an si. Want je shifa enkele fubou yu egi energie ko op. Kijk hoeveel tijd je nodig hebt voor steeds yu energie ko. Den bereken da wang wang tu trouwens ana wa idee fa de energie Seti.
0: Hey,
1: waka ko langa kompo beer fu nak di fiu broko.
0: Ya.
1: Snap you? And I have my matoki no matik des madat kwal. Mi konden kino so. Des madat enkele des madat de motiveer mi leto moro bunta myself.
0: Precies.
1: Snap you? I
0: grae. Dati me lera we se tuan temi gosta oso want me. Mes da oso temis da oso. Mi ma beler mi wansan mi gado na non football want des ma esi mi. Mi me pote anuso. Nefes ede da is don dey denke libi. Mama na face don so. Misha, me denk mi libi. Na we se et noma, na we se et noma bigis meji da pe meji.
1: Ya, proceed.
0: We se, asansa de kar we se im kiseng. Ye lering. Ye lering. Mana te kondoro wan bepaalde leeftijd. If ino teke na you know wani. Want of ino gos don denki poti libi dat ee. Maluku so want walo taki da gron tapu sisa ermi taki lai gron tapu. Ma ano ala teng alek fa take taki ade.
1: Asade.
0: Ifo stanto. Dus in kiswe se.
1: Asade.
0: Ifo stanto. Dus in kiswe se.

0: tak altijd toch naar je kiezen die ouders. En naar je ouders ze kiezen die jou. Weet je, nou zo boem voor op tien op geboren. Of je hebt zo lezen dat je abis om tien geboren, dat je eigenlijk tof city e waka. Ab tien geboren na nga af city dat aan nga man voor af city dat is aan gebeur in a man. Doe de niks aan als tien kon keba. Je abis accepteren dat je je dat je. U allemaal kon ko libi wa wa mesi ma en iso umbiji eigen libisma.
1: Ja.
0: Terwijl eigenlijk jongen, want aan een juffiri, juffiri nog kan ook aan een drie partner als hem voor zijn moment.
1: Ja.
0: Snap je aan de euro ook zo?
1: Een ferry in Alibisma, dat meisje doet maar. Na chinchara magos assistent.
0: Ja, natuurlijk, omdat je moet nagaan. De meitaki dat die jongen, je hebt duizend miljoenen zielen tapwarei, toch? Zou een kong naar grondtapo. En ano, alle jap zo zielen, ta kong van naar grondtapo. En daardoor grondtapo, ey vrede grondtapo, ey draai gwe baka. Ey draai gwe baka, walos we kreja grondtapo, migada
1: ulas,
0: ey draai baka.
1: Ja.
0: Jap zo zielen, sam, bijvoorbeeld, want ka grondtapo, ma, as masa mus charing, draagi. No, aba kan de siki yo bit no isan kap sei puro yap sons malo puro ye ye ngori ikona puro na de kap sons map mik fute mik tinet yap sons mai puro tu
1: ya
0: snap ye de simbari ka ala dem chinat no kisa okasi fu kon na gronta bo an di sira bas le sente grat wo puro ya no ta kon san beb san ya kanat odors go ye re yap chino bun so ko ye puro ma so adikoba als mens. Weet je, met jou is dit die programma. Je kiest je ouder, dat nu aan ik denk dus maar dat trom je ouder. En dat ben je begin denk je aan gaan terug trasila. Je maakt ook de afspraak naar gaan zien. Dit moet je dat door die zie. Moet je dat passen die zie. Want kan je me want door aan die zie moet door gaan zien die zie. Want daarom ik zo liet hem. Dit is maar je bedoel ik maar migado. Ajes me best abas magba.
1: Ai.
0: Na to na asprak sa make dipi to.
1: Sa make dipi ya.
0: Asprak dat make dipi dat be na yun ang as make kowe makusel dat we trowang sort family ma.
1: Ya, and it's so easy. Ye just want smadi ano do ini I blue clay usakaki.
0: Yeah.
1: My under tawang sa summit me asma me just want hit asmadi sma karma strati ko melit fasma.
0: Yeah.
1: Ma asma ano no asma me.
0: Ya so ye shi to.
1: Aso ye shi pada sane wa ka.
0: Ya so ye shi wa de. Ya persis. Wan ekelak dat te ime kasi la plan so bu ili fos plan na tap man sila nifo dat wan ta ka moment sa ime de plan dat da bekeke dinga so ook anders. Weet je wel, je bekeek zijn ook anders. En daarom ik wel los, maar als je dat tegenkomt, ik wil te liberaal bij een PC, liberaal Paul Getty liberaal.
1: Dat is een diploma.
0: Ja, toch? En niet zo dit doen, boosje. Ik wou wat kan wansa ni kom sa wan imbrika sos man no warus in alibi me kwansa ne kom sa ni libi sa imus furus
1: ya wansa ne kom sa ni libi
0: des of you trev no wan anga sa vu anga tranga
1: da I wansa ne kom sa ni libi ara
0: ma wansa ne kom sa ni libi
1: ya so tenga deso
0: dat in teke rustak wan tede me kim teke rustak dat sam sa ni libi no go den ki ftaki sma sa ni den ki sa ipsa nga mi Sound take me.
1: Yeah. When that is not yourself,
0: yeah, precis.
1: Yeah.
0: Im look we want Allah sani ne dry on one trawan. The sani dry on you. On you ne kalibis mana you conflict you libi jana ground tapo.
1: Yeah.
0: And you meet nang asma. And for make you libi complete for treaty. Meet nang asma say it's a precise coin you libi. It's a colibi wa libi de bomu yanga so you da so fakobond. Dat want taki in elibi you libi sa you mus libi.
1: Iya same libi. In elibi libi same libi.
0: Ne libi wali bi sa sma podi in el car.
1: And sa sma podi and one drop way say it ne kaye de.
0: Next so de yede.
1: And that no boom.
0: We tena de so tu sma sanda also at this belen. Iman do this gima longa do that anok badu atra we belen. Ye lolo ne kiye de si no de so boom.
1: In a moment ye denki. And me tanta ken dati. Mi kiss moment and that now we say di mi chis fatta. That is don't they think and ala san sam sa in you libi ap sangai chi ap saso ala mala e pochu na praxe brochi.
0: Yeah.
1: La tengo stata pa praxe brochi. Ifo wi futu. Ifo wi anu. No me crap.
0: Yeah.
1: We say mu kaye de.
0: Mana so ade.
1: Ya tu lot.
0: You no kali bi fratas. You no kali bi so so to.
1: I'm contact a. No, I'll be this on a sub sa. Maar na zo of na zo. In kim ga praxeer broodje, maar if ino abtevo ga praxeer broodje, dat je niet wees.
0: Ja, natuurlijk. Want eigenlijk alles aan ze heeft staan, een pistorie heeft staan, dat na voor je ontwikkel je geestelijk. Luko agrontapo dis bewele bina een geestelijke leerveld.
1: Ja, ja.
0: Weet je, tuurlijk alles aan de, maar ego. Ja,

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig, die vaak tot complicaties leidde. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl. Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: En eigenlijk is het aanrader dan eigenlijk naar Nessa denk die Jezus. Of de besap heru tori dat de besap zei Jezus kon de grond op. Want Jezus kon die eigenlijk kwam beskofu voor heru.
6: Ja.
5: Maar doordat de nog saben in, de nog saben, we nog wat voor in de pistool.
6: Ja, ja.
5: Dus je, maar ik ga lukken op pistool, dat is een beetje nieuwsgierig. Ik ga lukken, begin te, ik ga lukken de standaard, ik ga lees of ik ga bestuderen de standaard. Ik denk dat het complex abruja. Maar normaal is poti era, want dat is dat ik ga. Na leren, dus ik denk dat het een beetje de rassen is op alasani ba.
6: Ja,
5: na alleen. Weet je,
6: Je vroeg. Waarom word ik geen moslim? Ik dacht, no, ik ben Rooms-Katholiek en daar blijf ik.
5: Ja, ja, snap. Maar ik weet dat ik Rooms-Katholiek ben, met je dan begint maar dan ga je een paar vloeken doen. Maar nu mijn oor is op zo'n wat ik ga gokkelen. Zo, dat is mijn bedoel. Dat is mijn bevaar.
6: Ja?
5: Look, no, no, ik krap dan ga je een begint maar voor nu.
6: Wat me tegen eerlijk. Ik heb nog een loop, maar vaak moet ik als ik troon zijn einde. En bribi dera met a bribi dat mino want to.
5: Yeah, no, na net so. I'm glad to me play boy ook to look me langa longa go in em bribi da boy. Mino sa bafa boy of na des me se na boy contrator me. Man, ela kavala. A boy da boy go pas in a breva so boy kanga bro ka boy mi tanta mi tanta. Ik heb een boek voor u gebracht. Ah, ja. Dat noem ik een soort boek. De katakara neemt me mee. No lafo. Want wordt u net zo lees die focus aan me.
6: Mijn garo is er. Ik heb die maten. Met z'n regie. En dan is dat de boy goes zo. Doe maar want to. De goes zo in een baby dat in een man poering.
5: Ja, ja, ja.
6: In een. In een mapoeren. Want het kan bribi zo aan en van de potent dat de bribi was in.
5: En maar die meetje wat dat ding is. Want dan mij actie me eigen
6: vaak. Ik zei dat ik mijn hetero
5: was. Ja, want eigenlijk. Dan ik ben in een appgroep, ook toe wat appgroep. Daar mij denk want to jongwa, ook weer naar Suriname, want to do. Want to sabis mako
6: dat die
5: deskundige in de groene plaat.
6: Ja, ja, ja. Een paar jonge profeten.
5: Ja,
6: ja. Ja, toch naar de profeten.
5: Ja, dan naar jonge mensen. Ik heb het in groep. Want eigenlijk, want alle deze zijn dat mensen en ik zo bij Bigataki net. Die conflict bij Walibi Future. Dat zo lees de idee in bepaalde zijn. Dat eigenlijk naar je schrijf je weg hier. Want je schrijf je, want eigenlijk iedereen bezig is. Teach yourself.
6: Yeah.
5: Weet je, sang ino mamba kayo, saka kumbaka, sita man kumbaka na yo, gua, snap je? Daarom is het ook goed om positiviteit rondom je heen te hebben.
6: Precies.
5: Klinika,
6: ja.
5: Want dat zo is dat eigenlijk alles aan die saai die, saai leer, je krijgt er ook ergens van. En nadat je probeert voor ontwikkelen.
6: We ontwikkelen precies. En dan want dat je moet stik, want dat je ontwikkeling, dat je komt op je eigen, dat samen doen.
5: Ja,
6: mi leer apis di si, mi teach apis di si, mi leer apis dati, mi, das, mo go no tap mi.
5: Yes.
6: Mo go no tap mi, metak dat heel voer, omdat die, na wij zei, di kam ede.
5: Ja, ja.
6: Da je go tap you, dan famo char apis di si, en mi leer en so, mo teke, omdat die, ala di metak en di bedas koro den tu, no, apnes leder, mi bengi, moam bengi, tu boku toch, mek mi deli, zaki jen, ga Lisa, niet dat ja. Ga eruit, Lisa. Abuku no de keer, abuku net zo. Maar na twee verschillende filosofen. Schrijf den boeken. Alla den to schrijven op de manier, maar de bedoel als Refsani.
5: En dat is toch ook heel mooi.
6: Ik lees den boeken, want bladzijde no more. Ik dacht dat hij de actie maar boeken. Ik dacht dat ik balees niet in mijn contact met de actie maar boeken. Ik heb het ook nodig, Lili. Mi babi fjeng. Maar met tegi des apis dat die indrukwekker dat adin. Ab chimpisi sa mi leisi jingwa. A chamita prakser bro chi meka weise. Mi konam ede boon lek fang. Mi no satak want. Ja, a weise. Zorang ita gron tapu ye ler weise. Ye ko weise.
5: Ja, ye ler elke dag.
6: Ja,
5: ma.
6: Sa apoti, sa mi apoti in mi ede. Oh, nee.
5: Mooi.
6: Zal ik niet vergeten.
5: So mais ci da aladin to is na so upot da so na aladin so sali je tak na te ka gronta pu enkelak sa wan je ci fan enkel te de na ini a gronta pu di si ye libi wa libi so veilig mogelijk alleen si go veilig terug na yo graf
6: precies ja
5: man wan sali
6: man no te no te ta pa gronta pu ala so Sani ek
5: ko. Why don't me leave him dog? So leave him don't plant me over him.
6: Swift plata. Like what boy play football.
5: That's enkele koneetjes Sani.
6: That is Swift plata papel.
5: Yeah.
6: Aso ya bif Swift.
5: Yes, ito om en posisie ya bif taking for overleef.
6: Yeah.
5: Rika somar desma eta bom bepaalde leeftijd. Te you stop you leeftijd aan a respecti. Da je je awardeer, sa je waardeer je eigen leeftijd. Want het is geen grap. Kijk tegenwoordig, bijna nono de wali bi brit of 15 op 20.
6: Jongen met tegen.
5: Nog niet grap.
6: Echt waar.
5: Snap je? Alibi nou wat serieus, Sani, hè?
6: Alibi nou wat? Ja, man.
5: Alibi nou wat serieus, nooit het doel in de zomer. En ik nooit was maar tegen me, you dat in de next word. En ieder is wat waard.
6: Is wat waard, ja. Dus aan het true dat in de next word.
5: Ja, en ieder is wat waard.
6: Nou, alibi smaak kan komen, dat maar in de next word. Nee, no, kom ze schrijf je toch.
5: En weet je wel, en ook toe, hoe Egi sabi, hoe Egi leer,
6: ja, ja, ja, ja, ja.
5: Hoe nog geen geen, hoe libi boon, als je maar met je libi boon aan het refde, libi boon aan een wantrouw, in een bouw wantrouwen, al die wat of wat, mi was, mij was, mi Egi van mij is op van de dat van de gas. Al dan mi je wat die ko luki.
6: Ano te meko, al die dan.
5: Nee, yo wat die mi, idee mi, we, waka, waka, we, liba, libi, mi nafka you. Mi sya, mi saya, mi familie of nummer, mi nafka you.
6: Men kong mamineko ala day.
5: Snap te te vi dem sa ko usa nyan sa. Ya. Usa dri sa.
6: Efwa tori def taki mo graf mi tas takei. Ti demi fi tak na dape mi mgo mi mpro.
5: Yes, ya precis.
6: Da me sa ko si sa ko mi klop klop klop.
5: On the hoe.
6: Da me ko nin si.
5: Ya me.
6: Ya. Aso?
5: Ja, zo je ziet dat die eigenlijk je ziet dat te, omdat je ontdekt dat je een kong in een Libi en te ieder in een Libi noem ik graag, dan een Libi dat alasani zei je komite. Eigenlijk in een tak ook toe dat mijn gado er is aan hem niet, mijn san neem niet nieuw. Na san zei je moest mek mee voor mek een borobun dat je mek mee.
6: Naso.
5: Oye, dat is mijn gado er is aan hem niet mee.
6: Ja.
5: No.
6: Ik ben moro jongen dat mijn betak dat hij, maar nu die kong op de 30, 40 jaar.
5: Ja.
6: 40 jaar me begin tak de sandi sani miti. One sani psana ngai enda gos don de den ki bon tak. Ino be one up saso.
5: Yeah.
6: Dap saso ma. Abi, ab elsa tak sister belok tege iwan de en medere da pedat. Na vis ago vis a san no go bon. Tak tok dance want. Ala sani abuan one sani tak sende awakaso. Dat later le shitak. Yo, is goed dat asana tipsa wins awan wan face anipsa.
5: Yes.
6: Is abito dat hey asani tipsa dat sami leer dat hey jong asan dat dipsa jong. No no no no no no.
5: Je leert.
6: Weet je, je leert eruit.
5: En ook toe voor jullie in de grond op met want soms maar nooit naar één schuld. En brief nooit naar één schuld. Altijd naar een transmaat schuld.
6: Mijn laf omdat ik minder maar brief.
5: No, soms maar nooit naar één schuld. Altijd naar een transmaat schuld. En brief me. Of nooit naar jullie schuld, dat is vijf leren. Wat in elkaar leren, mijn tori, troju, tori.
6: Look, ja. Even een look kritisch naar schreefie. Nee, nooit. Altijd je taki na bij schuld. In bloek is refritis.
5: Altijd nou een transmaat schuld. En nooit je doet wat. Want dan heb je wat we doen. Maar altijd. Je loopt dat. Nou een smaak schuld. Of nou een smaak schuld. Want dat is.
6: Nou, als je nou een smaak schuld. Nou, je schuld degelijk aan je schuld toe.
5: Altijd naar je schuld. Zolang je vier pink. Aan je vier pink. Aan je barrière. Aan je schuld.
6: Dat nou mag komen hoor.
5: Ja, precies.
6: Want hij leert dat hij precies nog mag komoro, man.
5: Nog mag komoro.
6: Is dat toch? In teken dat hij precies niet komoro na somim tekenu. Ik ben teken zo dat hij wakker zo. Had je misstaat dat hij nog teken zo moro.
5: Ja, precies.
6: Als hij doen.
5: Ja, precies. Want altijd op de kismas schuld dat na nu.
6: Nog boem. Nee.
5: Dat want dat hij dat na sani, hè. Dat hij na long to.
6: Dat hij ook lukken is refi.
5: Precies. Na net zo mi betak ook tofu. Ja. En doe maar alle die gimme mi. Ja. Na nu met je dat want toesma ik krijg moto uit. Ta prapi wan na omen tente den duma bevro kona fi betei na prapi ok mi beten da de blume bevro kana da de libina prapi ma da yu fayek motei ta prapi
6: watim mo bonini
5: watim motei ta prapi wan enklo ko fi tei na prapi na de smasa de na prapi na yu sei da oseni so mo yu nuan bigi lot wan na budu winti no so mo ko pa sa mo
6: Tem de casa de belas. Mas ele não é.
5: Mas é mal, a gente cresce.
6: Meu Deus, um tio, me tem que estar gritando assim. Dimes do naquele que é da pátria. É predator. E só da os do ok da minha arqui. Me tá aqui, já, Isabi. E só desse mais begui, eu begui. Me arqui, um minuto, tá next.
5: É.
6: Não, não, não, a pátria tá aqui. Maar want Jezus, Jezus wakker kon je nu nu de. Yo, actie even sabing. Sayo taki no.
5: Mensen.
6: na fa monta po mi abwa tutani kwa yere mi pepi se skoncha mo betra ate ko pis blad da pe fare ta da a me katro moni da la ngi mek mi pa ne e mro bigi de da fu ta ke mo mek Jesus chamo ni gib mek Jesus ko nain si mek mi shen mi wa si ye
5: ma be ta wa ni shen
6: mi wa ke mi wa si ye mek mi accept ta mek ka yep mi
7: mek ka chayo
6: Make I am your factory skates, yo. Me want Jesus, make Jesus go. What not na part? Taka sanita, if Jesus conin say ya, if you shower kako, want a dema if a waka.
7: No, he tak wants on for
6: me. Me, me, me, Want ano abamoni ne sakab di mides mita emo me gejas waka go na cancel for the exam da me ka broke one piece blood on the planche drama
7: kama apater dan kapater dan santa kare betravo want agi to kwa moy ide fi denk dat e di vraag at asan verander ko wam ti moni da yep yep mi ane ka wam den pater man na facebook me lu ko wam pater me ji wam pater e karis me te des ma any time den pater say brod dat I sa pung pater ate bronte na moni Farao te pater moni kena semua dah pina uku. Alam ikin aku hanya
6: moni. Ma dene ekspot.
7: Dene pun moni kan. I moni kena semua dah ikut ka kolektor serifete ki pater. Pater aku dah pinu itu.
6: Ay. Mi dati, mi dene uku di watuk ci moni. I sabi, ma mi naman si Tony na nga peferu.
7: Ma da yara pater no na pater o atna tildring meru kasari. Yoli hita tokin pinas, ne des mano krakamaan.
6: Mas ene mek aksiden. Sadati. Pater no ka aksiden mas anat early. Mi fentak da yuna wa maaf gado. Lek fa de tak. Yo ama maaf Jesus. Anta Jesus de taki. Yuna wa maaf Jesus. De tak dati. Dat mi fent for schrikkelijk jongen.
7: Ama te des ma yuli hito toch geen pinas. Maar sa mi fent o mama des man
6: opikama. Des na pina. So pino. Zeker des me potso so kwaad. Chima na des gisemo.
7: Ma yere no. Ma ino kan gebruik wa.
6: A word.
7: An word. Ma no wans man otak nek. En fo di no wans man otak nek. Serika gebeur. Amantro ambassador Israel.
6: Natuurlijk wat
7: Tantiri.
6: Israel. Tantiri. Tantiri want na apinasi desmano neng. Desmale deno pot noti.
7: Ey man oma dat amant durf. Ay. Mij gaat het hier om. En niemand zegt wat. No wans man opika man.
6: Nee wat is doachetje. No mag tak toto.
7: Maar wie is mijn bodin kerk of mijn bodin? Of naar mijn man bij potso? Want je hebt toch geen pina? Zij want tegen mijn man.
6: Tegen me.
7: Je bent hier, hier.
6: Dominee heeft een pater zo maar.
7: We kunnen toch niet meer reageren
6: dan dit? Nee, nee,
7: nee. Nee, nee,
6: nee. Nee, nee, nee. Mijn etak gewoon is dit. Ik van mijn mond tapu. Ik heb schulden op het doel. Vaste laste. Mi tak emo ma fugado here if mi Jesus waka koni sija emo. Mo ten me kago te go peaceful a blood dat kon da me katro moni da lange gi make me pack.
7: Ay mi gado. Ay boy.
6: Me mi pai sa mi pai.
7: Ya me na li fo mensa dis na ermanga li ne ne ara.
6: Yo ku.
7: Ma so ye si ma.
6: Mi ne kos me wa de de me de wa de blade.
7: Me ma ali wi ga. Ma so ye si a different fu den Dombri, weet je wel?
6: Ik ben Dombri qua dat ambassadeur die deed.
7: Hé, maar dat is maar nog krank. Of je nog krank? Eigenlijk, man, dat niet wat ik me doe. Van man kan erop me bereiken dat we vergeten snel. Omdat of een man tak zo nog eens maar reageert. Dat want dat ik hier kon, dat ik dat allemaal liet. Want daarom kan ik zo aan.
6: Ik is zo aan. Maar veel zo aan.
7: Kijk wat is af en toe. Kijk wat kon er aan is af en toe. Pesos was maar de zandjes.
6: Kom nou, tak manata, no mi jili bim neni neni. Manata,
7: manata, bai. Ay, mi jara, wat duwa, padwa, pokuwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa, duwa,

0: we living in, yes,
1: maar ja,
0: we all living in.
1: Maar
0: we survive, we survive.
1: Aso, aso, aso. Maar we leven voor uit de zingen, dus dat maakt de rastamang, mij, deel die af me toe.
0: Ja, 100% ook. Als dat niet lukt, door ons hier, maar eigenlijk, dat je lukt door ons hier, maar in zee important, dat we naar de palie bieden.
1: Met tegen, jongen.
0: In zee, hoor in zee, boom, boom, boom, boom. Nou, bijvoorbeeld, je hebt zo'n bijvoorbeeld, maar ik heb een paar van wat gebeurt er naar mij doet. Want nu moet dat je van Libi vast. Kom, mimi, Libi, mijn
1: bed,
0: mijn bed, afspraken dat we in het ene morgen mooi van mijn bad vergeten moeten zo'n boontje met Odi Rinaldo, Odi, Odi, you minder de vrouwen. Carmen, groetjes met Goedoe. Jawel, dat want ik hier, dat we takken.
1: Misschien even bij de auditie want dat nog leuk.
0: Ja,
1: vergeet. Ja,
0: ja, dus dat want ik vergeet ook eerst, ik kom gewoon naar grondtapu, ik kom, ik zit, zit, zit. Zo, want ze hebben volgere idee, ik heb het een beetje moeilijk voor je voor.
1: A want een in apena si ama bebe.
0: Ha story, gim omdat mi abako full dek dek. Ya want love the man that is stickum dete. Ma to taka story, that dem man that is say ake chi that he unda ayun sabra tunde to. Ma uno kiss cans.
1: Want asansa de kari spoon fork nefi spoon forku.
0: Yeah.
1: O karen bestek, de wet man karen bakana sandi, de van uda grond tapu.
0: Ja, precies.
1: I verstaan toch? Ja.
0: Ja?
1: A defano do ermi en na wan bigi saniere si sa ermi wan. Son te im yenyangay an wan gadom ji den fin en selma. So leiste den fin a finga no de.
0: Ja.
1: Dan wan trasma mu ji wan kande no los trasma dat anu ni mo fo.
0: Ja, ja.
1: Ala san da grond tapu. Op een of andere manier, want ze niet zijn anu no desolaties mij geboren zonder anu.
0: En of je luko no no de na to la la la la pawa eshi.
1: Ja. Dus, zo'n ten, si sa ermi, a chator di mo foteri de. Wan wisi man be den wan per nasi.
0: Ja.
1: I wish I wish this my chiri so. Is abito. Dan, uno, a siki go na toso. De kar alas manen da ji ogri, ala den suster anga den broeder drape de wroko na atoso. De kar deneng, e kar, ya, I ben kami toch ayi mi ji, dis mi ji, dat I lukupete is dong moro hei moro, dis is dat afra, zo so. Ya, na mi poti dape, alan so tsani dan, ono, wan den bigi dat ra mi bri de wan shirue rak mi bri erek, waka konen taki, ya mener odiswarati.
0: Ya.
1: Usa tak, ono, kobus. Ya, mener kobus. Alas wanneer je kardja, if I yep alas ma. My no yep me toch? Abui no yep me. Baka alas wanneer je kardja so. May no yep me, mi no kayu.
0: Yeah.
1: No ma wisi mata datra. A trui no kami. May si forku in nefi nangai spoon. Kami well.
0: That one, what did you mean baka?
1: Datra, you no kami. My forku in nefi nanga spoon. Yeah, kami well. And that make it so hey moro den tra da traja. Ye pretty small po.
0: Okay.
1: Yeah. Want that not that sorry that tenin roko presi trawe nak trawan puru.
0: And no make up and asanda
1: trawe nak trawan puru.
0: Asanda de.
1: Sa omenisman nak trawan puru en bere dene anu.
0: Da pe chito da we go baka da we kom baka dat enkele songsma no grab alibi sa kom fulibi. And of you no grab you mention your do trasani yo ko hogri.
1: Bueno, da trai kori were wechi yasina atoso lekfa. Bijis ma fateratori. Wene mbechi ya so. Gwena usata kogusa magwakobus. Ayakobus ino sap mi. Want mino kayu toch. Mino kayu. Ne da ne awisi ma fabio derek batam. Ngaref nasref yurabo dede. Ataki ya datra. Ino kami. My forku inefi na nga ispun kami well.
0: Ishino. Eno dat wanta ki da de sokaba. Dat wanta ki idenki bede farame. Bede dek.
1: Ik ben er dicht bij Moro, dan trouw die Kami.
0: Ja.
1: U neemt begrepen. Want was dan if you Kami, Atami.
0: Atami, ja.
1: Dat baka want tendam zijn en konji, baka mek tide knap u weer uwe tjas.
0: Is je nou?
1: Is dat bieto? Dus dat mek we tak asan die de kari spoon na tap ewo kong.
0: Ja, man.
1: Wan spoon, no mek krapa nga wan spoon.
0: Ja, en daar mek de bidis me tak ook tutok san, die ini patu die spoon na
1: draai. No draai. Wan dati?
0: Na alasa na kondre patu.
1: Patu? Want spoon e draai alasan ni.
0: Ja, wat masakar yu yu kondre patu yu.
1: Dat wat tak alasan.
0: Ye patu.
1: Ja, ma patu. No, afas no den af data meki. Apatu, apatu mek feng.
0: Ja, so
1: apatu meki.
0: Ja. Zo je ziet ook toe, hè?
1: Ja.
0: En ook toe bijvoorbeeld in Alibi, op het serie in Alibi, met je hebt niet kunnen maken. Vind je wat zijn heeft ze? Toen ik vind dat zijn heeft ze ook toe, de laatste tijd ook toe, voor onbehoog om ching. Want ik heb voor ze, maar ja, je ziet dat alle samen zo, want ik moet je Alibi smaken me voor. Enkelijk je ziet dat om de geconfronteerd nou in een ding. En weet je, in een ding die zie dat je wel los op Santa, ube portaki naar Santa, in een taki. Voor ze, ja, familie, mijn bom, mijn blakas, mijn naast, mijn
1: naast,
0: mijn
1: naast,
0: mijn naast, mijn naast, mijn naast, mijn naast, mijn naast, mijn naast, mijn naast, mijn naast, mijn naast, Weetip chin de kira ina geblakap chin nu de des no no de eigenlijk wansan mi kan takina pistol want ik vind het eng
1: ta eng ai
0: luko nooit want in bereken juist wa weet me wa kan om me blakama ala ne blakama ile top tapa weet man fadoro osobun
1: fadoro osobu ya
0: snap je my chino
1: dat de weet mati
0: dat je play nek bij voor bi mina so so weet mo konji ali voor of ik heb je bamu yanga weet ma in pay mi bigi pay mi 1 minute op voor ola ngai dalibi.
1: Want dan de jongste chokroi nee nee.
0: Nee, omdat je nou ook hoe het blakasma ook ach ano gebeur mi. Ach.
1: No. Alla santé da gronta pala san kan gebeur na gado. Je begatta dat. En hoor maar te begi zo. Dat bi komba kata bon pena te begi mi sto.
0: Nee, dit ook ja. Nee,
1: dit idee dat je me begi tan mi gado. Me kan overcome, me kan overcome the chief me. Maar as map chinda overcome. Dat zo maar naar enda en massief bebegi dat ik me kan overkomen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus de zaal is het China moro praxer dat je go denken dat je am de wa exemple ja. Dat je begi ook to gi upching die emma a lasem ching of this sort so China to upching gas of dat je begi gen to tak che am mano be wana konso.
0: Ja, is precies.
1: Ik verstaan toch? Dus ja, dat je begin begi ne begi gi wa je begi dat am mada tu. If a part want furu pana de amma gwe a pawai e anga dem che luku dem chi. Is habi want walo pat e di e want den anga dem chi fe ara.
0: En ook goeie vader.
1: Ja.
0: I abi pasan den anga dem chi.
1: Ja ya ya ya ya. Ya. Amma gwe no ita dry luka dem chi moro. Is habi.
0: Ma da e kala kita son belo bi fosi fosi te be so baya na nek baya baya case mi no to bo fi arku na basra no one case.
1: Mi ke no case.
0: Odi
1: baya case. Odi. Ya Jawel, man.
0: Heel goed.
1: We meteen het hem daarbij bijna laat.
0: Ja, altijd. Nee, maar zo, je ziet van Alibi, hè?
1: Ja.
0: Dat is de Weliba Alibi samen.
1: Weliba Alibi samen?
0: Ja, voor Alibi vrienden.
1: Ja,
0: ook toen Alibi. Dat is het ding dat hij trouwens begreep, Alibi materiaal. En doordat we communiceren, voeren naar elkaar.
1: Communicatie.
0: Weet je, communicatie belangrijk.
1: En belangrijk, hè?
0: Misschien nog begrijpen, want zijn er nog actie.
1: Er is nog actie. Die mag actie.
0: Nog als we ons zeer doen, en dan zie ik een
1: mooie
0: concept. Zanka deed die slapeloze nachten. En daar zit niemand op te wachten.
1: Precies.
0: Zo je ziet dat je bijvoorbeeld dat je die konat op alibi van je zit, zit zani, je niet aan asma, alles zani, je zit. Omen sani, miti. No, no, want je door zei je bij bari, adjosi.
1: Adjosi, ja.
0: Adjosi, adjosi.
1: Atru.
0: Dat je bari, dat zo me gweno. Je hebt soms maar direct een gweno alibi, kade was maar onneemi alibi. Iedereen direct bam. Je hebt soms maar ik doe dat ik ben, maar ik heb een soort van abden voordelen ook te maken. Ik heb mooi broken voor een creator. Want je ziet dat je zo'n de direct en gelijk dat je tegen jullie bibboom. De direct. Dat is op dat begin net want te horen toch. Jullie bibboom. Dat je was maar per ongeluk als maar boom.
1: Ja.
0: En dat ben die want hoor je toch voor asielen rijden toch? Met zielen.
1: Ja.
0: Maar dan heb je dat zo'n zielen ook toe voorgang, voorrang. Want eigenlijk heb je wel prins Pari.
1: Ja, ja,
0: voor je liefde vast in de grond tapu. Want dat te was maar zo'n serieus of zang. Dan ben ik naar zo'n asietiek baan. Dat jullie kastelse abra. Dat eigenlijk dat jullie iets voorrang. Voor wat heb ze om mijn ziel.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar daarom heb ik een beetje zo'n familie. Toch kan je wel smaak doen. En ik ga door, moet maar smaak naar de molen. En je was maar zwanger in de verre bakkawaiari. En ik ga naar smaak door. Ik wil op kiezen
1: geboren.
0: Op kiezen geboren. Allemaal kiezen. Dat wat ik of na te werken. Nou, als je een kies voor, omdat je liever vast op grond op belangrijk. Ik wil je liever dan ik wil smaak.
1: Nee.
0: Eigenlijk van Filipijn en ik wist
1: maar
0: dat ik niet
1: maar dat met
0: haar mee.
1: Voor school die ik bij beta kwam, zei dat een want dat alles maar je pura blaka aan het roer in poeren.
0: En je wat op een pas over dat, maar dat je aan alles maar je pura blaka met dat maar vader
1: in poeras maar en des man zoals man heb poer is man blaka, maar daarom hij wat kan soort negatief als je tapa grond tapo zijn met dat dat hij heeft kon ook dat om ching op ching geboren aan je dat het charing. En het charing boom, omdat na. Na san sami shi ano sabi mama e play mensen die misdoen ja sam leri anga sang make me in alibi say shi in alibi deh bay na you ja te waka fall ferry omdat die dat jano am abif opono want dat na san sami shi in family abif opo go do make one with ja apchin am am boy yere fu a korester
0: ja
1: wat ei waka lek at asiel die daar met dat grond
0: tapoe.
1: Ano krap, me
0: nee, mama, dat is je toch.
1: Misschien, dan heb je ai.
0: Belangrijk. Ja. Enkelijk inaf, denk je, you know, wang, hypocriet, of you know, hypocriet, give yourself, of give one trouw, of no. Libi, you libi, kring, give yourself, you know.
1: Wat is af zijn aan het toe, ono, sisa, Urmi, dus, luko no, je tak bijvoorbeeld, ano miko tak u desa, brader, allemaal, dan, ono, u dede, isabi, dan, ono, waf de je funu tak no man na tap of dem chin fast sadat am kon tap of dem gram chin fast sadat am kon never wan atori sami etak ja atori sami etak ja na wa tang na wa a big smart dibe kisa a di ben beli baso klibi tap gron tapu ano ben da boyen pa. Maar ben je wan om een familie?
0: Maar je ziet ook dat toch lukken dat toch voor die omu, die omu no de moro toch want je ziet want wel los mij bereiken dat liep ik bij tien de dag. Zo al die baby ging je. Want in bereiken want dat die neka omu zal liba liba dat die. Den op puur ja blakken nooit dus eigenlijk dat iwan en iwan gogo met den trouwen dat pe. Want ino doro den trouwen lukken nee dat me ino doro dat pe te. En voor die iwan gogo met ja eigenlijk dat iwan leni want tra. Wat traje iwan len wat traje fuse chukabu wana dati wan ibe en
1: fuse chukabu wat
0: ino ka sanda chere
1: ye sari dat ino ma doro pim doro fu de fu libiro stakh
0: ma de ye brivi dat chere met sos mata kanegi orhan want of you give us ma tek mari give us ma wan yiri fi da you did it ma da asma sa aban yiri fi kada de ba ka der to ya kitab na der to ya is do wa wax kamor waxtani
1: e waxtani di wan what of what di do sondro kabel kabel
0: no mujeres no want om dat ik kon complete to
1: ya
0: for diego de gue complete
1: please
0: what wan ko wan what of najar in a gronta pu pe beli bi da de mesandeli
1: that ya de fet
0: tak sam komiti da e lek da it's a process dat ik ba a sonder nir proces mek te doro da pe da ye de nir baka
1: ya
0: ma a be for bi ja so da des ma puria ti da des ma pu te doro da pe to wa wa kamare so lang a trawa no ko da kada trawa li bi so lang a
1: tanda li bi 80 jaar.
0: Maar met zo'n meisje, zo bij mij nog drangen, nooit meer nog drangen, take complete, die boek, dan gaan ze ook cadeau erin aan. Want eerlijk, ik had
1: het net... Ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb een pistool, ik heb

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Avrotros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avrotros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avrotros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakt in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
11: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
12: Tropic 2020 jaar.
13: Frankie's Tropische Winkel is speciaalzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens afro-cosmetica en culturele producten.
12: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
13: Telefoon 020 41 22 5 95.
12: Diverse groenten en rijstsoorten.
13: Gronje met bakkeljauw en diverse vissoorten.
12: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
13: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
12: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
13: Ai boy, la Frankie je moeder. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.

tide mon Haiti deifu dei tu tu tenti na fo a deifu koja nga juba boni grani de baka na yu archidosu. Odi odi na lontu lespeki brarang sa mi ti vinsi ala un blessy day. Zo boem tide vandaag op de 24e dag van de 8e maand. En u kunt van 11 tot 2 op Caribbean FM luisteren naar het programma van Pony Grani. En dit programma wordt u aangeboden door Stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit Grani. We zijn een tijd weg geweest. U heeft mijn stem een aantal maandagen niet gehoord op Radio Caribbean FM. Maar we gaan weer een mooie uitzending van maken. Laten we deze uitzending gebruiken om alle onze fans weer te verwelkomen en door te vertellen dat Pony Grani ook op de maandag weer in de ether is. En ik groet de maan, de zon en alle planeten in ons zonnestelsel. En de zon, ja, die was weer vroeg zichtbaar. De zon die was kwam. Oh, de zonsopkomst was 6:54 deze ochtend. Zonsondergang zal zijn 9:16. En het geeft ons 14:10. Daglicht, zonnelicht. Die noodzakelijke vitamine D kunnen weer aangemaakt worden. En de maan zelf, die draait door. Die draait door van... waar zijn we gebleven met de mooie maan? Ja, ja. De 20e was het eerste kwartier. En de eerstvolgende 28 zal het volle maan zijn. Mooie, mooie maangebeurtenis. En dat betekent natuurlijk, als we nu omhoog kijken naar de avondhemel, dan zien we al 86% van het maanlicht die ons energie geeft.

natuurlijk zomaar. Laten we al die andere mooie hemellichamen niet voorbij gaan. Zichtbaar deze periode is dan toch wel Venus, Mars in de ochtend, Jupiter in de ochtendschemer en Saturnus valt met het blote oog te zien. En voor Uranus en Neptunus hebben we weer zo'n telescoop voor nodig. Mercurius die laat het een beetje afweten deze periode. Maar voor alle liefhebbers, er valt genoeg te zien. Zo, alla munde naar een mooi Caribbean FM radio op de dag. Met programma's van eerst vroeg in de ochtend Mart. Dan ook Rakoki. Sisa Urimi, dank u wel voor je mooie programma. Ik heb niet alles kunnen luisteren, want ik moest even wennen aan de nieuwe studio hier in de Salto. In de Openbare Bibliotheek Centraal Station Oosterdok. Maar vanaf nu, Bonnie Grani van 11 tot 2. En daarna sluit de dag af met Mart op Caribbean FM. En je kunt ook genieten van Jetty Dry of Razo Radio Zuidoost. Maar ze woon van 11 tot 2. Brengen wij normaliter, wij van Bonnie Grani, in een educatief en informatief programma. We gaan nu even proefdraaien in deze nieuwe studio. Kijken zodat iedereen elkaar weer kan vertellen dat we er weer zijn. Maar het gaat altijd over politiek en samenleving vanuit gedecoloniseerd perspectief. Ja, en natuurlijk ook een sweet body. Aan alle medeprogramma's van Bonnie Grani en Grani Bonnie. Die de maandagen en dinsdagen zo leerzaam maken. En dan noem ik Sisa Patricia Wielsen. Die geniet van haar tijd in Insu. Sisa Ilsa Diana Adams. Ik heb al vorige week dinsdag al op de zender gehoord. Sisa Connie Arnoldus. Ze zal morgen dinsdag van 2 tot 5 in de uitzending zijn. En natuurlijk ook de groet aan de overige bestuursleden van Stichting Grani. Nana Kwame Mensa Bediako. Gram Brada Peter Jeu. En ook Prada Jou McIntosh. Want deze mensen, ze doorbreken glazen plafonds. Denken out of the box. En met hun en ze brengen ons uit onze comfortzone met hun nieuwsfeiten, achtergronden, analyses en opinies. En ook een sweet audio natuurlijk aan alle overige programmamakers op dit radiostation, de Caribbean FM. Ik hoop dat snel en goed iedereen weer zijn mooie programma's kan maken. En natuurlijk groeten we ook alle donateurs die ons programma steunen met hun bijdrage. Piggy Grantangi. Hartelijk dank.

En het last but not at least, ik groet alle citizens of our universe. Want u luistert nu naar ons interactieve community radioprogramma op de Caribbean FM. En willen graag dat u, net als wij zelf, daar ook van geniet. Samen sterk tegen eurocentrisme, tegen white supremacy, tegen afrofobie en tegen dehumaniseren van Afrikaanse mensen. Decolonize the mind and power to the people. En vandaag conducteur en machinist van de techniek, Nami Kendo. En als machinist ga ik die trein weer in beweging zetten. En ja, we gaan een mooie trein pokoe. Het is mijn favoriete trein pokoe. Maakt niet uit. Doet u gerust mee. Stap op die trein en laat u die trein in beweging zetten.

Saboeng, namens het hele Bonnigrani Radio Team begroet ik u en speciaal alle mensen die door ziekten of andere ongemakken of verplichtingen aan huis gekluisterd zijn en toch naar onze uitzending luisteren. Ja, ik ben zelf ook een beetje, mijn stem is nog niet 100%, maar ik wilde zo graag naar de studio komen, dus daar stappen we gewoon overheen. En ik wil natuurlijk ook alle mensen die recent iemand verloren hebben heel veel sterkte toewensen. Krakti. En ook toe feliciteren jarigen en andere mensen die iets te vieren hebben. En we bedanken al onze luisteraars Unu, de Arkimwang, voor het afstemmen de Caribbean FM tijdens onze uitzenduren. Welkom, welkom, welkom. En ja, we gaan gewoon een nieuwe week starten. En ik dank u voor het afstemmen in deze nieuwe week. En bij het starten van een nieuwe week, ja, dan hebben we natuurlijk onze weekstart. Mijn weekstart. En die laat ik niet overslaan.

En om het toch aan deze week beginnen, vandaag hebben we een jarige natuurlijk. Sisa Aines, ik wil u van harte feliciteren met deze mooie, mooie dag. Maak er een mooie dag van, maak er een prachtig jaar van. En ja, we houden geheim hoeveel jaren er al op zitten. Maar het zijn geen dagen, geen weken, geen maanden. Het zijn echt allemaal mooie, fantastische jaren. En ook feliciteer ik natuurlijk 20ste. Mijn lobby nicht Ella Praag vierde haar verjaardag. Morgen mijn lieve oudste zus Luciana Praag viert haar verjaardag. En natuurlijk voor al deze jarige dames. Hé, dit is maar één pokoe die passend is. Aines tikka pokoe.

0: Situation moves their own beat. Van harte, mooie dag, Tick You Day, Sisa, Ines. En ja, we wensen je gewoon veel geluk, gezondheid. En ja, gewoon een heel mooi jaar toe. Even kijken. Ja, we zijn even online op de zender. Even alles goed zetten. Dus lobbyluisteraars. Niet iedereen weet dat Bonnie Grani alweer terug is op de maandag van 11 tot 2. Dus vertel alle vrienden en bekenden. Want de eerste komende, dus deze maandag en volgende maandag, draaien we een beetje warm. Zodat we vanaf 1 september full speed met onze nieuwe programma's en programmering weer een mooie maandagochtenden van kunnen maken. Vol energie en enthousiasme. Ik heb over een paar minuten een afspraak in de uitzending, want er is een belangrijke campagne die nu gestart is in Amsterdam Zuidoost. Het gaat over het bouwen van een datacenter juist midden in Amsterdam Zuidoost en een datacenter. De spreker zal het wel goed kunnen uitleggen, maar wat ik begrepen heb, het is een gigantisch kolos van een gebouw wat ze daar gaat neerzetten. Het slurpt energie, het slurpt gezond drinkwater en allemaal ten behoeve van de big tech industrie, zover ik het heb begrepen. Over een paar minuten vraag ik of de heer Dylan Bakker bij ons in de uitzending kan komen. En dan kunnen we dat onderwerp eventjes goed behandelen. Want er is ingesproken in de gemeenteraad. Een community opgebouwd om dit tegen te gaan. Er gaat een petitie rond. Dat is allemaal belangrijke zaken voor de mensen in Amsterdam Zuidoost. En eigenlijk ook voor alle mensen in Amsterdam in het geheel. Om zich daarover te informeren en te begrijpen wat de effecten zijn van het installeren van zo'n groot datacenter in een wijk als Amsterdam Zuidoost. Nou ja, tot die tijd draai ik even een pokoe en ga ik kijken of we contact kunnen maken met de heer Dylan Bakker om ons verder te vertellen hoe en wat en wat de gevolgen zouden kunnen zijn als we eigenlijk helemaal niks doen hier tegen. Een mooie pokoevoeder uitzoeken. Ja, we zijn hier toch eventjes aan het wennen waar we mee bezig zijn. Maar ik denk dat ik wel een mooie suripop pokoe kan vinden om u even een mooi warm gevoel te geven deze ochtend. Maar kijk hoor hoe dat hier werkt. Ik ben echt aan het zoeken nog hoor. Hoe we dit precies allemaal gaan regelen. Maar tot die tijd.
1: Amanza!
2: Amen!
1: Amen!

Hi, beste luisteraars, Louis Arkimang. Ik heb u toegezegd, we gaan proberen contact te zoeken met de heer Dylan Bakker. En ja, hij kan ons veel meer vertellen over die korte intro die ik u gaf over het neerzetten van een datacenter in Amsterdam Zuidoost. En een datacenter is, ja, ik weet niet precies, maar dat gaan we gewoon aan Dylan vragen. Welkom Dylan, kun je me horen in de uitzending? Ik ga even kijken of ik hier het geluid binnen kan krijgen. Ik weet niet of hij maar nu al kan horen. Even kijken of het goed gaat. Check toe. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Het gaat nog niet helemaal goed, Lobby Arkimang, maar we gaan nog een keer proberen. Standaard. Ja, het krijg je met het nieuwe radiostudio. We hebben het niet altijd in één keer wat we zouden willen. Even kijken. Ik heb hier de pc aanstaan. Ik geloof dat Dylan ons nog niet hoort. Moet ik even kijken wat ik hier kan aanpassen.

0: 1, 2, ah, mijn geluid is nog niet helemaal goed. Even kijken. Even kijken. DVS standaard. 1, 2 dan maar. Even kijken. Geluid, geluid. Dylan, hoor jij mij eens goed? Ja, ja, ja, het is gelukt. Even kijken. En kan je ook iets zeggen, Dylan?
1: Hallo, hallo.
0: Ja, ja, het geluid is uitstekend. Dankjewel. We zitten in een nieuwe radiostudio. Vandaar dat even experimenteren is. Maar het is gelukt. Ik heb de luisteraars al inmiddels aangekondigd dat ik met jou een gesprek zou hebben over het neerzetten van een datacenter in Amsterdam Zuidoost. Eén seconde, moet even een background geluidje wegwerken.
1: Ja.
0: Ja, dus lieve luisteraars, ik heb nu in de uitzending Dylan Bakker. En Dylan is ook actief als politicus in Amsterdam Zuidoost geweest. Hij is onderdeel van de Stadsdeelcommissie 4 jaar lang. Hij is ook in de raad een tijd lang nu fractieondersteuner geweest, inmiddels gestopt. Maar Dylan, dank dat je bij ons in de uitzending wilt zijn. Er is een heel belangrijk iets wat gaande is. En misschien kun jij onze luisteraars daar iets meer over vertellen.
1: Ja, dat kan zeker. Ja, we hebben dus iets langer dan een maandje terug is er een ontwerpbesluit van de provincie Noord-Holland, gebied Noordzeekanaal, gepubliceerd over een besluit over een komst van een bouw van de bouw van een datacenter in Amsterdam-Zuidoost. Nou hebben we in Zuidoost al een aantal datacenters rond datzelfde gebied. Maar dit gaat om een mega datacenter, ook wel een hyperscale.
0: Wat kan je even iets toelichten? Wat is nou precies een datacenter wat steeds vaker ter sprake komt? En waar is het belangrijk voor?
1: Heel simpel, het is eigenlijk gewoon, het zijn gewoon grote gebouwen waar heel veel servers staan. Mm-hmm. En waar heel veel data van bedrijven wordt opgeslagen. Er zijn gewoon gebouwen waarin heel veel grote computers staan. Okay. Eigenlijk.
0: Alleen maar computers, niks anders. Kunnen geen mensen wonen, geen horeca, nee, alleen computers.
1: Geen mensen, geen horeca, geen...
0: niks ondernemerschap.
1: Niks aan ondernemers, ja, nou heel veel ondernemerschap, maar niet vanuit de wijk.
0: Alleen big tech ondernemerschap.
1: Alleen big tech vanuit Amerika, ja. En andere landen, die komen hier hun data opslaan. Mm-hmm. En we hebben in een week tijd hebben we een WhatsApp groep gelanceerd. En daarin zitten nu iets van 600 personen, mm-hmm, die zich verzetten tegen die datacenter. We hebben ook al ingesproken in de raad. We zijn in gesprek
0: wat is het belangrijkste punt van de actiegroep dat men tegen het datacenter is eigenlijk?
1: Nou, het gaat ons eigenlijk puur om onder andere het waterverbruik, mm-hmm, en het stroomverbruik. Want als het datacenter volledig gebouwd is, gaat het 1,1 miljard liter water per jaar verbruiken. Mm-hmm. En 80 megawatt aan elektriciteit. En dat kan je vergelijken met eigenlijk alle huishoudens van Amsterdam. Ja. Dus we bouwen eigenlijk een soort van mini-stad in Amsterdam-Zuidoost, waar heel veel stroom
0: en is dan de verwachting dat, omdat ze zoveel stroom en water nodig hebben, dat het heeft een impact op ondernemers en bewoners van Amsterdam en omstreken?
1: Nou, dat is dus het vervelende. Dat is nog nooit echt bewezen, zeg, mm-hmm, maar. Dus, omdat het best wel een nieuw concept is, datacenters. We hebben ze altijd al wel gehad, hè, maar niet zo groot als de afgelopen 10 jaar. Mm-hmm. En we weten niet wat het effect is als zo'n enorm datacenter wordt gebouwd midden in een woonwijk. Mm-hmm. Dat is wat nu heel veel gebeurt. In Amerika zie je dus dat mensen daar echt heel veel last van hebben. Water dat vervuild wordt. Mensen die gewoon niet kunnen slapen 's nachts door het geluid, mm-hmm, wat telkens maar op de gevel komt van de woningen.
0: Oké, dus er zijn wel effecten te zien elders. Nooit expliciet gemaakt in rapporten, maar we weten wel dat mensen...
1: Ja. Okay. Dus, maar er zijn wel actiegroepen bezig door heel de wereld eigenlijk. Mm-hmm. Niet om het goed te onderzoeken. Zoals ik van de week was ik in gesprek met een Deense journalist. En die vertelde dat ze daar ook al heel veel last hebben. Dus, mm-hmm, van datacenters in woonwijken, waardoor ze heel veel last hebben van gewoon dat het daar staat en met het water dat vervuild wordt en constante geluid, dus het constante gezoem wat zo'n datacenter produceert.
0: Want in principe zeggen wij gewoon van, oké, jullie hebben misschien nog niet wetenschappelijk bewezen, maar laten we niet zomaar het risico nemen dat we over 2, 5, 10 jaar pas achter de negatieve effecten komen, terwijl we preventief al eigenlijk maatregelen hadden kunnen nemen door het gebruik in te perken.
1: Ja, precies. Ik vergelijk het altijd een beetje met asbest. Vroeger werden onze woningen ook vol met asbest gebouwd. Wisten we niet wat de gevolgen waren. En nu weten we dat wel, dat het gewoon negatieve gevolgen heeft voor je gezondheid.
0: Ja, en nu is het vaak te laat dat het gekomen zijn. Want veel mensen zijn op een vervelende manier overleden aan verschillende soorten ziekten. Naar aanleiding van. Ja, en dan zeggen we nu van eigenlijk willen we preventief al zaken inperken. En ook beter de gezondheidsrisico's onderzocht hebben.
1: Ja, klopt. Maar dat niet alleen. Weet je, we hebben nu ook gewoon te maken met een heel groot drinkwatertekort door Europa. Door natuurlijk de zomers enorm heet zijn geworden de afgelopen jaren.
0: Nu je dat zo
1: En
0: zegt, hè, want ik zit op de moestuin. We mogen geen slootwater meer gebruiken. Want er is
1: daar.
0: gewoon tekort aan water. Gewoon gezond water. Op dit moment in een groot deel van westelijk Nederland.
1: Ja,
0: En het gaat gewoon maar
1: ja.
0: door eigenlijk. Hè?
1: En dan nu gaan we een datacenter bouwen die 1,1 miljard liter drinkwater
0: Dus
1: gaat
0: dat.
1: gebruiken. Ja, het is te gek geworden eigenlijk.
0: En de acties die jullie nu ondernemen. Ja, je sprak over inspreken in de raad en een petitie. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dus we zijn eerst begonnen met een zienswijze indienen, dus echt een juridische brief te schrijven, die we op het besluit van de provincie kan je dan, heb je dan een bepaalde tijd om een zienswijze in te dienen. Daar hebben al heel veel mensen dat gedaan. Gelukkig al honderden mensen die hebben hun zienswijze ingediend. Daar hebben we een speciale brief voor gemaakt. Die kon je gewoon heel makkelijk kopiëren en plakken. Dat kon tot 17 augustus. Dus ik hoop dat binnenkort de provincie zegt, nou, we hebben al die zienswijzen ingezien en we gaan nu een hoorzitting organiseren. Daarnaast hebben we ook ingesproken in de Amsterdamse gemeenteraad, omdat er een besluit lag, ligt nog steeds, een wijzigingsbesluit op de bestemmingsplannen. En de bestemmingsplannen zijn eigenlijk dat als er ergens wat gebouwd wordt, dat er wat regels op worden gedaan, dat mensen kunnen inspreken als er wat misgaat. En het college wil eigenlijk dat al die datacenters die uit de bestemmingsplannen worden gehaald. En wat betekent dat voor de Amsterdammer? Betekent dat direct eigenlijk dat als die datacenters uit de bestemmingsplannen worden gehaald, dat als er dus wat bekend wordt gemaakt over dat die datacenters gezondheidsrisico's met zich meebrengen of andere problemen in de wijk veroorzaken, water vervuilen, dan heeft zowel de gemeenteraad als de bewoners niks meer in te brengen. En daarover hebben we ingesproken in de gemeenteraad. Ik hoop ook dat we de raad is op 2 september, dat we tegen die tijd ook al weten wat de partijen gaan stemmen op dit wijzigingsbesluit. We zijn in gesprek al met een aantal partijen. Partij voor de Dieren, SP hebben we goed contact mee. En PRO proberen we ook over te halen. Maar die ziet er nog niet heel veel heil in om tegen te stemmen. Maar we hopen dat we ze binnenkort over kunnen halen door een goed gesprek met ze te voeren. En ja, de bedoeling is eigenlijk dat hier tegen wordt gestemd. Want ja, we moeten gewoon onze eigen inspraak behouden. Zowel de macht van de gemeenteraad die we nodig hebben met dit soort besluiten. En ook van de bewoners zelf natuurlijk.
0: Ja, want is het weer duidelijk een manier waarop ik weer kijk van waar velen zich aan ergeren dat we zoveel winst boven mensen steeds gaan stellen. En wij
1: Ja.
0: ook als bijeeners zeggen wel dat mensen boven winst, daar het is een samenleving waarop we willen bouwen. Want hoeveel mogelijkheden, want ik heb in het verleden ook een keer gehoord dat er een groot datacenter in de buurt van Sloterdijk zou komen. Toen
1: Ja.
0: waren we
1: Ik
0: eigenlijk
1: ook.
0: als burgers al te laat. Men zei, alles staat al juridisch vastgelegd. Want toen was het Microsoft die daar ging zich vestigen. Kunnen daar niks meer tegen doen. Maar op dit moment in de tijd kunnen we dus nog wel acteren op wat er gaat gebeuren in Zuidoost.
1: Zeker, ja. Dus we zijn nu echt bezig achter de schermen om alle juridische trucjes maar te vinden om dit tegen te houden. We zijn in gesprek met een aantal advocatenkantoren die hier, het gaat over omgevingsrechten, gaat het om, die daar gespecialiseerd in zijn. We zijn nu met best een kerngroepje van 15 personen, die ook echt juridisch belegd is. En ook vanuit de activistische kring, maar ook vanuit gewoon, weet je, als bewoner die bezorgd zijn. Dus we zijn best wel een hele diverse groep mensen die zich hiervoor willen inzetten. Dus ik hoop inderdaad dat we, als we de gesprekken voeren aankomende week, dat we dan kunnen zeggen van, we hebben een advocaat en die gaat dan gewoon een juridisch proces voor ons uitstippelen. En dan kunnen we nog zeker, nou ja, ik zeg altijd, weet je, dromen zijn bedrog. Tegenhouden, helemaal tegenhouden, weet ik niet. Maar we kunnen wel kijken naar wat kunnen we aanpassen. Kunnen we kijken naar het drinkwaterverbruik? Kunnen we daar naar kijken? Kunnen we kijken of we ander water kan gebruiken om de servers te koelen? Kunnen we kijken naar, weet je, andere mogelijkheden om de wijk tegemoet te komen als zo'n datacenter er echt komt?
0: Ja, want we hebben het nu over zaken als water, dus klimaat, omgeving, milieu, we hebben het over gezondheid. Er zijn heel veel aspecten die bij komen kijken. Daarentegen de voorstanders van zo'n datacenter, die zeggen natuurlijk van het is big tech, het zorgt voor werk, economische voorspoed, moeten meegaan qua innovatie in die AI-race. Wat zijn de argumenten tegen dit soort beweringen van de voorstanders van het bouwen van veel datacenters eigenlijk?
1: Ja, weet je, we hebben in Nederland al 300 datacenters. We gaan richting de 300. 2 jaar terug hadden wij hier in Nederland 30% van alle datacenters van Europa. Dus dan moet je beseffen hoeveel dat er al zijn. We hebben hier in Nederland genoeg datacenters om al onze DigiD en al die andere zaken, overheidszaken, allemaal goed te runnen. Dus daar is genoeg plek voor. Meer dan genoeg zelfs. Het enige wat nu gebeurt zijn bedrijven die winst willen maken. Dus die gaan niet één datacenter bouwen, nee, ze gaan er direct 5 neerzetten. Maar dan kunnen ze meer bedrijven faciliteren die niet eens uit Nederland komen of uit Amsterdam. Puur om gewoon winst te maken.
0: Ja, want men spreekt nu ook van een soort internationale race gaande over rondom AI, rondom dataopslag, et cetera. Hoe zorgen we ervoor dat Nederland, als het gaat om meegaan, of is de eerste vraag is, moeten we meegaan in die internationale race? En als we denken van, ja, het is toch wel verstandig om mee te gaan, hoe kunnen we dan nog steeds participeren eigenlijk, hè?
1: Nou ja, Nederland die wil altijd handje de voorste zijn. Met
0: dus dat,
1: we hebben 13 jaar Rutte gehad. Nu hebben we al een half jaar Jette. En met Jette
0: hetzelfde laken en pak. Is voor mij het een en dezelfde persoon, hoor. Ze komen dezelfde fabriek.
1: Alleen komt Jette er echt voor uit dat hij op mannen valt.
0: En, ja, precies.
1: En de andere
0: precies.
1: Horen we dat nooit.
0: Ja.
1: Maar D66 is een partij die staat voor digitalisering van al onze faciliteiten eigenlijk. En die partij die is nu aan de macht in Nederland, dus die gaat zeker ervoor zorgen dat we nog meer van dit soort, dat we nooit achterop gaan lopen met betrekking tot AI en al die andere zaken. De vraag die we onszelf moeten stellen als bewoners van Nederland, van Amsterdam, van welke stad dan ook, willen we dit wel? Willen we wel dat AI zo onze levens gaat beïnvloeden? We zien het al op social media voorbij komen. Ik schrik soms van de filmpjes die voorbij zijn gekomen. Laatst had ik het ook met een filmpje. Ik dacht van, oh, het is een leuk filmpje, maar bleek het AI te zijn, AI zijn. Ook in alle, weet je, als je naar een klantenservice belt, krijg je eerst een robot aan de lijn voordat je wordt naar iemand. In de winkel zien we het ook steeds meer voorbij komen. Ja, ontsnappen we ervan? Ik denk het niet, maar we kunnen wel kijken hoe we ons als mensen altijd voorop blijven zetten. Dus dat we de mensen nodig hebben om onze service op te zetten. Dat we de mensen nodig hebben om het anders te doen dan wat een robot het zou doen, zeg maar. Weet je, we verliezen soms ook ons empathisch vermogen naar elkaar toe, doordat we zo bezig zijn met digitaliseren. En je mist gewoon heel vaak de menselijke maat.
0: Dus
1: dat zien we hierin eigenlijk ook, dat door big tech wordt gewoon helemaal vergeten. We bouwen gewoon heel die stad vol met datacenters, alsof we genoeg plek hebben in Amsterdam.
0: Ja, het is jammer dat dit mooie argument dat je nu geeft over het verlies van de menselijke maat, dat het eigenlijk zelden meegenomen wordt bij het besluiten of we wel of niet iets willen doen met investeren in datacenters, plaats van datacenters.
1: Ja.
0: Maar juist dit argument is zo belangrijk voor mensen, ook als ze naar de stembus gaan. Geloven we nog in een samenleving waar menselijke maat leidend is voor ons allen?
1: Ja.
0: Hoe kunnen ze eigenlijk dit onderdeel ook nog een keer extra verwerken in onze strijd tegen het land volplempen met de grote datacenters? Zie je daar nog een
1: Absoluut.
0: manier waarop ook de actiegroep meer mensen kan mobiliseren met dit argument?
1: Nou ja, ik hoop dat we natuurlijk gewoon die strijd gaan winnen. We hebben al voorbeelden gezien vanuit Waalwijk bijvoorbeeld. In Zeewolde is er ook al een keer gebeurd dat een datacenter gewoon niet werd gebouwd, omdat de bewoners het tegen waren. Dus ik hoop dat we die strijd gaan winnen. En dan kunnen we het hebben over het breder verhaal. Inderdaad, die menselijke maat behouden in eigenlijk de hele samenleving. Wat net al zei, weet je, het gaat over van, het gaat over, als je dan belt naar je klantenservice voor je mobiel, als het gaat nou over het ziekenhuis, als het gaat over noem maar wat op, je krijgt direct een robot aan de lijn en dan verbindt die je door misschien met een medewerker als jouw probleem niet direct opgelost kan worden. Of als ze niet kunnen verwijzen naar een website of zo. En ik denk dat we daar hopelijk, zodra we dit hebben gewonnen, dat we daar een wat breder verhaal
0: Ja, het
1: over
0: gewoon
1: mogen.
0: een echt een visie op de samenleving kunnen lanceren, die ook
1: Ja.
0: een alternatief geeft ten opzichte van het continu alles efficiënter proberen te maken en mensen weg te bezuinigen.
1: Ja, precies. Ja. Dus inderdaad, wat we zeggen, die menselijke maat die moet gewoon goed behouden worden. En ik denk dat wij in ons verhaal die we nu voeren, weet je, over het waterverbruik en elektriciteitsverbruik, weet je, het maakt mensen ook wel bewust van wat komt er in mijn wijk eigenlijk? Weet je, mensen kopen een penthouse van 1,5 miljoen in Bijlmer Centrum, maar ze weten niet eens wat er komt in hun wijk. En wij komen langs en zeggen ze, oh ja, oh,
0: Ja, je zegt
1: dit
0: dus
1: zijn
0: ook
1: mooie.
0: deze actie maakt mensen meer bewust van hun leefomgeving en
1: Ja.
0: van ook van de buren en ook hoe ze samen eigenlijk een wijk vormen. Want als we allemaal individuen zijn en in een penthuis gaan wonen, dan weten we niet eens meer dat we in een buurt wonen.
1: Precies.
0: Ja, op die manier, ja. Dus wat zijn eigenlijk nu de volgende stappen? Je noemde al van de gemeenteraad komt bij weer terug begin september, geloof ik, zei je?
1: Ja, de gemeenteraad heeft een raad, weer raadsvergadering op 2 september. Dan dat wijziging besluit is voor. Ik hoop dat daar heel veel partijen tegen zullen stemmen.
0: Oké, dus op dit
1: Meer
0: moment.
1: vrouwen, veel partijen tegen zullen stemmen.
0: Oké, dus op dit
1: Meer
0: moment.
1: vrouwen.
0: Op dit moment zijn we nog aan.

0: Toen het gebeurde, dacht ik wel van oké.
1: Ja.
0: Nou ja, ze staan ervoor open om anders te denken en mee te denken vanuit het perspectief van de bewoners. Dus dat is wel fijn. En ik hoop natuurlijk dat we de juridische procedure die we daarna gaan lopen tegen dit datacenter en met de provincie erbij, dat we daarin stappen gaan zetten met elkaar. En ik hoop ook dat de provincie, dus de gedeputeerde staten, dat die zich ook durven uit te spreken
1: Ik wil
0: tegen
1: zeggen,
0: de
1: je hebt dan een paar keer dat het gaat over de provincie. En volgens mij volgend jaar zijn er sowieso provinciale verkiezingen. Want
0: Ja,
1: wat is de
0: klopt.
1: invloed van de provincie op dit soort besluiten?
0: Nou ja, de provincie die gaat erover. Dus de provincie
1: Aha.
0: die geeft dingen af voor dit soort plekken eigenlijk. Omdat de grond is en van de gemeente Amsterdam, maar ook van Rijkswaterstaat, de provincie zelf. Voordat zulke datacenters worden gebouwd en zoveel water en elektriciteit wordt gereserveerd, gaat allemaal via de provincie.
1: Dus eigenlijk zou ook nog dit soort onderwerpen ook veel meer op de voorgrond moeten komen als we praten over provinciale verkiezingen. En kijken wat de punten zijn van partijen als het gaat om ja, vervoer, dus datacenters, gebouwen, grond, etc.
0: Nou, ik vind dat de provincie heeft al een heel goede strategie. Ze hebben als enige provincie hebben ze een datacenter-strategie. Die
1: De
0: loopt
1: provincie Noord-Holland bedoel je dan?
0: de provincie Noord-Holland inderdaad. Die loopt tot en met 2027. En daarin staat dat er gewoon geen nieuwe hyperscale datacenters komen. Dus van die enorme datacenters waar we nu het over hebben in Amsterdam-Zuidoost, die er gewoon niet meer komen. Dus we hebben wel wat backing daarvan, maar nog niet allemaal. Dus daar zijn we over in gesprek met de partijen die op provinciaal niveau ons land leiden.
1: En over welk wijkgebied in Amsterdam-Zuidoost hebben we het nu precies? Als we praten over, er komt een heel
0: Het gaat
1: groot.
0: over Bijlmerwest.
1: Ja?
0: Bijlmerwest is, mensen noemen het ook wel Amsterdam 3. Dat is een marketingnaam natuurlijk, maar de echte naam is Bijlmerwest.
1: Maar dat is dat gebied waar ze nu heel veel nieuwe flatgebouwen neerzetten.
0: Ja, dus vanuit Bullewijk,
1: Bullewijk,
0: daarachter,
1: achter Bullewijk,
0: achter
1: ja.
0: Holendrecht.
1: Oh, waar
0: Waar
1: de
0: de hele
1: IKEA is, et cetera.
0: IKEA staat, inderdaad, het transformatiegebied, waar nu de grote torens worden gebouwd, waar ik het
1: Precies.
0: over had, van 1,5 miljoen met de penthouse die daar worden gebouwd. Daar kunnen we het ook nog over hebben, dat is een andere discussie, denk ik.
1: Ja, wat ik wel net zeg. Er zijn heel veel
0: Maar
1: zaken die moeten
0: dat gebied
1: aankaarten wat dat
0: inderdaad, dat
1: betreft. Maar ja,
0: ja.
1: want ja, juist het bewoonbaar maken, bewoonbaar laten blijven van een stadsdeel als Zuidoost is ook heel belangrijk. En het niet wegjagen van bewoners met een kleine portemonnee is belangrijk. En ook het gezond houden van de wijk is belangrijk. Dus er zijn veel zaken die een rol spelen en die mensen gaan raken die gewoon in Zuidoost wonen. De groep die er nu gevormd is, zijn het voornamelijk mensen uit Zuidoost die zich hebben aangesloten? Of is het een bredere groep eigenlijk? Die is.
0: Een groot deel bewoners uit Zuidoost, maar ook gewoon bewoners uit Amsterdam. Een aantal mensen uit de provincie die zich hebben aangesloten bij de groep. Want ja, we hebben de zienswijze, kon niet alleen mensen uit Zuidoost indienen, maar iedereen in de provincie Noord-Holland kon het indienen. Dus ik hoop dat ook mensen buiten Zuidoost hebben ingediend. En gewoon om te laten zien wat voor impact zo'n datacenter heeft op de wijk. Ook leuk om te weten, heb ik eergisteren gehoord, de gemeente Ouder Amstel heeft ook een zienswijze ingediend tegen dit datacenter. Dus de eerste gemeente van Nederland die zich achter ons heeft bevonden.
1: Ja, want
0: Dus
1: Oude
0: dat zijn.
1: Amstel grenst bijna aan Bijlmerwest natuurlijk. En ze bouwden ook allemaal nieuwe woningen voor alles voor mensen. Ja.
0: Dus ik hoop dat we de gemeente Amsterdam ook achter ons krijgen als de gemeente Ouder Amstel dit ook doet.
1: Nee, dankjewel voor deze informatie, Dylan. Het is jammer dat we niet eerder dat ik niet eerder uitzendingen had. Want ik had veel meer mensen willen motiveren om de petitie te bekijken en zich hierachter te scharen. Maar gelukkig is het al op een mooie manier in gang gezet. En
0: Zeker.
1: ik wens je heel veel succes hier in dit traject wat je nu aan het volgen bent met de mensen, met jou. Om, ja, om een goede stem te laten horen van de bewoners die nu te weinig gehoord zijn.
0: Klopt. Dankjewel en we gaan door. De strijd zet zich voor.
1: Hoe kunnen mensen eigenlijk de strijd nog een beetje in de gaten houden? Waar kunnen we het volgen? De
0: Ja, dus
1: ontwikkelingen?
0: we hebben een WhatsApp-groep waar je je kan aanmelden. En ja, we zitten op Instagram, Facebook.

0: Facebook, Stop Datacenter Zuidoost. En daar kunnen mensen zich dan aanmelden en kunnen ze op de hoogte gehouden worden.
1: Is goed om te weten. Dankjewel. Instagram, Facebook mensen, de geëikte kanalen. En dan kunt u op de hoogte blijven wat er gebeurt in een wijk als Zuidoost, Bijlmer-West. Als het gaat om dit soort ontwikkelingen. Dat, hartelijk dank Dylan voor dat je beschikbaar bent geweest om ons verder te informeren. En ja, we gaan schouders tegenaan onderzetten.
0: Dankjewel voor de uitnodiging. Inderdaad, schouders eronder. En ik hoop dat meer mensen zich gaan aansluiten.
1: Oké, okay, take care. Fijne dag verder.
0: Dag, doei, doei.
1: Bye bye.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. AVROTROS doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt AVROTROS. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. AVROTROS zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Brengi's tropische winkel is de zaadzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens agro-cosmetica en culturele producten.
7: Pencatenstraat 43, postcode 1053, BX Amsterdam.
6: Telefoon 020 41 22 5 95.
7: Diverse groenten en rijstsoorten.
6: Bronje met hakkeljauw en diverse vissoorten.
7: Pantaaiers, gerastige zaven en kokos voor de bouillon.
6: En ook diverse vleesproducten, van stokvlees tot geroosterde kippen.
7: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
6: Ai boy, van Frankie Jode, de Katerstraat 43 Amsterdam West.
8: Suriname staat op een kruispunt. Onze natuur roept om aandacht. Vissen sterven massaal. Dit is een ernstig teken. Onze natuur, onze families, onze toekomst staan op het spel.
9: Suriname,
8: sta op!
9: Sta op!
8: Suriname,
9: laat je horen.
8: Dit mogen we niet negeren.

0: Hi Lobby Arkimang, welkom terug bij de uitzending van Op de Caribbean FM van Bonnie Grani. En u heeft het al gehoord, deze oproep voor vrijdag 28 augustus. En ook in de studio vandaag heb ik Nana Kwame Mensah Bediako. En Nana Kwame Mensah Bediako is nadrukkelijk betrokken bij de situatie waar deze oproep voor het leven is geroepen. En Obama Odi Chia Nana Kwame. Ai Nana, hoe dit u dit?
1: Ja, brother Kendo. Haha, na lange tijd. Natuurlijk zijn we er weer. En met Dorabaga ook toen naar studio. Naar alle blessing, naar alle krakti. Met Dorabaga tide, futaki chinso. Naar dinsma. Sambe de altijd no baga. Maar volgens mij tak dat hij, volgens mij go tak moro fara. Me abifu tegi. Me abif taki. Fusteri. Wan bigi misi sang feyati de aynus. Wan memre. Fu komite boni. Vanaf a bigin. Fu komite boni. Wi nan aynus de. Maar ja. Me babe so druk. En Aine schreef naar Jungwan Wenk, want we vergeten via de en naar Jungwan Wenk schreef hij, taki, ai, mi ofiari. Maar we versterken die Aine stap aan DDC. Na alle den trouwen, zijn via stap aan DDC, allemaal. We versterken, we horen zo, we horen naar krakje naar een boom. We kunnen feti, juleti, we kunnen feti, die zouden van noodu voor ons schreef. Dat niet. Met tegi eines, maar mi opsa mo okoluku yo, mi okoluku yo. Kan dit tidem no mamoro wanteke, wa na hier, da mo gwenye wan koma kandra. En ak baga koma kandra dati, ma mo bel yo. En we are we taki, sisa, we bel yo. En ne brada Kendo, sa mi wan taki. Fos mi bijeng, mi a wan, wan odo. Wan wan odo, wan san if taki. Over vrijheid. Sami kisi. En heb je zo, heb je zo. Waar was je toen het allemaal begon? Toen reden indringers ons land, ons moederland binnendrongen. Ons in ketenen als slaven samenbonden. Het woord slaaf drukt uit vrijheid verloochend. Onze voorvaderen spraken één taal tegen ons. Heb u naaste gelijk, uzelf lief. Wanneer zal jij jezelf bevrijden? Vrijheid is ook een geestestoestand die alleen jij en jezelf kan vinden. Mezelf haten om gebonden aan je te zijn. Houd ons precies waar ze begonnen zijn. Het is waar. Dat was hun intentie om te doen. Word wakker, mijn broeders. En durf het ochtendglorie aan. De geschiedenis moet ons plan niet vernietigen. Onze voorvaderen stierven en vele moeders schrijden. Niet hiervoor, de manier waarop wij leven, maakt dat ze kronkelen, beven en schreeuwen in hun graf. Om te zien dat enkelen van hun kinderen nog steeds slaaf willen zijn. Geschreven door Alian Exton. Ja. Dat na a pisi sabe wan chakon. En a tweede pisi samo chakon na fu taki na a unu. Want die 28 augustus gaan wij naar Den Haag. We gaan met vrede, een vredelievens petitie aanbieden aan Surinamers in het buitenland, in Nederland. Mensen ook uit, Surinamers ook uit België gaan aanwezig zijn. We gaan daar, omdat we ons ongerust maken wat er gebeurt in Suriname. We gaan het niet volhouden en blijven zitten aan de zijkant en zijlijn. Suriname is voor ons allemaal. Is daar zijn we geboren. Daar hebben onze voorouders zoveel dingen moeten meemaken. Ja. De mensen die al daar waren, hebben zoveel moeten doorstaan. De mensen die daar gekomen zijn met blote lijf, als onze voorouders. De anderen die gekomen zijn als contractarbeiders. Wij allemaal zijn Surinamers vandaag. En hoe kan dat nou gebeuren? Dat ons land wordt vernietigd door kwik en cyanide via de goudsector. Wat gebeurt er in Suriname? We moeten de president van Suriname en de regeerders in Suriname, de SNB-leden, moeten wakker schudden. Het kan niet. Er is een grote aanpak nodig. Want we hebben de waarschuwing van tevoren gehad. Sinds 2024 hebben wij gehad. En daarvoor wil ik zeggen, ik wil twee speciale natuurmensen bedanken, geboren in ons mooi land Suriname. En ook als bewaker van onze natuur. Sisa Asawini en Samuel Kuik, die sinds 2024 hadden gewaarschuwd voor kwik en cyanide gebruik in de goudsector. De voormalige minister van Justitie hadden die mevrouw Asawini als klokkenluider niet gewaardeerd, maar juist het land uitgezet. Onze gerespecteerde broeder Samuel Kuik heeft een grote groep, een grote hoop cyanide in het binnenland ontdekt en bedekt onder zeilen. Hij maakte gelijk gewacht van. En dat is er toen. En wat is er toen gebeurd? Je moet een vraagteken hier achter zetten. Voor mijn bevestiging is dat de regering Simons een grote schoonmaakbeurt moet houden in Suriname. Vanaf importeurs. Vanaf de haven, importeurs, douane, politie, havencontroleurs moet onder de schop. Want dit kunnen we niet toelaten. Wat allemaal weten wat het goudsector juist niet mag hebben. Kwik. En over de politie. Hoe kan kwik verloren zijn, gestolen zijn uit een politiebureau, waar zoveel politie zijn, en vanaf tot en met nu toe Hebben niemand, hebben niets gehoord. Is toch geen bakbak overwinkel? Is een land hoor. Met leidinggeven. Mevrouw Simons, we staan achter u. Massaal staan we achter u om onderzoek in te stellen en een schoonmaakbeurt houden in Suriname. Wie niet in de regering past, al ben je politicus, je past niet in. Op show de meteren, zet het eruit. En mensen die het land willen vernietigen met koopsector, met grote lappen land en al die dingen uit te trekken uit de regering. Laat ze maar in de oppositie gaan zitten en kijken wat over 4 of 5 jaar gaat gebeuren met hun. Je kan je land niet vernietigen, alleen door hebzucht. Het kan niet. We moeten iets aan doen. En daarom zijn wij vrijdag 28 augustus. Vrijdag 28 augustus. Is een speciale dag. Is de geboortedag van Comité Boni in Nederland. 14 jaar geleden. Is Boni, Comité Boni geboren in Amsterdam. En gelijk een actie gevoerd voor de burgemeester van Amsterdam. Toen ging het over de Zwarte Piet Gilde. Waar de burgemeester in hoger beroep was gegaan, hebben we hem aangepakt. En het was stokvol. Het was heel vol, heel veel mensen die pijn hadden van de karikatuur van Zwarte Piet. Waren daar. En vandaar en morgen, of vrijdag 28, is de geboortedag van Comité Boni in Nederland, in Amsterdam. En Comité Boni, we gaan weer een protestactie houden. Een vredelievend procesactie gaan we houden. Om de regering in Suriname te ondersteunen. Om actie te nemen in ons land. Want het land is van ons allemaal. Niet voor een paar mensen daar in Suriname. Nee, voor ons allemaal. En we gaan achter de regering staan. Om te vechten voor gelijkheid, voor gerechtigheid. Want de mensen van ons, onze kinderen, onze kleinkinderen, ze moeten gewoon blijven leven, blijven studeren, het land mooi blijven houden. En de natuur, want het is een mooi land. En dat gaan we niet voor mensen achterlaten die alleen maar voor hebzucht het land wil vernietigen. Dat wil ik even kwijt. Maar mensen die met ons mee willen gaan naar Den Haag op vrijdag 28 augustus, moeten zich opgeven via de telefoonnummer, zal ik even doorgeven. De telefoonnummer staat hier via Sisa Vijzelman. Telefoonnummer is 06. 25 23 313. Dus 06 25 23 31 3. En het tweede nummer is 06 84 46 94 81. Ik herhaal. 06 84 46 94 81 Brada Richelieu. En toog je op dappé. En de nummer DC. Dan we melden voor Amsterdam abusiek mopo. Ik mopo na. We blijven uit boom. O arti boom. Ik mopo na Amstel station. Instappen Amstel station. Vanaf 10:30. 10:30. We vertrekken mopo na Amstel station. 11:00. Dat we gaan krijgen nest. Bon te krijgen. Dan we nemen aan dat 11:15 door dat bon te krijgen. Dat we moppen bagan naar bon te krijgen. Loesoek moppen bon te krijgen. 11:45. We loesoek moppen bon te krijgen. En vanaf dat bij dat we gaan Den Haag. En toen gaat Den Haag. Dan. Want. Een loop naar Den Haag. Dan vanaf. Wajuru. En dan we start niet Den Haag. 2:00. Dan want tot. Want toespraken ohori. Serieuze toespraken aan de koswego kosi. Regering. Aan de politiek. We go drijf. Maar we drijf. We go tjari. A pijn. Zou we abinu ati trake over die a ambassadeur. Voor a ambassadeur. Verder. Kang. Tjara boskopo djue djuno na srana na rekeren sranang. Me kou takou tnap nan adeng. Fou dou sa dem dou fou setou kondre konbon fou krimou kondre. Dat natori. Fou krimou kondre. Sa no bonen presi. Pouren. Want de ogrisan sa fesi na ta rekeren. Next no man do ete, next no man siete, no man lusu no man ko ete, tak no man e gwa straf, ala de ogri san do, ala san tirori. Itabi, we awa PG, san bay fobe, la PG dati, e pak sani selektif op. Seif sani sa fi api isma do in e yere, sa abo pi isma do de chibri. Dus dat is dan dat die NDS-reef man dat die DT na bewint. Abob de moxino na regering DC. Sa heb sa. If you no man do next na abob, dat abob no a werken mee. Dat poor abob in na regering, dat potra minister. Je lijkt ook, justitie, kent je minister voor justitie, kent je dat die de maf abob. Kent je de klantzaken, zet a koud sector. Orde na koud sector zonder de man dat die. Want de man de nachtgouw sector de in een potie poespoes lukken meer, toch? De zand dat moet change, me kunt dat krintaki. En na ondersteunen dat die, Tamara. Wogo G, en een Tamara, Frida. Wogo G, a ambassadeur, Fusranang. En a regering, Fusranang, taki. En ook kan gaan zo door, want alles is mij op kong. Maar zij liever Duitsland en kong. Maar liever België en kong. Al minder. Maar kun je wel boosten. En soms gaan we mee naar UNO uit Amsterdam. Je gaat mee naar UNO. Als je staat hier met trobi in kong. Als je staat hier. Je kon stukusani in kong. Maar als je daar. Voor een echte strijd en verandering wanneer niet zo lang dat je kon, dat je kan komen naar UNO. But if you know they want you, if you not that, if you not so, no come, tan few pay day. Well, one, three, boni, unem mekra. Adame go order these tamara, ta freda, u order these freda, ou tranga. Una frede, a order these uno, ou tranga. Bere, one no money come broko next, no money come po next, yo ne broko, and une po next. Direito. En stena ook toen om ik niks brokken. En pori. A wet mijn hand af. Dat na tori zou ik takken. Dat na wat zou ik gebruiken. A wet in stena am hand af. Zijn no boom. Am change. Dat wet takken. Brala. Kan toch ook. Kan tekken. Kan poten aan poko. Even jemme. Even met tekip chi water. Dan we kom baka. Want roko de voedu. We no safrede.
0: Ai, grand tangi, lobby nana kwame. Arkimang, we hebben nu ook weer telefoonlijnen openstaan. Nummer van de studio is altijd, nog steeds moet ik zeggen, 020-788-4305. Dus als er nog iets onduidelijk is, u kunt ons gerust bellen op 020-788-4305. En ik zie, er komt al een beller binnen. Ik ga gelijk proberen om de verbinding te maken. Welkom in de uitzending. Met wie heb ik het genoegen? Heer Armand Foude. Foude.
2: Ik heb gehoord van mijn vriend Moura over de dag. Wat is van de dag? De dag in...
0: 28, Nana Kwame, heeft u een slokje genomen? Er is een vraag van heer Armand over wanneer precies.
1: Ja, ik was bezig een slokje te nemen.
0: Tikkie ding.
1: Maar je bent me voor natuurlijk.
2: Wanneer gaat de dag, meneer? Wanneer?
1: Dat is 28.
2: Ai, moet gaan.
1: 28 augustus.
2: Ja. Wat? 28 augustus, ja? Ja?
1: Ja, 28 augustus, ja. Broeder,
2: ik ben eerder aangewezen geweest, toch? In de dag, weer nog met jou. Weer nog, vroeger. Weer nog?
0: Ja, maar Tweede Kamer, toch? Maar als u kan, meneer Armand, neem de...
2: Nee, ik kan wel. Ik ben nog in de naam, hoor.
0: Ja, maar als u kan, kom.
2: Ik ben aangewezen met de bus.
0: Ah, ja, maar als u kan, komt u gerust naar Amsterdamstation. Of naar Kraaienest. En we'll meet you daarbij.
2: En die datum is 28 augustus.
0: Jawel, 28 augustus. Voor Allah Stranamang. Dus we gaan u zien daar toch?
2: Ja.
0: Aboom dan.
2: Aboom.
0: Blessing. Take care.
1: Ja man, thank you. Van half 10 hè. Vanaf 10:30.
0: Amstelstation.
1: 10:30. Amstelstation. We vertrekken van Amstelstation om 11 uur. Mm-hmm. Ja? Oké.
0: Hey,
1: dan ben je op de hoogte. Snap je? Kom mee. Ondersteun. Snap je? En...

0: Hi, Lobby Arkimang, Nana Kwame. We gaan weer door met ronde 2. En vergeet u alsjeblieft niet, nummer van de studio nu is 020-788-4305. Als u vragen heeft of iets onduidelijk is, aarzel niet, bel ons. En we kunnen gelijk antwoord geven. Nana Kwame,
1: ja.
0: Floor is yours.
1: Ja, man. En naam. Some you want taki, me want talk na den brada, na den sisa. Taki. Vija in a kondre. Ano alasma dan dan na kondre. Liste na gwe fwa an fasi. Ni. A kondre disi. Pe ou dani se. Na fuitu. Naf witu is umroko na ina konde disi fuso de mata dentra kondisa ding e teke neka ding so dentak no naf wi ala mala wi akonde kon kleurreik omdat tu go moeilik uno in Afrika te ku krakti. O krei ai, o brudo chueti, bau a konde disi, pou de nou nou de. De sou diabum, tek baka, do tiagwe, go mek sanang, datum du, de sou apu, a gron tapu, peres ma fu wakani den gron tapu, engelat ala mala, okrayina ala sei. Aja na usting ubigisma brudu den dringi in Afrika alasani. Ibre in de 50e jaren, 60e jaren, den begin put Afrika uit. Kom it no. No de Afrikan jompet na putak. No. De jongere jompet na putak. No. Ano kango sodoro. Uno se uno gwolomoro gwata pas sego dede. To ela na ni gudu fu na de tare konjaso. Ala producte fu nu sa da fando udu. De puni in Afrika. Da de tare kon fo werk ja. Da de tare, da telefo werk en ja. Da de tare kon se gi baga ni Afrika. Sana sandati. Da to tak de petu uit. En to falek. Afrikan tis den srefi. De jongere boy de man tis den srefi. Wat zal ik maar doen? De mij kan de legre. De mij pot de legre in Afrika. Dat de legre de. Dat de legre servi. De boy. Is dat betog. De brim brim. De jong boy is a grond praxeer in de ede. De moan chitak a konde nego mo de moan chara kondre. Dat de zref man. Dat de zref sudati. Zanda ben in de kondre. E gide boy wapen. Desre evi e poto wapen gide boy nin de anu. Bek de boy go bestrei a regering. A regering ding in a kondre. Da regering a president fu a kondre. Den poste wang, wang tuf ding. Da de ne kan wang weri, wang de da baka de man. Ibele tok de ga. Is a bit of that they jump up. You want them that back at them man. Talk I. What kill them boy this year. When the boys not terrorist. Them boy not that. Kill them boy not so. Twelve of them man. Sref and make a terror group. That they put them boys. See them bring bring boys. For no put you up on you then. When the boy talk I. The man give them the yep then. To a cheer then. If you cheer a bring bring. That's what you turn a safe system. Je tannas het systeem, jaar in jaar uit, je tannas het systeem. Want den boy fig, den kon boy fig zei kon. Tam draa kon de nooit de kisa kans. Fu draa kon dre, fu je pi poro nan a san chari de man pot yo. Sang, a kon elisator, de man zei so gi kon dre, den doro si kon dre, zei so gi kon dre. Nooit je kmo po nini, want je tan draa no moni wan fi si wele cirkel. Je chide brein brein fie, kide sa fie, ta zan den boy fie tu. Den boy fie kota se abra. Dat je boy kota se abra, dat je tegi die de tere boy vita ki. No. Amerikaan visi. Amerika first. Of Europa first. In Edoro. E tap den jim na grens. Suku jim tap den jim na grens. Mo jiwa moni den om doro ja. Dus no. Uno doro moro. Den boy non komoro. Maar den boy tap den doro dape ook toe. In een context moro zomaar. Ja, doe trassa no, want in kisden schreef je. En met de baga ondersteunen dat die. Met de baga ondersteunen dat die, 100%. Ja, dat heeft ook. En ook to wie, nou wie roko, voor jepi, dat die Afrika, hoe doe dat die. Misabi, tak tamara do, want doe trassa niet, maar hoe dekba na systeem, en na systeem dat die, hoe noem krimo schreef je. En teus daki akomulek dat takwa on presif go. Takwa on presif go. Want u no mek den u verrompel unu. Want me tegi tak filino de. A menselijkheid, a feeling fu dati u sataka no de. We sabi tak tuwe tak over lobby. A deni unu. En met die mannen, met die mannen pour lobby voor unu nuski want de no ab lobby. Want de be ab lobby. Gaza no ben kan de so. A principe de kari midden oosten. A no midden oosten. Na Afrika. A dape de bidi good of Afrika ben de. Pede londa ben. Pede kari. Dape de bidi good of Afrika ben de. Je rep. Egypte, alle den konde dapa dapenende. En a piramide, alle dapenende. Libië, tade menka Libië. Nubië, alle malade dape. Lansanel, en den ple. Le dapenende, a dapende lontu. Des meki, ou sorgo, taki, ou no sribi. Ou no sribi, ma ou daroko. Sa umudu, voor hef usrefi, voor hef ukondre, en Suriname, Suriname sabi, tak teidu saak, am tu echte saak. Echte saak, sabi, anom go pri, taki, ai, wa oli, dade ma konteka oli, wa khas dade ma konteka soso. No! Anom mag gebeur so, am gebeur. Nan sang are agron tapu eji. Wa nono sanay pur oli. Ma demase elim nisra nan. Dema rafidere nisra nan. Ma desmase elim nisra nan. Dema mhoden sref nisra nan. Ma mhoden sref nan a buitenland spreis. Sa oli sera buitenland. I konde no ka oli da i konde ye sera oli gile sma. Dem tien fi na kondre. Rafidere de. Disele puru date de. Da ye sera oli a sef preis fador se kontre e sering gi yu be sering gi yu en a suye sering gi desma fin ni kontre anokan wasan no bun dape a preis sa desman paifa oli dape nisan nan ampe moro bun kopo wat a dapa ole kumopo a dapa e rafidere a dapa e rafiner des dat mi bon wan taki. Voet idee. En we gaan Den Haag. En dat we leveren een mooi petitie. Die ambassadeur. En ambassadeur naar vrede heeft contact petitie zou minder. Want wie naar een ASM. Wie naar een, wie naar een. A lobby de. A krintak idee. Je weet ook. Maar we vinden voor een moro betere kondre. En een moro betere bestuur. Dat we even die en we boom bestuur nu nu na kondre. Maar want to pionnen daar in die sano boom en de pionnen dat we verwijder ding. Dat we want takti de. Berda Kenneth, Donau, we taki grantanyi taki mek me kon na studio tide. En we go moro fara, po desma op de hoogte, mek desma sabi taki boni de beset. En boni Efiari, Frida, 28 augustus, Bonnie etap 12 jaar. Ja, en kon, Smama kong adaha kong da me ku stein boni komi te boni want to sabi taki komi te boni not nap no de langa Maroko a prestasi san boni komi te boni rike lever ik ba lever a den stref man a den stref isma sabe opo rus control a den man dati na boni man a den stref man sabe opo nation of islam black nation of islam a den stref man Isabella, want to go, want to that, want to date. Isabella, against ref man. Satellite radio, just alarm and ademan. Usabi, taki, want to go, want to date. We feta feti, we straight straight. Me kumi to ref, you want to. Msa kwa la malatra wanwa taktik ya taktik sofie ligba. Mauna trobi, we godoro. Suma man godoro e godoro. Suma na man godoro e kmopo. Ik ben met trouwens twee jongeren, wat nou precies. Twee jongeren, wat nou precies. Ik ben toch aan idealen. Zou we abi. Want dan zomaar we doen, Sani. We doen omdat de biggest man we doen. En doen in dring. Na een clean fasie van doen, Sani. Ik ben mijn lees van, Sani. Ik ben toch. Dat is de biggest man. Zijn een pojoen. Na unum godor fusoi. Van je de tjuan fusoi kabaga. Dem tiwa no abaro ko disisa wa moro. Ma de abe moro shwiti a wa moro bong. Wa da konde disi na fden konde to a jade en geboore to. Dat me bo antaki. Na ma blessi, krakti, me shunu, me yerefunu. En da we mitu serefi, 28 augustus. Da we mitu serefi na in Den Haag of in Abus af a pewode. U takso. Nga blessi seji, grantangi.
2: Grantangi, Lobinda Nakwame, grantangi. Arkimang, luistert u. Als u dus niet vanuit Amsterdam gaat vertrekken, maar rechtstreeks naar Den Haag gaat. Het adres daar is Alexander Gogelweg 2. Alexander Gogelweg nummer 2. En daar start het vanaf 1 uur, is de inloop. En dan is de start om 2 uur met een toespraak en de petitieoverhandiging. Maar dan weet u het ook. U kunt met de bus mee. Buskosten zijn dan €20. Retour heen en terug naar Den Haag is geen geld. Maar u kunt ook op eigen gelegenheid naar Den Haag gaan. En dan is het daar op de Alexander Gogelweg. En het is belangrijk voor de Republiek Suriname. Want we willen daarvoor. Het milieu moet gezond blijven. Gezondheid van de mens is belangrijk. En daar zet iedereen zich hard voor in. Juist dat het een welvarend, gezond land blijft.

Eloy Arkimang heeft gehoord. We gaan een mooie petitie aanbieden in Den Haag. En het is, ja, is voor iedereen belangrijk. En ik heb het nummer van de studio klaargezet. Dat u na de break nog kunt inbellen. Maar u kunt misschien nog een korte vraag stellen. Maar na de break kunt u me gerust nog een keer bellen. Want we hebben nog een uur tot aan de klok van 2 uur. En dan gaan we gewoon nog door met het programma van Bonnie Grani op de Caribbean FM.

Hi, Lobby Arkelamang. Je luistert het programma van Bonnie Grani op de Caribbean FM. Dat is de 107,9 FM in de ether. En natuurlijk op internetsalto.nl/Caribbean FM. En we gaan nu richting de volgende journaalblok en reclameblok. Waarna we weer terug zijn in de uitzending. Want het programma van Bonnie Grani gaat door tot de klok van 2 uur vandaag. En daarna zijn er weer andere muziekprogrammamakers die het voor u gaan spelen. Maar nu gaan we snel een pokoe tot de klok van, wat zei ik? 1. Dan komt een journaalblok, een reclameblok. Ik ga weer de telefoonlijnen goed zetten. Ik ga even kijken hoe alle apparatuur vandaag hier werkt. In mijn nieuwe studio. Maar vanaf nu ben ik hier om weer elke week dan op de maandag van 11 tot 2 het zonnetje te brengen in de studio.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT. Omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Tropic 2025
7: jaar.
8: Frankie's Tropische Winkel is de zaadzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens agro-cosmetica en culturele producten.
9: Tenkatenstraat 43, postcode 1053, BX Amsterdam.
8: Telefoon 020-41-22-595.
9: Diverse groenten en rijstsoorten.
8: Bronje met hakkeljauw. En diverse vissoorten.
9: Pantaaien, gerastige zaven en kokos voor de boeien.
8: En ook diverse vleesproducten, van stokvlees tot geroosterde kippen.
9: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
8: Ai boy, van Frankie Jode, de Katerstraat. 43 Amsterdam West.
10: Suriname staat op een kruispunt.
7: Onze natuur roept om aandacht. Vissen sterven massaal. Dit is een ernstig teken. Onze natuur, onze families, onze toekomst staan op het spel.
10: Suriname,
7: sta op!
10: Sta op!
7: Suriname,
10: laat je horen.
7: Dit mogen we niet negeren.

Ja, welkom terug bij het programma van Bonnie Grani op de Caribbean FM. En we zenden uit op de 107.9 FM in de ether. Op internet op salto.nl/Caribbean FM. Het programma gaat nu nog door tot de klok van 2 uur. En mijn naam is Kendo.

0: Ja, luister naar het programma van Bonnie Crali op de Caribbean FM. En ik zei het al zo, 107,9 FM in de ether. En ik wil dat telefoonnummer al doorgeven. Maar we hebben al een beller. Die pak ik eerst in de uitzending. Odi, Odi, beller, met wie heb ik het genoegen? U bent in de uitzending van Bonnie Crali.
1: Goedemiddag.
0: Hey, heer Armand, hoe gaat het met u?
1: Van Oude.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, klopt. 28 is de afspraak van vorige.
1: Nee, ik heb 28.
0: Ja, ja, ja, gaat hij door?
1: Ja. Hoi. Ik heb nog. Heb je me 28 keer? Bij die
0: toen was je nog. Ja, toen. Oh, ja, ja, ja, ja, ik weet nog wel. Ja, ik weet wel weer.
1: Ja, met je vrouw.
0: Ja, ja, hoe met die na.
1: Ja, ja,
0: ja, in bij Reas Ranang.
1: Ik ben echt blij, ja.
0: Hoe met Oeslevi.
1: Ja, ik ben blij, man. Maar nog je vraag, hè?
0: Mm-hmm.
1: Hoe is je naam, hè? Murphy zou daar altijd de bas spelen, weet je? Mm-hmm. Hij is de bas daar, is je naam. Jij ja, zo.
0: Mm-hmm.
1: Ja?
0: Mm-hmm.
1: Wat hij kan niet weg. Omdat alle ministers daar, weet je, weet ik niet dat,
0: ja.
1: Dat is iemand, ik was voor die man. Ik was van die weg, nee, echt waar, weet je. Ik was de man daar, jammer. Ja, zo. Ja? En die ministers daar, allemaal, in de kabinet, die alle zin hebben in Holland, nee. Ja?
0: Ja, we voelen het overal hoor, als de dynamiek goed gaat.
1: Ja, ja, dat ga ik wel weer, ja. Ja, overal. Maar in Suriname, ja, ja, ja. Je bent alleen maar weer. Als je zelf, aan de minister, ja, ja. En de arme mensen, ja, met arm, rijker, daar ga ik om.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt ook nog familie daar.
0: Mm-hmm. Jawel, jawel.
1: Je bent nog vermoord,
0: hè? We hebben allemaal, ja, jawel, jawel.
1: Je bent nog vermoord,
0: in Suriname,
1: niet in Java. In Suriname is wel dan,
0: mm-hmm.
1: Ja?
0: Mm-hmm.
1: Ik was hier, daar ga ik om. Ja? Daar ga ik om.
0: Is goed hoor.
1: Maar in Suriname dan, onze vader is Suriname in Nederland. Ze zijn alle jaren, we wonen hier in Holland. We hebben dat goed, ja, ja, ja, alles leren. Holland is geen paradijs, vroeger wel.
0: Is goed hoor. Maar Herman,
1: dat wil ik
0: we blijven uw stem te horen hoor, ik hoop dat u het goed maakt.
1: Dat wil ik aan doen, echt
0: waar. Hi, blessie, bye bye.
1: Ja, ben ik weer. Dag.
0: Dag. Ja, ik zei al, het nummer van de studio wilde ik al doorgeven. Want we zijn al zeker 2 maanden, meer dan 2 maanden, hebben we niet kunnen uitzenden en hebben onze verhalen niet kunnen delen en onze boodschap niet kunnen verspreiden, maar nu kan het weer. Dus u bent welkom ook in te bellen op 020-788-4305 en dan leer ik ook meer zieren en makken. Kijk, routine om te gaan met het inbel, doorverbinden, studioapparatuur. Want ik moet een paar nieuwe dingen gaan leren nu in een nieuwe OBA-studio. Openbare bibliotheek vlakbij Centraal Station. Waar de hele studio naartoe verhuisd is. En dat was de reden dat we 2 maanden lang niet konden uitzenden. Want eigenlijk, Salto kreeg het niet voor elkaar om die studio's makkelijk over te zetten. Ze hadden wat strubbelingen. En daartussendoor kwam ook nog een keer een maand lang uitzendingen gericht op Pride, waar een weer andere prioriteit aangegeven werd. Dat ook niet hard doorgebouwd kon worden. Maar nu is alles weer bij elkaar. En we gaan proberen om vanuit deze Oba Oosterdok de studio, de radio-uitzendingen van Bonnie Crali weer mogelijk te maken. En ik ga even checken of ook mijn muziek nog steeds goed te luisteren valt. Dus alle feedback en commentaar is welkom. We gaan gewoon alles weer proberen aan en uit te zetten.

0: Ja, we gaan weer gewoon onze oude vertrouwde geluid laten horen op de Caribbean FM. En we gaan ook kijken of de bellers doorverbonden kunnen worden. Wat ik al zei, we doen ons best in deze studio. Welkom in de uitzending bij Bonnie Grani. Met wie we het genoegen?
1: Amasa!
0: Hi! Aweto!
1: Amasa!
0: Ja. Aweto!
1: Ja. Mine do auto automatica obiak na pura esek de de de.
0: Ai mi preso y este.
1: Auto panel e fa vetare e fa e fa sotnel. Is abi.
0: No man.
1: Odi good play stem to ora. Ya ay. Sa na nga sting. Wa ka na nga hacks. Is abi to? Wa ka na nga hacks. Yep yep is ready. Yami jinja enso. Odi odi na la se ayer krumetak odi. Is abi to? En de die laatste wel op jouw sterkte in de doel de EDC. Mijn familie Irene Blankendal. Ook toe. A familie Fesitee Bakatee. Familie Gemeen Burnet Bakbord. Is dat toch? Mijn kondoleer Gala Fesitee Bakatee. Nangalasi. Voor moeder Irene Blankendal. Brada Kendo, aquí is wel berry. Ik wou berry.
0: Mooi, boentori. Boentori.
1: Le familie Massing in het bedruk. Apresi bedruk dat mi tak ai. Adore tante. Atak malai na familie. Te malai be mi ti. E mi ka, inu ka chifo en na ka shmuru. Da me langa je, mi tak disna fiu gita marara. E langa, dit engi mi. Disna fiu, aso be li bangun sureti.
0: Ah, boentori.
1: Alibi na kebe,
0: aswiti, aswiti to.
1: E wa tek nomo. Isabito kendo.
0: Isabito.
1: E wa tek nomo. Nee. Make a rest in peace. God weet alles. Ik zei toch, het heeft voor mij maar zingen het in het toesma, die bedoel naar een zingen het. Ook toen afzit ik mee. En dat wordt op oktober 65, en dat dekri meer een maand terug. Dat ik eruit moet door Irene Egwe. Maar ja, God weet alles. Ik dacht dat ik wel feest in rest in peace. De familie Winter, wens ik ook sterkte in deze donkere dagen. Ja, en Akrufu GVB, ook toen ik kondelen naar Lobby Brada. Winter, Winter, met haar rest in peace. En ook moeder een Rink. Ja, Migdala die goa feestie, Migdala rest in peace. One day, we zijn met baka feestie, kei baka tei me kondoleer. En de brada, anga sa ina gadam, ook toen men zijn odigire, hij is Asiana, hij is Mayela, hij is Esther, ala say odi odi. En lobby si sa press, moeder Simon der voornaam, Jenny, hè?
0: Ai, president Jenny. Jenny. Simon. Ja, president Jenny.
1: Boga. Brada Boga, odi, odi. Me archi, me smuru, me jeme. Bijna me aipur wam chiso watra, mam tak, no? No. Mek u watra aidei, no. Keno de moro pri. Nai pei mo. Na di mi de beza amis refi. Wan mi wel bo konf koste, no, no. No mas ma ego pa mek tobi. Ude tapuleti, wanneer chipun ons jandringi, putrawan bigi mananga uma ina maatschappij. Ele febrega buka saketak dendi no dombu na pemindri, sisayani heid. Meka kobreke ay bong, ala tibi panulapu wat walog debe ko nanga sheriff, sheriff train walog den, adamakla deite epade, mamek sisayani no sribi, wat walog deni lonte kisi skoro. If I'm off a stamp in one go, is that it? Who make no for rumble me? It's over. What am I the one who is? Pay euro ko traga, my euro ko traga, fuko su kuwa mbrede gine pchida. Trawa da wa traze e vergiftig, des maga pena nga aliba nga wa traga de fisi. Sumayu? Brother Kendo, da fisi de soko son. Fisi de soko son, na kide hoi kiru no. Mita yide habek da mi dek dek. Mi daddy had me brother Kendo. Kajagasa. Sumano malona sweet, no sweet. Make the lip me rustic. And make the lip the people food up a rustic. I don't believe the final apple. So I have a la mala. Yeah? Abundant. Is that it all? Dus ik ben de rustig. Voor straks wel thuis. En thanks for all.
0: Thank you. Thank you, Lobby Sisa.
1: En ik wil alles aan komen naar Den Haag. Met de mensen dan aan mijn trefie. Ik zou het toch wel. Nog zo'n mensen best aan door. Maar ja, die de moro deed.
0: Nou, adeel gong. Adeel gong.
1: Oké, goed. Is het toch zo dat je in de tijd gelijk alles maar die gebel.
0: Hahaha, bless you, Sisa. Ori, ori, Grand Tangi.
1: Zo zullen we een wetenschap, ja?
0: Aboon, Grand Tangi. Bless you, doei doei.
1: Bye bye.
0: Bye bye. Jawel, Lobby Wang. Iedereen mag bellen en u kunt gewoon bellen naar het nummer. En u krijgt gewoon de tijd natuurlijk, want de Namboni Grani hebben respect voor mensen. Dus dat. Kijk, ik was een mooie pokoe aan het zoeken. Want ik moest vandaag niet te veel praten. Ik moet mijn stem wat rust geven. Ik zal even pak de bellen er even snel bij. Welkom in de uitzending. Neem het genoegen. Heer Armand, u bent weer terug.
2: Nog een laatste. Ik ga naar de uitzending om 3 uur.
0: Mm-hmm.
2: Ja? Ja. Ik ga je zeggen, hè? Ben ik... Gendo.
0: Hi.
2: Ik ben niet eens dat. Ik ben niet eens dat. Dat mevrouw.
0: Nee, maar. Ga niet. Laat iedereen in hun waarde, toch? Meneer Armand, we laten. Iedereen mag zeggen wat hij wil, toch, bij ons? Dus we
2: gaan.
0: Maar meneer Armand, we gaan niet over andere mensen praten, toch? Later.
2: Is je naam er dan? Ja, gelijk. Is je naam er dan? Ja?
0: Mm-hmm.
2: Ja? Ik ben geweest 4 keer in je naam, ja?
0: Mm-hmm.
2: Ja? Nou, mijn familie daar, ja?
0: Mm-hmm.
2: Ja? Ja? Als je naam er bent, ja? Ja? Als je niet als je naam er bent, dan is je naam er. Dat is niet meer, ja? Dat is mooi. Als je naam er bent, je bent thuis, ja? Ja? Ja? Ja, als je naam bent, je hebt geen probleem, weet je? Ja? Ja? Je gaat alles kopen, weet je? Ja? Als je ziek bent, weet je, kom naar Holland, ja? Maar die familie die daar woonde, Kendo, ja? Ja, weet je? Daar gaat niet om, weet je? Ja? Ik woon hier, ja? Weet je? Ja? Allemaal. Maar daar zo is je naam, als je. Ik ben Nederlander, hier in Suriname, ja, als je ziek bent, ik ben nummer 1. Je hebt geen probleem daar, weet je? Hè? Weet je, hè? Ik hoor me. Ik ben geweest, je hebt niks verloren, hè? Met suiker. Allemaal zijn we daar. Echt waar, ik ben hier 24, ja? Elsa, in het dorp, onze mensen, is dood. Sessions, weet je, is dood. Als je schaar bent, is dood, dat zeg ik. Met de arme, leef, broer. Als je balade, is dood. Mijn oom, mijn tante, dat zeg ik. Weet je. Als je daar bent, als je daar woont, dat was hier een leven. Met een credo. Ja? Dat was hier een leven. Ja?
0: Dat is goed, heer. Aboom, heer.
2: Je moet daar wonen. Ja? Ik ben heel lang, hoor. Ja? Je woont daar, ja? Zeg maar, je hebt een huis daar, een auto. Ja? Ik ben heel lang, je hebt geld. Ja? Ben ik als een meneer? Weet je?
0: Jawel, heer Armand, dank u voor uw mening, hoor.
2: Op jouw familie daar, weet je? Je neef, je oom, je tante.
0: Hey, heer Armand, dank u wel, hoor. Kondre heeft u gehoord, hoor.
2: Je moet daar gaan, ja? Ja, want Suriname is jouw land. Ja, ook Afrika. Maar daar is er maar één. Daar moet je gaan en gaan wonen. Ja, daar was hier een leven daar. Weet je, blijf daar doen. Dat doe ik in. Dat ga ik op.
0: Hey, dank u wel, hoor. Hey, heer Armand, we gaan snel praten, ja?
2: Dag, meneer, Hotels, en heel gezond. Ja? Dag.
0: Is goed, hoor. Take a day. Bless you, hoor.
2: Ja.
0: Abo.
2: Nee, als je daar zit, dan huilen in mijn hart. Dag.
0: Dank u wel, hoor. Take care. Doei. Jawel. Zoveel mensen, zoveel meningen. Laten we de weg even overmaken. Want we zijn weer terug op het station, heb ik al gezegd. Dus we gaan het even schoonmaken hier.

U luistert naar de uitzending van Bonnie Grani, de Caribbean FM. We gaan door tot de klok van 2 uur. En we hebben het vandaag gehad over een aantal verschillende soorten acties, daadkracht. Eerst een protest tegen een groot datacentrum dat gebouwd gaat worden in Zuidoost. Aankomende vrijdag is de 28e. Dan gaat het team van Peter Richelieu naar Den Haag samen met het team van mevrouw Vijsselman. En u bent welkom om mee te gaan, om een petitie aan te bieden. Dus sowieso, de maand augustus is een strijdvaardige maand. 1 augustus, begin augustus, is onafhankelijkheid van Ghana. Waarna naar Kwame Nkrumah en kolonialisme een beslissende slag toebracht. Augustus is ook de maand van Tula. De start van de opstand met Tula. Augustus is ook de maand van de start van de Haïtiaanse revolutie. Waar men in het bos een eed zwoer om eind te maken aan de slavernij op Haiti in de 18e eeuw. En ook de maand augustus is de oprichting van Comité Bonnie. Is ook de speech van Martin Luther King, die bekende I Have a Dream speech. De maand augustus is een strijdvaardige maand. En ook deze maand gaan we dus naar Den Haag om ook weer de strijd aan te gaan tegen milieumisbruik, verwaarlozing en een beter leefmilieu. Nee, nee.

0: Ik heb een beller in de uitzending. Welkom in de uitzending, mevrouw Orsine B. Welkom.
1: Ja, Kendall, welkom. Ik ben blij dat jullie er terug zijn. En wat een muziekje met mij, dank jij daar. Zodat we hebben die metobas wat er wat een muziek. Hoe is het met iedereen?
0: Jawel hoor, we maken het goed. We doen ons best. Dus krantangie voor uw belletje.
1: Ik ben blij dat jullie terug zijn. Mm-hmm. Maar is goed, een fijne middag. Ik blijf op luisteren. Hè?
0: Dank u wel voor uw belletje en een fijne dag vandaag hoor.
1: Ja, en ik wou secretaresse alsnog feliciteren met haar zoon. En de groeten doen aan haar. Is goed. Doei.
0: Blessie, doei.

Ja, we gaan gewoon alles uitproberen hier in de studio. Kijken hoe alles werkt. Want we willen mooie uitzendingen met u maken. Dus we gaan het gewoon doen. En ik zei al, het nummer van de studio is 020-788-4305. Net als voorheen. Dus dat is ook hetzelfde gebleven. En natuurlijk al onze bellers van voorheen. U bent weer gewoon welkom om te bellen, hoor. We hebben gelukkig al een paar mensen gehoord. Ik groet mevrouw Kreesburg, mevrouw Orsine B., heer Armand. En natuurlijk ook de mensen die ik nog niet heb gehoord. Heer Banansi groet ik. Nana Abrewa groet ik. Mevrouw Carmen groet ik. Ja, we hebben zoveel verschillende bellers vaak in onze uitzending. Er zijn te veel om op te noemen. Mensen die ik lang niet meer gehoord heb. Heer Croton groet ik ook. En we gaan gewoon alles proberen wat deze studio ons kan bieden. Ik heb gezien, we kunnen ook weer gewoon YouTube-clipjes afdraaien. Ik ga even testen of het echt werkt, hoor. Ik heb een YouTube gevonden op internet. En even kijken, gaat het werken? Want we moeten kijken of alles hier werkt zoals vroeger werkte, toch? Jawel.

0: Welkom in de uitzending met Wiebke Genoegen.
1: Ja, nou, goedemiddag. Ja, ik wil even iets vragen aan Hortense. Mag het?
0: Ja, u kunt luisteren. Zij luistert hoor.
1: Laten we even door. Hortense, ik wil weten. Nee, een familie van me heeft gezegd Hortense. Ze kennen Hortense van de Stelingschool. En Hortense heeft ook een soort kinderzangdinges meegedaan dat ze gewonnen. Hortense bel om het te zeggen als het echt waar is. Een familielid van me die in Rotterdam woont. Die zijn ze op de Stelingschool gezeten. Laat ze even bellen, dan
0: hoor ik het. Met wie heb je het genoegen?
1: Met Lilian.
0: Ah, Lien, ik ga. Ja, ze heeft al luisterd. Misschien kan ze nog bellen als we tijd hebben. Dank
1: ja,
0: u wel.
1: Oké.
0: Doei. Ja, we zijn weer in de ether. En ik ben blij dat mensen ons weer weten te vinden. We zijn strijdvaardig als altijd. En onze strijdvaardigheid klinkt soms terug in de muziek.

0: Ja. Ik was al een paar mensen aan bedanken en zeggen van blij dat u er weer, dat we er weer zijn, dat we ook van u horen. Natuurlijk, Sisa Ellie, mevrouw Aynes nog van harte, mevrouw Deekman, ook niet zo vaak gehoord, maar we denken nog altijd aan u. Pak even een telefoontje erbij. Welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemiddag. Nogmaals met Orsine B.
0: Hi, Orsine.
1: Ik was een paar mensen vergeten om beterschap te wensen.
0: Oké, gaat uw gang hoor.
1: Ik wou meneer Creton harte beterschap wensen. Mm-hmm. Baanaanzien, we missen je. Mm-hmm. En wie nog meer? Oh mijn god. Nou, ik wil mijn zoon bedanken en die verzorgt mij, want ik ben niet zo lekker. En tante Loes van Alphen aan de Rijn, de groetjes en sterkte wensen. Dat was het, bedankt.
0: Dank u wel, lieve Sies. Blessie, dank u wel.
1: Ja, goed. Ja. Doei, doei.
0: Doei, doei. Dat klopt, ik wil ook al deze mensen groeten die net genoemd zijn. Mevrouw tante Loes, ook natuurlijk Helene, Sisa Helene van, we kennen haar van Comité Bonnie. Tante Sinester, voor al uw steun altijd. Mevrouw Carmen B., mevrouw Muller. Ai, heer Bullesson natuurlijk. En zijn lieve echtgenoot, mevrouw Velter. Al die mensen wil ik gewoon groeten nu ik toch de kans krijg op de radio. En Mary Lane. Oh, ik hoor nu. Deze dag is er geen uitzending voor Jaji Drai. 31 zijn ze weer terug in de ether. Maar Mary Lane en Brada Riek ook de groeten vanuit deze locatie. En mensen met net geattendeerd dat deze strijdvaardige maand ook de maand is van Marcus Garvey. Dus vergeet de Marcus Garvey niet, Tula niet. Al die helden van de Haitiaanse revolutie kwamen in de Kruma die het voor elkaar kreeg dat deze dag Ghana een onafhankelijke republiek werd. Keer op keer, het is een mooie maand. Ik pak even weer een telefoontje erbij. Welkom in de uitzending.
2: Lobby Brada Julio Amasa.
0: Ai, Lobby Sisa Hortens. Hortens,
2: wie is er? Heeft
0: u de vraag gehoord?
2: Amasa. Ja, meneer Rafraan. Mag het niet? Arre toe.
0: Ja.
2: Omoro, ana, sane, kan ik niet passeren, pas tegen krakti. Amasa, arre toe. Anana, elu komt niet, elu niet clean.
0: Lobby Lilian,
2: ja. Ja, ik kom naar ze lezen. Mevrouw Lilian, dit is sorry. Inderdaad, mina Asma. Ja, mina spelingskorum. En buitendien Asma die tij. En buitendien Asma die tij. Asma no lei. Asma tak de waarheid.

0: Wate me singi, first me singi, me sabsa me singi. E we sa wande di sbedo so singi uma. Wage singi uktu mires ma pondi gafe. Si ane so kendo.
1: Naso, Luisi.
0: Wage sa igwa kesi di esrepe hor baka juno.
1: Mm-hmm.
0: Ifo sa to?
1: Mm-hmm.
0: Teno uktu de, ye teki kerbasi ye ka de hori baka ji. Ifo sa to? Mes meks manu mer mere. Mino dala jugu manu perere jugu. Asma di be aso eifa adama lilian. Asma di tell you over me asma apleti. Mina asma di dume nga so festival. Kendo so festival. Ya?
1: Mm-hmm.
0: Ya peace forever. Lenda Fiana, ana itrawang. Ana awan sambil lobi kendo na ano fanin, ano, namimati. Ano, eva kerika. Ano, hefa fleet. Kendo.
1: Hefa fleet, no?
0: Hefa fleet.
1: Mm-hmm.
0: Hefa fleet na embe karun tapa podium toch. Da egita dames en heren, daar komt ze, dan weer nu kies het koto. Je kan je punten zweren, ik heb er dat mee gedaan, dus dan weet ze het. Ja,
1: voor
0: straks wel te zeggen, odi.
1: Odi, Sisa, bless you.
0: Oké, zo lobby.
1: Zo lobby, bye.
0: Yes.
1: Ai.
0: Salut,
1: bless you. Beller op nummer 2, u bent in de uitzending, welkom, met wie we genoegen.
2: Goedemiddag, je spreekt met Susanne.
1: Dag Susanne, ai, lobby tante.
2: Ik verwelkom je weer op de radio.
1: Hey.
2: En de hele crew van Bonnie, Granny Bonnie. Mm-hmm. En ik wens jullie een heel mooi jaar toe.
1: Oh, zo, dank u wel hoor. Dank u wel voor het belletje. En we zijn even weg geweest. We hebben het zelf ook gemist, maar we zijn ook blij weer terug te zijn. Dus dat...
2: Ja. Nou, in elk geval veel sterkte en veel plezier.
1: Abungdan, dank u wel. Blessie.
2: Dank je.
1: Doei. Mooie dag verder.
2: Ja, ook goed.

Ik zie u nog maar 3 minuten tot het eind van de uitzending. Want na 3 minuten is het 2 uur en dan stopt de Bonnie Grani radio uitzending voor deze 24e op de Caribbean FM. Ja, u hoort mijn stem is nog niet 100%, maar ik ben wel blij dat ik weer samen met u een mooie maandagochtend heb kunnen beleven. En we hebben nog een paar minuten.

Nou, deze keer we hebben ik heb kennis gemaakt met de nieuwe radiostudio van Salto. Ze hebben ons te lang aan het lijntje gehouden dat er geen uitzending mogelijk was. Nu de uitzending er is, pakken we die gelegenheid weer met beide handen aan. En we gaan een keer proberen. Dat is de toekomstmuziek, om een eigen studio te hebben. Dat we niet meer in deze problemen met situatie terechtkomen, dat we moeten afhankelijk zijn. Al met al, ik dank alle deelnemers aan het programma. De input van Brada Dylan Bakker. De wijze woorden van Nana Kwame Mensa Bidiako over de bijeenkomst de Comacandra aanstaande vrijdag de 28e in Den Haag. Een busdienst wordt geregeld vanaf Amstelstation en vanaf Kraaiennest, die je naar Den Haag brengt en weer terugbrengt naar Amsterdam. Of voor de mensen die zelfstandig naar Den Haag willen gaan, vanaf 1 uur is daar de inloop op de Gogelweg. Alexander Gogelweg nummer 2. En natuurlijk, ik dank alle bellers. Met bellers maken we deze uitzending. En ook alle donateurs, Grand Tangi. En u kunt me ook nog steeds gewoon bereiken via e-mail. Op comitébonnie@gmail.com. Ja, ik moet het programma nog een beetje verder. Gaan we weer gewoon vormgeven, indelen. Kijken of we wel of geen quiz kunnen doen. Want dat is er een beetje ingeschoten de laatste paar maanden. We gaan alles gewoon weer kijken van wat past niet. Hoe gaan we het doen? En deze 3 uur werden u aangeboden door Comité Body en Stichting Grani. Veel dank aan het redactieteam Sisa Abena, Odi Odi Bransa, Mina Kendo, Pakaan Connie. Ja man.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland na de parlementsverkiezingen in september 300.000 Russen extra gaat oproepen voor dienst in het Russische leger. In 2027 zouden daar nog 200.000 man bij komen. Rusland zou met die militairen willen proberen om de Oekraïense regio Donetsk in handen te krijgen. Het is vandaag de 35e onafhankelijkheidsdag in Oekraïne. Tal van bevriende leiders zijn bij Zelensky op bezoek om dit te vieren. Noorwegen blijft nieuwe olie- en gasreserves in het Noordpoolgebied aanboren. Dat heeft de Noorse minister voor Energie aangekondigd. Het is aan de EU om te beslissen of ze die olie of dat gas willen kopen. De Europese Unie steunt een verbod op boring in de Barentszzee omdat er grote risico's zijn voor het milieu en het klimaat, maar overweegt deze steun in te trekken. Dit vanwege zorgen rondom energiezekerheid en stijgende energieprijzen door de oorlog in Iran. Het Chinese webwinkelbedrijf Shein gaat per 1 september naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt zo'n 1,5 miljard euro op te halen om te kunnen investeren in verdere groei. Shein heeft eerder tevergeefs geprobeerd een notering te krijgen aan de beurs in New York en Londen. De webwinkel krijgt al jaren kritiek vanwege de schade die het bedrijf aanricht aan mensen en milieu. Ook zijn er zorgen over slechte arbeidsomstandigheden. De waarde van Shein werd in 2022 nog op 85 miljard euro geschat. En de Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft ruim 300.000 euro aan boetes opgelegd gekregen door de arbeidsinspectie. Het bedrijf nam 25 mensen aan van buiten de Europese Unie zonder de juiste vergunningen. Vorig jaar raakte de keten in opspraak toen de krant Het Parool verslag deed van uitbuiting van Filipijnse en Indonesische schoonmakers. Ze werkten soms 17 uur per dag en moesten hun paspoort inleveren. De rechter beval eerder ook al tot schadevergoeding aan 5 van de schoonmakers. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson. Waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Chris Martin, Alangadan 40, 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Wie ben je? Ga weg.
3: Shaquille de Big Go, Meridiana.

0: Schat, schat, ik weet dat je twijfels hebt, maar ik doe het voor ons twee. 8 minuten over de klok van 2 en ben natuurlijk beland in het programma Doria Chattori, verzorgd door mevrouw Vanenburg via Krimen FM Salto in de ether 107.9 en digitaal te beluisteren www.radiomaat.nl. Wilt u reageren? 020-471-4291, dat is het juiste nummer van Radiomaat waarop u mag reageren. Voordat ik Lucia aan het woord laat, ga ik er even zeggen van dat ze eigenlijk dat ze
1: dat
0: doen we toch niks meer.
1: Oké.
0: Dag Lucia, welkom in de studio.
1: Luisteraars, met u allemaal, Ori Etienne, bedankt voor de techniek en dat jullie allemaal elke maandag paraat zijn om me te helpen.
0: Present.
1: Met u allemaal de Grand Tangi en me want ik alles maar heer Grand Tapu, me want ik Ori, me bedankt u allemaal als hij doneert die Tori et Chatori, ook die den trapprogrammamakers, ook die gebouw met Begu, alsjeblieft, om te doneren, om de nood 45.000, toen ik ook onder 100.000. Want ze naast mijn lijn in Holland. Ik voel op 100.000, normaal kan bigo. Eigenlijk ook op moro van Odo. Maar ik voel op 100.000, normaal kan go bigo naar bank. Go actie van lenen, voel kan go look van prezi. Want Ousef Sabi, also een boemkop ja. En tego, dat de vader, die moest doen aan boord, die zei kon dat hij bijvoorbeeld 2 euro, atrawa ik 4,50, atrawa ik 10 euro, want nu zie die bij me bij, en ook alle den toe ook. Die moest bieden, dat hij bieden. Ten lange laatste geef ik bij de laatste, want ik ben wana ook zo, een paar 30.000 tapa ook zo, ik ben bij. Dat nog erbij, misef me als mijn pti af. Zeep zangen dat bij jou zo. Vrouw en fysiek opknap werk, zap je bij Wani. We moesten doen, maar bij Wana ook zo. Dus die bij Wang ook zo. En altijd zeg ik bij jou zo compleet dat ik kan liever in zee. Er zijn bepaalde dingen dat je moet doen. Dus de normen ook bij jou gebouw. Uno sap ze ook bij eten. Uno sap ze zo moest knap op. Dus toen ik alleen in de bank. Abif, ik heb je zo moro. Voel kan bij de sandati. Voel papa de rokoman. Voel kan bij stoer. Tafra die fris alles aan. Zij hoor in een gebouw. Dus eigenlijk 100.000 nosari. Maar we zijn al tevreden. If we can put 100.000 bij elkaar, normaal bij one 500 sma voor 600. Maar ja, if allemaal lukt, if we maar door 100.000 me denk, normaal at is abritu, allemaal ja, in a studio no sabreti to, want we fit the atori and one. First me did me tap me, I me hope God does make me sing. So only God does make me win a money. One me ta hope and bring me that mo win a money. This week, this moet me bij loterij, 3 jaar lang. Mino de winnen, want ik kom op sensi, die mate Erwin go luku. Mi go bij baka. Dus dan met Tjaren, Erwin en luku, mi bij baka 3. Dus mi ne las bribi. A dochter me teg, mama, ala de loterij zei bang, ala de girona, ala. Atak ekerk vive, kibra mon dati beka di norma, nek ba.
2: 100%.
1: Voor de boni zei, zei je bij de loterij, je bij di mar. Ma ala de jari, zei potini ede dati wan baya gebouw di norman. Atak ano di norman, jadi, dem tien funu di. Dus iedereen van salop maat, zei tamat, wat goed hart, die lesma. Atak mama, die moni dati. Atak want ala de money say poti. Ibe kan baya akabo ba. Me elk geval, ko bribi ko hoop dat akabo ook kon. Fos mi nanga Norman Etienne, Harry nanga vrouw de nanga perot tapu ai. Want we fit ja gebo. En u sa, u kan de we feri dat ala wiki manga den trawa etak over a gebo. Ma u het dan tak over a gebo. Omdat u sabi unasenas, maar we kunnen het. We kunnen het, laten we het ook doen. Even trafvolk maar doen. Met ons doen toe. Met ons zorgen dat onze naast me kan op een gebouw voor konden man. Voor de tien voelen, voor de nakomelingen voelen. Toen ik op onze naast zond konden komen. De familie Fuja, wie speelt Holland, kachaden go, dat kogo na gebouw van Mart, Abi, kogo dape, kogo tjele dape, kogo nja wan brede, kogo nja wan schwiti nja dape. Of tjaden tjiko mek huiswerk, alsjeblieft, undoneer. En voor een man, die 50 euro na tori et tori, een pot erbij gebouw. me begunu un tam sponsor mart abe fanodu a gebou anof mart na fu alamala des metapu grand tangi de wan se stort fu ja gebou de stort di toreto de wan sa ne stort metapu grand tangi dat we arki ef un programma romalig dus is ab se nas matede de ras pa faleta ki des uno nem un qualak mogi a over na peruti. O ja, want vrouw D, ik kom, kan D, ik kom, anders heb ik D.
2: Oh, goedendag dames en heren. Ik ben tak zeer naar Tongo. Wat mijn heren met tak doen, ze voelen dat naar Tongo naar Tongo. Dus en zo lobby me bij en zo naar Tongo. Want boom, arke, precieze jaren of twee jaren zou de naar Tongo. Zo lobby Peru. En mevrouw Lucia?
1: Ja, meneer Peru.
2: Luister nou, ik wil niet meer dat je zegt Peru. Je moet zeggen meneer Peru, ja? Met je brutaliteit.
1: Luisteraars.
2: Okay. Oh, zeggen,
1: luisteraars. Luister, een jongen, mijn oru, 9 jaar morgen. Heb je begin voor mij de 9 jaar. Niks van bellen, want een man in het wat tikkie. En niet voor mij na 3 bellen voor een not net te hebben. Toch één dag met mijn karren, meneer Peru.
2: Ja.
1: Eigenlijk moest dat tante Lucia.
2: Je hebt ze tak mijn tante, maar je moet dat, meneer Perotti. Oké, dames en heren, prettig geluisterd plezier, ja. Tot zo. Hé, hey, Harry. Dank je wel.
3: Maar, me daki na edi me bar edi odi me tak safety odi me tak ani odi and mo les want to sani juja tu ne mor po kastot but unom te kas lu no li jay te kas atu te kas ani apa ko bo me mi kade ne mor fosi dam sa tek dalek u fara ko bo a esta ne mor sa me kari dat na rabo bank Amana NL 48 Rabo. En nummer dan 0 1 0 2 8 1 7 2 5 1. De naam van Stichting MCC Mart. A tweede nummer na ING Bank en nummer na NL 54 INGB. De baka A INGB, je pot 3-0. De baka de 3-0, je pot 6, 0, 3, 7, 8, 8, 0. De naam van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Dus de toenemer Samikardja. Ik kan stort Sayuwani, if you want stort 5 kolu, you want stort 10 kolu, you want stort 15 kolu, maakt niks uit. Dat net die een programma maken, dat programma kan go door. Maar een nummer Samokar, no. Dat je nog kan poti 15 kolu of 20 kolu. Ik pot 50 kolu voor bij Akobou. Na Akobou uwan bij dus. Ja, normaal ben ik 500 man, aan de vrienden 500 man. Eigenlijk met Sari, dat zijn ze, Sari, met Sari, want ik kom met z'n man deja, jong. Ik kom met z'n man deja. Rotterdam abi, Aga abi, Utrecht abi, alle zeven Nederlandse man de, alle zeven. Want vroeg moet het tegen Spanje vroeg moet het. Afro chara moni konjunu tak ay stein asak me ku baya ko bow da uno sa de jazz ref ina kondre ja Netherlands refi da lu ko me begi sma mus begunu ana tok to e begi me op ako bow ko ma metegu wan sani uno sa no an poti uno no ko fet ina ko bow uno no kon suku trobi da pe ina ko bow Ik heb een desmas aan potty, ik heb een chief ding. Kon doe den sani huis werkelijk vast. Lucia taki. Doe den sani den dappe. Hoor ik boel gide. Mijn kara nummer djuno. A nummer na NL 04 Rabo. Weer het toch NL04 Rabo. En dan nummer naar 0370184866. Ten naam van Stichting MCC Maart. Maar in geval you know want make the mass up dat je pot a money want bepaalde funu naar a gemeente san naar fa ad. Dus dat de man e berika tak unegi money go pot money gi kobo dat je doen gedekt. De poti pe poti een kenmerk. De poti tori e chatori development en bakat development de pot kobo. Maar je moest toch 50 euro, maar zat dat 50 euro dat hij moest gaan naar een pot voor een gebouw.
1: En de mag daarin ook gewoon naar regels, moest alle woensdag tussen 1 en 5 middelappen.
3: Ook
1: tussen 1 en 4.
3: Ook toen mevrouw Vandenburg en daarna mevrouw Vandenburg Griffith en daarna een regelsbos.
2: Bij de brandweer.
3: Bij de brandweer, dat is toch ook uw actie mevrouw Vandenburg Griffith. Dat was Schengen. Dat kan stoppen je envelop de ESAP. Morgen van dat ze aan moest doen. Is dat niet? Maar ik ben ook wel eens aan iemand meer. Ik ben ook wel eens radio. Als ik ga over een Borger Breeveld.
1: Ja.
3: Meer dan de man dat de man waar ik een beeld voor Borger Breeveld.
1: Ja.
3: Maar hij heeft het niet gezien.
1: Jawel.
3: Hij heeft het niet gezien.
1: Ja, ik vind het goed. Ja, is goed. Goed, ja.
3: De toestma moest dit op
1: ja, want één konangasani dat discriminatie moest stappen.
3: Zo.
1: Want die een partij, want meer toevallig die mannen die bedrijven, want die net was aan de naam, zijn naam, de herdenking, de familie organiseren was aan. Meer dat de drijfopjes van film, dan een partij dat die ozere, ozo ogwani, de laten gaan, die allemaal.
3: En dan pak je dat.
1: Dat ik klaar, meneer Gwe.
3: Ben dan pak je
1: ja.
3: Apa nak ke truk?
1: Ai, dapat tega pa. Ik hou van Rubia.
3: Yeah.
1: Patak sot hou van Rubia.
3: Yeah.
1: Ya, ataki fanen de mus banang de discriminatie. We yeah. zijn allemaal Surinamers
3: yeah.
1: en we horen bij elkaar.
3: Yeah.
1: Dus je hebt gelijk. Yeah. Dat is een goeie. Dat is een goeie.
3: Ja, yeah, de map voor de tomaat soru. Ja, Rubia nanga aan de burger.
1: Dat is een goed idee.
3: De mais soru dat die het kan wel.
1: Ja.
3: Is dat bij ahat naaf de, we noemen soms een ahat, maar ahat naaf de wat het kan wel. Als je nee, dat meer lukt dat, if you change, if er een slecht gelukkig na one sneeze of one black ama, je moet kunnen je op change als aan dat die.
1: Tuurlijk.
3: Je moet kunnen je op change, in een vrede naap change, vinden een vriend, make up change gewoon een vriend.
1: If actief hier is, if gelukkig.
3: Ja, dan dat daar gaat het om. Ja, daar gaat het om.
1: Maar dat hebben Surinaamse mensen sterk.
3: Ja, maar ze moeten het achterwege laten, want daily big ba, daar make up change, daar moet make up change, want op change moet gaan zoeken eigen geluk.
1: Ja.
3: Je moet zoeken geluk die op change, op change zelf moet gaan zoeken geluk. En if I treffen one black man, if I treffen one sneeze, if I treffen one white man. Wees tevreden, breed die gang. Met alles aan go wakabungi eng.
1: Yeah.
3: Je weet nooit waar een schep straat of boer dan ook, pa, of schep of varen go. Dus je moet steunen gewoon. Je moet go begeten en dat ik minne one, you naga dat, die minne one, you naga dat, of mijn aunt erf, you naga zijn. Het slaat allemaal nergens op na. Ongelukkig je met neemtje. En neemtje keer dus, Refi.
2: Mag ik even een negatieve stukje erin zetten?
1: Ja.
2: Weet je wat er met Rubia is gebeurd?
3: Denk je, Rubia, de man voor Rubia.
2: Weet je wat ze met de Rubia hebben gedaan? Maar laten we niet op die punt gaan.
3: Ja.
2: Dan zullen we er wel los aan bakken.
1: Nee, maar nee.
2: Maar de sorry van de...
1: Nee.
2: Okay, dan.
1: Maar de perot die de sorry van de onder elkaar discrimineert. De familie vroeg wat voor me. En een pafu borger. Maar borger ben ik wat tranen toch? En dan ben ik een borger in een film.
3: Roy.
4: Dat is wel een film uit het hoofd.
1: Aye.
3: Maar je hebt film
1: van... Allee, look at all the place.
3: Mama. Zodat je me denkt, is er naar mijn
4: papa film. Maar Harry, de boeren, de bedeskot, ja. De af ingi boeren, sa.
3: Af ingi boeren?
2: Maar denk je mijn papa is aan dat niet kleur ligt niet. Maar als je is reflectie maar aan
4: er was hij weer zonnebril.
3: La Lucia gaat uit. Hoe weet Moromi?
4: Vader, Gerard, ik ben
3: dat. Hoe weet Moromi?
1: Ja, maar hier is nog wat mis. Kleur heeft niks.
3: Luciano heeft kleur.
1: Perotti. Maar hier is nog. Adesso, hè, voorzien. Voorzien, teno. Daarom ben ik pikken. Want we nakken dadelijk wat die bezoren. Maar doe als al zo dat bezoren. Ik koop voor mij van mijn nakken.
4: Nee, verzeker
1: maar. Ja. Luisteraars. Ik ga eens zoeken van het rode karieke vrouw. Die heeft haar hart op. Harry.
3: Ja.
1: Voorz Abedesso. Teno, hoor dan aan mijn boy.
3: Ja.
1: De ma... Ta boy kon, want misschien dat mijn man aan de vrienden zelf me. Suba neemma, suba neepa. Dit is alles wat zijn.
3: Ja.
1: Dat de keur de boom of de boom.
3: Ja, die mama boom. Dat is met de kama boom. Omdat we lossen...
1: Zo is niet de neef.
3: Omdat we lossen naar mama kip chima de man. Dat je de pchina die asmalat naar je beer of zo. Dus dat de trip chie kom met de sef de bige for lief de bige gabbe die dasa. Dat is een probleem.
2: Is dat wat zingen?
1: Is dat wat lekje naar neef toe brada pching? Toe brada naar wat sap ching? De behoor aan de srefi. Vanaf de pching. De kisip ching. De kistrobi naar de familie. Toch de tab bij elkaar.
3: Ja, maar het is niet goed.
1: Nee. Zo speel je sikip ching.
2: Same as candle in the family.
3: Yeah.
2: Is dat wat zingen dat?
1: Ja, ja, natuurlijk.
2: Is dat wat zingen dat je betekent? Je letterlijk.
1: Ja.
3: Na zijn voor appa me kip tjanga trama dorosie.
2: Ja, dus dat brada, ik wil leggen je er nog voor elkaar aan. No, no, true, je vader.
1: Afgelief, ja.
2: Na je sa. Echte sa. Ik raboot, dus die dingen is gebeuren. Alleen om ben kibri. De man go mocho dat de man het tegi, sanida. Enkel is maar dan. Je lobby, maar is het naar broeder Harry go drapen. Je lobby dame, maar naar broeder Harry go drapen.
3: Als aan dit de alle familie naar inzien. Alle malle abassa als het kwal.
1: Wanneer het me vertel me?
4: En dat is niet mijn familie.
1: Wanneer het me?
3: Alle familie amani.
1: Arki, Arki, moet vertel u Antoni. Wanneer je me vertel me? Dat ik ben gaan dancing. Dat gaan dancing. Dat met nog een heer dat ben aan dancing. A here for fair, a here for fair. Okay, for me, I ask a here. Here no, feigning. A here take a meaning, fan of bureau. At a well, here is up that to Lucia, yeah. Is up on Howard, yeah. Is up that about, yeah. At a here no, you grandma and a big grandma that to sa una nicht and a nif.
3: Yeah. Yeah.
4: Yeah. Maar Lucia, dat wil niet zeggen dat je niets mag doen, toch?
1: Nee, tuurlijk.
4: Mag
1: je niet vreemd? Nee.
3: Ik mag voor doen.
1: Nee.
3: Arki. Ja, jong boy, je kon je nog stap, het is zeepsa. Ja, jong boy, je nog stap, zeepsa. U mag doen, je vissen dingen. Maar om zorgen dat beter naar varen. Maar hoe mag doen? Oefen.
1: Nee, helemaal niet zo. Nee, niet dan niet zo.
3: Nee.
1: Ja, daarom.
3: Als dat tik me ook doen, dan heb je naast hem vanaf 30 jaar mag je ori. Dus maar 30 jaar als maar 12.
4: Ja.
3: Dus pak al vijf als maar op 13 tot dan wat 13. Maar als man of wani als hij schreef.
1: Omdat u jong toen zie je maar dat pleit.
3: Normaal saba aboy dan af maar dat is op je dat die chinsa. Want zo toe attack wat boy dansen no boy guadro.
2: No kan.
3: Ben als abi man. Aboy dat vrouw bigissa. Als maar de jaso. Dan nu als maar moest kalen de landen. Nu als maar dat metroen.
4: Een vrouw bel op.
3: Anokan.
4: Na zijn vrouw bel op.
3: Anokan jongen.
4: Hi.
3: Welkom.
1: Hi, Fateri.
3: Nee, wat mag dit?
4: Ja, telefoon.
1: Oh, welkom in de uitzending.
4: Het is in de brief, no?
5: Welkom in de uitzending.
4: Met eigen vrouw belt.
3: Dat ben ik nu. Abel.
1: Nee. Waar was je al die tijd?
4: Ze is ook getuige geweest.
3: Abel, daar eet je en dan ben je brief.
1: Je bent daar Afrika. Ik vind wel Afrika aan dat pech.
5: Nee hoor.
3: Abel, je bent eet je en al die tijd.
1: Papi, misschien.
5: Papi.
1: Nee,
5: maar papa, hoe heb ik het boom?
1: Ja.
5: Hij ben hier, ons ding. Krachtig. Ja. Goedemiddag, trouwens, met Dorothy.
1: Ja, ik heb het al. Hoe kennen je stem met 100?
5: Oh, is dat zo?
4: Maar de luisteraars niet.
5: Maar luister nou, mijn Arcatori, hè, zou je dat net. Maar stel je voor, je dochter kon also naar een baby schoentje. Toch? Je naar je maatschappij doen drapen, dan lang een baby schoentje ging je. Dan je actie ben je in verwachting. Oh, dat nee, maar mijn vriendin wel. Maar je even naar Tori dat hij.
1: Maar dat
3: is gewoon.
1: Maar waarom brengt ze het voor een vriendin dan?
3: Kan dat bij je? Kan dat bij je bij je vriendin?
5: Omdat in een grabatorie.
1: Omdat als maar beren?
5: Nee, als maar nou een lesbisch.
1: Oh.
5: Dat vaar je ego om naar een Tori dat je wat dat eigenlijk ba. Je hoeft van mij niet te verwachten dat je oma gaat worden.
1: Maar dan ga je eerlijk vertellen, Dorothy, als je even tijd hebt. Ik zeg zelf, als een kind lesbisch is of homo, al zou het mijn kleinkinderen zijn, mijn kinderen, en ze komen me vertellen, misschien de eerste moment ga ik schrikken. Ik ga ze accepteren. Je maakt die kinderen ongelukkig.
3: Ja,
1: heel veel ouders
5: maken. Moeten accepteren. Als ze maar gelukkig zijn en blij met elkaar.
1: Ja.
5: En als beide families er ook mee akkoord gaan. Want vaak is het die ene familie, die andere, die het niet accepteert.
4: Maar Dorothy, Harry, sorry hoor.
3: Ja.
4: Dorothy, je kan ook gewoon een kind krijgen al ben je lesbisch of homo.
1: Ja, dat kan, ja.
4: Er zijn mogelijkheden zat.
1: Ik heb een vriendin, ze is lesbisch. Ze is met een Hollandse dame, maar ze heeft met een andere man twee kinderen gehad. Maar ze heeft die sperma, ze heeft die sperma van die man gebruikt en heeft een jongen en een meisje, maar twee prachtige kinderen.
5: Ja, en, maar ik kinderen, heb ook een collega gehad hoor. Ook twee dames, die loopt Makandra. Maar, dat die actie was Mati.
1: Ja.
5: Eén kan de papa.
1: Mijn vriendin.
5: En papa, man dat ja, is goed. Dus nou, een collega. Abwamching. Dan gaan we een mattie
1: vingen.
5: Maar de toename is gewoon.
1: Het moet kunnen.
5: Abwamching op.
1: Het moet kunnen.
5: Omdat Uno Sanaans komt niet dat zo jaren. Sommige voor Uno altijd weer keuren aan dat af.
1: Nee hoor.
5: Echt waar, keuring.
1: Ik heb het vaak
5: gedaan. Vooral als ik maar wat trasso toe, wat ras, wat traras.
1: Nee hoor.
3: Dorothy.
1: Nee hoor.
3: Dorothy.
5: Ja.
3: Als alle go om, zolang ze gelukkig zijn. Dus man moest de gelukkig.
5: Ja, ze moeten gelukkig zijn, ja.
3: Ik wist in Mataki Anouana Sandati. Olanga in Mataka Sandati. Tap actiaal in Mano, maar tak more over you. You make an give advice my man or my lucky I say must do one man. No, you must go set your libby and if you want setting your friend then you bent gelukkig met your friend then. Ga je maar.
5: Ja, maar dat zeg ik ook als die mensen maar gelukkig zijn met elkaar.
3: Daar gaat het om. Daar gaat het om. Je moet de gelukkig.
5: Ja.
3: Je moet de gelukkig naar je vriendin of je vriend. En als dat niet is, dat amor met ook uit elkaar, want dan worden we gewoon ongelukkig.
1: Mijn appa vriendin, hè, Dorothy. Vanaf aan de jongen en vanuit dat meisjes. En dan ben ik gaan scoren en dan ben ik pesten. Op een gegeven moment, ik ga niet maar tegen mijn vriendin vanaf 14 jaar, een meisje eerlijk in Rotterdam. In mijn shock natuurlijk. Ik ga tegen drie grandma. Een grandma vindt passé. Die mensen worden het meisje niet accepteren. Een tekening. Want ik ben lopen. Even we accepteren, meneer Komoro. En u ziet me niet meer.
3: Ja.
1: Dat een ma gofarteert een ma. Een ma shock. Een grandma ben shock. Maar accepteren. Dus we zijn al een paar jaren bij elkaar.
5: Als je van je kind houdt. Je wil dat je kind bij jou blijft. En andersom dat je weer de tijd zegt.
1: Ja.
5: Dan zou je het moeten accepteren. Want anders gaat ze zich van jou afzonderen. En ze gaat zich van jou... Ja. Ze gaat gewoon weg en ze ziet je niet meer.
3: Nee.
5: Of jij ziet haar niet meer. Dus geef haar maar de ruimte om dezelfde te zijn met de vriendin.
1: Omdat ze
5: en accepteer het maar.
1: Meestal ze naast mij zing, in af zing. Na actie gevoelig en van de lesbisch of homo. Acceptering. Want je me, if you niet ouders nu accepteren, actie. Actie ongelukkig.
4: Maar ik wil ook een stelling andersom plaatsen.
1: Ja.
3: Okay.
4: Want ik weet dat Dorothy twee leuke dochters heeft, dat Misabi.
5: Oh ja.
4: Maar,
5: ja.
4: Maar dan kom ik als met mijn Harry Kotekari, like, voorbeeld. Harry met zijn 72 jaar met een van je dochters aankijken van ik wil kennis met u maken, we zijn verliefd. Wat zou je dan zeggen, Dorothy?
5: Als je maar gelukkig bent.
1: Ja.
5: Dan gaat het om. Harry, je kan onderhouden.
1: Ja.
5: Ja,
1: tuurlijk.
4: Hey, je gaat Harry accepteren.
5: Emotioneel. Ja. Emotioneel.
1: Je moet.
5: Ja,
3: omdat de Oruman, de Oruman, je verstaan de Morobo, en de Oruman, hij is dit, als de jongboy, hij is dit, amai ze niet gaan scoren, amai ze, amai
1: promoten. Hij stimuleren.
3: Hij stimuleren met die kantoorwaan zijn.
4: Maar de Harry, Baksa dochter vindt, dat is het.
1: Dan heb je Baksa en Baka.
2: Heeft hij het met mij aan de stok?
3: No.
1: Yeah.
2: Heeft hij het met mij aan de stok?
3: No.
1: Nee.
2: Want dat man op om je op zijn zakken, brok om je zakken.
1: Nee, nee, nee.
4: Ja. En dat luidt als volgt. De wereld verandert snel. Je ziet een vrouw, maar weet niet meer of ze 16 of 36 jaar oud is.
1: Dat klopt.
4: En na een tijdje kom je erachter dat ze een kerel is.
1: Oké.
4: Okay. Je grandmama.
1: Ja. Ze is meestal maar bouw op, maar zo is ze. Die is echt vrouw. En wat help je man? Ik ga Thailand, want ik de omgebouwd. Welkom in de uitzending, kom mee praten.
6: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag, meneer Sjerne. Hoe is met u?
6: Mijn heer wordt Oruman. Ik heb 89 jaar, maar mijn vriendin film is van Oruman. Mijn naam is van senior.
1: Nee, maar dat is een natong, hoe heet dat?
6: Dat is Robbie, maar Oruman. Nee, Oruman is de enige ingenieur, ze is terug voor.
4: Is jij nog eens op dat bejaard?
6: Nee. Mi waka kwaku hier vanaf 2 tot 10 mi waka kwaku dus. No, mo gwa tantas, mi waka gwa tantas.
1: Maar u bent nog flink?
6: Ja. U best nog. Alles wat zij wanneer naar grond tapen, u best nog.
1: Ja, maar het hangt ook af hoe je hebt geleefd, hè?
6: Anatrobi. Mi foto van, mo taka san bakkeland van dek, de poort is ma. Hè? Poort is ma ben. Mo taka nog kistap om wanneer de sarat mi ben ja. Ja, dat is op 89 jaar. Man.
1: Ja, maar meneer Sjerne, die kan Holland, ik kon leven aan transport Libi.
6: Dus ja, die kan Holland, morgen moeilijk. Die kan Holland naar 50 kolom, beetje zo, weet je mevrouw.
1: Ja, maar 50 kolom bij elkaar, uithanging.
6: Paar euro's als er een aanzien, mijn moneetje met maar paar euro's.
1: Ja.
6: Dat is zo geweldig, had ik het niet.
1: Ja.
6: Doorzet is vermogen.
1: Dat is belangrijk. Okay. Dat is belangrijk. Okay, hartstikke bedankt. Ja, dank u wel. Maar weet je, Harry, wat ik heb gemerkt? Ze natongen, nou een valk moeilijk tongen. Zoals lees je taxani, maar die zijn ik contrafas over dat is maar.
3: Na pas van je taking.
1: Nee, maar na ze natongen ook zo.
3: No, na pas van je taking.
1: Nee.
3: Jawel.
4: Ja.
3: Met dat ik aan die zin, senatal, no, moital, maar na vast van jou et takaman. Want mijn dag senatal vanaf mijn geboren, mijn zweren tap alles aan zijn mijn vanaf mijn geboren naar senatal met dag naar mijn mami, pa, mijn grandma, alles naar mijn senatal.
1: En verhoorde ik dat die ouders bij mij die dag senatal houden?
3: Bel, wat familie het me zei, zei de accent.
1: Nee, het gaat niet daarom, het verwondert me, omdat meestal deze ouders bij wonen in mijn stad Nederlands.
3: En dan mijn ma.
1: Oké, dat is een uitzondering.
3: Nee, en dan zei de hele familie naar mijn taal. De hele familie naar mijn taal, zoals een aantal. Dat toch wel mijn tijd met dat aantal guru, want mijn accent maakt dat. Dus al die tijd die met dat naar mijn man, naar mijn pa, naar guru voor mijn betak naar ding. Wel, if it's up mijn pa, ik ga dat guru voor naar mijn pa. Actie boga, boga, nou ik hoor maar boga, sap mijn pa. Ik bedoel, ik hoor maar voor. Mijn pa is naki kanalu, zal hij een tifik motor niet voor, ik ga dat guru voor naar ding.
4: Sande?
3: Ik heb dat guru voor naar mijn man, want ik heb dat zo'n man, ik heb een respect gegaan, man. Die heb dat gegaan, man, ik heb zo'n pa, dat gegaan, man. Dat maakt me taki als een aantal en een grof taal. Als een nafas van jou en takama. Want ik had druk op bepaalde punten, maar ik had takama gewoon gratis door. Mij even allemaal leuk als een aantal, mij even allemaal leuk.
4: Maar je hebt dat, hè?
3: Mijn naf zat takama.
4: Maar vet, je hebt dat gewoon een Hollands van mij.
3: Natuurlijk, omdat die bepaalde saliteit is, ik ga dat zijn. Is dat alleen mijn tijd? De man wat brengt dat met 55 jaar in Nederland?
4: Nee?
3: No. Ab je braaf me wat af ab je braaf me daar aan gaat dan mij begint te kolen zal. Temi go de matak mona omhari. Kolen ga je dan niet dan met af af. Amatak de attack zijn aan tal zo.
1: Je no mo juatori.
4: Maar je je zult even vinden dat je takembo.
3: Mi vind dat met attack zijn aan tal. Ja wel.
1: Je no mi go na mi de attack zijn aan
3: tal. Mi no sabi skripa mama.
1: Mi tu niet, mi tu niet.
4: Ja dat is moeilijk hè.
1: Seners ma mi go na zijn aan lang missa. Nou, mi apang ja van zijn vrouw apang warong dan bestel niang. Maar tegen mij Lisa, ik ga als chauffeur sturen op het eten voor je te brengen, dat is goed. Dus nu als chauffeur jaren niang kom, die als chauffeur jaren niang kom, ataki goedemiddag, ik heb het eten van vrouw Jet gebracht. Naar jere mange, meneer Koitsi, Koitsi. Atak mevrouw, ja maar bakkere vrouw, vijf tak ze na toch. Zo. Atak meneer man, hoe een bakkere vrouw, mijn nou was ze na. Atak maar u leek op een bakkere.
3: Dat mijn bedoel.
1: Atak u leek op een bakkere, en ga je het. Atak je het, ik denk dat nou een bakkere. Je hebt een vrouw, dan was ze, bakkere vrouw, haar vrouw, die van de burger, vrouw, dan was ze na vrouw.
3: Ja.
1: Atak diep gooi vieren van vrouw, tak ze na toch aan mij.
3: Ja, het moet kunnen toch. Nou, een volk mooi taal met je. Ik misdoe mijn arke bepaalde volk taal. Dan heb ik een dankje, amor, met de bibliotheek dat ik me kan taxeren.
1: En daarom, Harry, Luko, voorzien hoe we doen taal in Nederlands. Atori et atori. Maar vrouw Oelers, en wat toe ouders, maar bel me op actie mee. Ik wil ook gaan doen een programma in het Surinaams. Want dat we tak Surinaams, zoals je leest, dat we gebruiken wat toe woorden dat je nog bij begreep. Dat tak even verteren in het Surinaams, dan de begrepen. Vanaf dien met drie atori. Mina Carmelita, van het Rawane.
3: Etna.
1: Etna.
3: Lero.
1: Nee,
7: Adam. Hoe is het weer?
1: Annette. Zo, Ubi, doe je in Sernantongo. En alles maar loopt aan programma in Sernantongo. Zo lees je. Onze maat, ik kan wel lo, Hollandse tong naar Smatapu. Met tegen dat ik moest dat.
7: Zo mee etaki. Zo mee etaki. Mee etaki. Met dat Nederlands, Nanga Sernatong. Zo mee taal kan de. Hare tak uit het Surinaamse taal. Mee etak Nederlands, Surinaams.
1: Mikane.
7: Nee, maar je dat kan onze maat.
3: Ja,
7: je dat kan. En dat was van je naar Karapion.
3: Luko, activiteit, Luko. Nederlands, wat losse naast mij verstaan Nederlands.
1: Ja.
3: Telefoon wacht die, telefoon
1: daar. Welkom in de uitzending.
5: Ai, na mi baka, Dorothy.
1: Ai, mi skat.
5: Sranantong, mooi, hè. Om hier op de Malkan, sommige spoesas van de takka Sranantong.
1: Ja, man. Ja.
4: De takka Hollands, Hollands Surinaams.
5: De Melsa, a vriendin voor Eichen.
4: Suma?
3: De Melsa.
5: De Melsa.
3: Saar. Ai,
5: Eichen Sapsumaneng.
3: Je chibritori, joh.
4: Nooit van hout.
5: Eichen Sapsumaneng.
4: Vertel.
5: Eichen, a vrouwe goleer voor takka Sranantong. Met taigi, a singi wan singi jimmy. Wan mooi singi mi tak pilering. A tak drape.
3: Na
5: gebouw drape abrasi.
3: Na eetje
5: lering. Oh, a singi gevaarlijk mooi, zonder accent.
3: Zo zing
5: hij. Maar je hebt accent in Sranantongo?
4: Ai.
1: Mino Wantegi?
4: Ai.
5: Bek
4: de tak accent in Sranantongo? Bek de tak, ya. De tak Sranantongo, bek de tak.
3: Ya, mak mis, mak, di kuno, moros ma...
1: Ano, alasani?
3: Moros ma de arki mek des, mak kolek u...
1: Wat verlieda, fa mani fa ibe karine so net sambe de este ina programa. Bepaalde san anu sapi, mi ere aksi des ma, taparani u, ef de katege fa ibu stak soar san soar sani. Fa ne baka...
3: Kupi.
1: Kupi ya.
4: Mene sorda mi mis aksi.
5: Oh ya, oh ya, oh ya, hei was real, dat klop. Klopt,
4: ja,
5: coupé.
4: Maar je kan me de zorgdam vragen, je weet het wel.
5: Maar het is wel een tongo de hele kruijara. Zijn een kruijara.
3: De boto, ja.
1: Was dat ze je varen?
3: Ja, dan heb je de boto.
1: Dat was een pari, een paar zei je paraboto.
4: Nee, pari na, zijn
3: een pari na, kruijara na, kruijara na, boto.
4: Tijes dong.
3: Ja, dan heb je boto.
4: Tijes van banabba.
3: Ja, de meek werd naar binnenland naar de boto naar pari na.
5: Yes, me a once klein dochter, 14 jaar. Dan me ben ooit me ben bij een boeken naar Bruna of naar Awitik Silvatrawaning. Was er naam tongo boeken. A meisje kon aan mij also, als she a boeku, a fe nomo nomo, da ka mo abeng. Ik heb
1: haar
5: gegeven, Lucia, of i jere abtjeva ei tak asranan toho, zonder accent. Heel mooi, heel mooi.
1: Verleden ben je naar mij, ik zie mijn oma, kan je zo'n naamse boek voor me zoeken? Maar mijn bel wel vriendin, sabe. Bij Wangba. Dat kan ook zoeken die alle plaatsen uitverkocht.
5: Nee, kijk bij Bruna of Ako. Daar had ik het toen gekocht. Eén van de twee.
1: Okay,
5: en je kan het bij Wol.com ook bestellen hoor.
1: Oh, dat zal ik Gaby zeggen.
5: Ja, oké. Okay. Nou, succes verder
1: dank
5: met je programma.
1: Doei. Doei. Doei.
3: Maar de mafu Bonnie Granny. De was korotok, was dat
1: ook? Ja. Naar Cleone.
3: Oh, maar mijn wasabi, mevrouw Cleone. E abdem buku datifu meg demchi e ufo
1: na abia abi
3: na da mambo amambo
1: from criona ya from criona
3: mil
1: ba sanati e walisi echt imus kodama bigis made da de chi sai gona score na from criona na ama sai karene de chi e con da de con kot odo da de forteri sa e betekent in Nederlands. If je ervan hebt, je staat taxer dan tongo. Ja. Je wil het niet weten.
3: Ja.
7: Dus maar weet je dat onze taal, een gemakkelijke taal is buiten alle buitenlandse takken. Marokkaan, Turku, is op dingen, de tatama, alles maar etak a tongo voor.
1: Harry.
7: Dus je naartoe bent dat a taal van grofu.
1: Harry, twee weken geleden een Marokkaan boy contact me, jouw man. Dat daar contact me. Adena telefoon. Me jere tak brada. Da wan banku. Da me sen 300 kolu ja vrouw. Da etak sernanto. Ja. Da ha. Mi tak ben je Surinamer. Atak nee, een Marokkaan. Mi tak ben je prat Surinamer. Ik sprak met een Surinamse vriend van me. Ja. Evi jere fe etak. Etak ja. Wakamantal. Aga boi na telefoon.
3: Ja, wel of. Dat masap takatal.
1: Ja.
7: Dat na de jong op tjintal nou.
3: Ja. De massa dat
7: een straattaal noemen ze.
1: Ja.
7: Maar de brokken om te zien bakken.
3: De brokken kan een beetje in Hollands.
7: Ja, toch. Marokkaan, de natongen dat ook.
3: Ik breed dat de mij doet.
1: Maar ik ben van Teru Antori. Ik ben de Wallis in een tram langer tussen een heer en een dame. Maar dan nog een wit vrouw bij de tram. Dat vrouw stond, dat massa tegen een taktang. Ik ben best dat die voeten die naar zijn. Hier een vrouw. Ai. Na i un contre mi cote capi che fu.
7: Ai mi sa mai era.
1: Ma tak da i u me a franco su fi se fe. A forza de alto sa ca e tant. A tak da i un contre mi cote capi che fu.
7: A frota che na wa two letters
1: mi. Ya, ma no così.
3: Bueno, mi botta i was ali des problema ma des mi. Nooit Olaf was maar zou wat gebreken, Isabi. Mino Dwaba.
1: Nee, en boy, dat ik voor vast attack nooit. Abe Sab dat weet.
3: Ja, maar Mino Takama.
1: Maar dat is er dan toch.
3: Mino Takama.
4: Mijn biggie voet is kan bijna
3: zien. Mino Takama.
7: Ja, ik heb ook. Nee, is de nange mati. Ik heb ook vast en ik zei, is de nange mati. Is jouw weer tante en ik heb de besad biggie voet bij de tatatu. Dat amang takken.
3: Maar de man ik had biggie voet ja zo. De Maikari, wenter tegen de Maikari.
4: Ja, want Biggie Foto kan bijna desnees zitten.
7: Maar jij hebt ook Ama takasana sa ta wet ta ka egra atong
3: otu. Dat make me net takasana ti. Dat make me net other sa kis mi wale si mis na pe kosi wan takas mai se pokoro na fisis ma me kas ma di bit. Las madras ma tak bene na mi kas de tak pokoro. Noit moro mi dua ma mi ne dua mang. Ona mi no sam suma. Ok ta san mit mi na pe te te wan tata boy. Fa boy bene ba boy ko boro na ana
4: Dumber.
3: Nee, pe ana ana amasa bebel net taka ko boro na Van Dijk.
1: Mm-hmm.
3: Ai. Da pete te da fiere min na sana ta la boy na pes mi media. Da boy dra boy taki ana yo mo mina wasana. Mi tak na pe ko boro fusana. Yera ma mina Van Dijk mi tak des al di te abu mi no be ko sa boy.
4: Abu boy yo ko.
3: No. Abu no boy yo ko mi
4: ma. Van Dijk ma be o gre
3: No.
4: Hey, Van Dijk wel bij de om de morgen die bitte.
3: No, no, no. Ja, wel,
1: ja, wel, ja. Dan moet je politie.
4: Auto kwestie van de straat.
3: No, no, no.
1: Mola pat Van Dijk. Ja, wel.
3: Nee, nee, nee.
7: De PVV ben de auto.
3: Mola de man dat Van Dijk mola ki Van Dijk met de bel naar dat steen. Dat de man bij de man voor kwaku, naar de man voor stemmer per. Maar in de bek kan doen dat na kombe. Kombe de na bek kan doen dat na.
4: Kombe bij de amore sorpres.
3: Pe. Ko bebe live boxer boy de man naki kalen man
4: la Japanese
3: so Japanese lo na nafko nafko bear lenger ala de man nafko be de mar
4: lenger af sarga
3: de man suma
4: lenger af sarga
1: ari ari
3: yo me be
1: ari kombe de o me yani be api de
3: be meri ba
1: pa pa pa pa pa
3: de o so sani
1: i be pa pa pa pa
3: nei kombe ine conforme anda penit kombe You know a conform
1: every. Oh, me yari me abdi mo ka photo.
3: But I ti yari dam tap neji na photo.
1: Ma pe adai be di bin kombe ba.
3: Yeah.
1: Me fa na fi ka photo di bin kombe.
3: Fa na mi ka photo na da pe mi tante leg mi ka Holland.
1: Ah.
4: Ari ya mongo de da la jasma.
3: Mi na pe ade.
4: Ja.
3: Pe na ja.
4: Nambat.
1: Is niet waar, is geen mongo de apenti dag. Dat
4: nee,
1: is
4: je hebt mongo dag ook.
1: Aboy
4: zei doe stand met mat organiseren.
1: Oh, maar aanstaande zaterdag.
3: Aboy ben de tiende maarten.
1: Radio Maart aanstaande zaterdag.
3: Ja, meer aboy takasana aboy.
4: Mongo de, dat is maar bekond.
1: Apenti, aanstaande zaterdag, aanstaande zaterdag. Voor de Smafus Holland, voor apenti. Maar toevallig mee jere, dat was de boy, of dat apenti bij mij kan bekend.
3: Ja.
1: Dat aanstaat zaterdag de 29ste. Maar staat dit daarna Wouter Rittemstraat nummer 8.
3: Ja, maar dan maar wat mongo deed toe.
1: Oh, dat minu sabi.
3: Maar aboy zei draai, aboy zei, aboy zei takas aan tiende maat, aboy zei draai pukul jate zon de maat na uno zo.
4: Ja, nou, Norman, Norman, hoe heet die, die DJ die vanmorgen was, of start met maat.
3: Adogla, wat dogla, dogla boy.
4: Chill.
8: Jules
4: Donghor.
3: Jules Donghor.
4: Ja, hij was vanmorgen toch? Ja.
1: Maar normaal ben
3: je... Anna boy, zij draait de zon de tok. Anna in, Nassani.
1: Nee, na Rufus.
3: Ja, Anna Rufus.
4: Nee. Rufus na zon de.
3: En dan Donghor meer, en dan Tamongo. Donghor meer.
4: Ja.
3: Meer, en dan Tamongo.
4: Mongo, maar ja. Veel verteld over Mongo.
8: Ja, gewoon Mongo die ja daar.
4: Heren, meneer Lee.
1: Maar heren, maar hoe heet dat? Maar normaal ben je donderdag lang al hier in haar uitzending. Meneer Safa Heerling. Hij heeft een mooie stem toe. Hij heeft ook een mooie stem.
8: Maar toch hoor, maar één.
1: Oh, hij heeft een mooie stem, man.
4: Ja,
8: maar
1: ik ben interviewing.
8: Ja.
1: Ja, een mooie stem, man.
8: Ja, sure.
3: Oké.
1: Okay.
3: Uh-huh. Maar is dat een assaling? Tem ik nou aan Mongo Deja? Contact Misako.
4: Im schrijven, want im stort.
3: Arki, mijn andere bagasalat is stort naar socialisatie. Nee, interesseert me. Arki. Wolof de salata stort na sosta de salata ne entasen mi. Arki, wolof de man.

0: Perfecto, me cuapo, pero cuapo, pero cuapo, con esta, te apalda, pres, gracias, con esta pastrati. Matemi, orientarme, da no a manefa dual minimongo. A la dire, ma broco de bonco, son.
1: Eh, te no a mongo, from mi sucuji.
2: Mayerena, a one of the man said de ya.
0: Just me take, like, a mongo from mi beso, a true crack nangang. Ma, mi great boy, mongo, napchin sabeta, see me, napchin safaru bramolo. Ask me. If me beta mongo, napchin, at me body. Ma, mi gue, mi guaho, mi
2: bramolo.
0: Yeah.
2: A footballer in family.
0: Yeah, and Sapchi, sir. The better let's say me.
2: Wam de Mai, Tang Tap say yes.
0: So, Wam de Mang.
2: Wam de Bramado.
0: Anokang.
2: Now, what's your young boy?
0: Oh, that means that you want Alan Alabana Alamala. Sapchi, sir, tell me Alamala did it. Ibabi, Waldi, Rue, be playing transfer. They have two measures, Bakaru, you have two measures, Bert Nanga and Frida.
2: Yeah.
0: The Bakadati, they kiss Adi, be playing your factor, Andre. The Baka Andre that is Esme na last one.
2: Robe da bigi wa footballer.
0: Nay, Robe de a tweede one fa fro. Aba wa bigi brada tape Waldi.
2: Nay, me bedo da bigi footballer na Robe.
0: La be de Robe, yeah. Yeah.
2: The boy pretty bad.
0: Yeah, well, yeah, well.
2: Pero na sabde sa na da para.
3: Yeah, say ik me na sabde sa.
0: Ama met
2: ala. Para mano sabde.
0: Let's say me na mamet na. Me sabde man boom.
1: Para, pero usted Stefan para es van de stad.
2: Pero die de naam zegt het al, P
1: ja,
2: van Para.
1: Ja,
0: in Osso pe Bramolo betang,
2: ja.
0: Dat pe banasi gota later. In Osso dat banasi gota.
2: Is op de hennep.
1: Ja,
2: dat betang dat betu.
0: Mi ben op achterstraat, ja, dat is mi. Nu betang toch dus de
2: poli. Achterstraat, dan niet keri, man.
0: Nee, ma, monga op achterstraat, tu koran op achterstraat, laat si achterstraat de.
2: Ja, no?
0: Ja.
2: Oh, best ik nooit.
0: Me lekker, ja. Maar de man zei dat op vakantie rapen, maar ze hebben de man. De vakkalen, de box, de stack.
2: Ja, maar mongo ben mooi, ja.
0: Mongo ben mooi, mongo
1: ben mooi. Ja, man. Mijn oom ben roko dat van een suralko. Aan de jongen zei het programma, ja. Andere iedereen pa. Aan de een of andere staflid dat we gaan logeren.
2: Oké.
1: Ja, man. Het was leuk.
2: Het is een beetje zeker buitenland.
1: Ja.
0: Mongo ben schuiten.
1: Ja, man. Ja.
0: Echt, mongo ben. De mijn patagie me dat uren gomorren naar mongo dat me wat heb.
1: Ik kreeg,
0: ja. Ik ben dat ik altijd meisje mongo bakayo.
1: En ik ben de ka meisje tuto.
0: Ja, maar mijn boosje is me nooit morgen talk, maar mijn boosje
2: mag. Peruti, dan zou niks voor mongo nooit als.
1: Peruti gaat mongo wel?
3: Jawel. Maar ik was klein.
1: Maar Peruti geboren dan van Dijk toch?
3: Ja, nee, Anne van Dijk. Nepfunstraat.
1: Oh, Nepfunstraat.
3: Ja.
0: Aan de
2: Frimagrong.
0: Aan de Frimagrong. Aan de Frimagrong.
3: Aan de Frimagrong.
1: Nee. Frimagrong komt niet gemeente naar Zweg.
3: Ja, de Frimagrong houdt er van Dijk van Dijk.
1: Frimangrong
3: gemeen, dan als wij.
2: Nepfeustraat. En wat is aan de mankare Frimangrong? Voor zo'n stop. Nepfeu, gouverneur Nepfeu. De man is een Afrikaanse koningin Gazarana. Voor straf. Maar ik heb een straf in zijn naam. Dan Nepfeu dat nog, de Kisagrong is hier, want dit is nou Frimangrong. Ik kan lezen het op internet, ja.
0: Oh.
2: En ook de Kinkastraat, die Nepfeustraat, in een vrouw, een koningin.
3: Stop even. Dit stukje wat je nu vertelt, hoor ik een andere verklaring. Daar wonen er geen slaven, daar was Freeman Gronas Massa.
2: Zoek als dan op dat je tegen me bakken. Want dit is door deskundigen uitgezonden.
3: Meneer, mag ik even mijn verhaaltje vertellen?
2: Ja,
3: ik heb jou gedaan.
2: Want we gaan eruit.
3: Freeman Gronas, na aan een straf bij het andere penis, Massa bij de vrije slaven of vrije mensen zijn daar komen wonen.
2: Oké.
3: Ja, dat weet
0: ik. Vrije slaven, de slaaf zijn vrij.
2: Hoor eventjes dat, we gaan straks verder.
3: Ja,
2: ja.
0: Oké.
1: Luisteraars, we gaan.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij de botsing op de A58 vannacht met een touringcar en een bestelbusje zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen. Wel zijn 16 mensen naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 3 ernstig gewond. Volgens burgemeester Hazeloop Amsing van de gemeente Oldebroek had het ongeluk, waarbij het bestelbusje in tweeën brak, veel erger kunnen aflopen. Ze spreekt van vele engeltjes op schouders. De bus vervoerde bijna 60 Oostenrijkse scholieren en hun docenten. Het was lang onzeker, maar er komt definitief een museum in het geboortehuis van schrijfster Annie M.G. Schmid. Dat meldt de stichting Bij Annie Thuis. Dankzij een anonieme geldschieter kan het pand in het Zeeuwse Capelle worden aangekocht. Een inzamelingsactie die afgelopen januari begon kreeg veel bijval, maar het streefbedrag van €550.000 werd niet gehaald. Dankzij de geldschieter nu dus wel. Wanneer het Annie M.G. Schmid Museum opent is nog onbekend. De oceanen hebben afgelopen weekend een recordtemperatuur bereikt, meldt de Europese Weerdienst Copernicus. Door een combinatie van klimaatverandering en het weersverschijnsel El Niño was de temperatuur van het zeeoppervlak zaterdag gemiddeld 21,1 graden. Daarmee zijn de oceanen nu 0,67 graden warmer dan het gemiddelde in de jaren 91 tot 2020. Vermoedelijk stijgen de temperaturen de komende tijd verder, want El Niño wint nog aan kracht voor de kust van Peru. En de Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft ruim €300.000 aan boetes opgelegd gekregen door de arbeidsinspectie. Het bedrijf nam 25 mensen aan van buiten de Europese Unie zonder de juiste vergunningen. Vorig jaar raakte de keten in opspraak toen de krant Het Parool verslag deed van uitbuiting van Filipijnse en Indonesische schoonmakers. Ze werkten soms 17 uur per dag en moesten hun paspoort inleveren. De rechter beval eerder ook al tot schadevergoeding aan 5 van de schoonmakers. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Radio Markt. Als jij denkt dat je het informatief of muzikaal veel beter kan, meld je aan.
3: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd, met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavies.nl. Je schrijft visavies.nl. We zien je daar. Odi odi.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Praise & BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Praise & BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
5: Edje Events presents. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night. Het Events- en Congrescentrum Roneweg 12 tot 14. 1043 AH Amsterdam. Live performance. Samba Cool. DJ Norman. Club Caribbean. En DJ Sensation. Single tickets €20. Duo tickets €30. Deur tickets €20. Voorverkoopadressen: Café Nieuwdraver, Oosterparkstraat 2 tot 4, Amsterdam. Boston Corner, Belmer, Belmerdreef 165, Amsterdam. Ricardo Eethuis, Javastraat 47, Amsterdam. En Billboard Mall, Westkruiskade, Rotterdam. Keuken, bar en security aanwezig. Info en reserveringen 06-87-98-98-64-00. Events en congrescentrum Ronne. Ronneweg 12 tot 14, 1043 AH Amsterdam. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night at Ronne. Check it out.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, goedemiddag, luisteraars. Daar zijn we dan weer met Lucia Vandenburg. Natuurlijk 10 minuten over de klok van 3. En ik groet u allemaal weer. En ik hoop dat u belt en wat vertelt over dit oude liedje. Hebt u erop nog gedanst, Lucia?
1: Ik ook wel.
0: Ja? Hoe ben je?
1: Nou, vanaf 16 jaar mee gewoon zichtbaar.
0: Ja, no?
1: Ja. En daarom ben ik hier.
0: Maar dan mag je petten.
1: Nee, maar ja, tuurlijk. Maar je hoort dan Sampo, zo schreef je.
0: Nou, ik grap.
1: Ja.
0: Dat ben ik zorg ook.
1: Ja, natuurlijk. Maar je hoort dan zie dat, hè. Is uiteindelijk dat toen bij Apollo fanclub in zijn
0: naam. Ja, bijleg.
1: Frankie Evelyn, de Strangers, Paul Anka.
0: Bijleg met winst.
1: Nee, de mannen betaalden 2,50 en de vrouw ging gratis.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Waarom?
1: En die vrouw hoefde niet te betalen, die mannen betaalden 2,50. Want dat is toch, je moest spijten. En dat heb ik tegen dat prasie, en dat is bij jouw zaal.
0: Ja, naar een palmtakje.
1: Nee, dat ben je.
0: Versieren toch?
1: Zijn plaat. Dat heb ik tegen die bevaja. Maar dat heb ik dan zijn plaat.
0: Naar een zandvloer.
1: En de heren voorzien, heb je respect.
0: Ja.
1: TDB kon tegen de buigen actief kon dansen.
0: Mag ik een dansje met je?
1: Ja, tegen wat dansen de Charlie netjes. Nou, tegen de heren kon dansen en de Lucille in de zaal.
0: Ja.
1: De kon tegen wel, maar de Lucille in de zaal tap ook op mijn plek.
0: Aan bang, hè?
1: Terwijl vroeger was het niet zo. Die heren waren echt netjes.
0: We hebben een bellen, Lucia.
1: Welkom in de uitzending.
2: Lucia, was ik ook netjes?
1: Jij was ook netjes, je bent mijn schatje toch, je bent altijd netjes voor je.
2: Oké, goeiedag.
1: Goeiedag, welkom.
2: Hey, Harry, ik ga naar Mongo, ik ben 3 keer geweest, hoor.
1: Ik ga 3 keer naar Mongo?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ben je nog verdwaald?
2: Nee, tuurlijk niet. Ik werd zelf opgehaald. Ik weet nog goed, ik was met Rudy Neder.
1: Met wie?
0: Rudy Neder.
1: Reder.
2: Neder. En Rijngold, zegt ze wat? Rijngold.
0: Nee, mij niet.
2: Harry.
0: Ja?
2: Is Harry daar?
0: Ja hoor. Ja, ja, luister.
2: Harry,
0: ja.
2: De man kon tekenen nu naar een auto. Zijn we naar de staf daar geweest. Dat had je een paar van die Japanse mensen, de man bij Krimatuin. En Atamara, dan hebben we die volgende avond, die zaterdag, hoe we Jan drapen, die man benodigd voor uit.
1: Lekker.
2: En die zondag, je hebt niet aan elkaar een fout, de man Djogo. Een plaats in de buurt, Rukunal. Zeg je wat?
3: Ja, Rukunal, Rukunal.
2: Ja, de man bij Djogo drapen. Van Ubego dan gewoon Boto drapen.
3: Ja.
2: Dus meer Rijngoud, Rijneder. Maar Aboto ben ik een probleem. Want doe we varen kon naar Mongo. Om dan bijna tapo. Dan van Liban en Bakap in Mongo de.
3: Kopanama pun?
2: Nee.
4: Koran,
2: huh? Nee, ik kom zo direct.
3: Kotika.
2: Kotika rivier. Want dan heb je van de Komwijn en dan maak je een dwarssteek. Dan kom je Kotika in. Hè?
3: Ja.
2: Dat als een sleepboot, ik contact jullie. Direct.
1: Maar Johan, heb jij in Suriname zelf bij op Mongo, Nikeri, Albina, Ivaren op de boten dat of ben je gewoon?
2: Nee.
1: Je bent gelijk.
2: Ik denk dat de Howard heeft op eentje gevaren.
1: Howard heeft naar Mongo, Albina, Howard heeft daarop gevaren, ja.
2: Ja.
1: En later ook wat op die boten.
0: Meneer Lisse, vindt u het erg als ik de andere beller ook eventjes erbij haal?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, goeiedag, welkom in de uitzending.
5: Ja, goedemiddag.
3: Ja, nog Mongo maar. Dan kom ik tak Mongo Toria. Dat aan of Mongo. Zo.
5: Ja, nou. Meneer Jeroen, meneer.
2: Ik wil het
1: meneer
2: gewoon
1: Lisse,
2: fijne dag. Fijne dag.
1: Nee.
0: Hij wil even wat tegen u zeggen, meneer. U hoort hem toch?
5: Ja, ook. Ja. Ik groet aan meneer Lisse. De groeten aan Johan.
2: Ik groet je ook.
3: En in het taku
5: ook niet. Meneer Lisse.
0: Wacht, ik kan met dat even.
5: Meneer Lisse, ik hoor hem al mee. Die hele deskundige Harry, meneer Harry. Alles. Hari et Hari sabona mongo Hari kona na Hari kona kombe Hari sab kombe wang. What means he ain't from Fatek?
2: Niet zo hartelijk.
5: Nee, Bela, Hari is ook van Dijk, hoor. Je moet lachen uit mijn nek aan mijn.
3: Mijn brada bent aan van Dijk, maar toen brada bent aan dat.
5: Jere,
3: mijn
5: nek aan mijn, want de amas aan mijn bedoel, heb ik ching. En dat is een van de vader, de man. Of het is een bathroom bent aan van Dijk.
3: Wat
5: is dat? Ik ga dan naar het gangster. De man was een bagroet. Maar dat is van Dijk, man. Ik zeg nou maar klapje, een bagroet. Klapje. Hé, Veronica, naar Gama. Wie, mijn lesje is dat wie.
3: I don't know what I'm saying.
5: If you first had a man for like that, my friend, not the Gabi, and not the Brutai.
2: Yeah.
5: And I was so much in my group.
2: My club. Yeah, not your body, bro.
5: I was in the road, I went up to my group, was at a scale. That's when I can not, not you. That's when I can again.
3: But I'll make him go to come on, Somar.
2: Hé, hey, maar Frank.
5: In de man van Dijk, dat zeg ik aan jou, is dat de man hoger. De
2: hey, maar man,
5: Frank. Ja?
3: Maar Belly.
6: Hij wil Frank even iets.
3: Belly.
0: Hij wil Frank even iets vragen.
3: Doe Belly, mijn adem had dit mee, unen op ogen. Maar even bij Nakwaan voor een dambuans, vijf blok motor dat pegwe.
5: Mongo,
3: met dat foto.
5: Over Mong, over
1: Kombe.
5: Over Kombe.
3: Ja.
5: Kavateri, de man voor Kombe, de man gangster container, Gravusradi.
3: En de man voor Van Dijk, Peter de man, Van Dijk, lukt me lekker. De man Van Dijk, de man bij bouwt op de man voor een Kwaku.
1: Is niet waar hoor, de man.
3: Lucia. Lucia.
5: De man won.
3: Arkino, dat is de man voor Kwaku. Je hebt de Ate. Je hebt de man voor Schemmel Penning. Het is een soort groep.
7: Nee, maar de man Schemmel Penning is een hoor naar Sani. Naar de man van Dij.
3: Dat is een taki.
7: Nee, de man van Dij bij de van Dij.
3: Dat is een taki.
0: Of wil ik de bellen met Katsala?
3: Dat is een taki.
0: Want we hebben twee bellen zo.
5: Mina sabi pe hari libi apano libi
3: kombe mi betan
5: eu manda insta gomr kombe
3: ma me dak ki ma yeta kombe na te grafo strad ma you know sab next fu kombe you know sab next fu kombe
0: mara fauna
5: kwagu that is the door aksi beruti
3: arti
5: de pan fu fandai
3: bet na pa kwaku
5: I happy kombe ya te belvi
3: de ma bet na pa kwaku tu
0: okay
3: de ma bet na dapet tu
0: het geweer me de lesse nog wat zeggen
2: Hari
3: ja
2: ik wil liever naar Van Dijk.
3: Nee, mijn braaf
2: luister even, ik ben gewoon naar Van Dijk.
3: Ja,
2: dan mijn bestap de familie Vroom, Heines, Pengel, Boldewijn.
3: De hippolyte.
2: Dat molenpad, ik ben abi tevreden bij Libië drapen. Ik ben abi bij Libië drapen. Dus mij ben ik heel bierd. Ik ben geboren dokter Sofie Redmondstraat, Steenbakkerijstraat. Maar alle den boy drapen, mij ben de boel naar de want die ben blij voetbal naar de.
1: En wat about Hippolyte?
2: Paramaribo, Harry.
3: Ja.
5: De Ibo was ook Ramakari Ibo.
0: Hippolyte.
5: De Hippolyte en Van Dijk.
1: Ja, ja. En dat met de gangster? De Tuberada.
5: De Tuberada?
1: Ja.
5: Ibo. Ibo. Harry,
3: ja.
5: Ik wil naar Combe.
3: Ja.
5: Harry.
3: Ja.
5: Is dat per mij geboren?
3: Jo.
0: You
3: don't come in Paramaribo, you come in a mer, so like in a bus bus in that sea.
5: Yeah,
3: that's it. I used to be me, bro. That's me, like, I'm going to talk
5: in a mer, so
3: I'm going to
5: say that.
3: You?
5: Me man a big guy. Yeah, nah, everything better.
3: You.
5: In a month, Aki. Je weet het beter, mijn moeder is van Bigijari. Mijn geboren Bigijari is mijn geboren Bigilot also, maar mijn moeder is van Bigijari. Dus mijn afkombe.
3: Zij het Aklontoso, je Taklontoso, Salontoso.
0: Gevangenis.
5: Bigi Atoso, Mitagi.
3: Oh, Bigi Atoso. Maar, pe Bigijari, ben je afkombe.
5: Let's say
3: for us,
5: say
3: someone's nice great. Look at this on the club, sir.
2: Hey, jongens, de groeten.
0: Nee, maar ik wil meneer Lisse even wat vragen. Mag dat?
2: Ja, doe maar.
3: Ja,
0: meneer Lisse, Van Dijk, hè? Koningsstraat. Ja? Daar woonden toch in het begin alleen maar Chinezen. En die heel veel ziektes hadden gebracht, toch, naar Suriname?
2: Niet dat ik het weet.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ik had gedacht dat Chinezen die naar Suriname kwamen en daar woonden de Domineestraat en Maagdenstraat en Jodenbreedstraat.
0: Koningsstraat ook, hoor, Van Dijk.
2: Dat zou wel kunnen, maar de staanplaats van de Chinezen waren hard daar in de buurt.
0: Oké. Okay.
2: Domineestraat, Maagdenstraat en Jodenbreedstraat, Heiligwijk, dat gedeelte was allemaal van de Chinezen, als ik het zo mag zeggen.
0: Weet u wat Koepsap is?
1: Natuurlijk.
2: Is een restaurant.
1: Nee. En waar Koetschap is eten. Koetschap is eten.
2: Waar mevrouw Vandenburg geboren is, de Maagdenstraat, daar had je een van de beste koekshop op daarvoor.
1: Ja, klopt.
7: Koekshop.
1: Ja, klopt.
0: Het is Engels, maar dan zeggen ze koekshop.
1: Maar dat ben ik maar meneer Lisse, dat ben ik niet op college. Dat ben ik niet op college toe. Dat ben ik maar ook.
2: Ja.
1: Ja, dat ben ik niet.
2: En de beste en goedkoopste restaurant doe ik mee. Je moest met je haar. Je moest actie van Lazy Creton. Dat was een kleine zijstraat.
1: Watermolenstraat.
2: Van Watermolenstraat.
1: Krabbesteek.
0: Krabbesteek.
1: Gevaarlijk. Mijn papa loopt bij mij niet aan.
2: Dat weet je. Krabbesteek,
1: ja.
2: Het was niet duur.
1: Maar lekker. Lekker. Mijn papa heeft mij altijd niet aan doen. Nee, helemaal niet.
2: Daarom ik heb een bepaalde smaak. Zijn Libi naar Senang en Libi werken naar Paramaribo.
5: Oké.
2: Ik groet jullie.
5: Ik ga kijken.
0: Ja, dag meneer Lisse. Bedankt voor het bellen.
2: Ik groet jullie allerbeste.
1: Dankjewel voor het bellen. Doei.
7: Laat me gooien. Ja, Lucas,
0: nou zijn ze allebei weg.
1: Ja. Maar Jere, dus Harry.
3: Ja.
1: De man voelt van Dijk, de man is ogri, de bedoel ogri.
7: Alla bieti ba ogri man.
1: Dat is moest
7: dat
1: doen,
7: zo net die bent ook aan terrasani.
1: Maar dat ben.
7: Kom, je tak de man afkombe.
3: Nee, mi leg je uit dat de man tak van Dijk, man.
1: Je zoekt de trobi na trobi.
3: You ne conforma in kombe.
1: Ook niet in van Dijk.
3: You, nee, dat bent ook alla bieti abesani. You ne go forma ma in a bieti.
7: Nooit.
3: Wat de man je pa man. En you no ka kombe conforma. Wat in de sape de man, ek moet ook de man go jiu man keri.
1: Kroet wat u bedanga IT sa. If you suku wananga trobi.
3: Ja.
1: Ala si be kai tapu.
3: Ja, is hier nadat.
1: Maar zo abe de altijd.
3: Zo
1: ade altijd.
3: No, dat me lekker uit naso.
1: Ja, naso gwenti.
3: Wat? Wa mag mo tofu van Dijk. Complete gangster dat ben ik komen. Wel, asansa miten dape. Asansa miten dape. Na lei boy me minota yi sa mitenda pe wat ya boxer ya iba boxer sa itanda pe Ja, ogrima etan in kombe. En tere ma yere wansani bepsa bijvoorbeeld in wan strati. Ala de maiko wan de masab de sef de mana fanap de man de young boy de masab de strefi. De sef de ma yere wan ma efet dape. Ala de ma ekon ekon. Na man ke de ma ogi yu. Mishin na kami.
1: Ma pef kombe belib na fane na berpe. Na pe aber rooms ma berpe bele.
3: Ne, isa bi on a fulende ma uniland.
1: Da weet ik, ja.
3: Ja, bi wa kerkje daar betak tap op Florastraat.
1: Ja, dat weet ik ook.
3: Abra seifa kerkje.
1: Oké.
3: Dat ben ik beter.
8: Is dat pe Jan beter? Jan Ramkisun.
1: Deze heb je de Beverly.
3: De Beverly mis heb je, ja.
8: Jan Ramkisun af kom, beto era.
3: Ik heb de boerat Beverly, heb je trouwens aan Loestok.
1: Ja.
3: Mis heb je maar, want of de familie betal in een Lotland.
7: Maar dat is ook een beter.
3: Pe.
7: Rappen naar Tourtonneland, BT.
1: Nee, is niet waar.
3: Mina door naar Tourtonneland, dat is een matretti.
7: Malitretta.
3: Ja, nou, hier, matretti, kom, matretti.
1: Ja, matretti, is kombi.
7: Ja, kombi, is op mekaar kombi. Grote kombi, weg, kom
1: ik in een
3: mooi. Nee, mekaar kombi.
7: Grote combi weg, drappen moro paragona.
3: Nee.
7: Is een paar theater de.
3: De Royal.
7: Ja, Akulie Theater.
3: Je hebt dat koelie, dat kun je niet staan.
7: Oké, hun niet staan niet koelie.
3: Nee, je hebt dat koelie, dat kun je niet staan.
8: De man heeft de volgende bellen, mag het?
1: Ja. Wat zei je?
8: Kan het bellen?
1: Jawel, stuur maar.
9: Ja, hallo, met Jan.
1: Ja, Jan, ik ben van Kombe.
8: Jan van Kombe.
3: Jan bent aan die keri.
8: Nee, ja, maar is van Kombe.
9: Misabeli van Kombe, Louiselan.
8: Oh, wat zei dat?
7: Louiselan.
9: Ja, dan ben ik godape, ik ben 5 jaar. Maar ben dan naar onderboom.
3: Jere dape.
9: Ik ben dan naar Kombe.
3: En Louiselan, Louiselan, af en toe Louiselan naar Subremstraat, ik kom van onder het naam Mahunilan.
9: Voorzat aan de einde naar Matreti. Maar Swampu ben dape, Bushi.
1: Ja, het klopt.
9: Later de Harapasi Gomorro Fara. Me ba 6 jaar na me pabego roka wakninga. Nam gotanda pe. Na me da te da ala wunsta kwam boto bega ni unikeri fu wakninga. Da om dat me be sikip chiso des me no be makunas koro ete da mano be wani adatra. Nam bego na nga me mananga boto na ni unikeri des me sab later me go roko da pe na wakninga na nga. Wamun na pos kantor mami ha bor na mer sorah dape aboto sungu
8: ya
1: pale goslar
9: dape in the but say watara dape drio so bende awa oso bende ferie presidente ma nanga aminderio so bende
8: ya mari bute geduldig zijn
9: ja aminderio so dat mi pabe bau nanga sei e babu ama be mek boto basko ne nes mi geworden na sei watra sei riba
1: oke
9: en dat e watra be lagi
1: dan wat e koina o sofi
9: na dat e watra be lagi na mi nanga mi brada
3: mi brada ego fara
9: grabu ego lombe Lomba kadem chinkrabu.
8: Ja. Dat is waar, mis abete.
3: Palmatan gotro ook.
8: Ik ben op marine trap dat per debe kan. Kies de krabu aan, no?
9: Ja. Maar ono be kies de gobori. Uwe longona dat de longwende.
8: Nee, je bent aan de kutai, toch?
9: Hey. Na kutaina ingiris manyang.
3: Isa pebe ka fanga sirika tu.
8: Sirika.
3: Isa sa sirika tu.
8: Ya, ya.
3: Palmotoin.
9: Ya, palmotoin ibe ka fanga sirika.
8: Maluku na sen fancy sikana, is na kombetet.
9: Pa manier, manier...
1: Ya, badat na yun, fasandate,
3: baka. Mene
9: pero... Pa manier food, la desmastra di bebe fane.
1: Lesa, lesa, lesa.
9: Lesa. Taktara de mi beta se... Ambak solano trumita se melar jari skoi sabra da tape sabudi minota se
8: budi
9: amba akbar sol
8: na
1: okay
8: abum yang
1: atene ba na under bela yang
8: o buta
9: bagaran mi gota na fa presne abra broci per parasrat na mi pa baywan jari na fa presne Vender boy team hand up and tantem konja.
1: Okay.
8: Moi tori.
9: Ja. Mino go bena akto feta kara sernam.
1: So, you must shame, you must shame.
8: We gaan naar de volgende bellen, ja.
9: Ik heb mevrouw Lucia weer naar Lotta, kan je niet go.
1: Dan zet haar in go, ja. Ik wil weer naar Lotta, moet ik
9: hier mee. Maar hij nam go mee.
3: Mocha yang abeli go.
8: Bedankt voor het bellen, Jan. We gaan naar de volgende bellen.
1: Oké. Okay. Welkom in de uitzending.
10: Kijk.
1: Welkom in de uitzending.
10: Sweetheart, mij darling, mijn schat.
1: Die zoek maar je zingen.
10: No. Harry, accepteer je het? Eens heb ik jou lief gehad.
8: Eens?
10: Ik kom van jonge Kim naar Biggie Jari.
8: Ja, en van Biggie Jari
10: ging de palmtuin in. En ja. Daar ging de schrikas vangen.
3: Ja,
10: ik mocht niet van mijn mama. En toch deden we dat. Want mijn oma zei nooit nee. En zo kunnen we vertellen over de combi en over jonge Kim.
8: Mooi precies.
10: Zo kunnen we praten over vroeger familie Zaantjes met de filmen, noem maar op. Ja. En vandaag zijn ze er niet meer. Ja. Ik ben een deel van Zaantjes, van de grote combi weg nummer 14, naast jonge Kim.
8: Ja, ja.
10: Lieve Lucia.
1: Ja, mijn goede.
10: En hoe heet die meneer daar? Etienne, no?
1: Etienne Perotti.
8: Soms zit er Etienne.
1: No? En Perotti.
10: En hoe heet die andere meneer weer?
1: Perotti.
8: Harry Perotti.
10: Dag meneer Perotti, dag meneer Etienne. Ik groet jullie.
8: Dag Roos.
7: Weet je, zij is zo groet.
10: Dag schat, dag Migudo.
8: Maar...
10: Ik word weer de oude. Nee, niet goed. Ging niet goed.
1: Oh.
10: Ze hebben een verkeerde dingen gedaan bij mij.
8: Diagnose.
10: Maar mijn oom zei zo even ook van mij dat hij go. Mijn vriendin belde ook op. Maar je kan je voorstellen toch, onkruid vergaat niet.
1: Zo is dat.
10: Weet je, je kunt zo gemotiveerd zijn en deskundig zijn. Maar er zijn altijd mensen die proberen om een proef te doen op je lichaam. En dat heb ik meegemaakt.
1: Okay.
10: Maar ik ben nog bij jullie en toen dacht ik, toen ik hoorde van de combi, dacht ik van hey. Daarom Harry, je kent meneer vrouw Oersie toch? Tegenover die Chinese winkel bij Rooseveltkade, waar Annemarie Hunter
8: woonde.
3: Ik ken mevrouw Tante Loes Motei eerlijk, hè.
10: Oh.
3: Mevrouw Hunsel.
8: Sorry.
3: Mevrouw Hunsel is van de combi, maar...
10: Ja, maar en meneer Frederici en meneer Braam en Oersie met die bigge voetu.
3: Ja.
10: Waar we schoenen gingen maken.
3: Ja, maar ik minusap mevrouw en afro
1: Hunsel.
3: Minusap.
10: Oké.
3: Minusap, de man vertelt me over een brada, maar minusap over een schrijfje, minusap leuk.
10: En over Saantjes weet je ook niet.
3: Nee.
10: De gebroeder Saantjes.
1: Nee, de Libak Kombi.
10: En de grote combi weg naast Joachim.
3: Ik weet waar Joachim was, maar wie naast Joachim woonde, dat ben ik al vergeten.
1: Joachim deed het, hoor.
3: Abrong.
10: Nee, Abrong, maar het is in de stad.
3: Ja, het is nu in de Steenbakkerijstraat. In de Steenbakkerijstraat.
8: Kopen hier bami, hoor. Je kan Joachim bami kopen bij de Chinees.
10: Ik en mijn goede schat, ik stuur liefde voor jullie, hè.
8: Ja, nou.
10: Dank je, schat.
8: En je krijgt het 100 keer terug.
10: Ik weet het. Toen zijn in de tuin bezig, jammer die normaal zijn foto kon doen.
8: Oké.
10: Jammer. Dag lieve Lucia. Maar mevrouw D.
1: Mevrouw D is vandaag er niet.
10: Oké, maar ze is niet ongesteld, hè?
1: Nee.
10: Het is ziekte om wel.
1: Nee, Harry, ik ga zwanger.
8: We gaan verder met het programma. Bedankt voor het bellen.
1: Ja.
8: Kom. Jongen, dat kwam iets over Kombe. Maar ja, Kombe is eigenlijk het oudste deel van Paramaribo.
3: Jawel.
1: Ja, dat ben je...
8: Palmetuin.
3: Dat is Kombe.
8: Niet geboren erop.
3: Dat is maar met Tabras heeft jonge Kim.
8: Voor jonge Kim?
3: Dat is maar met Tabras.
8: Jonge Kim bent dan naar Santi passeren.
3: Ja, maar met Tabras ook.
8: Ja.
3: Tapos ma met abrasiving, kom be pasi.
8: Me vergeet den hè.
1: Harry.
3: De Meriba.
1: Harry.
8: Meriba.
3: Meriba.
8: Ja, Meriba is een bekende van
3: Kom. Harry maar betang.
1: Harry maar Archie.
3: Ja.
1: Is op dat na kombe. Die mi be de wampti meisje. Na suso de inheemse betang dape. Dape de inheemse betang dape na kombe. Dape her kombe de inheemse betang.
3: Omdat dat is maar dape des maar dorp be den.
1: Dat mi sabi, maar dat mi wat tegi mi be pti ete en mi be sab dat de betang dape wat mi be si den. In elk geval de a hof beurs sani dus voor kote bus A, C, A, zo. Abe de dape na kombe toe. En ab voet dape uit de bereik af foto go a la C.
3: La het vat. Dape de
1: betaal. Ja, ja, ja. Pe ouwe a fee bede.
3: Ja, dat is hoe je nou dat mis ab kombe
8: toe. Dape a bus begin, hè?
1: Ja.
3: Ja.
1: En later a go a heel nog weer.
8: Ja, dat be kan rego talle ons berg.
1: Ja, ja. Ja, het klopt.
3: Ja.
1: Dat later a go a heel nog weer. Dat trein bede, dat de trein. Ja, maar dat
8: als training begon, ik begon parang.
1: Ja,
3: dat minus je.
8: Paren, onverwacht bestond.
1: Ja, onverwacht bestond.
8: Maar we hebben een beller.
1: Welkom in de uitzending.
11: Ja, ik zie Anoussi Atrein. Maar ik zie Atrein, ik wil niet meer poezen. Dat was iets van mij. Ik zie Atrein.
3: Nee,
1: Anoussi Atrein. Ah,
3: maar dat is bijna mongo.
11: Ja, maar. Jere, samut, ik wil mij Anoussi. Mima. Naf, kombe, bigijari. Bose tonga mi ma befeti mi di befeti. Aki apisi fukrafu se fati. Den de bigi de moista urten srafting basi oso. Be de tenanga abroki fu akriki. Bes pugu.
3: Ja.
11: Me no, si?
3: Nog steeds.
11: Ik maak het mij, ik maak het mij die misschien aan. Met mij rijden als hier hebben.
1: Dat is de palmetuin toch?
3: Dat is de palmetuin, ja.
1: Oké.
11: Ja, maar palmetuin, dat is ja. Heb je pas komen.
3: Ja, dat met dat.
1: Maar ik heb gewoon vrouw bij contact. Van de bekarans.
3: Kijk en dame.
11: Ja, maar dat is nou later.
8: Dat is Breveld.
11: Later, maar wat ik nu vertel, me maak bij de... Tien, minusie de. De wet man zei de enga als in minusie.
3: Ja, maar het is wel waar.
11: Voorkele klimaanusie ook doe, maar overlevering het agirat. Als in beheerlijk, dat betekent niet.
3: Jawel, het is ook wat ik hoor, hè. Als er bijna wat ingi door voor palmetuin, bijna wat ingi door voor fossi.
11: Ja, er bijna paroboer.
1: Nee,
3: er bijna wat ingi door. En dat de man kierwa... De man kierwa lo ingi dape. Naar de ingi door.
1: Ja, de ingi vluchten gewoon binnen.
3: De wetman zal de kier de ingi zo. Want de wetman die de wetman kasten naar de man bige kier de ingi. Want de man bige de ingi vluchten. De ingi bem go abra agotro go na torari kasi de mabem go de mago pot de man. Dus fusa gru abroki de man obem aktamorin palmoto de mabem zgue. Ma de mak wa de ingi ne boan gue de mak kiri walo ingi dape.
7: That was the last.
3: Ama ispuku dape.
7: Yere, that be the last.
11: Amino kiel.
7: Ari
11: amino kiel.
3: Ya ma ispuku dape give me.
7: That be the last ball very food.
11: A la boa da you are.
8: Ok, ma de bele son, bedank tout bele.
3: Say taki.
7: Is ja. Akku van de mensenpaleis daar. Dan gaan ze aan die drappen dat laatste bolwerk zijn ingefit echt naar de wetman.
3: Ja, dat de wetman zegt dat men bakken gaat door de man gaat door Arika, petor Arika, snap nu. Dat is de man go.
1: Die kan heug beter.
3: Want vissa gaat door, nou, ingi dat we maken dat de wetman te kala de zand dat
1: die.
3: Maar de man keer de ingi.
7: Ja, roei daar.
1: Die webtie.
8: Zo maar begin aan oorlog tegen de ingi.
3: Ja, de wetman.
8: Zo het wetman.
3: Mijn next man komt wetman.
8: Nee, maar het moet akkers aan
3: de kant. Engeland.
1: De Engelsman.
3: De Engelsman begint hier.
7: Dat de man...
3: Dat tata komt te komen.
7: Dat is omdat... Nee, de man praat.
3: De man geeft tata niet.
7: Guyana. Guyana, de man praat. Daarvoor heb je drie delen. Frans Guyana, Brits Guyana, Nederlands Guyana, de Namidrisse.
3: Zo heb je Nederlands Guyana?
7: Nasena.
3: O, Nasena, je kan Nederlands Guyana.
7: Zo aan één.
8: Nee hoor.
7: Je
8: hebt nooit Guyana geweest.
7: Frans Guyana, Nederlands Guyana en Brits Guyana. Je hebt drie Guyana's. Onthoud en boom.
8: Ja, maar je kan het een naam geven.
7: De man praat, nee.
8: Maar het is nooit zo in de boeken verschenen.
3: Dat Brazilië, dat is op een Brazilië.
8: Ja,
7: Arkibo.
3: Maar Brazilië ben je de wetman
7: toe. Het was één land. Guyana bij de Wankonde.
8: Is ook één land.
7: Het is één land. Senang, Frans Guyana, Brits Guyana, hebben de waakondere. Guyana hebben een. Maar de man praten in drie. Door feti praat aan met de praten. If you go zoeken aan mensen, dan kan je een boek.
1: Dus Senang bij
0: de... Repero.
8: Guyana, bedef de Engelsman, toch?
1: Ja.
8: Guyana.
3: Nee, bedef Senang.
8: Nee, Guyana, de Engelsman begint dat. Dat de man abragetik Senang.
3: Guyana wil horen naar Suriname.
8: No.
7: Meneer, dat is één land. Suriname,
8: nooit.
7: Guyana, Frans Guyana was één land.
3: Jawel.
7: We gaan taxa aan, het was één land. Dat weet ik.
8: De Bagra Kinky Senang in New York. New York bedef de man.
3: Ja.
7: Dat is...
8: Maar de Engelsen waren in Suriname als eerste.
3: Ja.
8: Minder deze nog een trapresie dat Fransman ben je of Rus. En de Rus ben je te horen.
3: No.
8: Dat sabi.
3: No.
8: Staan die niet.
3: Omdat de Russen nooit gaan naar de Sanders met de man met slapen.
8: En de Spanjoren dan?
3: De Spanjoren, de man bij de slapen.
8: Die hebben volgens mij de meeste kolonies gehad.
3: De Ingi, en een slaaf, de Spanjaard. Dat ik de Engelse slaaf.
8: Dat zijn ze bij de meeste kolonie gehad van.
3: Ja, dat ja. Maar voor de blanke mannen, de wit mannen, de Engels mannen, tata, charugo da pasana. Tata, Nederland, charugo da pasana.
1: De Engels mannen.
7: Arkibo Maxi et Ware.
8: Ja, ga je.
7: Afstaande, ja, Brits Guyana, Frans Guyana, Abede Wankonder afstaande. Senang aan Guyana. Het was één
8: van. Het valt onder de Guyana's.
7: Suriname valt.
8: Ik heb dat niet gezegd, niet onder de Guyana's.
7: Het was één land. Toen hebben ze het gedeeld.
3: Je etak in Suriname valt onder Guyana. Guyana valt onder Suriname.
7: Het was één land.
8: Telefoon.
3: Maar ze hebben begin moraal, maar ze hebben vallen onder Senang.
7: De man praat.
1: Ja,
3: wat ik ook argus.
12: Goedemiddag met Erik.
3: Goedemiddag Erik.
12: De heer Perot heeft gelijk al. Stel je nou woorden tot de Guyana's. Jullie kunnen gaan googlen gewoon.
8: Ja, maar Guyana's, dat zei ik toch. Het woorden tot de Guyana's. Maar het, heeft nooit, het is nooit Suriname Guyana bestaan.
7: Het is Nederlands Guyana.
8: Dat heb ik nooit gelezen. Hoor.
12: Nee, maar het hoorde gewoon.
8: Het hoorde dit. Klopt. Dat zeg ik net nog tegen.
12: Frans Guyana, Guyana en Suriname.
8: Ja, maar... Dat is één, Guyana's.
3: Maar jij zei dat je tak Suriname. Maar dat zijn niet dat ik een vijfde tak aan.
7: Nederlands Guyana.
3: Nederlands Guyana. Zijn we niet dat je tak gewoon Guyana, Frans Guyana, Suriname. Dat moest ik Nederlands Guyana toe.
12: Nederlands Guyana was later.
3: Nederlands Guyana was later.
8: Later die de Engelsman dragen zijn over.
3: Ik ga googlen. Meneer
7: Google, ik ga u één ding vertellen. Ik heb van mijn ouders gehoord van de Bigisman tegen mij. Ik heb de wankondere, maar door een fetief de wit man. Daar hebben ze het gedeeld in stukken.
1: Ja.
7: Want Paramaribo, de naam ook Suriname en zo, is van de laatste stam die ze vermoord hebben in Suriname, is die naam Suriname.
8: De Surinen.
7: Ja, zoiets, ja.
8: Is dat de Engelbekaar, denk
7: ik? Is de laatste stam van Suriname die ze vermoord hebben, met zijn naam koning Suriname. Ja. Als dan zei ik dat die ons ben go abra grens, de man de Engels ben loven, ben moro fara, want de man kier is maar van drapen. Dus. Ik heb het niet van boeken gelezen of zo. Mijn grandmoeder of Inge vrouw is daar. Toen was dan naar een kampvuur, echt maar toen was dan niet in naar Dorosee. Dan Oudu Vader, dat is mijn gie Oudu ten toren. Dan is dan mijn arke ten toren voor deze man. Zo, ik kom bij elkaar los aan. Mijn lees je een boek. Mijn
1: lees je voor kennen.
3: Ja, zo, ik kom bij elkaar los aan.
7: Snap je, zo ben ik achter de schoen. Mijn vertel je me, go Google, go die stati.
3: Go Google.
7: Mijn is op deze aan dat.
8: We hebben weer een beller, alstublieft.
1: Welkom in de uitzending.
13: Hallo.
1: Goedemiddag.
7: Ja.
8: Meneer Creton.
7: Ik heb een aan mijn brief, van mij is het een.
3: Ik ben tangen.
1: Hallo.
7: Meneer Creton.
13: Ja.
3: Ik ga takken met
1: u. U mag praten, hoe is met u, meneer Creton?
13: Luister.
1: Ja.
13: Amanda tak over Guyana drapen.
1: Ja.
13: Ama Ableti, French Guyana, Dutch Guyana en de British Guyana.
7: Ja.
13: Zoals Asande en Brazilië nog op de Guyana toe. Dus Brazilië, de Frans Guyana, de Dutch Guyana en de British Guyana. Dat is het hele Sanji, heer Sanji.
1: Oké.
3: Oké.
13: Begrijp je?
3: Ja, ja, ja.
13: Hoort u mij?
14: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 100%.
13: Dat na heer Tori, een brief, een Englishman, een car will be. En dan maar ik een beetje feta oorlog, een beetje praten, Sanji. En dan met bepaalde pressie in Georgetown, Borbish, Yabi, Fort New Amsterdam drapen. En dit is maar dat ik ben de Nederlander voor zie. Wat is voor Borbish naar de Barara? Begrijp je?
3: Oké.
14: Wat minst op alle.
8: En dat voor Paramaribo ben je voor zie dan?
1: Je hoort je niet.
14: Maribo.
1: Meneer Creton, van Paramaribo ben je voor zie.
8: Paramaribo ben je voor zie. Parmerbo.
3: Ja,
8: later de man met een paar moerbo. En dat toen het wel eens parbo, parmarbo. Drie lezen aan een kinkje.
14: Ja? Zie je dat?
8: En daarna is het pas paramaribo gewoon.
3: Okay.
8: Gravenstraat, ook de kinkje volgens ik baf neer.
14: Ja?
3: Look, als dat nou voor vers en als eerste.
1: Meneer Creton, de eten.
8: Ja, meneer Creton, was u klaar? Want we hebben nog een beller.
13: Ja, ja.
8: Oké, okay. Dank u
1: wel. Sterkte, doei.
8: We gaan naar de volgende bellen.
1: Volgende bellen, welkom.
15: Meneer Vrij.
8: Meneer Vrij.
1: Ja.
15: Goedemiddag allemaal.
1: Goedemiddag, meneer Vrij.
8: Goedemiddag.
15: Ik kom met een feit.
1: Yes.
15: En over een feit kunnen we niet reden twisten.
1: Nee.
15: Er is iets wat men zegt. Of je nog sabi je eigen tongen. Dan ga je historisch. Dan kan je niet realistisch met elkaar omgaan.
1: Mm-mm.
15: En zo je jaren. Geroezen moest die dan misschien positief voor in de studio. Dat etja atori samitja konono. Als je geschiedenis niet kent en in een sabi egitongo. Dan kan je niet realistisch met elkaar omgaan. Een feit waar we niet over kunnen reden twisten.
1: Mm-hmm.
15: En er is genoeg wat betreft. Zaken die mensen kunnen aanschaffen en op dit moment de digitalisering die is dat die concept alla sani. Groetjes.
1: Dank u wel, meneer Vrij.
8: Dank meneer Vrij. En ja.
14: Maar wat heeft meneer Vrij me uitgelegd?
1: Nee, meneer Vrij bedoelt dat via internet
8: alles kan vinden. Kan
1: maar
8: dus.
1: Niet iedereen kan het.
8: Want de hoofdstad was ook een tijdje Torarica, dat toen was al van wat we nu Paramaribo noemen. Die de Engelsman kon de man Karaman Torarica.
3: Paramaribo de Babeka Torarica.
8: Ja, ik kan het hier voor je lezen, Fiwana duidelijkheid.
3: Ja, lees me hoe Arki.
8: Na succesvolle kolonisatie door de Engelsen onder leiding van Francis Willoughby in 1650 vergrootte William Biam het fort dat hij naar opdrachtgever Friend Fort Willoughby noemde. En het bijbehorende dorp. De hoofdstad was toen echter Torarica, een landinwaarts gelegen plaatsje ten zuiden van Paramaribo. Dit is geschiedenis.
3: Ja, zo heel Larry.
8: Ja, ja, natuurlijk, ja, minder besap. Ja, ik wist wel dat het ooit Torarica heeft gegeven.
3: Voor de Ingis en de Missa, was aan die Pantus aan de Ingi, maar Fonseca. Pabo dat deel, Nabo dat die, dan maar dat kan je de Tori voor de Ingi Morobo. Want dan maar dat de basic naar de zo standaard.
8: Kijk, het was een heel klein groepje die in Palmutan woonde. En die kregen op een gegeven moment te maken met malaria.
1: Ja, ja,
8: de meeste de Ingi bededen naar malaria.
1: Ja, ja, klopt.
8: Dat de Ingris mango je op den. Want toen vetino, we vetie lekker zou wij doen nog.
1: De we vetie rapen en boogono bedde.
3: Die de Ingris mango door ze naar Samieren. Dat de Engelsman kon schissen naam. Dat de man op de suma bed op de man wana man. De man om me grap naar de Engelsman. De man om me grap naar de wa Engelsman. En we weet man, te wa weet man potwa sanere tak awana saai di si. Just na pesa saari, I kill you, te ka saani.
8: Ja, kijk, het waren ontdekkingsreiziger, hè.
3: Het waren ontdekkingsreiziger,
14: voorlopers.
8: Nou,
3: het waren voorlopers naar voorman.
8: Je kan het zo makkelijk stellen. Maar voorlopig de mensen zoeken dat even aardig nog bij bewoonbaar worden. Hoe kan dat? Moet je een of Mars of zomaar?
3: Zomaar.
8: Zomaar. Naar Wetman. Aan de Afrikaan.
3: Arki, de Wetman. Tramai taki je zei verstoten engelen. De Wetman moet aan wat president zet nog zijn pereng moto. Dus nou de zoeken pereng moto. Alles neem ik wel op.
8: Ja, dat is waar. Arie, ik hou de eerlijk.
3: Zang.
8: Die dem hört man begin gaan mon chenchi. Dus deze betak jong, na morgen gevaarlijk zijn zij doen. Want nou een hemel lichaam, je moet brie binnen naar mon chenchi, want dit naar mon chenchi. Alles wat zijn dat ik. Zomaar ik ga nou naar mon chenchi.
3: De weet man naar Ilie.
8: Dus deze, de Hindustani, de Rus. Zomaar ik ga. Kan wel volk zijn.
3: De blakke man ik ga.
7: Wacht even.
8: De nego ette.
7: Mag ik u wat zeggen?
8: Wat Zuid-Afrika kan go jaren.
3: Ja, maar onego.
8: Maar dat is Farakba.
3: Ja, maar onego.
7: Agron tapu voor Oudu, we willen die bijjaarse onkissie. Voel je met gebruik van. We vernietigen. Weet ik
8: dat alles maar zou
7: ik. Wacht u. Weet ik olie. Weet ik allerlei materiaal. Volgens u gewoon terapresie.
8: Eens houdt het op, hè.
3: Maar nu is er een maatje.
7: Volgens u gewoon terapresie. Goma, libi, drape. Dat is niet te gaan grond op Odissi.
3: Maar nu is er een maatje.
8: Dat ben ik eens met je
3: peren. Nu is er een maatje. De maatje alles aan zijn maatje gaan moeten. Zijn de mannen gebruik moro. De mannen, charama kan grond moro.
7: Nee, dat troep bij het aan drape.
3: Ja, nou, dat lijkt aan hem moeten. Kies door de jam aan mijn vader.
7: Ja, je bent een plastic vlaar.
8: Maar Harry, if de man boven een vellaar op de dintak. Je na eerste man
3: zei dat. No.
8: Air condition, alles staan in supermarkt en die osso.
3: Mi no go go.
8: Staan er dan?
3: Mi no wani. Mi no sap sana peti pepte, mi no sap peti wansan de mine, wang go da pe.
8: Kanadjes mungo.
3: Lek di bep ka Nederland, nou lo probleem, want mi no sap pe Nederland, de sanda Nederland, dus mi no wan konja.
8: Ja, mi sabi, ibegiato rikba.
3: Walo kree, want mi no sap sa Nederland. Is dat bij de chamigan in dat ja, zal dat niet de laat daarmee denk dat naar zo moeder en jan min ook
8: want aman musk voor de Tesla toch?
16: Ja,
8: aman is Kusmov zijn naar Mars toch?
3: Ik ga ze de trap go.
8: Nou kan ook wel een
3: keer. Ik ga gewoon op de cijfer van hem af, ik en Fosbo. Ik ga tek trum.
8: Hé, ook kombaka, maar je nog kombaka.
3: Ik ga tek trum, dan liep trum, dan wat dat zit. Ik ga tek trum, Poetin. En Adifu Israël, de man zei even voor verder konden. Dat ik de tijd heb, maar goed op het.
16: Hij lust in dat pijn
3: aan het jaren. Hij alleen die.
8: Maar hij had de man gofens zo goed aan het diamant.
16: Dat had een probleem.
3: Dat had een zak met de zin in die gado dat
16: pijn. Harry Beluk, ik ben hier de bouwvakker bij Kapamuur op de Ven om een goud.
3: Ja, maar.
16: Maar dit aki. If the was man ook kon na van Mars aan bijen of zo, maar mij vind akangi de boven.
8: Ja, maar vind de sloon niet moest fukken ze.
16: Hè?
8: Vind de sloon.
3: Lukulisha metegi.
8: Maar vind de sloon niet moest fukken ze.
16: Hè?
8: Vind de sloon.
3: Lukulisha metegi elk.

0: Skoutu o luku efne was mana konda a masa baya uso e kiste zani. Ma what about de masa fene?
1: Skoutu na fu forma te fen moni no chenga skoutu wan den ogi des ma de mau tekeng. De mau go tekeng. E fa moni bigi kare de mali be ma fi e fi tek e wan pot moni akto not kolu de chengo de mitang wan skoutu. Mitang wan skoutu tak da maxi wat ka warmi kane kyal pe tak wel lestre ka pon porte moni ir ko fondo. Maar ik heb erin gekeken en ik zie dat er 2000 kul. Maar dat is goed, geef hier. Ik kan het aan die persoon geven. Tere o zei Charego.
2: Nee, maar je moet het bijstaan, dat kan maar met een rapport. Want je hebt recht op een deel.
1: Als
2: men 1/3 krijgt, toch?
0: Ik was maar kon tekenen.
2: Vindersloon.
0: Ik was maar kon tekenen.
1: Weet maar af voor maar meneer vertrouwde man.
0: Harry Bofateri Watori. Erwin Botap, 40 jaar. Lobo dansie. No, we doen Alassani Amoni gedeeltelijk van Ben.
2: Nog 6 minuutjes.
0: Amoni ben je mijn portemonnee van arrestant van Ben. En dan boeken bij Wan Japon. No, mijn vriendin met Chabi gaan naar Nieuwendijk. We gaan naar Nieuwendijk. Harry, wij wakker winkel één winkel uit, mijn man van Japon. Gegeven moment, we gaan naar winkel, mijn vriend van Japon. Mijn gofieten. Nou, die fieten. Maar doe bij de dappen, na pobede, dan moest me paai voor meter. Dan ben ik met mijn abtimoni, dan heb je money. Maar dan doe die nou een keer, maar zoek mijn portemonnee.
1: Kan je vrienden voeren?
0: Nee. A portemonnee naar de. A vrienden mijn longo bakka. A kon terug. A taklusha, ik betaal het, je zal het later. Ik zeg, ja, maar wat dan dat geld van die band dan? A tak, is oké. Harry, een go terug. En mensen draaien hier auto. Uluku na wisser, een briefje naar dat pe, van kakona bureau, dat pe in de buurt van Nieuwendijk. Een go dat pe, als koutu actie een voeding, maar de pasjes mi alles aan bedina appartementen. Dat een taki, een taki, kijk hier is uw portemonnee. Een meneer heeft dat gebracht. Ja. Hij zegt, hij heeft dat geld niet nodig. Ja. Maar ik mag zijn naam niet zeggen. Ja. Maar ik moet u die portemonnee. Ik zeg, nee, maar ik wil een bloemetje voor hem sturen. Hij zegt, nee, die meneer wil niet.
2: Ja. Ik heb ook zoiets
1: mee. Maar toen scoot u weer op in de portemonnee.
0: Luisteraars, tot over 2 weken. Atori bespama, Bari Bustapo. Over 2 weken, vergiet voor doner die Tori et Atori de trapprogramma maakt. En in het bijzonder die aangebouw dat, zo dat met begunu, o doner met ammonicontrom, 100.000 normaal kan gaan naar bank voor te kwam lening. Alsjeblieft, u want 500 mama, even aan een man, u probeert voor me katter 100.000, voor toch u kan beginnen doen, Sani. Dat een bank kan doen alleen. Dus alsjeblieft luisteraars, u kan doneren. En met Baru allemaal olie en met Takun Grand Tangi dat u arki. En dat we doneren. Te over 2 weken.
3: Goedemiddag dames en heren. Ik hoop dat jullie genoten hebben van het programma. Ik ook. Ik heb ervan genoten. Tot over 2 weken. Mi etak Nederlands. Uno voer mi tontong. Tetra wiki, zo lobby pero. Ciao.
1: Brada same baru odi. Uhoru strefi. Unogodu dondo sani. De masma me begu u yeb den frau. Want na un frau u yeb de me kip chinanga de yeb sorgu dem chintu brada. Wisat 50 euro wa mungi. Abung. Wetak baka watra lisi abratu wiki.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij de botsing op de A58 vannacht met een touringcar en een bestelbusje zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen. Wel zijn 16 mensen naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 3 ernstig gewond. Volgens burgemeester Hazeloop Amsing van de gemeente Oldebroek had het ongeluk, waarbij het bestelbusje in tweeën brak, veel erger kunnen aflopen. Ze spreekt van vele engeltjes op schouders. De bus vervoerde bijna 60 Oostenrijkse scholieren en hun docenten. Het was lang onzeker, maar er komt definitief een museum in het geboortehuis van schrijfster Annie M.G. Schmid. Dat meldt de stichting Bij Annie Thuis. Dankzij een anonieme geldschieter kan het pand in het Zeeuwse Kapelle worden aangekocht. Een inzamelingsactie die afgelopen januari begon kreeg veel bijval, maar het streefbedrag van 550.000 euro werd niet gehaald. Dankzij de geldschieter nu dus wel. Wanneer het Annie M.G. Schmid Museum opent is nog onbekend. De oceanen hebben afgelopen weekend een recordtemperatuur bereikt, meldt de Europese Weerdienst Copernicus. Door een combinatie van klimaatverandering en het weersverschijnsel El Niño was de temperatuur van het zeeoppervlak zaterdag gemiddeld 21,1 graden. Daarmee zijn de oceanen nu 0,67 graden warmer dan het gemiddelde in de jaren 91 tot 2020. Vermoedelijk stijgen de temperaturen de komende tijd verder, want El Niño wint nog aan kracht voor de kust van Peru. En in Parijs is dit weekend een vrouw bevrijd uit het ondergrondse gangenstelsel van de stad. Ze was een afgesloten gedeelte van de catacombe ingegaan en 6 meter naar beneden gevallen. De brandweer was 2 uur bezig om haar te redden. Inmiddels ligt de vrouw in stabiele toestand in het ziekenhuis. De oude knekelhuizen onder de stad zijn een populaire toeristenbestemming, maar alleen rondlopen is levensgevaarlijk, benadrukt de brandweer nog maar eens. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Een status op hart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Ontdek je plek. En vind je kracht.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: 30 jaar naast Kawina en Kaseko Loko. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 6 september Rotterdam Zuidplein, 10 september Arnhem Musis Stadstheater, 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
5: Echte Events presents. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night. Het Events- en Congrescentrum. Ronneweg 12 tot 14. 1043 AH Amsterdam. Live performance. Samba Cool. DJ Norman. Club Caribbean. En DJ Sensation. Single tickets €20, duo tickets €30, deur tickets €20. Voorverkoopadressen: Café Nieuwdraver, Oosterparkstraat 2 tot 4, Amsterdam. Boston Corner, Belmer, Belmer 365, Amsterdam. Ricardo Eethuis, Javastraat 47, Amsterdam. En Billboard Mall, Westkruiskade, Rotterdam. Keuken, bar en security aanwezig. Info en reserveringen 06 87 98 98 64 00. Events en congrescentrum Ronne. Ronneweg 12 tot 14, 1043 AH Amsterdam. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night at Ronne. Check it out.

fans, free fans. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night. Het events- en congrescentrum Ronneweg 12-14, 1043 AH Amsterdam. Live performance. Samba Cool, DJ Norman, Club Caribbean en DJ Sensation. Single tickets €20, duo tickets €30, deur tickets €20. Voorverkoopadressen: Café Nieuwdraver, Oosterparkstraat 2-4, Amsterdam. Boston Corner, Belmer, Belmerdreef 165, Amsterdam. Ricardo Eethuis, Javastraat 47, Amsterdam. En Billboard Mall, Westkruiskade, Rotterdam. Keuken, bar en security aanwezig. Info en reserveringen 06 87 98 98 64 00. Events en congrescentrum Ronne. Ronneweg 12-14, 1043 AH Amsterdam. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night at Ronne. Check it out.

0: Medina.
1: Desde here, Las Cabina, El Caseco Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 6 september Rotterdam Zuidplein, 10 september Arnhem Musis Stadstheater, 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blanky en Norman G. Special guest Bas B. en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-384-11-316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. Baby.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Hoi luisteraars, goedemiddag, welkom. Maat Radio, Norman. Ik heb overgenomen van Tori, Echa Tori, met Lucia Vanenburg. Harry en Pero, die hebben u bezig gehouden met allerlei zaken. Vosten Tori, Today Tori, Tide Tori, maar ook Totra Tori. Dus u bent op de hoogte. Ze zijn nu buiten in de zon. Aan het bijkomen. Dus dat is goed om te zien. Van is dan zo gebroederlijk naast elkaar in de zon. Ik groet u om u bezig te houden nu met participatie. Bezig op dit moment met een vervanging. Osma zag aan Tegamonde ook toe om de zoveel tijd voor mij over. Want het is tussen 4 en 6 heb ik andere bezigheden. Maar ik moet vertellen dat we ook bezig zijn met de ouderen. Sociëteit voor Mart moet nu in beweging komen. Of de DDC extra. Omdat wij daar tories met elkaar gaan bespreken in groepsverband. We gaan lachen, eten, maar ook workshops, trainingen. Maar ook vostentories met elkaar bespreken. En dat als het mag wordt het opgenomen en uitgezonden in de avonduren of op een andere tijdstip. Maar dat hoort u te zijn de tijd. Dan ben ik daar bezig, dus dat Tino de Fudena uitzending. En wat ik ook ga doen, ook daar, is de mogelijkheid om talkshows op te nemen. Op te nemen, dus vooraf opgenomen programma's met gasten. Andere mensen in beeld en geluid. En ook dat gaat u zien terzijnde tijd op internet. Toekomst. Maar het duurt niet lang meer. Dus mee wekkie op eventjes. Wekkie sabi dat de reden zeiden me ook weer. Tien zo. Niet helemaal op de achtergrond. En overlaten aan nieuw talent. Want er zijn een paar mensen die zich hebben aangemeld. Die ook verwanten weten. Vorige week donderdag. Heb ik u geïntroduceerd voor de middag uit luisteraars van Mart. Heb ik u laten kennismaken met Jules Dongor. Veel mensen kenden hem niet. Dene architect maand in de Arkische Zobagana Neti, maand in de Siribi. En ik dacht, ja, die jongeman klonk goed hoor, die meneer die u had geïntroduceerd aan Lucia Zerevi. Dat heeft een mooie stem, hij kan babbelen. Ik dacht, jawel. Hij is net als Norman door zijn moeder een paar keer afgestraft van je praat te veel. Je taktoesie voeren, dus de ouders wisten niet. Zijn aan belangstelling. En laat mij u dat ook meteen weer meegeven voor de zoveelste keer hoor. Als ouder heeft u ook de plicht om te kijken naar uw kinderen, kleinkinderen, wat ze leuk en niet leuk vinden. Let dat bij agavevoeding of een beroepvoeding, een studierichting, de. Vroeg vroeg, je moet je testen, lukusa de lobby. Dat je ziet dat je een boer is, want dat is werkelijk, jong. Dat is wat trouwens timmeren man. Dat is nou een boy op interesse, die brandweer ook werkelijk. Of een troonskool toe. Kortom, je moet beginnen lukken aan een interesse. Dat is niet gemakkelijk natuurlijk, maar je kan vier vieren. Dat je ziet ook werkelijk, deze is geboren om te zingen. Ik noem maar wat. Allerlei zaken hoor. Of obori, dat is zo'n lopboy. Dat boy lopboy in koekro à la lezi. Ik ga lukken aan de vnyang. Terwijl een kok keuken tori. Zo, je kan sporen op. Want heel vroeg kon je zien van deze wordt een prater. Dit is nou een MC, een showman, een radioman of een televisiecameraman of monteur. Alles aan je kan beginnen op ding van kleins af. En daar stimuleren we moro vara. Dacht, oké, okay, die kant wil je opgaan. Vind je het leuk om te doen? All right. Voetbal nou? Oké. Okay. Dan word je een voetballer. Hoe ga je daarin stimuleren? Natuurlijk. Je nog gaat tegen dat ik nog ga scoren morgen. Want ik heb al gezien, je bent een lasser. Dat kan niet. Je moet zo'n jongen begeleiden, scoren, opleiding, trainingen volgen. En de spaarcomité, je studierichting. Vele ouders kunnen dat niet doen wegens omstandigheden. Sparen voor de boeken straks. Opleiding van je zoon, kleinzoon, dochter of soms neefje of kweekje. Ook dat vindt plaats. Oké. Wat is er aan de hand? Sapsa ina grondtapu fuminayu. Wat kunnen we met elkaar gaan bespreken? Wat is u opgevallen in het nieuws? Dat en nog veel meer in het programma Marticipatie. En u bent een medeleverancier. U levert ook een bijdrage, ja. U doet wat. Je komt in. Ik had een nieuwe correspondent van Suriname vandaag, hoor. Hij wou graag vertellen wat er in Suriname gebeurt. Maar vanwege werkomstandigheden heeft hij het net op tijd afgezegd. Dat ik aan het lukt me toch niet. Give me a thing, eventjes. Dus bij deze heb ik dat gedaan. Of naar Engebel. Nee, dit is nou een trouwengebel. Dit is namelijk een pengel. De bel met op mijn mobiel dat nog even aan is. Maar in de tussentijd ga ik deze beller even aannemen. En meneer Pengel vragen om even te wachten. Meneer Pengel, is dat de heer Pengel? Hoort u mij?
1: Sorry.
0: Hallo, meneer Pengel.
1: Ja, ja, hoort u mij?
0: Ik hoor u op afstand, maar kunt u naar de studio bellen? Laat mij even vragen wat u in België hebt gedaan gisteren. Of eergisteren.
1: Ja,
0: maar ik heb eerst een beller, maar dan bent u bereid om even te wachten. Maar belt u maar gewoon naar de studio, hoor.
1: Ja.
0: Oké. Goed.
1: Ik ben over straat, hè.
0: U bent over straat. Oké. Dan hou ik rekening met u belt te goed.
1: Ja.
0: Aboen, belt u maar.
1: Ja.
0: Wie bent u in de uitzending? Goedemiddag.
2: Meneer Norman, ik kunt beter hem eerst
0: ja,
2: nemen.
0: Oké, dan laat ik eerst met Jan Ra praten en dan komt u daarna.
2: Ja.
0: Zullen we het zo doen? Oké, dat is de heer Jan. Stand by, want die is volop, heeft die informatie voor ons. Dus daar ook komen. Maar wat ik u eerder zei, ik had een jongsoeman, iemand die midden in de samenleving is. Daar, zijn naam is Tyson. Zo heet hij. En die was van plan om ons te voorzien van de nodige informatie. Maar hij is op dit moment verhinderd. Mijn afspraak bij dit akabo komen. Juding ins en outs over Suriname. Oké, het wachten is op de heer Pengel. Die gaat ons even vertellen wat hij meemaakt, wat hij heeft gezien, waarmee hij bezig was, want hij belde me. Zocht naar een mogelijkheid om in de uitzending te komen. Maar het is helaas niet gelukt. Hij was in België en nu gaat het weer lukken, want hij is inmiddels weer in zijn geliefd Nederland.
3: Ja. En nou moet het wel lukken, inderdaad.
0: Zo is dat. Ja. Meneer Pengel, hoe gaat het met u?
3: Goed. Meneer Van Gom, ik mag niet klagen. Hier en daar een kleine ouderdomsverschijnselen natuurlijk.
0: Mm-hmm.
3: Maar ik mag niet klagen, ik ben er.
0: Oké.
3: Ja.
0: Goed.
3: Ik hoorde u praten over België.
0: Ja, je had mij gisteren, of eer, wanneer was het precies?
3: Eergisteren.
0: Al, ja. Zaterdag was
3: zondag.
0: Het, hè? Zondag.
3: Oh, zondag was gisteren, hè?
0: Dan. We worden ouder, hè? Voilà toe.
3: Ja. Het gaat zo snel dat we het bijna niet kunnen bijbenen. Ja. Maar gelukkig, we kunnen altijd corrigeren.
0: Zo is dat. Ja. Geef ons even aan waarmee je bezig was gisteren.
3: Ja, gisteren, aan de hand van wat er zich in Kwaku, op Kwaku heeft afgespeeld. Hebben mensen mij benaderd als ik een brassadé, want zo noemen ze het daar in België, in Weinigem, sorry, de plek Weinigem, hebben ze dus een brassadé. En dat ding lijkt op een mini, kleine mini, mini Kwaku. En ze hebben alles wat Kwaku ook heeft. En de sfeer is formidabel. En nou, ik ben daar gegaan om dus te gaan presenteren. Hetzelfde wat ik deed in La Spang. En het was geweldig. En de Surinamers die uit Rotterdam en uit Amsterdam met bussen er naartoe zijn gegaan, hebben de dag van hun leven gehad. En de burgemeester, hey, ik bedoel de ambassadeur van Suriname, van hoe zeg je dat? De ambassadeur van Suriname in België, de Antwerpen, die was er ook. Hoort u me nog?
0: Ja, hoor. Ja, ik hoor u nog.
3: Gelukkig. Ja, ik stap nu in een metro. Maar dat zal me er niet van weerhouden om u toch te vertellen hoe leuk het wel niet was. En het is de bedoeling dat het een steeds terugkerend evenement wordt na het Kwaku Festival. Probeert men dus daar voet aan de grond te krijgen, wortel te steken met een andere soort Kwaku in België. Men vindt dat Kwaku Nederland te veel te maken heeft met allerlei perikelen. En er wonen ondertussen net zoveel, dat is wishful thinking denk ik, maar genoeg Surinamers in België die ook daar een Kwaku Festival body kunnen geven. Las van Keuken was daar sterk vertegenwoordigd en muziek, live muziek van, in dit geval was het twee muziekformaties, ik ben de namen vergeten, die hebben ook opgetreden op het Kwaku Festival.
0: En Kwaku Festival?
3: Ja.
0: Oké. Ja.
3: Ja, die bands hebben daar ook opgetreden. En die hebben daar. Die bands hebben altijd van die grappige namen. Maar ik heb ze die namen niet onthouden, maar ze spelen wel hartstikke plezier, pokoe. Witty, gezellig. Het was leuk hoor. Maar om 9 uur zijn we richting Amsterdam teruggekeerd.
0: Mooi.
3: Ja.
0: Leuk. Maar wat hoor ik je zeggen? Een jaarlijks terugkerend evenement?
3: Ja, zeker. Zeker. Twee dames, mevrouw Veldbloem en mevrouw Donatia. Die zijn zeg maar aan het roer om dit van de grond te krijgen. En ik denk, de gemeente werkt mee. Ze hebben een locatie gehad met een kleine veld, waar ze 5 om 5 kunnen voetballen. Robin Hood, Transvaalio, Victor en Voorwaard. Dat is een bedoeling, net wel bedoeling. En ook damesvoetbal. Dus net zoals Kwaku, directeur, vroeger begonnen was. Precies zo begint het in België. En het belooft wel wat. Ik ken het begin van Kwaku niet natuurlijk. Maar op basis van de verhalen die je hoort en wat ik daar gezien heb, dan, ja, Tadjeers, dan lijkt het op het begin van Kwaku 50 jaar geleden in Amsterdam Zuidoost.
0: Mooi.
3: Ja.
0: Boentori.
3: De ambassadeur, die was er ook. En ik moet de ambassadeur van Suriname in België een complimentje maken, directeur. Want die meneer is gewoon met de bus en de trein, of de metro, er naartoe gekomen. Ik heb geen klerenkast om hem heen gezien. Die Bosuman, die waren er ongetwijfeld hoor, want die zijn dan niet opvallend in de menigte natuurlijk.
0: Hmm.
3: Maar het was een totaal ander verhaal. Die man is niet met een geweldige limousine van €90.000 daar komen aan kakken. De man is gewoon met de metro aan de bus daar naartoe gekomen met zijn vrouw. En althans met zijn gezelschap, sorry, met zijn gezelschap. zijn kleinkind en een mevrouw en twee heren, maar die heren lijken absoluut niet op Suriname. Of twee forse mannen, gestroomlijnde kerel. Ik denk deze kunnen Bruce Lee. Die kunnen Bruce Lee rustig nadoen, denk ik. Maar goed, onopvallend. En is een, ik heb hem ook gevraagd van nou, u reist met het openbaar vervoer. En hij zegt ja, waarom niet? Ik word niet bedreigd, ik ben geen gevaar. Ik zeg nou, dat is geweldig. Vind je ook niet, directeur?
0: Nee, dat is mooi, prima, moet kunnen.
3: Ja, zo?
0: Ja.
3: Ja,
0: oké. Okay.
3: Gisteren hadden ze, ja, dat was België. Natuurlijk hebt u me niks over de Nederland gevraagd, maar ik heb begrepen dat we gisteren ook een culinaire keuken, culinaire ja. Suriname, ja.
0: Daar was ik aanwezig, ja.
3: Oh, ja.
0: Suriname Heritage Day.
3: Oh, Heritage Day.
0: Ja, okay. op Surinaams consulaat.
3: Ja,
0: dus ze zijn geslaagd in hun opzet op het erf van het terrein van het gebouw, hè.
3: Ja.
0: Daar aan de, waar is dat? Amstelveen, nou?
3: Amstelveen, ja. Amstelveen. Ja.
0: Nou, daar hebben ze een aardig wat Surinaamse mensen in hun verschijning gehad, hè. Multiculti tot en met. Dat is precies het idee. Ze zijn geslaagd in het...
3: In een opzet.
0: In een opzet, ja.
3: Okay.
0: Allerlei tentjes waren er, kraampjes, verschillende hapjes kon je aanschaffen. De sfeer was goed. Gemoedelijk, gebroederlijk. En ja, vrouwen, mannen, je weet je, meer vrouwen dan mannen, maar
3: altijd,
0: mooi gekleed, rustig. En ze waren blij om te laten zien van kijk, dit is Suriname. Dus het is zeer geslaagd, moet ik toegeven.
3: Okay.
0: Er werd gezongen.
3: Ook daar, hè. Ik heb iets meegemaakt, gaat op tv komen. Die mensen, die seniorenburgers, nou bijna seniorenburgers van ons, die hebben daar posting pre gehouden.
0: Mm.
3: Met Niga Bakadang, Gomote en allerlei dingen. Nee, wauw. Gewoon wauw.
0: Mooi hoor.
3: Ja.
0: Laat me even kijken. Je was aan het zingen, no?
3: Nee, nee.
0: Oké, meer niet meer. Hef een poko aan.
3: Nee,
0: directeur.
3: Niet goed gehoord.
0: Laten we even kijken wie op lijn 1 zit. Wie bent u? Welkom in de uitzending.
4: Meneer Vrij.
0: Welkom, meneer Vrij.
4: Ik groet allebei de man die alles langs de elektronische weg doorstuurt.
0: Ja.
4: Met name meneer Pengel.
3: Ja.
4: Meneer Pengel, wat ik wil vragen, ik heb het gehoord over... zo'n evenement, vergelijking als Kwaku hier. Mijn vraag alleen en kort en krachtig, noemen ze goed Nederlands alliteratie. Is er een vraag met toegang en hoe is het met de veiligheid? Dat was het. Fijne dag verder.
3: Dank u vriendelijk, meneer Vrij. Okay. Veiligheid was niet noodzakelijk, maar het was hem wel. En de toegang, ik heb niet hoeven te betalen. Maar ik heb begrepen dat mensen voor de bus heen en terug €40 moesten betalen. €40 voor de bus naar Heinegem en terug naar Amsterdam. Naar Rotterdam weet ik niet.
0: Hmm.
3: Ja.
0: Oké.
3: Okay. Ja, en volgens mij als je een buspak naar België kost het al tegen de €100, of niet? Ik weet het niet.
0: Zo.
3: Dus wat dat betreft vond ik het ook fantastisch, stappelijk goed. Redelijk. Dus ook dat valt mee, hè?
0: Mm-hmm. €100 naar België.
3: Ik weet het niet zeker. Ik zeg, ik zeg maar wat, dus ik hoop niet dat men me aan de hoogste boom gaat ophangen.
0: Ja.
3: Maar als je naar Rotterdam al over dat bedrag betaalt, dan zal het wel tegen die. Rotterdam betaal je al tegen de €30, denk ik, om een toertje. Dat is een 30 of dergelijks. Dus naar België zal daar overheen zijn. Het is een buitenland. Het is een buitenlands ticket wat je koopt, een retourtje. Nou, 40 euro lijkt mij redelijk, hoor.
0: Gelukkig hebben we luisteraars die ook hier en daar reizen en verwanten weten, dus hoieren.
3: Ja,
0: hoieren. Er wordt nu al gebeld. Zeker is het iemand die in België woont, je weet maar nooit. Wie bent u?
3: Juist.
0: Welkom in de uitzending.
5: Met Anne.
0: Welkom, mevrouw Anne.
5: Goedemiddag. Ja.
3: Goedemiddag.
5: Ja, ik hoorde meneer Perl net zeggen over de prijs, hè, naar België.
3: Ja.
5: Nou, het is wat goedkoop, is veel goedkoper, hoor, meneer, dan u denkt.
0: Hmm.
5: Het is tussen de 10 en 25 euro.
0: Voor een reis naar België, bus.
3: Een retourtje.
5: Een retour is 20 tot 50 euro.
0: Zo.
5: Ja.
3: Tussen 20 en 50.
5: Tussen 20 en 40. Tussen... En 50, ja.
3: Oh.
5: Ja.
3: Ja, maar daar ben je nog niet binnen. Dus met die 40 euro, je betaalt, volgens mij is inclusief... laat me geen dingen zeggen die ik niet weet.
5: Nee, maar
3: je
5: zei de entree was gratis, toch? Oh, voor de mensen die naar de bus gingen. Oké.
0: Okay. Ja.
3: Ja, precies. Ja, precies. En men kreeg een bandje, dus dan wist men.
0: Maar zo te horen is Anna al per bus naar België geweest, Anne?
5: Nee, Flexbus.
0: Flexbus.
5: Nee, Flexbus.
3: Ja, maar dat is Flits. Wat anders, Flits. Toch?
5: Nee hoor, voor iedereen. Ja,
0: Anne was net aan het eten. Anne was net een hapje aan het eten, maar ze heeft het gehoord en ze kon het niet volhouden. Atak, nee, ik bel direct met een volle mond desnoods.
3: Oké, dat wordt
0: Googelen
3: geblazen.
0: Oké. Maar in ieder geval, Anne, hartelijk dank voor deze correctie. We krijgen straks misschien iemand anders die het beter weet. Maar tot nu toe heb je het doorgegeven, dank je.
5: Ja hoor, alsjeblieft.
0: Ja. En eet smakelijk,
3: ja. Ja, directeur, dus Kwaku is here to stay. Kwaku gaat niet meer weg. Het zijn Nederland, het zijn België, het zijn Amsterdam, het zijn in Den Haag of in Rotterdam of in Almere. Maar Kwaku is here to stay. Kwaku will never go away. En ik weet dat u iets tegen me zei toen ik... mijn bezorgdheid uitte bij u over de mishandeling, althans poging tot mishandeling van Kwaku weer. Toen zei u, Kwaku is zo multicultureel en zo gevestigd dat u zich niet kan voorstellen dat Kwaku weggaat.
0: Nee, volgens mij is er een officieel bericht al gelanceerd hoor, dat het niet meer weggaat. Definitief gaan ze door.
3: Ja.
0: Ik weet het niet zeker, maar de luisteraars zijn op de hoogte, de Rotegunu.
3: Ja,
0: ik
3: vond die uitspraak van u fantastisch. Het is onzienlijk. Toen kwam dat bericht inderdaad, dat men zelf zegt dat de gemeente meer haar best moet doen om Kwaku te accommoderen desnoods in samenwerking met de provincie en het Rijk. Dus dat is goed geluid.
0: Oké. Okay. Abu, is er een opdracht binnen om morgen een interview te hebben met de heer van Natska Sekoloko, 30 jaar?
3: Ja, is correct. Daar wilde ik ook al snel op inhaken.
0: Ja.
3: De drie belangrijke mannen van Natska Sekoloko, waaronder Stoffi en Carlo Zaron en nog meer gasten, die komen naar de studio. En daar gaan wij terug in de tijd een terugblik werpen op Natska Sekoloko. Samara Pagan Nasano Spang en Maart Radio. Alle radio in en door. Auto Radio, want we heren Tori. Walvis. De geweldige stand dat die Natska Sekoloko die in de jaren 90, 2000 ontzettend aanbrekend zijn geweest voor wat betreft de Kaseko. Maar dat gaan ze zelf vertellen morgen.
0: Ja.
3: Auto Radio, standby.
0: Drie Naks Kaseko pupillen waren ze toen. Ze zijn ermee begonnen.
3: Ja.
0: Die zijn in de studio morgen om 6 uur En dan gaan ze het hele verhaal vertellen over ook een tournee. 30 jaar, ze gaan ook optreden in Carré. Concertgebouw.
3: Concertgebouw, ja.
0: Ze zijn onderweg naar Nederland, die hele groep. Dus dat Tamara Toro Takina, hoor je, hè. Mooi.
3: Dus nog laten stemmen staat maar de radio voor carrière en bon tegen de familie naar de compé.
0: Ja.
3: Dat ze op maand afgestemd moeten zijn.
0: Prima. Nou, we gaan het hierbij laten en ik hoor je graag morgen in de uitzending. Goed. Dankjewel hoor.
3: Afgesproken. Dankjewel hoor.
0: Hai, Tambo.
3: Ja. En de luisteraars, ja. Dag.
0: Dag. Dag. U bent nu in de uitzending, wie bent u?
6: Meneer Leijer, ik kom verplicht mee. Dat zie ik zo in mijn Archie Radio.
0: Oh.
6: Want dan heb ik niet in nee.
0: Mooi zo.
6: Want dan ben je een vork en mes.
0: Goed
6: en lepel.
0: Oké.
6: Okay. Dag Rami Gudu, directeur de groeten.
0: Ik groet u.
6: Hetgeen wat die dame net zei over die flitsbus. Het gaat er om de georganiseerde reis. Kun je niet vergelijken met de flitsbus. En de flitsbus moet je daarvoor speciaal naar Amstelstation. Of speciaal naar Duivendrecht station. Maar dit is georganiseerd. Wat die mensen hebben gedaan om naar België te gaan. En die flitsbus stopt ook niet maar één plaats. Dus het is wel een leuk idee. Maar er zijn inderdaad bussennormen die helemaal naar Engeland gaan.
0: Oh.
6: Wist je dat niet?
0: Nee, dat wist ik niet. Met de bus naar Engeland.
6: Met de busje, dus in Amsterdam. Gaan de bussen overal naartoe. Maar dan moet je gaan googlen. Gewoon een dagje uit. Dus in heel Nederland halen ze je op bij de grote stations. Bij ons is het alleen Rotterdam Centraal.
0: Okay.
6: Luisteraars, dan heeft u dat gehoord. Als u een keertje wil gaan stappen, wat die mevrouw net zei. En over de treinkaarten, het is natuurlijk niet altijd dezelfde bedrag, omdat er verschillende bedrijven naar Antwerpen en België gaan. Dus je moet altijd kijken hoeveel keren je stopt. Maar dit zit helemaal los van een uitstapje. Een uitstapje is georganiseerd. Norman, ik heb je lief. Dag schatje, dag.
0: Dag.
6: Dag.
0: Dag. Mooi zo, dat hebben we gehoord van Tante Loes uit Capelle aan de IJssel. Wie bent u? Welkom in de uitzending.
7: Ja, met Jan. Leuk allemaal. Reizen.
0: Ja.
7: En dat houdt de mens bezig. Maar ik heb een ander bericht hier. En dat moeten we oppassen. Wat komende weken gebeurt. Het kabinet, we hebben een minderheidskabinet. En die zoekt naar meerderheden voor het begrotingsjaar 2027. Met rechts, links of toch maar kaal. Is de titel van het artikel in het Parool. In het Parool. Dat wil zeggen, deze regering of kabinet. Want de regering is de koning plus kabinet. Dit kabinet heeft één verschil met kabinet Schoof. Schoof was begonnen met de meerderheidscoalitie. Uiteindelijk hadden ze aan het eind 26 Kamerleden van VVD en BBB die Schoof tot de overdracht heeft gesteund. Maar meneer Jette en mevrouw De Sulgus en meneer Bontebal, die denken met een minderheidskabinet dat ze ons naar het heiland zouden brengen. En nu zitten ze vast om een begroting samen te stellen. Maar geen nood, in Nederland zegt men altijd, er is een mouw om aan te passen. Dus wat men gaat doen, een kale begroting maken, zoals regeerakkoord. En dan gaan ze bij, wanneer het ingediend is, twee dagen daarna, gaan de partijen op los kunnen beuken. Uiteindelijk zal een rechtsakkoord uit de bus komen. Want daar rechts wil koetkekoet pro-niet voor de komende jaren in Nederland in een kabinet hebben. Dus de jaar 21, SGP, ChristenUnie, al die kleine partijtjes die gaan het kabinet steunen. Dat is al een rechtschristelijk kabinet. Dan krijgen we een extra rechtse oppositie die het gaat steunen. En oppositie wil alvast. En de coalitie. Die willen de begroting zo samenstellen. Dat je met tot je 70ste jaar moet werken. Lonen moeten bevriesd worden. Prijzen gaan omhoog. Maar dat geeft niet. Ze willen het defensie versterken. Dus we zullen met het rechtse kabinet ondersteund door rechtse opposities in de Eerste en Tweede Kamer zullen we genoegen meenemen, meneer Norman.
0: Hm.
7: Dus ik zou zeggen, let op je centjes, ga minder uit. Kwaku is al voorbij, Belgische Kwaku is al een tijdje hoor, dat is niet van nu.
0: Hm.
7: Er was ook een Kwaku Ghana een keertje, toch? Weet u nog?
0: Nee, weet ik niet.
7: Ja, meneer Koswal had toch een Kwaku naar Ghana gebracht.
0: Ja, ja.
7: Maar nooit meer iets van gehoord. Maar goed, dus wat dit betreft, Nederland, Surinaamse Nederlanders, vooral met een kleine beurs, let op je uitgaven. Want Nederland gaat duurder worden.
0: Hmm.
7: En dat is het Nederlands nieuws. Ik heb net een bericht gezien uit Suriname. De president heeft een werkgroep geïnstalleerd onder mevrouw Jennifer Silos. En het kostte de staat elke maand 600.000 SRD. Om deze mensen werken volgens mij 50 uur per week. Want ze hebben al hun baan. En dan werken ze nog voor de overheid in een commissie. En je weet niet waarom. Ik heb gereageerd op dat artikel of het bericht. Ja, want je kan er reageren. Ik heb geschreven, de president is Goedoema geworden. Strooit met geld. Terwijl mevrouw Wijneman zegt, we moeten bezuinigen. We moeten de tering naar de neering leggen. Ze hebben geen geld geleend toen ze in Engeland waren. Maar de uitgaven groeien. Torenhoog in Suriname met commissies. Dat is het Surinaamse nieuws wat ik heb, meneer Norman.
0: Oké, goed. Dank u wel alvast.
7: Dat was het voorlopig.
0: Ja, abon. Dank u wel, Jan. Jo, jo. Luisteraars, zo direct heb ik een gast, even een orgamang. Die komt naar de studio, hij is de weg kwijt. Hij weet niet precies waar we zitten. Die komt voor het eerst hier. Dus ik moet het proces even begeleiden. Even geduld. Dus even niet bellen. Wachten totdat ik hem in de studio heb. Tot zo.

0: Ja, meneer Etje heeft het gevonden. Het is een orgamang en hij organiseert een evenement in Ronne. En hij is hier in de studio zo direct. Is de auto even netjes gezet. Wie bent u? Welkom in de uitzending. Goedemiddag, Mart.
1: Hey, dag meneer Norman. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, meneer Lisse.
1: Hoe gaat het u?
0: We doen ons best hoor, meneer Lisse. We gaan...
1: Ik ook. Meneer Norman, ja. Wat meneer Jan toen net zei, heb ik niks aan toe te voegen. Alleen maar wil ik wat aan toevoegen. Als u me toestaat, de Nederlandse economie draait als een tierenlier momenteel. Er komt verschrikkelijk veel geld binnen, minister van Financiën, maar dat geld willen ze niet uitgeven. Men wil dat geld opsparen. Want als je kijkt in Europa, hebben ze allemaal een vrij hoge schuld. En Nederland is haar vrij uitgaven niet overschreden. Die heeft 2,6% geloof ik. Dus er is genoeg geld, maar dat geld is wat dat wij missen in bepaalde landen om te sparen. Dat is het probleem. Ja?
0: Oké, dan heeft u het verduidelijkt, meneer Lisse.
1: Nee, maar Jan heeft niks verkeerd gezegd, maar, ja. Dat wil ik zeggen, maar dat wil ik aan even bij toevoegen. Want als u ziet momenteel, al die bedrijven hebben winsten gemaakt. Dat heeft zelf gezien, de minister van Financiën, die is zo blij. Dat geld, die wordt opgepot. En het is wat wij ook moeten leren in die landen waar we vandaan komen. Ja. Om te sparen, om verder te gaan.
0: Ja.
1: Hey, meneer Norman, met
0: Taki Odi. Odi, hè? Ja, dankjewel, meneer Lisse. Goed, ja, u ook. Dag.
2: Heb je een flyer?
0: Ja.
2: Heb je een
0: flyer? Nee, heb je flyers? Straks. Maar u bent nu in de uitzending, want Ating met Luca Juru hebben nog 6 minuten. In de studio, dames en heren, organisator. Zijn naam is Ed.
3: Etje.
0: Etje is bezig met een evenement. En wanneer is dat, meneer Etje?
3: Goedemiddag, dames en heren. Ik ben Etje van Etje Events. Dat is vrijdag 28 augustus 2026 van Etje Events. Dat is vrijdag 28 augustus 2026 in

0: Amsterdam. Daar wordt het gehouden. Het is een ladies night. Daarvoor hebben we gekozen voor de dames, twee personen op een ticket voor €30. En een enkel ticket €20. Zelf bij de deur mag je €20 betalen.
1: Nou, dat is.
0: En speciaal voor die dag hebben we uitgekozen om meneer Norman uit te nodigen om leuke liederen voor ons af te draaien. Het is een bijzonder en stellen we op prijs dat hij toch wil komen.
1: Ja, dat is waar. Norman is druk de laatste tijd. Af en toe doet hij het, maar zo'n mooi evenement in Ron heb ik begrepen met Sabak.
0: Dat doen we, Sabak ook. Ook
1: en nog andere
0: DJ Sensation.
1: Mooi toren.
0: Dat is het broertje van DJ Zaimo, de Legend of Suriname.
1: Juist. Dus dan dacht ik, oké, dan moet sorry, schreef je in apprecie.
0: Absoluut.
1: Dat lijkt me goeie. Hoe laat begint het?
0: Het begint op 10:00 s'avonds tot 5:00 in de ochtend.
1: Ron is een luxe plek.
0: Absoluut.
1: Stijlvol. En ik zie dat je hebt moeten zoeken om hier te komen. No? Want ik ben over tracé bij Jango daar in de buurt.
0: Ja, klopt.
1: Maar Vinning, you know. Vinning. Ja. Vertel ons, hoe is het je eerste keer? Hoe lang doe je dit al?
0: Dit is de tweede keer in Ron. Vorige keer hadden we een welkom DJ Simon in Nederland. Dat was ook in Ron, ook met Sabaku.
1: Mm-hmm.
0: En toen was er DJ Peck erbij, DJ Blankie en DJ Zaimo himself.
1: Ja, nou,
0: dat was een hele leuke avond.
1: Ja, je kiest voor de toppers, joh.
0: Absoluut. Als je dit moet je het goed doen.
1: Zo, mooi zo, Sabaku. Ja. Dat wordt een happening. Datum en plek nog, en plaats nog eens een keer.
0: Datum is vrijdag 28 augustus 2026. En de plek is Ronne. Iedereen kent Ronne. Ronne Events en Congrescentrum in Amsterdam. Hmm. Ronneweg 12 tot 14.
1: Oké. Okay. En als ik nog een kaartje wil bemachtigen, want ik zie je met een kaart in je hand daar.
0: Ja, die kaarten zijn verkrijgbaar bij Café de Dravers in Oosterparkstraat.
1: Ja.
0: Boston Corner Belmedreef, Ricardo Eethuis, Javastraat. En ook in Rotterdam bij Billboard. Bij de kruiskade kunnen ze een kaart bemachtigen. Online is het ook verkrijgbaar.
1: Ja. Nou, vertel ons eventjes, wie is Etje? Die Orgamang, Etje Events. Wat organiseert die zowel? Ladies Night, prima. Maar heb je nog eerdere dingen gedaan? Andere feesten?
0: Andere feesten in Suriname waren meer kasekobandjes. En in het vervolg willen we ook hier iets organiseren. Alleen maar klassieke bandjes.
1: Oké.
0: Okay. Maar ik ben meer van de soul.
1: Meer van de soul.
0: Doen we een beetje combinatie. Een Biggie Poco erbij. Sabaku is mijn lievelingsband. En dan pakken we ook Sabaku erbij.
1: Mm-hmm.
0: Met de soul erbij.
1: Mooi. Als er mensen zijn die meer informatie nodig hebben, dan kan je dan op Belgaan precies reserveren. Is het mogelijk?
0: Dat is sowieso mogelijk. Is het nummer hier?
1: Oh, je hebt je bril niet. Ah, de lieventje minang aan de chilletters DC. Morgen erg. Ja, ik zie een nummer hier. Dat is 06-87-98-6400.
0: Absoluut, dat klopt.
1: Dat is het nummer waar u eventueel kunt reserveren. Want Ron, hoeveel mensen kunnen daarin? Er kunnen aardig wat.
0: Ik kan aardig, ja. Tot 500 mensen kunnen er zijn.
1: Ja, sowieso. Dus dat is nogmaals het telefoonnummer, luisteraars, als u wilt reserveren voor een ticket of VIP-tafel of wat dan ook. Ja, dat kan.
0: Dat kan.
1: Al die dingen zijn mogelijk. Dat is 06-87-98-6400. Aanstaande vrijdag 28 augustus vanaf 10 uur tot 5 uur op Mating. Sabaku, DJ Norman G. En
0: Sensation.
1: Mooi Dori. Mooier kan het niet, hè. Die is nog een mooi pakket. Die zien ook Calypso. En voor koppels, je bent samen met iemand. En u wilt met z'n tweeën komen, dan is het €30. Alleen is het 20 euro voor een single.
0: Bij de deur is ook €20.
1: Ja, mooi zo. Hartelijk dank. Ik zag je binnenkomen op het terrein. Je benen mag parkeren, maar je deed de kakaans.
0: Excuses daarvoor.
1: Nee, geef niet. We hoor contact. En ik wens je heel veel succes en we zien elkaar vrijdag.
0: Dankjewel voor de medewerking. En dames en heren, jullie zijn allemaal welkom. En bedankt meneer Norman.
1: Ja.
0: Tot vrijdag.
1: Je mag ze op jouw manier even snel uitnodigen. Hè. Ik kan kaart net op jouw vastie. Huh?
0: Heb ik gedaan. We zijn allemaal welkom. Kom een gezellige avond van maken met Sabaku, DJ Norman en DJ Sensation.
1: Aanstaande vrijdag.
0: Aanstaande vrijdag.
1: Alright. Dan zo.
0: Dankjewel.
1: Tamboem. Da.

Ja, dat was die, de Etje van Etjes Events. Mooi zo. Luisteraars, we gaan naar het nieuws en de boodschappen. En zijn straks bij u terug met nog meer tori en informatie. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Zeker 11 mensen zijn omgekomen bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië. Nog 3 mensen zijn vermist, er is 1 overlevende gevonden. Dat meldt het Britse persbureau Reuters op basis van berichten van de Tunesische Nationale Garde. De boot met migranten vertrok donderdag richting Italië. 26 kilometer uit de kust sloeg de boot om en zonk. Zoekacties zijn in volle gang. De migratieroute vanuit Tunesië naar het Italiaanse eiland Lampedusa is een van de dodelijkste ter wereld. Armenië werkt hard aan de toetreding tot de EU, zegt premier Nikol Pashinyan. Een officieel toetredingsverzoek zou in de maak zijn. Volgens staatspersbureau Armenpress wil het land vanaf 2029 de visumregels met de EU versoepelen. Armenië staat als voormalig Sovjetrepubliek formeel onder bescherming van Rusland, maar beweegt zich steeds meer richting de EU. Het Kremlin reageerde dat Armenië niet tegelijk bij Rusland en de EU kan horen. Meerdere supermarktproducten zijn vorig jaar gekrompen, terwijl de prijs hetzelfde is gebleven. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de zogenoemde krimpflatie weliswaar in omvang afneemt, maar nog steeds wordt toegepast op alledaagse boodschappen. Fabrikanten stellen dat zij de receptuur hebben verbeterd of ze wijzen op gestegen prijzen van grondstoffen. De Consumentenbond vindt dat fabrikanten met kleinere verpakkingen prijsstijgingen verbloemen. En in Parijs is dit weekend een vrouw bevrijd uit het ondergrondse gangenstelsel van de stad. Ze was een afgesloten gedeelte van de catacombe ingegaan en 6 meter naar beneden gevallen. De brandweer was 2 uur bezig om haar te redden. Inmiddels ligt de vrouw in stabiele toestand in het ziekenhuis. De oude knekelhuizen onder de stad zijn een populaire toeristenbestemming, maar alleen rondlopen is levensgevaarlijk, benadrukt de brandweer nog maar eens. Het weer, helder en zonnig bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Events presents vrijdag 28 augustus 2026 Ladies Night, het Events en Congrescentrum Rondeweg 12 tot 14 1043 AH Amsterdam. Live performance Samba Cool, DJ Norman, Club Caribbean en DJ Sensation. Single tickets €20, duo tickets €30, deur tickets €20. Voorverkoopadressen: Café Nieuwdraver, Oosterparkstraat 2 tot 4, Amsterdam. Boston Corner, Belmer, Belmerdreef 165, Amsterdam. Ricardo Eethuis, Javastraat 47, Amsterdam. En Billboard Mall, Westkruiskade, Rotterdam. Keuken, bar en security aanwezig. Info en reserveringen 06 87 98 98 64 00. Events en Congrescentrum Ronne. Ronneweg 12 tot 14, 1043 AH Amsterdam. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night at Ronne. Check it out.

0: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd, met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
1: Bicho Redina.
2: 30 jaar naast Kawina en Kaseko Loko. Dit vieren we groot. Muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen. En een verrassing die er raakt. 6 september Rotterdam Zuidplein. 10 september Arnhem Musis Stadstheater. 13 september Amsterdam Concertgebouw. 14 september Schouwburg Utrecht. En 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
3: ACT Andries Caribbean Tours. Ire tek opalani gua sernang anu notete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirtimaf er grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som faya teng somun soma no sa December. Hesi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
4: This is your captain speaking.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-384-11-316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. Baby.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Oké, luisteraars, welkom terug. Er is maart. Op de donderdag, nee, het is de maandag. Donderdag zit hier Julio. Tussen 2 en 5 uur. Julio. Donghor. Mongomang. Ik heb het weer overgenomen om met u van gedachten te wisselen over allerlei zaken. Maar gunt u mij ook de tijd om even het een en ander bekend te maken. U heeft het gehoord. Ik ben aanstaande vrijdag in Rone. En de week daarop zit ik ergens in Hoofddorp. Ook ik moet gaan bijverdienen. Want aan radio, toeridici, nee, liever een gewenste resultaat. En ik heb meneer Lisse ik heb hem horen vertellen. Dat hij zegt dat het staatkas, money there, ze zijn aan het sparen. Maar laat mij u direct ook meneer Lisse vertellen dat er hier en daar strak wordt bezuinigd op organisaties. En de Belastingdienst die maakt ook geen grappen met kleine organisaties zoals Mart. Vroeger mochten we onze gang gaan. Maar nu hebben ze hun pijlen ook gericht op de sociaal-maatschappelijke organisaties. Die het soms moeten hebben van donaties en een klein beetje reclame om te kunnen overleven. Ook daar willen ze van afsnoepen. En ze hebben hun pijlen gericht op chip-organisaties. Ook toe alleen om de oorlog in Oekraïne en alle zaken, andere zaken te bekostigen. En als u zegt dat ze genoeg geld hebben in kas, dan zijn het de kleine organisaties die ook mee moeten bijdragen. Dus vandaar dat wij ook een beroep doen op onze donateurs. Tedapé de Wango toe, hè, de donatiemoney. De Lukutak, oh no, nee, jullie hebben gehad. Oh, dan willen wij ook een beetje afsnoepen. Ja, dus nog makkelijk Jono toe. En sommigen die houden het niet vol en die geven het op. De Libasani. Sommige omroepen die kunnen het niet. Want wij in dit geval geen subsidies, eigen kracht. En daar houdt de Belastingdienst ook van. Ja, de verdien je niet op eigen kracht naar de one toe. Ja, lastig. Sommige ondernemers, sponsors, adverteerders, u hoort het, hè, zijn minder geworden. Omdat wij moeten doorberekenen. BTW. Ja. Berekenen door en zo. Ondernemers, advertenties, Orgamang, de Noaera, vooral dat stressstreef. Chistro binnen een administratie voor. Nee, ineens moet ik €65 bij betalen voor BTW. Nee, dan stop. Dat soort geluiden horen we. Administratie heeft het aan de omelie. Het legde uit dat nee, wel liever iemand onderen. PU-moes. Pijbelasting. En in Suriname zijn ze ook bezig met organisaties hoor. En dat ik roet ook toe. Want vooral Suriname, dan heb ik een PIBTW. Maar overheid dat hij ook toe is zoeken naar de ondernemers. En dan merken we het. Sommigen die kappen ermee. Puur vanwege het feit dat die oppas aan nou 30 of €35 BTW tapa verkaring, offerte of Vijkarasambaka. Je weet wat ik bedoel. Rekening. Dat is dan. Ja. Trouwen. De tikking. Lastig. Maar we leven nou eenmaal in een wereld. Zoals Trump dat ook doet met Canada nu. Die twee zijn ernstig in een handelsoorlog terechtgekomen. Canada net tikse Amerika. Hij probeert doen. Trump. En omgekeerd, de toe is zo dat ik hier even nak me ja, maar nak je dat. En dat zijpelt door. Hè. Op een gegeven moment kunnen u en ik het gaan merken in onze portemonnee. Dat gaat Libi kon tranga, Libi kon diri. En dit wil ik ook bespreekbaar maken, luisteraars. In een speciale Archibaka Mart op straat wil ik het met u hebben over het feit dat ik steeds meer jonge mensen, donkere, nangaweti, zwart en wit, vrouw en man, man en vrouw, zie ik over straat bedelen, zoeken naar 2 euro, 3 euro. En goed uitziende vrouwen en mannen ook hoor. Allemaal, weet je dan blaka? Zullen ze G, maar zullen ze Sitak? Dit is beginnend. Het is aan de Gwenti, het kan. En de Marokko, en de Marokko. Vrouw pot in de straat of omgekeerd. Vrouw, man pot vrouw. Dan lopen ze, vooral in de metrostations. Maar ook bij de metrohaltes. Daar zie je jong, jong boy. Zang, je ziet dat boy die zie eigenlijk moest gorokken zo snel mogelijk. Maar misschien kan hij ook geen baan vinden. Discriminatie, lastig op de werkvloer tegenwoordig. Oekraïne, naar Polen, naar de trouwen uit. Vaak onder een Assad bedenappen. Die hebben banen, voorkeur. En dan blijven onze jongens en meisjes die hier zijn geboren. Zo af den dag, nou allemaal niet iedereen wil werken, dat moet ik wel toegeven. Maar soms kunnen ze ook geen baan vinden vanwege een veranderende maatschappij. In Nederland is Tjentje. En zo is het bekend kleur. Keihard ook. Ze worden betrapt op discriminatie. Ik hoef u niet te gaan uitleggen over dat toeslagenaffaire. En nog een paar andere zaken. Sommige bedrijven doen het op een genieperige manier. De hoor Hassan wit, zo wit mogelijk. En willen geen andere mensen in hun bedrijf. Het speelt op de achtergrond. Maar je moet goed opletten als je op straat loopt. De wagiman neem ik mee kan de. Maar mensen in het openbaar vervoer zijn wakana strati. Je komt tegen nu veel meer bedelaars. En dan kunnen ze soms niet helpen. Nogmaals, met een tikken opgieding. Maar je ziet duidelijk dat een jonge man die zie, of een vrouw die zie, dames een actie mee, een euro of 2 euro, niet anders kan. Probleem de. Angri, no zo, am go paiwansani of am paiwansa, is para, moni desnoods, actie naar straat die voor go los haar probleem op. En sommige, veel van onze jongens, vooral heb ik gehoord, jongens, mannen, dit is osso. En de Sribina straat die hier bij Matti of in een schuur, ergens bij een vriendin of een tante, zei je een beperkt aantal moen of D. En daarna moeten ze weer de straat op. Het gebeurt. Nederland, Holland, Rijk Holland, zoals meneer Lisse dat zei net. Armoede de. En als u mij zegt van meneer Lisse, ik heb een kamer over. Ik zeg niet alleen tegen u hoor, want u heeft het gewoon gezegd. Dat kan, maar misschien heeft iemand een Biji Osso. 4-kamerwoning. Johan Dini. Dan heb ik genoeg mensen die op zoek zijn naar een slaapplek. En dan ben ik benieuwd als u uw deuren openhoudt. Laatst sprak ik een jonge dame, niet zo lang in Nederland. Werkt, heeft een baan. Ze moet voor een kleine ruimte €500 betalen om zijn camera-attaki. Heel klein. Maar ze koopt haar boodschappen. Drinken ook. En haar verhuurder. Als massage onderdak. Ik wil ook toe in de patu vente abori. En ik maak gebruik voor de dringen zijn ei. Bij. Voor inschrijving. Dus los van die huur, een paar huur, €500, heeft ze gezegd. Maar wanneer ze heeft gekookt, daar een verhuurder kon in of zo, want diegene woont ook daar, daar op opa toe, ja mee, geen ijskas, tik dringen ze in opbij. En dan vraagt die jonge dame van, is dat normaal? Vraagt ze aan mij. Ik zeg, het is niet normaal. Nee, als je betaalt, dan dan betaal je voor huur en alles. En je eten is jouw eten en je drinken ook. Maar ze is niet zo lang in het land. De Sitak misbruik wordt gemaakt voor een situatie. Trutrutori. Dus if you tak luister je mekakami, me durf, en wel, me jong, je onderdak, we zijn er kom. Dan kijkt u wel verder. Sommige mensen die doen dat niet, wegens hun privacy. Hè. Play, dat speelt. Privacy in een framework of was mijn ding niet of zo. En bovendien, in sommige gevallen letten de buren ook mee. De buren dachten, oh, je verhuurt een kamer. Hè? Heeft u het aangegeven bij de woningbouwvereniging? Weet de Belastingdienst wel dat u kamers verhuurt hier? Probleem. Analysante play op de achtergrond, lobby Baransa. Probleem in La Condre, Goede Condre, Holland. Tientje helemaal. Voorzien die minaai bij Konja en bij zo. Soms aan de eerste revie inderdaad. Je kunt ook zeggen van nee hoor, no. Ik noem als maar hoor, ja, spoot. Dus er is aan dat ik niet meer bij Konja pas naar Holland. Ook toe. Maar misschien is het nu erger geworden en zichtbaarder. Gaat u op straat, gaat de metro in. Kijkt u op de station, centraal station, allerlei metrostation. Ik kan lopen. Een kans biggie dat je met een toe drie. Jongeren doen we dan weet hij. Is ook 1 euro, 2 euro. Trouwens, wat dik aan die heren, want laatst niet meer. Laten we. Je ziet zo in een boy face dat je man is, jongen. Je durft, jongen. Je durft. Maar boy, just me zo, hè, qua bouw en lengte. Helemaal kon je ook mijn zoon zijn. En hij is niet, geen zwerver, minusje zwerver, dat is zet revi. Want hij was goed geschoren, netjes gekleed. En je ziet, je sja angst in de visie toe. Van, mag ik, kan ik het vragen? Gaat hij me niet schreeuwen? Is beginnend, hij leert hij. Om te helpen zijn hand open te houden. Noodgedwongen kan de sari, hè, sari. Want je ziet dat gewoon boom op je. Kan de omatief mee een zoon schrijven, weet ik niet. Familie, even een lookboom. Maar ik vraag het. Meneer, mag ik u wat vragen? Neemt u me niet kwalijk hoor, u moet niet boos worden hoor. Maar heeft u 7 euro voor me? Ik moet even iets gaan kopen, maar ik heb niet genoeg. 7 euro, 7. Ja, look in die zak als hij, Abi. Dat zou je haar op je money. Maar de manier hoe hij het vraagt, en hij, je look in toe in de eye toch, look in van een smokkel boy of smokkel meisje. Dan zeg ik, nee, dit is een ernstige situatie. Kan, sommigen hebben ook, in de machine een infectie, zo is nou een afwijking, probleemgeval. Trouwens, het is aan Leguenti, want ik heb ook gehoord. Maar mijn matakken aan de braadkant heeft me voor. Was een uitzending hier afgelopen donderdag. Jongeren. En dus ze hebben het over tippelzones. Tippelzones hier in Bimene. Ja. Jonge meisjes en boy. Ze zoeken de libita op een travasie. Dan werd ik, nee, dat is niet hier, dat is in Suriname, nee, en dat ja. En dat true. Het gebeurt onder druk voor samenlevingen, de omstandigheden, dat de jongeren zo lezen, last des revi. Last, waardigheid. Dan werd ik, mijn opa, sans kom niet. Dus Masami Sabi, een chimpje of wat dan ook. Je hoopt het niet. Maar het kan zo omslaan. Zo lees na omstandigheden met den dwing. Anderen willen het tijdelijk doen, eventjes, snel. Trouwens, ik wil het misschien ook toegeven. Je zien doen, laat doen. Je wil ook een nieuwe schoen of extra vlechten hebben of wat dan ook. Maar hij berekent dat man, dan ga ik het zo zoeken hoor. Mijn vader en mijn moeder geven me toch niet, ze kunnen me niet geven, dus dan zoek ik het zelf. Dan de vader in een rol. Trouwens natuurlijk zitten er rovers. Dat weet u ook. Ik word op een criminele pad. Vanwege het feit dat ze geld nodig hebben in Nederland. Heer Grondtappo trouwens. Is men op zoek naar meer en meer. Anderen gaan harder werken, studeren. Trouwen ook al extra banen, 3-4 banen. Mopo van Wangona trouwen van man. Zoals we overleef. En ze zeggen het, jongeren zeggen het, dat je nu niet van één baan kan leven hier in Holland. In Marokko extra, want dan moet ik boodschappen in de supermarkten zijn duur geworden. Lauw los aan je bij. Dus je dacht, vroeger was het goedkoper, nu niet meer. Zo, dan heb ik dat ook verteld. Maar inderdaad, ik maak het mee. Steeds meer jongeren zijn op de bedeltour. Ik wil niet zeggen bedelen, maar het is inderdaad het is vragen om iets. Is bedelaars, hoe kennen ze? Bedelaars. Je vraagt en dan ben je look up boy toe. Hè? Laatst die oude actie met 7 euro, met een bedoro. Voor met 3,50 zo aan klein geld. Maar dan ben je lang ingang, maar met look no, even vallen, want trust maar lastig. Nee, heeft hij niet gedaan. Hey, misschien gaat hij het ergens anders zoeken, maar niet in de buurt meer. Ik woon een trapresie, ik jump in metro, woep. Ik dacht, oké. Als je kijkt even van, hé, wacht even. Als hij 10 mensen vraagt om 7 euro en die 10 mensen geven, heeft hij 70 verdiend. Nou, sommige mensen maken het tot een baan, hoor. Ook, maar er lang op Chinsangi in metro. Dat je moet lezen. Dat lid bagate alang en die. Dat je gewoon een trouwen, dat je draai komt bakken naar je lange kop, een beker, want je gaat ervan uit dat je hebt gelezen zijn noodsituatie, zijn ellende, dan je lange kon. Gebeurt. Zomaar er een metro, een openbaar vervoer, wagimang, dat neem ik mee. Dus gaat u eventjes een keer niet in uw auto stappen, maar gewoon rondrijden hier in Amsterdam. De Luku. In een openbaar vervoer bedoel ik. Oké. Wat is er nog meer te bespreken? Waar zijn de bellers die nieuws en informatie hebben? Welkom als u belt met 020-471-4291. Luisteraars, ik zeg dit ook meteen dat Mart bezig is met haar ouderen. De luisteraars van Mart. Die gaan binnenkort een vrij uitgebreide situatie horen over dagbesteding, zorg, betakking. En ik kies visie nu, besteed aandacht morgen naar de ouderen voor UNO. Omdat ook toen mee, en ik kijk ook maar richting zorgcentrum. Maar dat soort zijn dat hier, maar liep je morgen, dat je wang of je bent hulpbehoevend. Je moet misschien kleiner gaan wonen. Je kan niet meer op 3-4 hoog gaan. De lukuma, alle toren dat die hoeren. Dat is ervaar. We zijn in beweging. Maar ik kan nog niet alles vertellen. En de vertrouwelingen. We zijn jullie niet vergeten. Want dat gebouw moest kooien. Het is rustig. Maar binnenkort hoeren we een campagne. Baka. Wie daar? Welkom. Goeiedag.
1: Meneer Norman Jan.
0: Welkom meneer Jan.
1: Wat u net had verteld is wel waar hoor. Van die... weten we, jongeren, ouderen.
0: Ja.
1: Die op straat je aanspreken. Ze kunnen niet anders. Wat de oorzaak is, weten we niet. Maar die groep neemt steeds toe. En daar moet de gemeente. Ben ik er nog?
0: Jazeker, zeer zeker.
1: De gemeente, de overheden, moeten hier wat aan gaan doen. Want we kunnen niet. Je kan misschien 1 dag, 2 dag of 5 keer uitgeven per maand aan een steuntje. Maar je kan het niet elke maand doen. Dus overheid. Ik hoop dat ze ook geluisterd hebben. En u zegt in Zuidoost, het is bijna overal. Hoor. En mensen tot de nood is zo hoog dat ze moeten gaan prostitueren. zielig om het te horen. Maar goed, dat is iets wat zo oud als de mens is, gebeurt dat. Maar meneer Norman, ik lees hier, opgegraven auto bleek van vermiste Rodney Leisner. Nou, er is geen auto te zien, het is een wrak. Vermongen staal zie ik. En er is een meneer al 2 weken zoek. Of wordt vermist. En deze jonge man ken ik. Hij is onder de vriendenkring van mijn zoon geweest. Dus we kennen hem, hij kwam vroeger bij mij. Dus ja, zo te zien, een week of 2 is hij vermist. En nu hebben ze die auto gevonden. In een moeras in Saramaca.
0: Zo.
1: 3 mensen zijn opgepakt. 1 is voorvluchtig. En die ene die voorvluchtig is, is meneer Tori Lal. De naam staat in het artikel van de Waarheid Ryan. Tori Lal. Weet u wie dat is?
0: Nee.
1: Dat is de schoonzoon van Weiland Dilip Sarju.
0: Hè?
1: Rudisa.
0: Rekelui.
1: Nou ja, je mag rijk zijn, maar hij is voorvluchtig. En de geruchten doen de ronde. Waarom deze meneer Rodney waarschijnlijk, die vermist wordt, niet meer is. Zo heb ik van mijn zoon onder de vrienden van hem, is dat bekendgemaakt. Die, zo hoor ik het ook, informeel. Nou, die dochter van Rudisa, de vrouw van meneer Tori Lal, waarschijnlijk een kleine relatie had met de verdwenen Rodney Leisner. Dat is niet in de pers gekomen, maar via wordt dat gezegd. Maar feit is die... Ik heb niet het vermoeden dat deze meneer Rodney Leisner nog leeft. Je moet op de ware tijd kijken, dan ziet u die foto.
0: Van zijn auto?
1: Ja, nou, het is geen auto meer. Het is een wrak. Dat was in brand. Dus men heeft die auto in brand gestoken. Je ziet een verrongen staal. Er is geen auto. Hmm. Ik heb het, nou ja... Laat het maar een vermoeden zijn. Volgens mij is die Rodney Leisner in die auto ook mee verbrand.
0: Maar dan zijn er toch sporen?
1: Ja, maar ze hebben die auto pas van de weekend gevonden. Dus nu zijn er onderzoek gaande. Zielig hoor, ik ken die jongen en dat je iemand kent en hoort dat.
0: Ja.
1: Zijn auto zo gevonden is. Informeel hoor je dat er een andere zaak.
0: Maar die Rodney was een filmproducent, zoiets deed hij toch met camera?
1: Hij werkte ook bij Rudisa. Hij werkte daar.
0: Oh.
1: Dus kan hij op James Kenskin Kuna Atori.
0: Crime de Passionale.
1: Ja, u zegt het mooi. Maar dat heb ik informeel gehoord hoor, meneer Norman. Dat nog in Nakorandi. Maar ik ken die jongen, die vriendenkring ken ik. Die kwamen toen mijn zoon nog, toen ze nog op de HAVO zaten, kwamen ze hier. Dus dat grijpt als je zo'n jongen gekend hebt.
0: Zo zeker.
1: Weet je, kijk, u vertelde net zo'n verhaal wat ik ook meemaak, niet nu. Vroeger, die armoede onder jongeren, die is volwassenen ook. En hoe heet het, mensen die geen huis hebben of die op kamer of in de box moeten slapen. Dat is een niet nieuw verhaal, meneer Norman. Dus daarom zeg ik, goed dat u het naar buiten brengt. Wat betreft die jongeren en volwassenen die aan lager wal geraakt zijn door, weet ik veel, schuld of niet of ze zelf schuld hebben gemaakt, maar dat kan soms ook dat ze overbesteed hebben aan dure zaken. En niet opgelet hebben dat ze kostgeld aan hun moeder of ouders niet hebben gegeven. En ouders of grootouders, die worden ook als je voordeeldeler hebt, wordt jouw inkomen ook gekort. Ja. En op den duur zegt oma of papa of ma, jongen, zoek een andere oplossing hoor.
0: Ja.
1: Dus, maar het is goed dat u erover hebt gehad, maar... Ja. Bij mij was die van Rodney, ja. Volgde elke dag, okay. Omdat ik die jonge man gekend heb.
0: Ja, dankjewel Jan, ik moet naar een ander. Okay. Dank je. We worden geïnformeerd luisteraars en dit is Mart. U bent nu in de uitzending, u bent Anne, hoor ik op de achtergrond. Hallo, mevrouw Anne, u bent in de uitzending.
2: Goedemiddag. Ja.
0: Goedemiddag.
2: Ik heb een super gekregen.
0: Wat zegt u?
2: Ik heb iemand op bezoek gehad.
0: Oh, dus dan kun je niet meer praten.
2: Nee, ik kan wel praten.
0: Oké.
2: Okay. Nee, ja?
0: Ja.
2: Meneer, ja.
0: We luisteren naar u.
2: Nee, ik wil even zeggen over die bedelaar. Ik heb hier ook een doorgewinterde Marokkaan. En hij stopt maar niet met bedelen. En in de nacht ook. Het is een beetje intimiderend. En dan zeg ik van... Meneer, kijkt u goed naar mij? U moet geen geld meer vragen aan mij. Want ik ben een... ik geef alleen geld aan weeskinderen. Hij zegt, hij is ook een wees. Maar hij man is perfect Nederlands ook. En hij is gewoon een... waarschijnlijk heeft hij gewoon een uitkering daarnaast. Maar zo heb ik ook een andere Surinaamse. Hij had ook een routie gehad van een Hollandse vrouw. Die woont ook in Diemen. Hij zei tegen me, hij heeft 80.000 euro, zegt hij. Hij zegt, hij wil een huis kopen in Nederland. Ik zeg, nou, dan kan je beter het huis kopen in Suriname. Want hier is het zo duur. Dus ik zei tegen hem, van, hij had een roti van roepraam in zijn hand. En ik zei tegen hem, jij rijdt met mij, jong. Ik bedoel, wat zijn 80.000 euro?
0: Ja.
2: Ja,
0: maar wat zei je tegen hem? Je reden met ma, wat is dat?
2: Nou, ik bedoel, je misleidt ze. Nou, dat,
0: oh.
2: Ik weet niet of het bedankt maar, bestaat, maar ik heb het kwam zo in me op.
0: Ja.
2: Ja. Maar, kijk, ze hebben ook een verbod ingesteld voor een bedelaar. Ze mogen niet meer bedelen. Maar Amsterdam-Oost zit er niet bij, hè? Bij het gebiedsverbod. Wat ga je krijgen? Dan komen ze toch allemaal hier? Dus je moet niet aan de... Pas op, hè, jij. Ja, sorry, hoor. Meneer wordt een beetje brutalier.
0: Oh.
2: Ja, ja.
0: Iemand is fantastisch aan het worden daar bij u.
2: Ik kooi van een krinamitapu. Brakseer, pa, wat kan aan jou?
0: Schumeling.
2: Ja, ja, ja. Je hebt het hier, dat hier, hoor. Is nou een man op... Tel ik net op vakantie.
0: Oh, dus is iemand die aan het u aan het verleden is, of versieren, of wat dan ook.
2: Boduan sangim ya ma her de ay sribi. Sai sribi sribi da igueneti ay zong ne tani e dorote da mante ay kola oso da awan bu fro wa da fro e lat alles tu. Ja ja, fu da fro wa da fro fre de sta e wan. Da sa de eensam. Dus ze zijn dat dan neem niet bij, ja. Die Isabi. Want in feite, hij gebruikt als maar gewoon.
0: Zo.
2: Ja, ja. Zo kan je het ook zeggen. Maar in elk geval, dat is een bepaalde smaak aan vakantie hier niet belangen. De smoko de Wiri nomo en de play en Don Juan de Rosé. Ja.
0: Maar hij wordt brutaal...
2: Mooi liefde. Ja, dat paas aan die stoere, ja. Hij is mooi vent en Sani. Ja, mijn vijf naar links naar mijn been. Moet praktijken. Mijn schotino.
0: Ja, zo, maar dan als cultuurmuscoördinatoren die zijn we verstaan. Is een poging tot.
2: Laat de streken van jou. Nee, bij mij is niet zo hoor. Ik ben heel goed met alles bij. Amin en voelen. Oh ja, maar niet meer.
0: Die meneer praat romantisch met u daar, hoor ik daar. Heeft hij dat gezegd?
2: Hij spreekt al Nederland. Ik zou het niet aan het doen. Oké. Ik zou het niet aan het doen. Oké. Nee, maar ik bedoel, kijk, we vinden...
0: Dit is live radio, luisteraars.
2: Ja, hè?
0: Live.
2: We vinden erg van vrouw. Dan wil je nou een knuffel mee toe.
0: Ten?
2: We dachten, hé, hey, nee. Ik dacht, ja, zo'n mooie vrouw naar je auto. Nee, en wees mee wat niet meer, met jouw vrouw mee nog, wat ik hier. Kom op, Isabi. Maar wat eerlijk smaak. Ja, mee nog, wat ik hier. Oh, ik vind het heel erg van vrouw, ja. Ja, dat is zo'n lekker broer. De bakkere vrouw val ik, ja.
0: Ja, maar... Mevrouw Anne, u weet toch dat u in de uitzending bent? Dat anderen... Ja. Ja.
2: Nee, maar maakt niet uit. Het is ook de vrouw in Lering. Dat is zo naïef, begrijp je? Het maakt niet uit. Het is uit het leven gegrepen. Ja, ja, ja. Dus dat wil ik even zeggen.
0: Oké, okay. Ja. Dan hebben we dat ook gehoord. Dankjewel voor die bijdrage, hoor.
2: Maar boendam, fijne avond. Ah,
0: ja, en wees opgepast met die meneer daar, die aantastelijke meneer.
2: Ja. Ja.
0: Oké, okay. Luister als we heren, Sani. Dus dan live radio, Mart Spans, restreepie. Misschien moet u Anne gaan helpen, maar volgens mij kan ze haar mondje wel roeren daar. Maar een meneer op bezoek en die meneer die is... Wat? Zo. U heeft ook andere informatie. Nyonsu en Trattori. U wilt ingaan op iets wat u heeft gehoord. U wilt een correctie inbrengen misschien dat er iets verkeerd is gezegd... omdat u het fijne ervan weet. Dan wachten we ook op u. Dan gaan jullie wachten. 020-471-4291. We gaan ervan uit dat u ook op de hoogte bent van de actualiteiten, nieuws, informatie en natuurlijk ook een beetje gezelligheid. Waar nodig. Komt u maar in. Wat zag ik op de televisie? Ja, ik weet niet of het nieuwswaardig is, maar het wordt gebracht. Trump is elke dag in het nieuws. Elke dag is hij aan het stuntelen. Die heeft daar ergens in Washington een autorace laten plaatsvinden midden in de stad. En een paar mensen zijn gelukkig met hem. Ze hebben gezegd, deze president doet dingen wat hij heeft beloofd. Of wat dan ook, hij doet het gewoon. En iemand zei ook nog, ze gaan hem missen pas wanneer hij er niet meer is. Want hij doet goede dingen voor Amerika. Terwijl er in de buurt van waar een race werd gehouden, historische gebouwen staan. En die mensen maken zich zorgen om Tranta Ababari zijn. En Lom Sadape de Wagi. Ook gisteren. En ik denk dat de heer Beulenson ook erbij was. Verstappen zou zijn laatste race doen. Zandvoort. Vroegtijdig uitgeschakeld. Wegens een fout. Wagi draai Tapu helemaal. Beschadigd. Veel mensen waren teleurgesteld. Paidemoni Goluku. Ik denk niet dat het gratis is. En Aershow voor meneer Verstappen. Nou bereik juist de effect. Al die... auto, race, liefhebbers. Zo'n paar zijn ook bij Mart, hoor. Sapuan toe, zij volgt race, ook toe, race Wagi. Misschien kunt u de zaak verduidelijken. Ik geef alleen een globale op. Ik kan niet meer op het juiste spoor. Hij heeft niet op een juiste racebaan. Wie bent u? Welkom, goeiedag.
3: Goedemiddag, meneer Norman.
0: Goedemiddag.
3: Met Angiete hier. Goedemiddag, alle luisteraars. Ik wilde het hebben over die bestorming op Cusenta daar. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Aan de kop van een Spanje daar, Aschiereiland, Dapeno.
0: Mm-hmm.
3: Die bestorming die plaats heeft gevonden, ik denk 4 weken terug.
0: Ja.
3: En het is nog steeds in het nieuws. Ik vind dat heel erg. Wat u vertelde ook over, laat me het zo zeggen. Die jongeren, u hebt heel veel groot gelijk eigenlijk. Dat er veel jongeren tegenwoordig bedelen op straat, geld vragen natuurlijk. Het is de situatie, de veranderingen in de wereld. En wat er zeker bij is, is die discriminatie op de werkvloer. Dat ze het moeilijk hebben en heel wat problemen, sociale problemen, maatschappelijke problemen, noem ze maar op. Tim Schiede met IDR, meneer Norman. Al is het maar 1 euro, 2 euro, wat ik op dat moment kan missen met je ding. Vooral de ones aan je me. En dat mee heb zeker, dat na altijd. Weet je, als ik geen haas heb met koiri en de konam tapu zo, laat me die ding. Mijn oor wamp zien babbeltje naar de me die ding. En die bestorming daar zo, ik vind jongeren die uit een veilige land komen, hè? Jongeren die uit een veilige land komen, ook anderen, volwassenen, jongvolwassenen. Ik vind dat Spanje een fout maakt. Spanje en ik kwam biggie foto voor taki na 80.000 of 88.000 in bestorm als hier eiland, Condapetapa, een stukje van Spanje. En dat Spanje vervolgens zegt, een groot gedeelte is teruggegaan, maar er zijn 5.000 achtergebleven. En die 5.000, dat zijn minderjarigen en din dat je ori. Met Curaçao is af. Spanje weet waar die mensen vandaan komen. Het grootste gedeelte. Spanje sabi pedik mopo dat het veilige landen zijn. Ze komen uit een veilige land. In een takje orden drape. Voor zin de later kon ja. Dat de jongeren voor UNO. Ze hebben moeilijke ba. Ze hebben het gisteravond ook nog op televisie gewezen van die behandelding. Trouwen vindt dat bij actie van Batra Watra en Skoutu Naking. Dat hij zo in voetu, dat hij zo disi, dat hij zo dati, dat van Skoutu mishandelding. Om Batra Watra. En ziekenhuis, ze hebben daar ook een ziekenhuis. Ze krijgen alle zorg in een ziekenhuis drapen. Als u ziet, alles maar ulukunyunzu. Dat je luku tak den trouwen voor Sudan ben de bij toe. Maar nou meer luku heeft meisje in een groepje dus voor 5.000. Heeft meisje wan toe blakken wan voor Sudan. Toch? Minochino wan eten. Kan de den de er, hè? Maar den da bakajari. Want de mekwan zo tenti. Dat je schiet van de sdong. Van trouwen en ja. Met elkaar zitten ze en zo. Ja, meer luku peden blakken wan. De minochino wan blakken wan. Toch? Zo. Dan mi veni tak isaba kondre peden smak mopo. Senden gwe bakana den kondre. A kondre den den in ontwikkeling. Wat moet je met 5.000 jongeren die uit een veilige land komt, hè? Zij je kon oor den jaso, voor later vi compagna den jaso in Europa. Want de nota na Spanje, doga Frankrijk, doga België, doga Zwitserland en ze gaan hier willen komen. Toch? Ik vind moni no de jakba. De overheid heeft het moeilijk met de jongeren die hier wonen om hen een goede begeleiding te geven in situaties waarin ze verkeren. Dat in Okango Suku, Spanje, Okango orde jongeren die staan naar minderjarigen. Die minderjarigen moeten naar hun moeder gaan. Ze moeten naar hun vader gaan. Ze moeten naar hun land gaan. Want daar is het veilig. Ze komen niet uit een oorloggebied. Die Soedanese jongeren die uit een oorloggebied komen, in dat Marokko kan ori. Want de student dat kiri dem tiki de egi olo dat je pot 40, 50, 60 man.
0: What?
3: Dat is een dika olo dat je student kiri. En suma is student kiri. Suma is student kiri. Suma is denk is student kiri. De nieuws dat unekisi na 8 uur journaal, na nieuwsuur. Unekisi not zet ze dat in Sudan. Na na de smartphone drapen. Unekisi not in. Maar alle demim lukuwan hoe het elders gaat in de wereld. Elke dag word ik geconfronteerd hoe het daar elders gaat. Hè? Maar zij deden een zorg over Sudan. Maar kom bel een famanisning. Hoe heette ze daar zo? Nieuwsuur. Maar kom bel den voor actie. Stel een vraag dat is.
0: Zo, nou, een mooie vraag, ja.
3: Ja, maar bel, want mijn potent taptalment is om een lange tak moe belding. Want dat Sandis is dangrami.
0: Mooi.
3: Je moet kijken, 5.000 jongeren daar in Cusenta.
0: Maar Angiti, je hebt je punt gemaakt, ik moet naar een andere. Dankjewel voor je bijdrage.
3: Is goed hoor.
0: Arigel.
3: Ik hoop dat iedereen ook dezelfde mening heeft, of de meeste.
0: Goed zo.
3: Is goed, meneer Norman.
0: Ik ben gehoord. Dank u. Dag. Wie heeft gewacht hier? Wie bent u? Hallo, beller. U heeft gewacht, maar volgens mij heeft u de hoop opgegeven en u legt neer. Als aan zo'n lopso. Ik vind dat je moest geduldig toe. Ik vertrouw aan geduldig, net zo geduldig toe. Deze is meteen in de uitzending gekomen naar aanleiding van geen gehoor op de andere lijn. Wie bent u? Welkom.
2: Ja, goedemiddag, laatste keer, Anne.
0: Ja. Ja.
2: Oh, kijk wat je hebt wachten. Ja. Kijk.
0: Anne, je bent bezig. Ja, je bent met verschillende dingen bezig.
2: Ik heb naar mevrouw geluisterd. Ik ben even haar naam vergeten.
0: Angiti?
2: Mevrouw. Ja?
0: Mevrouw Angiti?
2: Zo was zij het, maar in elk geval. Kijk, er komen ook Joodse mensen zich hier vestigen. Israël is geen is een veilig land. Is geen oorlogsland. Er komen er ook hier dingen vestigen, Amerikanen tegenwoordig. De vluchten voor Trump, zijn beleid. Maar in Amerika is officieel ook geen oorlogsland. Dus ik vraag me af, hoe krijgen deze mensen een verblijfsvergunning dan? Ik snap het niet. Ja, dus en wat me irriteert, ik hoor elke keer ook, het negatieve alleen van asielzoekers allemaal. Maar waarom kijkt men ook niet een keertje van, moeten wij onze eigen jeugd en mensen ook niet goede banen, hun gedrag in goede banen gaan leiden? Want er is ook een verbod op het gebruik van drugs. Mensen mogen ongebreideld drugs gebruiken en overlast geven. Ga ook aan dat soort dingen vooral werken. Voor de leefbaarheid van de maatschappij. Ik hoor alleen maar een soort stigma op zich. Het is zo'n probleem als de asielzoekers dit en dat. Het overkomt de mensen als een tsunami bijna. Ja. Maar wat hoor ik over opvoeding in feite en daar ook van eigen mensen daar investeren? Daar hoor ik niks over. Dit soort mensen maakt de maatschappij onleefbaar. Begrijp je? Ongeacht of ze nou Nederlander of wie zijn, wie dan ook. Ja, en dat worden ze ook nog in gehoorige woningen gezet. Om ook een ander die zijn verantwoording neemt. Het onmogelijk te maken om dus gezond en normaal te mogen en kunnen functioneren. Ja, het is echt niet normaal hoor. Het hele beleid hier is helemaal door. Het is echt niet normaal hoor. Het hele beleid hier is helemaal doorgedraaid.

0: heeft aangegeven dat hij een familiebijeenkomst heeft. Anno Dorothy de, na mij, dus tussen 6 en 8, is vrij. Maar ik weet niet of ik van plan ben om door te gaan. Baka. Anjo zo goed ik zie jullie. Mide kom niet aan een herhaling daarbij. Ja, maar mina man go door man. Alanga. Wat ik wel interessant vind en graag met u wil bespreken hoe u dat vindt, dat Trump zijn een vliegtuig gaat naar mensen die ze hebben opgepakt dat in Amerika zijn gaan Liberia. Een land ook gesticht door gevluchte Amerikanen, tenminste Amerikanen die daar hebben gewoond, zwarte Amerikanen. Go op onjo, kondre, kar, Liberia. En volgens mij kunnen ze er niet onderuit. Dat Trump dat keer hem ook niet aan. Maar pot den jim ja. In een onbekend land. Mensen die 40 jaar hebben geleefd in Amerika. Worden gedumpt. Niet dat we no-no de naar Amerika. Liberia. En het land is volgens mij op zijn Amerikaans... georiënteerd ding in Libië en zijn afhankelijk van Amerika. Zodanig. Fadat kan. In Agrotapu. Pe alasma in Verenigde Koyel. Wel, Trump zei het doet dat. Trouwens, Europa wil het ook doen. Europa wil ook vluchtelingen, asielzoekers sturen naar Afrika. Goddum, pot dape, zoma tan tan, zoma dede dede. We zien wel. Maar ik vind het een vreemde zaak. Als hij de Ibrada nog zo zal libiaren in Amerika. Dan pak je op, terug naar Liberia. Tenminste, ik vind hem aan die aan Peekmobo. Ik weet niet of het zo is. Dat is erg. We leven in een ernstige, wrede samenleving, hoe kon door en hoe. En de vraag is: is dat mogelijk? Noas mannen op de movotak, hé, zei, doe dat bij nog kara. Of kan dat wel? Wie of wie? Laatste 1 minuut heeft u.
1: Norman, als aan die trompen doe, na voor verkiezingen ook in november. Hij zei praktijk voor beïnvloeding, kiezers.
0: Oh ja, hij betakking.
1: Ja, ja.
0: Dus hij sorry dat ik doe het.
1: Ja, ja, ja.
0: Illegale het land uitzetten.
1: Ja, ja. En wat betreft de quota. Kijk, minderjarigen mag Spanje niet terugsturen. Spanje moest iedereen een gelegenheid voor actie asiel. Daarom deed hij het in een quota. Europese... verdragswet. Minderjarigen mag je niet zomaar wegsturen.
0: Oké.
1: Okay. En als je dat doet, dan heb je dan minderjarigen naar Quetta, dan heb je dan naar Spanje. Dat doet hij. Maar dat doet hij niet. Maar ja, grond op een operatie.
0: Atroe.
1: Dus wat ik voor accepteer als aanvoerder in november. A tussentijdse verkiezing hoor, neem ik hoop dat ik de Republikeinse Lassie naar je Barocco Trump en Free. Dat is mijn mening.
0: Oké.
1: Okay.
0: Gehoord. Dank u wel. Hai, dag. Luisteraars, zo corrigeren we en zetten dingen recht als het nodig is. In dit geval heeft u het juiste verhaal gehoord. Zij de trompet domp. Ding. Vluchtelingen, asielzoekers, maar vreemdelingen. Go naar Liberia. Zo voor ja, volk dat ik me niet aan de mijn grap. Jullie gaan straks veiliger leven. Ja, even kies me het al lezen, like president. Ik vond het fijn om bij u te zijn. Ik zie Etienne en Henk zijn gearriveerd. Misschien willen die doorgaan, maar ik weet dat Etienne op de maandagmiddag gaat koken. Dus ook weer. Tot de volgende keer, luister. Misschien willen die doorgaan, maar ik weet dat Etienne op de maandagmiddag gaat koken. Dus ook weer. Tot de volgende keer, luisteraars. Tamboe.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De verdachte die gisteren is aangehouden in verband met de dood van een bewoner van een zorgcentrum in Oorschot is een 26-jarige man uit die plaats. Hij zit vast en wordt door de politie gehoord over zijn mogelijke betrokkenheid. Volgens een anonieme bron van het Brabants Dagblad zou het gaan om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De overleden bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg werd vrijdag gevonden. Er wordt uitgegaan van een niet-natuurlijke dood. Zeker 11 mensen zijn omgekomen bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië. Nog 3 mensen zijn vermist, er is 1 overlevende gevonden. Dat meldt het Britse persbureau Reuters op basis van berichten van de Tunesische Nationale Garde. De boot met migranten vertrok donderdag richting Italië. 26 kilometer uit de kust sloeg de boot om en zonk. Zoekacties zijn in volle gang. De migratieroute vanuit Tunesië naar het Italiaanse eiland Lampedusa is een van de dodelijkste ter wereld. Armenië werkt hard aan de toetreding tot de EU, zegt premier Nikol Pashinyan. Een officieel toetredingsverzoek zou in de maak zijn. Volgens staatspersbureau Armen Press wil het land vanaf 2029 de visumregels met de EU versoepelen. Armenië staat als voormalig Sovjetrepubliek formeel onder bescherming van Rusland, maar beweegt zich steeds meer richting de EU. Het Kremlin reageerde dat Armenië niet tegelijk bij Rusland en de EU kan horen. Meerdere supermarktproducten zijn vorig jaar gekrompen, terwijl de prijs hetzelfde is gebleven. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de zogenoemde krimpflatie weliswaar in omvang afneemt, maar nog steeds wordt toegepast op alledaagse boodschappen. Fabrikanten stellen dat zij de receptuur hebben verbeterd of ze wijzen op gestegen prijzen van grondstoffen. De Consumentenbond vindt dat fabrikanten met kleinere verpakkingen prijsstijgingen verbloemen. Het weer, helder en zonnig bij een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Events presents, vrijdag 28 augustus 2026, Ladies Night. Het Events- en Congrescentrum, Roneweg 12 tot 14, 1043 AH Amsterdam. Live performance, Samba Cool, DJ Norman, Club Caribbean en DJ Sensation. Single tickets €20, duo tickets €30, deur tickets €20. Voorverkoopadressen: Café Nieuwdraver, Oosterparkstraat 2 tot 4, Amsterdam. Boston Corner, Belmer, Belmerdreef 165, Amsterdam. Ricardo Eethuis, Javastraat 47, Amsterdam. En Billboard Mall, Westkruiskade, Rotterdam. Keuken, bar en security aanwezig. Info en reserveringen 06 87 98 98 64 00. Events en congrescentrum Ronne. Ronneweg 12 tot 14, 1043 AH Amsterdam. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night at Ronne. Check it out.

0: aceite, Andris Caribbean Tours, ire tek opalanyi gwa sernang anu notete, alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalanyi apirsima air grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-6833-840. Arki Arki. Epa som foi ating sobun soma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andris Tours 020-6833-840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andris Tours around the world.
1: This is your captain speaking.
2: For

0: Is Malta. Alangata 40, 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Prachtig gezongen natuurlijk door deze Arubaanse zanger Godwin Graham, zoals hij net. Met Yvette, My Love. En welke soulpokoe wil je heel graag horen hier op Radio Maar tot rond de klok van 7 uur? Ik heb nog heel wat in de waslijst zitten. Een hele mooie, ook de Winston hoort u ook zo meteen, Greatest Love. Maar de Sparks krijgt u nu eens te horen en dan krijgen we Don Covey en nog heel veel meer, zou ik zeggen. Dus wees bereid en mis niks. En dat is de Roger op de zondag in de middag en uiteraard ook avond. Het is nu 5:11. En we zijn daardoor met de volgende hit. En zonnetje schijnt, maar het kan soms wel een beetje regen vallen. Dus vergeet natuurlijk niet de paraplu mee te nemen. En mocht het programma geherhaald worden en je denkt, hè, het regent niet eens. Dan weet je dat het een herhaling is. Mijn naam is Roger Jans en u bent afgestemd tot rond de klok van 7 uur. Ook gecombineerd met het programma Golden Oldies van Enoch. Ik hoop dat hij een keer weer binnenkort weer zijn werkzaamheden weer zal plaatsvinden. En dat zal natuurlijk ook voor mij fijn zijn. Dan zijn we dus weer met z'n tweeën. Of dat hij dan even langskomt en mij even gedag zegt natuurlijk. Inderdaad. Ik groet ook natuurlijk Renata, als je thuis bent aan het luisteren. Veel luisterplezier en geniet ervan, zou ik zeggen, met de kleine kinderen die je daar, die jou aan het vergezellen zijn, inderdaad. En vergeet natuurlijk ook niet een boekje te lezen. Noem de 3714291 als u verzoekplaten wilt indienen, dat kan natuurlijk. Hier is de Sparks, help me.

0: dat is natuurlijk ook een beetje de Tavares vibe. Maar dat is natuurlijk gezongen door Don Covey.
1: But don't throw the umbrella, y'all.
0: It's better to have. Zullen we verder gaan met Mr. Otis Redding. Try a little...

even zometeen het laatste nummer, eventjes zometeen van Otis Redding te horen. Maar eerst even dat nummer en dan gaan we dus zometeen doordenderen naar Otis Redding.

0: gentlemen,
1: then a race.
0: Even dan er door naar de volgende iets van Joe Haywoods met I Love You, Yes, I Do. Een hele goede dag dus, Roger, op de zondag.

inderdaad. Natuurlijk uit de oude doos. James Beckton hoort u net. Time will tell how much I love you. En ik had dit gesprek gehad met Dennis. En ja, mensen kunnen soms vals zingen. Ik denk dat je dit wel herkent, Dennis. Nou, bij deze, Bobby Moore, Reaching Out.

confident man, Leone. Able, lonely man. Voor de mensen die alleen zijn natuurlijk. Dit is Soul Music op Radio Mort. Ik heb nog even een half minuutje. Of een half uurtje. Om dan naar het derde uur te gaan. We gaan lekker meezingen. Met de grootste zaltijden. Dit is Radio Mort.

heel leuk om oude soulplaten af te draaien, inderdaad. Ik heb natuurlijk alles op een lijstje geschreven wat ik allemaal wilde afdraaien. En al die LP-plaatsen beluisterd en gekeken. Ik dacht, hey, deze moet wel goed uit de bus komen. Hier is Marlene Marijan, Me Sweetie Lobby. Ook een soulnummer, hè? Van een Javaanse dame, die is er inmiddels niet meer. Onder ons. We gaan lekker luisteren naar Marlene.

was natuurlijk de Javaanse dame die heel mooi heeft gezongen. Ze is er inmiddels niet meer onder ons. Marlene hoort u net met Mi Sweetie, Mi Lobby. Inderdaad, misschien ben je in de liefdesstemming. Dat kan natuurlijk ook, hè? Ondanks deze regenbui en het is bewolkt buiten. Dus we houden het lekker aangenaam en lekker rustig. Hier is Gibby Robinson, The Price.

was natuurlijk de Winston, Greatest Love. En dan wil je heel graag een plaatje horen, laat het even weten op 020-471-4291. En we gaan zo meteen weer naar het nieuws toe. Gaan we naar de derde uur van deze mooie, prachtige uitzending op de zondagmiddag. Hier is Lloyd and Lane, I Love You.

dat is een hele mooie duet natuurlijk van Lloyd en Len. I love you. We gaan naar Jimmy Lewis met Where's My Baby? Hier op Radio Mart. Goedendag.

0: This at News.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De begrotingsonderhandelingen zitten volgens pro-leider Klaver muurvast. Volgens hem zijn het kabinet en zijn partij vandaag geen stap dichter bij elkaar gekomen. Klaver vindt dat het kabinet te weinig urgentie laat zien en noemt de aanpak riskant. Want binnen een paar dagen moet er een meerderheid voor de begroting gevonden zijn. Klaver waarschuwt dat er op Prinsjesdag anders mogelijk een begroting ligt zonder meerderheid. En pro steunt die alleen als de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Beveiligers op Schiphol leggen morgen en woensdag meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Morgen staken ze 3 keer een kwartier, woensdag 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met de roosters, de pauzes, het verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. Maar de vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. De Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Daarbij kwamen 5 jongeren en 2 politieagenten om het leven. De jongeren reden met hun auto tegen de rijrichting in en botsten frontaal op een politievoertuig. De politie onderzoekt nu of de crash verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. De arrestanten worden verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie. En Iran heeft grote brandstoftekorten nu de Verenigde Staten de import van benzine steeds moeilijker maken. In Teheran staan al lange rijen bij tankstations uit angst voor hogere prijzen. Veel automobilisten tanken daarom al voordat hun tank half leeg is. Volgens een hoge energiefunctionaris is er een dagelijks tekort van 14 tot 15 miljoen liter benzine in Iran. Dat komt door de grote vraag, de oorlogsschade en de veranderingen in de overheidsbegroting. De VS noemt het grootste financiële offensief ooit tegen een tegenstander. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.

0: Is Malt. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

dat was natuurlijk een hele mooie van Bobby King. Let me come. I'm home. Je zingt onder meer tot de rondeklok van 7 uur. Dit is Rocher in de middag, of Rocher op de zondag. Het is al inmiddels avond. Het is nu 10 minuten over 6 en we denderen door tot de rondeklok van 7 uur. Laat het even weten of op de app. Als je een nummer graag wilt hebben, die je lang niet meer hebt gehoord. Of op het welbekende nummer 020-471-4291. Je luistert via radiomart.nl en ook via de TuneIn-app. Dat kunt u ook downloaden via de Apple Store, de Play Store. Als u natuurlijk een Android-toestel hebt, et cetera, et cetera. We zullen doordenderen met de volgende hint van Jerry Butler met Understanding Mellow.

Dat is natuurlijk een hele mooie hit van Jerry Butler. En Understanding Mellow. We denderen door met de volgende hit van Every Night van Joe White.

0: Sami.
1: Dat was een hele mooie natuurlijk van Rachmat Abadstam. En luister deze zondagavond lekker naar de mooiste hits die voorbij komen. Cry to me.

zong het natuurlijk voor een slechte vrouw. Oscar Werner hoort u net, Bad Woman. Ik ben nog wakker hoor. Jean, hoor je mij een beetje minder, maar ik ben ook een beetje mee aan het genieten van mijn playlist. Zo kan het ook, hè? We zullen verder doordenderen met The Cats, Leah. Het werd speciaal geschreven voor een dame die een auto-ongeluk heeft gehad en dat zelf niet mee kon maken met deze prachtige boyband van vroeger uit Nederland. The Cats.

En natuurlijk wil je heel veel dingen draaien. En de tijd is dan. Het zit er bijna weer op. Dus dat betekent dat ik natuurlijk weer het laatste nummer zometeen ga afdraaien. Maar dat ga ik van Harold Melvin afdraaien. Maar nu gaan we eerst dus naar Swam Dog 2 Synthetic World hier op Radio Mart. Goedenavond.

sluit met het laatste nummer af. Bedankt voor het luisteren en bedankt voor het bellen en natuurlijk voor de leuke en lieve reacties. Ik zal zeggen bedankt voor het luisteren en tot dinsdag met het programma Start met Bart.

Ja, goedemorgen mensen. Ja, jullie horen het weer. Het is weer een moment van of voor Prazoso Momenti. En natuurlijk, Prazoso Momenti is een programma waar ik jullie ver terugbreng in de tijd van harmonie, respect en discipline. Het zijn een beetje de dingen die nu zoek zijn. Een ieder denkt dat hij mooier is dan een ander. Een ieder denkt dat hij meer geld heeft dan een ander. Een ieder denkt dat hij rijker is dan een ander. Maar Tifkeba? Natuurlijk wil ik u graag verwennen met een hele sterke kennis. Sa Maart Abja allemaal in huis. Ik moet eerlijk zeggen, de talenten leieren. Want wat ik je nu ga laten horen is van een talentvolle collega van mij.

0: gemaakt?
1: Ja, dit heeft hij helemaal zelf gemaakt. Helemaal zelf. Zijn naam is Rocher. Dankjewel, Rocher. En ik hoop dat Aladdin collega's zou met het programma met gebruik voor Jingle Fee.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten starten een grote economische aanval op Iran, zegt financiënminister Bessent. Washington wil Teheran financieel isoleren en zo voorkomen dat het land een kernwapen ontwikkelt. De nieuwe sancties richten zich onder meer op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook landen en bedrijven die Iran financieel helpen kunnen Amerikaanse sancties krijgen, inclusief China. Volgens Bessent wordt de campagne verder opgevoerd totdat Iran totaal economisch geïsoleerd is.

0: De begrotingsonderhandelingen zitten volgens pro-leider Klaver muurvast. Volgens hem zijn het kabinet en zijn partij vandaag geen stap dichter bij elkaar gekomen. Klaver vindt dat het kabinet te weinig urgentie laat zien en noemt de aanpak riskant, want binnen een paar dagen moet er een meerderheid voor de begroting gevonden zijn. Klaver waarschuwt dat er op Prinsjesdag anders mogelijk een begroting ligt zonder meerderheid. En pro steunt die alleen als de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Beveiligers op Schiphol leggen morgen en woensdag meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Morgen staken ze 3 keer een kwartier, woensdag 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met de roosters, de pauzes, het verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. Maar de vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. En de Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Daarbij kwamen 5 jongeren en 2 politieagenten om het leven. De jongeren reden met hun auto tegen de rijrichting in en botsten frontaal op een politievoertuig. De politie onderzoekt nu of de crash verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. De arrestanten worden verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: date y le dicen.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Jawel, jawel, jawel. Het is maandag 24 augustus en het is tijd voor de Heren van Stand. En vandaag gaan we een beetje op de salsa tour. Links en rechts. 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. En de zomer die loopt een klein beetje op zijn einde. Want eigenlijk in september is het klaar, hè, met het officieel dan, de meteorologische zomer. Het wordt al wat eerder donker. Vandaag was het best wel een goede dag. Maar ja, je voelt dat we richting de herfst gaan. De bladeren aan de bomen krijgen andere kleuren. Het t-shirt met korte mouwen moet nu al met een jasje gedragen worden. En ja, één ding is zeker. De zon blijft schijnen bij de Heren van Stand. Gordon Kruden en Vito Boenen zijn nu gastheren tot klokslag 10 uur. Welkom bij de Heren van Stand.

0: zijn een beetje aan het luisteren naar de Afro-Cuban All-Stars Full in Concert. En het is een opname live at North Sea Jazz. En de opname stamt uit 1998. En ja, in mijn volgende leven, Vito, ga ik Spaans spreken.
1: Ja?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Spaans me wel staat.
1: Ja, dat denk je wel.
0: Toch?
1: Nou, ik weet niet.
0: De taal van de liefde?
1: Jij bent niet echt taal, hè? Nee. Je bent niet sterk in taal.
0: Ik ben niet super sterk in taal, nee.
1: Ik heb ook een keer je Engels gehoord. Is niet
0: Nou, Engels...
1: Is niet echt zo, weet je, als een beetje...
0: Engels schudden we uit de mouw, nou, maar...
1: Het lijkt alsof je uit India komt, zo.
0: Ja, dat... India. What do you mean?
1: Ja, het is niet, ook niet in je sterkste.
0: Maar kunnen zulke grappen nog wel eigenlijk tegenwoordig? Kan dat nog wel? Dus leven we niet in een tijdje dat we een beetje moeten opletten...
1: Nee, moet kunnen toch, een beetje sarcasme.
0: Want we zijn geen stand-up comedians die ons dat kunnen permitteren.
1: Oké, dus alleen stand-up comedians.
0: Nou ja, ik bedoel, ik denk ik gooi het maar eens in de groep nu je erover begint, toch?
1: Oh, nee.
0: Nee, heb je dat niet het idee?
1: Nee, ik vind dat je gewoon grappen kan maken, hoor.
0: Oh, ja? Dus, vind je dat wel?
1: Ja.
0: Vind je dat wij dat hier... Maar wat is een grap die niet kan in jouw optiek?
1: Nou...
0: Dat is een goeie, hè?
1: Is lastig. Want je kan ook gewoon grappen, weet je, over stereotypering.
0: Ja.
1: Weet je, man, vrouw. Ja. Vind. Ja, lastig. Ja, het is wel moeilijk natuurlijk, hè. Want mensen kunnen zich zeggen, nou, dat kan echt niet.
0: Grappen over mensen met een handicap.
1: Ja, dat is een beetje moeilijk.
0: Maar dat vind je moeilijk?
1: Ja, dat wel. Oh. Dat vind ik wel.
0: Ja, waarom vind je dat dan wel moeilijk dan?
1: Ik weet niet, ik vind het toch, ze worden toch al een beetje...
0: Maar mij belachelijk maken over mijn Engels, daar heb je geen moeite mee, heb ik net gemerkt. Ja?
1: Nee.
0: Zonder dat je me vraagt hoe ik me erover voel.
1: Nee, maar ik denk dat je wel tegen een stootje kan.
0: je denkt, ja. Maar heb je het geverifieerd? Huh?
1: Nee. Het komt niet dat je nu naar de directeur gaat om een klacht in te dienen.
0: Nou ja, je weet, misschien zit ik wel heel gekwetst hier achter... En doet het iets met me.
1: Ga je moeilijk slapen vannacht?
0: Nou ja, bijvoorbeeld.
1: Ik ben beledigd.
0: Ik hou me groot. Ik hou me nu groot. Maar misschien heb je wel het diepste in mijn ziel getart, hè, op het ogenblik.
1: Ja, het is wel moeilijk, hoor, tegenwoordig grappen maken. Maar stel op het werk, dat soort dingen. Het is moeilijk.
0: Ja?
1: Stel dat je een beetje grappen maakt over stereotypen. Weet je, man-vrouw. Gewoon van, nou, weet je zo.
0: Vrouw-onvriendelijke grappen.
1: Ja, terwijl... Vroeger kon je dat gewoon doen.
0: Ja, maar...
1: Toch? Gewoon. Gewoon. Het is gewoon...
0: Maar zit je daar over de goede oude tijd?
1: Waar
0: hebben we het nu over?
1: Nu wordt het een beetje moeilijk. Nu kan je gewoon een aanklacht krijgen.
0: Vito, daar heb je het al. Dan word ik nu al gebeld, hè?
1: Ja?
0: Ja.
1: Je begint al.
0: Nou ja,
1: oké.
0: We zullen even luisteren. Oké. Goedenavond.
2: Hey, Gordon.
0: Hi.
2: En Marita.
0: Hallo, Marita.
2: Luister, ik vind het altijd als jullie openen, hè. Jullie zijn altijd zo grappig.
0: Oké.
2: En jullie hebben het over grappen maken over gehandicapten of...
0: Of vrouwen of iets.
2: Vrouwen of iets. Ja. Ik ga je wat vertellen.
0: We luisteren.
2: Ik heb een nicht.
0: Ja.
2: Is 2 jaar geleden heeft ze de benen geamputeerd.
0: Ja.
2: Beide benen, hè.
0: Ja.
2: Maar als ik in een dip zit... Dan bel ik haar, hè.
0: Ja.
2: Ze laat me verschrikkelijk lachen. Weet je, zelfspot is iets dat geweldig is.
0: Ja.
2: Weet je? Dan soms, Timmy, iemand dip dan met belling. Ik dacht, Eva. Ik dacht, ik doe er, hè. Ik dacht, Samsa. Zij verteert me. Ik dacht, Marita, migada, trajong. Assistent van dat ik wel actie me. Mevrouw, hoe lang bent u? Het man is hier aan de kant met voeten dat ik wel actie me. Hoe lang bent u?
0: Ja, maar Marita, dat is zelfspot. Maar...
2: Nee. Maar misdreef, ik tijd en toe met dat Carmen. Ga niet in de rij staan of zoiets.
0: Ja.
1: Ah,
0: Maar Marita, maar vind je dat het moet kunnen? Kijk, bedoel, je bent ook net als ons iets langer op deze wereld.
2: Ja.
0: Vroeger werden er op werk en dergelijke andere grappen gemaakt over vrouwen. Dat weet je zelf. Er werd op een andere manier ermee omgegaan dan nu. Of merk je geen verandering?
2: Ik merk wel een verandering. Mensen houden wel rekening met. Weet je?
0: Ja.
2: Je bent een mens is tegenwoordig heel erg gevoelig.
0: Ja.
2: Gevoelig. Want iemand moet dan zeggen, hé, ik ben wel mijn familie. En die zeggen gewoon, hé, je recycle nog. Weet je wel. Ja, ja. Weet je, of je doet je APK-keuring. Weet je, dat soort dingen, dat is Ines Bang.
0: Ines Bang. Ja. Maar echt een vrouw, maar grappig gericht op de vrouw. Bijvoorbeeld van, laat me een voorbeeld geven. Hè? Een uitspraak die we hebben. Het enige recht dat een vrouw heeft is het aanrecht. Is dat iets waarvan je vindt, dat kan ik maken, zo'n grap?
2: Dat kan.
0: Wat ben je er? Wapje, ja. Terughoudendheid in haar kank, zei je bij Jim.
2: Het is in de hoedanigheid hoe je het zegt, hè.
0: Ja.
2: Kijk, als die vrouw dan helemaal wordt onderdrukt.
0: Ja.
2: Door iemand of door de man of zoiets, dan vind ik het wel een beetje ontkan.
0: Maar, ja, dus de mate waarin ik het meen, dat is belangrijk eigenlijk. Dus,
2: Oké.
0: Maar je zei net iets belangrijks. Je vindt de mensen zijn heel erg gevoelig. Vind je dat? Waar blijkt dat uit, dat de mensen te gevoelig worden?
2: Ja, je kan niet zomaar iets meer zeggen, hè?
0: Ja.
2: Weet je, een grap maken of een ruwe grap, dit was hoe het was vroeger, ik kan me gewoon doen grap. Weet je, mensen zijn heel gauw op hun teetjes getrapt. Vooral als ze geen geld hebben, hè.
0: Dan worden ze extra vals. maar je biggie poer, wat grap nou? Je biggie poer.
2: Die kan de wand doen, had die bron daarin naar Kiko.
0: Ja?
2: Weet je, dus grappen maken tegenwoordig iemand te weten of zo. Laatst heb ik nog op Facebook gezegd, een jongen die is aan het posten, een homo jongen, en ik hoorde die mevrouw roepen, hé, hey, tante oom.
0: Tante oom.
2: Tante. Vond ik wel grappig. Ik vond het wel grappig.
0: Nee, maar dat kan ik nog wel voorstellen dat het iets grappig is. Maar als die vrouw zou roepen, hé, hey, je bent een boe, hè? Het woord wat we vaak in Suriname gebruiken.
2: Ja, dat is wel hard.
0: Dat is hard, no?
2: Ja, is hard. Ja, dat is hard. Ja. Ja,
0: dat kan niet?
2: Ja. Het kan niet.
0: Okay.
2: Het kan niet, maar nou ja, het is zo ingebeurd, Gert, hè?
0: Ja.
2: Het is zo ingebeurd dat soms in papier zien, in Artimoren of zo, als iemand zou zeggen, bijvoorbeeld, oh shit, ik had het in mijn hoofd net.
0: Ja.
2: Ja, kijk, je bent een homo.
0: Oh ja, ja, ja. Je doet was aan niet.
2: Huh? Je doet een homo.
0: Ja.
2: Weet je, kijk, vrouw, als je dat niet bent, weet je, in principe, dat klinkt ook een beetje als show.
0: Ja.
2: Net als zoals iemand zou zeggen, you nigger you of zoiets.
0: Ja. Ja,
2: dat klinkt ook hard, vind ik.
0: Omdat unetake moro.
2: Omdat unetake moro, dat is een mindset anders.
0: Ja.
2: Israna, dat is gewoon niet.
0: Ja, klopt. Dat is waar. Ja, dat heb ik gemerkt inderdaad, ja.
2: Ja. En ja, zo, een mindset die anders bakken. Bepaalde woorden je voor mij. Om eerlijk te zeggen, nooit meer nek, minder. Maar het is van ongepaste term over mijn lippen, hè.
0: Nee, krijg je dat niet?
2: Nee,
0: ik kan me ook niet herinneren dat ik het van je gehoord heb in al die jaren.
2: Nee, ik kan het niet.
0: Nee, no?
2: Nee, ik kan het niet. Ik kan het wel doen, maar gewoon grappend, hè. Bijvoorbeeld, ik weet dat vroeger, die kleintjes en die kinderen bij groot op.
0: Ja.
2: In 2 jaar. We leerden wel. Ik zeg, mama, weet je wel?
0: Ja, ja.
2: Weet je, ik weet, dat kind gaat het misschien laten vergeten.
0: Ja, klopt.
2: Maar mijn baby wil op leerden wel. Hallo, wie dat dan?
0: Voet ik vat toe, hè?
2: Ik heb het nooit op mijn mond, mijn lippen gekregen. Terwijl trouwens, maar in mijn familie was ik gewoon echt gay. Dat was ik gewoon je tieren echt.
0: Ja.
2: Helemaal. Je voelt het echt in je botten, hè.
0: Als de manier waarop ze het zeggen. De
2: manier hoe ze, ja. Echt god, je voelt het echt helemaal in je... In mijn botten voel ik het soms.
0: Maar moeten we zo met elkaar omgaan?
2: Nee, eigenlijk niet. Maar de wereld is raar.
0: Ja.
2: Of niet de wereld, de mens is raar.
0: De mens is raar.
2: De mens is raar.
0: Ben ik met je eens. Maar Vito is ook niet altijd beleefd tegen me in de uitzending.
1: Beleefd?
0: Zie je, wordt al hoe die lacht dan. Hè? Neemt het niet eens serieus wat ik zeg. Huh?
2: De vorige keer hadden we hier ook gestaan met iets leuks. Ik wilde bellen en praten, maar kom dan weer de boy EDR.
0: Boy, je bent altijd welkom, dat weet je toch?
2: Ja, ik, toen ik dit hoorde, dan maar even bellen. Want ja, soms kan je wel grappen maken, maar ja. Ik hou het meer op zelfsport, hoor.
0: Zelfsport, oh ja, maar dan kan niemand je kritiek geven, want het gaat over jezelf.
2: Ik heb het over mezelf. Ja, dus heb ik praktijk met dat abonnees in de wereld, weet je wel. Ik kan het met mij niet praktijk zo.
0: Ja.
2: Dat ik meer ben dan bij, weet je wel. Maar wie is van mij is
0: het.
2: Het houdt me wel op de been.
0: Dus nou, je tak was aanbakken. Misschien houdt Vito me ook een beetje stiekem op de been. Vind je dat ook met dat Engels lekker in de stad? Je lacht op, zie je dat bij je? Marita, je lacht op, zie je dat nou? Dan kan ik dat beter doen naar Engels, hè? Ja. Dan kan ik dat beter doen naar Engels.
2: Mijn god, ja. Ik ben dat maar als een ander toch iets wil je te eten, dan kun en dan ga de oru pokus zijn loop draaien, zo mee garo.
0: Ja, toch maar. Met ko oru doen, dus ja, de pokus voor mij zijn nu ook oude pokus, hè.
2: De Brazil, de pokus lijkt et de petten.
0: Ai, baya. Jamang. Et de petten. Maxi single. Isabette, hè? Maxi single.
2: Ja.
0: Aboesra, dankjewel voor het bellen. Oké, is goed.
2: Ja, doei.
0: Doei, doei. Het is interessant, zelfsport.
1: Ja, zelfsport, ja.
0: Heb jij zelfsport, Vito?
1: Ja.
0: Mm-hmm. Vind je dat vooral zelf of heb je dat van anderen gehoord?
1: Nee, ik heb het... van anderen.
0: ik vind toch
1: maar ik houd meer van om andere mensen te bespotten. Ja,
0: dat vind ik leuker
1: om te doen.
0: Oh,
1: Gewoon, ja, sarcasme moet kunnen toch?
0: Ja?
1: Jawel. Weet je waar ik ook wel eens verhaal van? Soms zit ik wel eens op... je hebt wel eens van die news sites.
0: Ja.
1: Maar dan kan je reageren toch ergens op een bericht.
0: Ja.
1: Maar dan zet je iets.
0: Uh-huh.
1: En dan weet je, ik krijg om in reactie van... weet je, dat ze helemaal kwaad worden. Weet je, en mijn favoriete sporten.
0: Maar dat is niet onder je eigen naam, meneer Vito Boerne.
1: Nee, ik heb geen zin in bedreiging. Dat is ineens op mijn... Dat ga ik niet doen.
0: Nee, maar dat valt me een beetje tegen. Want ze hebben daar een woord voor, hè? Dat noemen ze keyboard warriors.
1: Ja, dat keyboard warriors. Ik heb geen zin dat er wordt aangebeld.
0: Is het enige leger waarin je gediend hebt, volgens mij.
1: Weet je, onze Max Verstappen is mijn favoriet.
0: Max. Ik wou je laatst nog iets sturen over Max Verstappen.
1: Max is gisteren uitgevallen.
0: Ja, klopt.
1: Laatste Grand Prix.
0: Hij is weer gecrashed.
1: Kort gaat ook niet door. Is ook zoiets waar we het over hebben. Kwaku gaat... misschien gaat Kwaku weer een doorstart maken. Ja, maar de Zandvoort krijgt ze niet voor elkaar.
0: Nee.
1: 1700 vrijwilligers, het gaat ze niet lukken. Dus
0: het gaat ze niet lukken na 36 jaar, geloof ik weer of zo?
1: Nee, het is niet na 36.
0: Na 36 jaar was het weer terug of zo.
1: Ja. En nu is het weer na een paar jaar weer gestopt. Dus dat. Maar goed, ik heb het dan altijd over van, weet je, dat ik zeg van... jammer van onze Belgische Max. Maar goed, hij kan wel eens het thuisland nog rijden, want daar is nog wel de GP. En worden mensen kwaad, toch? Nou, Max is een Belg, hè?
0: Ja. Ik weet dat Max in België
1: tot
0: geboren
1: 18e.
0: Is. Ja, heeft Max daar gewoond. Maar ik moet je wel
1: zeggen... Dan ben je eigenlijk Belg, laten we eerlijk zijn.
0: Nou ja, ik kan niet te veel zeggen. Mijn kleinzonen zijn namelijk ook in België geboren.
1: Ja,
0: maar je mag daar kiezen. Belgen. Maar je mag kiezen, hè?
1: Hoezo? In België mag je kiezen van ik wil toch een andere...
0: Als ze geboren mag je de nationaliteit kiezen.
1: Waar je wilt.
0: Ja.
1: Dus je kan ook gewoon zeggen ik ben Braziliaan.
0: Mijn kleinste... Nee, Nederlands of Belgisch.
1: En waarvan mogen zij kiezen? Omdat hun ouders Nederlands zijn.
0: Blijkbaar. Maar ze hebben dat. Dus ze hebben de Nederlandse nationaliteit. Maar in geval als ze zouden voetballen, kunnen ze natuurlijk voor België uitkomen. Want ze zijn in Antwerpen geboren.
1: Dat wel, maar ze hebben een Nederlands paspoort.
0: Nederlands paspoort, ja. Maar ik wist ook niet dat kon.
1: Heeft dat niet nadelen als, in het land zelf?
0: Nee, want ze zijn er geboren en ze zijn EU-burgers. Dus wat dat betreft hebben ze natuurlijk vrij verkeer.
1: Oh ja.
0: Dus dat heeft weinig nadelen voor ze. Althans, nog niet nadelen waar ik mee bekend ben. Want hun ouders hebben natuurlijk ook gewoon de Nederlandse nationaliteit.
1: Maar volgens mij, hier in Nederland mag je niet zeggen, ik wil Belg zijn.
0: Nou, ik weet ook niet hoe dat ging. Bij de eerste was ik erg verrast om te horen dat dat namelijk kon. Maar hij heeft dus de Nederlandse nationaliteit, ondanks dat hij in Antwerpen geboren is.
1: Oké.
0: Okay. Ze hebben geen Belgische paspoorten.
1: Misschien is dat bij Max ook gebeurd natuurlijk dan.
0: Ik heb geen idee, maar...
1: Hij heeft tot zijn 18e in België.
0: In België gewoond, hè?
1: Ja. Zijn begincarrière was het gewoon in België gewoond.
0: Maar even Max Verstappen, hè, voor de luisteraars die het minder volgen. Een tijdje was Max bijna een halfheilige, toch? Een beetje hier in Nederland. Want ja. Max is een Formule 1 coureur. En volgens mij na Jan Lammers, hè, voor de wat oudere luisteraar, was Max weer na tijden... Een Nederlander in de Formule 1.
1: Ja.
0: En voor het Red Bull team ook nog een keertje, geloof ik.
1: Ja.
0: En Max die was in een strijd gewisseld met Lewis Hamilton, toch?
1: Ja, precies.
0: En die strijd had een beetje een lelijk randje, vond ik altijd, een beetje met Max.
1: Ja, de eerste keer dat hij wereldkampioen werd, ja.
0: Ja, maar lelijk ook. Dus is de manier waarop hij zich opstelde ten opzichte van Hamilton... Ja. Ik had er een beetje moeite mee.
1: Nou, iedereen toen deed toen ook Black Lives Matter, deed iedereen een beetje mee, toch?
0: Ja.
1: Alle weet je, coureurs deden iets mee, ja. Of deden wat, maar hij nooit. Hij
0: nee. Zegt van, nee, Max wilde dat nee. Allemaal niet en hij vond het allemaal nee. Een beetje overdreven wat Hamilton deed. Maar Hamilton was nog wel de kampioen en op een gegeven moment komt Max steeds dichterbij totdat Max hem overvleugelt. Ja. En hij wereldkampioen wordt, toch? Uiteindelijk. En de euforie was gewoon...
1: Op een manier trouwens.
0: Ja.
1: Die
0: een vieze manier.
1: Ja, maar niet echt. Het lijkt alsof de Formule 1 Max naar voren wilde schuiven.
0: Ja.
1: Want later is gebleken dus dat de regels niet helemaal zijn opgevolgd. Klopt. Zoals het zou moeten.
0: En het is met een laatste ronde te maken precies. En een pitstop. En ja. Het was een beetje een raar verhaal. En Max is ook een mannetje die op een hele vieze manier graag er langs wil. Hè?
1: Ja.
0: Dus met andere mensen in gevaar brengen, toch? Dat is een beetje wat Max. Zo rijdt Max. Kijk, het punt is een beetje, die Formule 1 vind ik geen sport. Ik vind het geen sport.
1: Ja, maar jij bent ook zo'n aparte...
0: Nee, het is geen sport.
1: Nee, maar jij vindt cricket wel een sport.
0: Natuurlijk.
1: Natuurlijk, ja, dat bedoel, daarom zeg ik je dat jij praat
0: nee,
1: als
0: nee,
1: een...
0: Nee, maar, maar cricket is een sport.
1: Daar had het hoor ik aan je accent.
0: Kijk, maar Max was een topcoureur. Ja?
1: Hoezo is het geen sport?
0: Nee, kijk, Max was een topcoureur. En dan zei in mijn simpelheid die ik heb... Ja, ik heb het gezegd, mijn simpelheid.
1: Ja.
0: Ik denk van, nee, je bent een goede coureur. En een goede coureur die is dan in staat met die auto een maximale eruit te halen.
1: Ja.
0: Maar Max heeft nu een auto die technisch iets minder is dan een andere auto.
1: Ja.
0: Toch? En Max is wereldkampioen geworden op het moment dat zijn auto technisch iets beter was dan die andere auto's.
1: Dat zou je kunnen zeggen, ja.
0: Het
1: heeft ook met het afstellen van die auto. Het heeft ook met het hele team te maken.
0: Ja, maar dat bedoel ik.
1: Met alles. Ja, ja.
0: Het heeft met het team te maken. Het heeft met het afstellen te maken.
1: Ja, maar dat is ook de. Daar krijg je ook prijzen voor. Hè? Dus het team kan ook eerste worden.
0: Ja.
1: Weet je, van dat seizoen. Dus het heeft daarmee te maken. Want anders zou je zeggen. Ja. Dus die andere man die ook rijdt in Red Bull.
0: Ja.
1: Dat die tweede zou worden of zo. Maar ja. Die wordt tiende of zo.
0: Ja.
1: Dus het ligt niet alleen aan de auto.
0: Maar het is wel opvallend dat Max veruit wereldkampioen is. De Grand Prix wint. 8, 9, 10e wint.
1: Ja.
0: En het seizoen daarna niet eens zesde kan worden. Of zevende kan worden.
1: Ja, dat ligt ook aan. Het ligt aan de afstelling van de auto. Dit de
0: afstelling
1: aan de auto,
0: van de...
1: Het ligt,
0: het ligt mij een beetje te veel aan de auto. Dus daarom heb ik moeite om daar sport mee.
1: Dat kan toch altijd gewoon. Het ligt aan de auto of het ligt aan...
0: Ja, maar het ligt maar iets te veel aan de auto. Want ik heb dan het gevoel van dat het meer aan de auto ligt dan aan de coureur.
1: Ja.
0: Dat gevoel heb ik er dan bij. En ik vind het een beetje moeite om dat sport te noemen. En dan moet er weer een team aan komen sleutelen. En dat wil dit bijna zeggen. Al ben je de geweldigste chauffeur, maar je auto is niet optimaal. Nee, wie niet?
1: Nee.
0: Want ik heb nooit gehoord dat degene die voorheen nummer 10 werd altijd... nu opeens eerste wordt.
1: Nee, normaal gesproken niet.
0: Nee, maar dat is gek toch?
1: Ja, nou, dat
0: maar
1: is
0: NEC kan zich wel kwalificeren voor de Champions League.
1: Nee, maar NEC wordt nooit kampioen.
0: Nee, maar ze hebben zich wel gekwalificeerd voor de Champions League. Nou, het is in ieder geval mogelijk.
1: Maar je kan ook als je tiende, kan je een keer vierde worden.
0: Precies.
1: Maar je gaat niet wereldkampioen worden.
0: Nee, maar het ligt wel aan je eigen inspanning. Het ligt niet zozeer omdat die man je schoenen aerodynamisch moest worden gemaakt. En je noppen sneller worden verwisseld.
1: Nee, maar als je zo veel rondjes en zo'n tempo rijdt, moet er wel je reactievermogen moet top zijn. Ja, je zweet helemaal kapot.
0: Ik geloof meteen dat het is, maar ik heb nog steeds moeite om dat een sport te vinden.
1: Je bent helemaal, dus na de wedstrijd ben je helemaal gesloopt gewoon.
0: Ja, dat hoor ik altijd.
1: Terwijl cricket kan je gewoon 3 dagen lang doen.
0: Nee.
1: Je wordt echt niet moe om dat naar de paard toe te rennen. En die bed te slaan.
0: Luister, kijk.
1: Er zijn toch wedstrijden die gewoon uren duren?
0: Wie? Dat zijn meerdaagse wedstrijden.
1: Nou, meerdaagse.
0: Nee, daar speel je... Maar, omdat je niet speelt daar een beperkt... Kijk, voor jou om een beetje je begrip te hebben... bij honkbal heb je innings en bij cricket spelen we overs.
1: Maar met honkbal word je ook niet moe.
0: Sorry?
1: Je wordt niet moe met honkbal. Als ik naar die honk moet rennen, gewoon, dan rust ik uit.
0: Ja, maar bij honkbal heb je te veel hulpmiddelen. Toevallig was er dit weekend een bericht van een honkballer die een bal ving en daarbij zijn hand brak. Dan cricket lachen we daarom.
1: Wat is we?
0: Je bent
1: één van ze. Je doet alsof je ooit een bed in je hand heeft gehouden.
0: Natuurlijk heb ik een bed in mijn hand gehouden. Wat gebeurt er?
1: Omdat je van Nikeri bent.
0: Kijk, ik hoor het je zeggen.
1: Speel je nu Biggie Cricketman?
0: Nee. Jij zegt net zelf, ik ben een cricketman. Ja. Nu ik het bevestig, doe je alsof ik jok.
1: Ja. Nee, maar je doet alsof je... Je begint met wat te praten.
0: Ja, we.
1: Ik vind het vreemd.
0: Nee, ik ben een cricketman.
1: Ik heb nog nooit gehoord dat je een bed in je hand hebt.
0: Omdat ik niet veel praat. Ik praat daar niet veel over.
1: Oké.
0: Ja. Nee, ik... Ik ben een redelijke bowler.
1: Ja?
0: Ja.
1: Een bowler.
0: Een bowler, zo heet het, ja. Ja. Ja. Okay. Ja, kijk, en dat bedoel ik. Hè. Dit is een kwetselde wat je geeft.
1: Houd erop.
0: Ik weet niet als ik me veilig voel hier in deze uitzending.
1: Een keer moeten we bij... elk jaar hebben ze bij in Amstelveen...
0: Ja.
1: Hebben ze een toernooi.
0: Ja.
1: Van al die experts, dus die bedrijven, die Indiaanse bedrijven... hebben dan onderling een toernooi. Dat hebben ze elk jaar. En dan komt de burgemeester van... volgens mij Amstelveen heeft het ook
0: al. Weet je dat ze dat vroeger hadden bij de Spartaan?
1: En ze hebben het daar achter bij de Kalfjeslaan hebben ze het.
0: Ja.
1: Want daar is een cricketvereniging.
0: Vroeger bij de Spartaan, de voetbalclub. De oude Spartaan werd daar gecricket.
1: Oké, okay, nou ik werkte toch voor een Indiaanse. Nou, en ze zijn echt fanatiek.
0: Ze
1: kwamen helemaal uit België om te spelen. Want het was een groot toernooi. Ja. Al die IT-bedrijven.
0: En die mannen komen met hun officiële spullen. Hè?
1: Ja,
0: dus
1: gingen ze van tevoren... Gooien.
0: Ja.
1: Ja, toch? En helemaal, ze waren echt fanatiek. Echt, weet je, Indiaanse hapjes.
0: Ja.
1: Dat ga je een keer meenemen, dan kan je meedoen.
0: Nou, zo goed ben ik niet, maar ik bedoel...
1: Ik denk niet dat je valt volgens mij niet op tussen ze.
0: Wie?
1: Als ik zo naar je kijk. Jij?
0: Hoe bedoel je?
1: Ik denk dat je gewoon mee kan doen.
0: Ze zijn allemaal mooie jongens. Of bedoelde je dat niet?
1: Nou, zo'n beetje. Zo'n beetje.
0: Ja. Ik dacht dat je dat bedoelde. Ze zijn allemaal mooie jongens. Ik val niet op. Of bedoelde je iets anders?
1: Nee, gewoon. Ik kijk gewoon naar je. Ik denk, je zou gewoon mee kunnen doen.
0: Ik zou gewoon mee kunnen doen?
1: Ja,
0: dat kan me voorstellen.
1: Nou, volgende keer breng ik het.
0: Maar ik ben een West-Indies, hè? West-Indies rules, hè?
1: West-Indies.
0: Ja.
1: Is ook populair daar.
0: Is uitermate populair. Je bent er geweest. Je hebt het stadion gezien.
1: Ja, ik heb het stadion gezien. En ze zijn
0: zo dichtbij. Je bent niet geweest naar een wedstrijd. Een beetje jammer wel.
1: Ik ben niet geweest naar een wedstrijd. Ik ben ook niet in dat stadion. Ik ben wel langs gereden. En dan zag je het gewoon.
0: Maar is geweldig.
1: Je ziet ook heel veel spullen worden gekocht van de West-Indies. Het is echt populair daar.
0: Op dit ogenblik is het op de University of the West Indies. Dat is de grootste universiteit in het Caribisch gebied. Voor mij was een onderzoek of een presentatie naar Darryl Sobers heet die, geloof ik. Een van de grote cricketers van de gouden generatie van West Indie crickets. En de meest legendarische dag, en die wedstrijd heb ik gezien.
1: Ja.
0: Een meerdaagse wedstrijd. Engeland tegen de West Indies. En normaal gesproken, als je pak slag, is het een whitewash. Maar die dag hebben ze blackwash genoemd. En toen was Vivian Richards, een van de grootste batsmen aller tijden. Jongens, echt serieus. Het is een prachtsport. Ik nodig u allemaal uit om toch eens te gaan kijken. De West-Indies, de populariteit van cricket is lichtelijk tanende. Hè, want te weinig jonge mannen willen cricketen nog in. Ze willen meer voetballen, hè, op de een of andere manier. Maar ja, cricket is echt een hele mooie sport. Maar... Ja, ik zou een bowler, ik zou een spinbowler zijn. Weet je wat een spinbowler is?
1: Nee, helemaal niet.
0: Een spinbowler is een man die een bal met veel effect gooit. Okay. Vernuftig. Dus wanneer die bal stuitert en je denkt je slaat, gaat die bal opeens naar links.
1: Oké, dat zou je wel kunnen.
0: Natuurlijk, dat was mijn specialiteit. Zo pak ik je wicket. Maar ja, ik ga niet meer vaktermen. Ik ben trouwens benieuwd, luisteraars, als er onder ons nog meer cricketers zijn. Hè? Want deze man hier, die denkt dat het geen sport is.
1: Ja, maar omdat
0: maar Iwan Strenang om... meer over Formule 1, Pewa Motor en Rij.
1: Nee, maar omdat... Ja, jij bent van Nikeri, dus daarom weet je er wat van. Maar anders, niemand van de stad...
0: In coronacricket is ook hoor, Vito.
1: Ja?
0: Ja.
1: Was daar een cricketveld?
0: Ja, in mindere mate. Maar
1: was er een veld of niet?
0: Nou, er waren geen officiële, de echte velden waren in Guyana. Maar er werd gecricket op straat. En Suriname speelde zijn spellen, wat heette bad en bal.
1: Ja, maar
0: de wat oudere lui. Nee, natuurlijk was het geen cricket, maar het was eigenlijk gebaseerd op cricket. Bad en bal. De oude luisteraars zullen dat nog beamen, inderdaad. Maar ja, het is jammer. Misschien kom je daar. Maar ik vind nog steeds Formule 1 geen sport. Maar daar kan ik heel weinig aan doen.
1: Oké. Nee, nou goed. Dat is jammer. Maar ja, je hebt ook niet eens je rijbewijs. Dus je vindt sowieso autorijden al een...
0: Maar je zegt het verkeerd. Ik heb een kleine CO2-footprint. Zo moet je dat ding zeggen.
1: Jij bent van Extinction Rebellion eigenlijk.
0: Ik ben gewoon iemand die van het milieu houdt.
1: Ja, dat is heel goed.
0: Want jij rijdt natuurlijk elektrisch, toch? Of niet?
1: Nee.
0: Oh, je rijdt niet elektrisch?
1: Ik hou van om die motor te horen.
0: In die motor? Oké. Ja,
1: elektrisch vind ik... Weet je, ik vind dat zo... Weet je, je glijdt, je hoort helemaal niets. Ik vind dat minder.
0: Vind je dat minder?
1: Ja.
0: Oh, je hebt wel behoefte aan dat je iets hoort?
1: Ook dat, ja.
0: Ik heb wel elektrische sportauto's gezien. Die hebben dan een geluid erin. Hè. Dat maakt de geluid.
1: En weet je wat ook met die elektrische auto's? Die kilometers, dat klopt ook nooit.
0: Hoezo dat? Heb je dat nagemeten?
1: Ja. soms zie je 100 kilometer staan. Je ziet 100 kilometer staan. Als jij een heuvel opgaat, of je hebt zeg maar die airco, weet je, ik heb het wel eens op vakantie gereden, airco hoog en zo. Dan staat hij ineens op een gegeven moment op 50 en dan denk ik heb geen 50 kilometer gereden.
0: Nee.
1: Maar dan verbruikt het gewoon, omdat jij bijvoorbeeld, heuvel op of ergens de airco zet je aan, muziek aan.
0: Ik weet niet welk merk het was wat je hebt gereden.
1: Extra.
0: Heb je een Europese elektrische auto gereden?
1: Ja. En dan?
0: Ja.
1: Je hebt ineens verstand van auto's.
0: Ik
1: van
0: elektrische auto's wel, ja.
1: Achterop.
0: Ik ben gek genoeg ben ik gefascineerd door elektrische auto's.
1: Ja?
0: Ja, serieus. Dat meen ik echt.
1: Maar iedereen heeft het. Iedereen weet dat van elektrische auto's. Dus dat, je moet niet denken dat als je 100 kilometer ziet, dat betekent 100 kilometer rijden. Want dat hangt er vanaf hoeveel die accu, stel dat je een hoge, zeg maar een berg rijdt of zo, dan verbruikt hij dus meer.
0: Maar wil jij zeggen dat jij gewoon pertinent tegen elektrisch rijden bent?
1: Ik vind het niet echt tegen, maar ik vind hem op dit moment te onhandig.
0: Ja, waarom?
1: Ja.
0: Omdat je moet opladen, bedoel je?
1: Ja, en dan duurt het ook niet 5 minuten. Als ik tank, dan tank ik volle tank, zeg maar, dat hij leeg is. Nou, dan kan ik misschien, hangt af van de, wat voor auto, maar dan kan je misschien 600 kilometer weer verder.
0: Ja.
1: En je weet ook gewoon, het is 600 kilometer ongeveer.
0: Ja. Maar in Nederland...
1: 500 kilometer met een elektrische is niet 500 kilometer. Als er staat 500, is niet 500 kilometer, hè?
0: Maar het is...
1: Dat bedoel ik.
0: Maar in Nederland is natuurlijk dat snel laden nog geen feit.
1: Ja, maar snel laden is 20 minuten.
0: Ja, in Nederland is het 20 minuten, ja.
1: Ik denken is 2 minuten.
0: Nee, maar ik bedoel, in China laat men al binnen de 10 minuten hè, vol.
1: Ja,
0: nou ja. Nee, ik bedoel, kijk, we lopen een beetje achter hier. Dat is iets anders.
1: Maar in China zijn de afstanden ook wel wat groter. Dus je gaat wel vaker moeten laden.
0: Ja, maar ze hebben ook wel de infrastructuur ervoor.
1: Dat wel, maar toch is dat op dit moment... Want kijk, bij ons is een... ik zei het toch de eerste keer dat ik naar China was. Ik zit daar in die auto en op een gegeven moment... Zij zeggen hier, op werk, zeggen ze... Ja, is vlakbij.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment zit ik 1,5 uur in die auto. Ja. Toen dacht ik... Ik zit volgens mij bij de verkeerde chauffeur. Want vlakbij, ik zit nu 1,5.
0: Ja.
1: Het klopt iets niet.
0: Ja, maar
1: bij hun vlakbij is misschien 300 kilometer.
0: Nee, dat snap ik. Bij mijn vader zei ook al, alles is om de hoek bij mijn vader. Alles was om de hoek.
1: Nou,
0: weet je?
1: Dus als je een elektrische auto komt, dan moet je wel vele snellader hebben. Want als hun bijvoorbeeld stel dat ze een weekend, zeg maar zaterdag gaan ze met het gezin weg, bijvoorbeeld. Hè, gewoon.
0: Ja.
1: Dat is gewoon 1,000 kilometer, gemakkelijk.
0: Ja,
1: gewoon,
0: nee,
1: voor
0: kijk,
1: ons niet.
0: Maar in China genereert meer elektriciteit dan Verenigde Staten en Europa samen. Hè? Ik bedoel, Dus ze zitten wel op dat niveau. En ze kunnen snel laden. Hè? Dus je bent binnen 10 minuten klaar. Nou, als jij aan de pomp bent voordat je uit bent gestapt, dat klepje open hebt gedaan, dat ding erin hebt gegooid, terug bent gegaan naar het winkeltje om te betalen, ben je ook 10 minuten kwijt.
1: Ja, maar dan nogmaals, de afstanden zijn daar veel ruimer. Want bijvoorbeeld een Beijing, die heeft gewoon 6 ringwegen.
0: Ja.
1: Dus met andere woorden, je gaat veel meer, die 10 minuten, die 10 minuten is niet zoals hier 10 minuten. Je gaat het veel vaker moeten doen, omdat je eerder, omdat die, zeg maar, die accu of batterij is eerder leeg. Omdat die afstanden gewoon veel groter zijn.
0: Nou, ik weet niet als dat het is, hoor, als die batterij. Want kijk, ten eerste is de actieradius van die auto's, die wordt ook steeds groter.
1: Ja, oké. Okay,
0: want ik volgens het... mij, op vakantie hadden we ook een Chinese auto, die reed ongeveer... op een tank 1000 kilometer.
1: Nee.
0: Ja.
1: Nee.
0: Ja.
1: Een elektrische auto, nee.
0: Ja.
1: Nee, is niet zo.
0: Was jij bij mij mee op vakantie of zo?
1: Huh? Ik heb gekeken, ik heb meegekeken.
0: Zat je achterin?
1: Ik heb meegekeken. Ja. Ik heb meegekeken. Het kan niet 1000 zijn.
0: Big brother, biggie brother.
1: Het kan niet 1000 zijn.
0: 1000 kilometer.
1: Nee. Dat heb je nu goed opgelet.
0: Nou ja, dat is wat er staat. Ik bedoel, maar zoveel, en dat, waar ik was niet zo groot dat ik iedere keer 1000 kilometer moest rijden. Maar dat is wat er staat.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Nee, oké. Okay. Maar jij liever ben je CO2 aan het uitstoten dan dat je denkt, net als ik, laat maar mijn CO2 footprint is kleiner maken.
1: Nou, zo.
0: Want mijn kind en kleinkinderen moeten ook nog in een groene wereld kunnen opgroeien, of niet?
1: Oké, okay, maar als jij weet waar die elektrische accu's worden gemaakt en wat voor oorlogen er worden gebruikt, dan zou je denken, nou, misschien zal ik toch liever benzine hebben dan die accu's.
0: Ja,
1: want je weet waar die accu's vandaan komen.
0: Want die benzine komen dus uit al die landen waar vrede en rechtvaardigheid heerst, hè, natuurlijk.
1: Nou, maar zo milieuvriendelijk zijn accu's.
0: Nee. Maar die olie uit Venezuela die in je auto gaat, nou, die komt uit een land waar het allemaal goed zit, toch of niet?
1: Nee, goed, maar goed. Venezuela, oké, okay, dat heel erg wat er allemaal gebeurt. Maar die accu's, die zijn, daar hebben wij het nog over. Congo, die gebieden allemaal, dat zijn onze zwarte broeders.
0: Ja.
1: En daar wil jij aan meewerken.
0: Nee, daar wil ik helemaal niet aan meewerken, maar ik bedoel...
1: Het is een auto.
0: Nee, ik heb geen auto, hè, dus dat heb ik al gezegd.
1: Ik heb geen auto,
0: dus
1: dat is ook de reden.
0: Ik ben geïnteresseerd.
1: Oké, okay, maar dat is de reden.
0: Mijn CO2 footprint, die moet klaar blijven, dat is wat ik zeg.
1: Oké. Nee.
0: Dus ik gebruik het OV.
1: Oh, jij gebruikt het OV?
0: Ja, ik gebruik het OV.
1: Je kan ook een fiets nemen.
0: Ja, dat is ook een mogelijkheid.
1: Dat is nog milieubewust.
0: Of lopen.
1: Ja, dat is nog milieubewust.
0: En van alle drie heb ik in een soort mix in een pakket zitten waar ik gebruik van maak.
1: Nou, dat is heel goed.
0: Ja, maar jij bent wel iemand die je auto... Moet hij ook zwarte rook geven of zo, die auto, of niet? Dat je hij moet en geluid maken en zwarte rook.
1: Dat is wel prettig, ja. Precies. Ja.
0: Ja, dat vind je wel fijn.
1: Doe jij wat aan het milieu?
0: Nou, eigenlijk doe ik mijn best wel met het milieu. In die zin van, ik probeer niet te vervuilen. Ik probeer niet dingen op de grond te smijten. Verspilling moet ik daar wel wat beter op letten. Maar,
1: gescheiden vuilnisbak?
0: Nee, dat hoeft niet in Amsterdam. Want we betalen er al voor. En het huisvuil wat we in Amsterdam hebben, wordt sowieso gescheiden al bij de vuilverbranding. Dus die afvalstofheffing, die is ons in de mik, is een trucje. Maar dat even terzijde. Maar we hoeven hier niet te scheiden. Maar in België bijvoorbeeld, daar moet je scheiden, ja.
1: In Almere moet je ook al scheiden.
0: Ja. In Almere ook?
1: Ja.
0: Oh, nou, geen idee. Maar bij ons, hier in Amsterdam hoeft dat dus niet. Hè. Het wordt gewoon gedaan, want je betaalt er eigenlijk al voor.
1: Maar flessen doe je wel apart? Of die zet je gewoon...
0: Ik heb weinig flessen.
1: Oké, okay, dus dat...
0: Ik heb eigenlijk weinig flessen, als ik eerlijk mag zijn.
1: Papier kan je ook apart.
0: Ik heb wel potjes, weet je, potjes waar... dat wel, en die probeer ik wel in de glasbak. Probeer ik in de glasbak, lukt niet altijd.
1: Je probeert het.
0: Ja, maar ik doe wel een poging. Maar ik neem het wel altijd mee naar beneden en ik ga wel naar de glasbak als ik het heb om het erin te gooien, ja.
1: Dat wel.
0: Papier ben ik wat minder...
1: sterk in.
0: Ja, en zeker karton en zeker dozen. Zeker als er pakketjes komen, want het past nooit precies helemaal in die hele... Ik begrijp ook niet waarom die opening zo klein is, maar dat is dan even terzijde. Maar ik probeer het wel, ja.
1: Oké, okay, nee, dat is...
0: Ik probeer het wel, ja, om op het milieu te letten op de een of andere manier. Want ja, ik bedoel, ik stam nog uit een tijd in Amsterdam-Noord dat je dus Brama kon plukken. Die groeide op bepaalde gebieden. En dan gingen we erop uit en dan gingen we bramen plukken. En daar had je ze op, lekker. Maar er is nu een verbod op.
1: Ja.
0: Het is gewoon een verbod. Je mag gewoon niet meer die dingen eten. Het is.
1: Is het giftig?
0: Gevaar voor de volksgezondheid. Ja, nee, maar blijkbaar zit er zoveel giftige stoffen in die grond. Wat dan uiteindelijk in die bramen gaat zitten. Ja, dan denk je, ja, dat gaat toch wel hard achteruit, of niet?
1: Ja, maar wat je nu hoort, hè, van in Suriname, weet je, dode vissen, vis, ja, en zo. Zou je gewoon nu zonder vis uit Suriname eten, bij wijze van? Of denk
0: nou,
1: je niet,
0: ja,
1: van, nou, kijk, als ik ergens ben en ik zie,
0: weet je,
1: Kandratiki, ik weet niet of ik het moet eten. Of denk je van,
0: nou, ik heb dat minder, want ik ben hier en ik eet hier ook vis. Ik eet hier ook kweekzalm, die met allerlei soorten, hoe noem je dat? Antibiotica wordt ingespoten en van alles en nog wat.
1: Maar als je zalm koopt, kijk je niet naar wilde zalm?
0: Nee, maar een wilde zalm is een vars. Is gewoon bijna
1: nee,
0: niet waar.
1: Nee, bepaalde heb je wel. Dan moet je goed kijken met zo'n merk.
0: Gewoon bijna niet waar.
1: Nee, je hebt bepaalde heb je wel. Dan moet je goed kijken met zo'n

0: Alleen je betaalt wel wat duurder.
1: Ja, maar...
0: Maar dat doe je dus niet, hoor ik al.
1: Nee, dat doe ik meestal niet. En die wilde zalm die gekocht kan worden... Kijk, ik heb een keer bij een heel mooi programma op tv gezien. Dat heet Keuringdienst van Waarde. Dat ging ook over ecologisch vissen of iets dergelijks. En toen waren er twee boten in de open zee. Ze waren allebei aan het vissen. En de een was dan ecologisch verantwoord, et cetera. En toen keerde die verslaggever terug. En toen vroeg hij aan die man van... Ja, wat is nou het verschil? Want ze zijn allebei aan het vissen in dezelfde zee. Toen zei die man, het enige verschil is de prijs.
2: Ja.
1: Dat is alles.
2: Ja.
1: Is de prijs.
2: Ja.
1: Kijk, en we worden sowieso opgetild. En als er ergens troep in het water zit en dergelijke, is het ook hier. Dat eten we al jaren. Ik zeg niet dat we daardoor niet ziek worden. Maar nu de berichten uit Suriname. Tuurlijk, ja, je wordt wel wat terughoudender inderdaad. Want je denkt van ja, als daar geen toezicht op is. En opeens drijven alle vissen op in rug. Hoe vaak is het wel niet gebeurd dat het niet is opgemerkt?
0: Ja, hè?
1: Toch?
0: Dat ja, maar ook gewoon het spuiten, weet je. Je hebt bijvoorbeeld bepaalde... Ja. Oké, het kan altijd natuurlijk, hè, maar het spuiten... Er moet wel een toezicht zijn wat je op planten gaat... of op groenten gaat spuiten voordat je het verkoopt. En als er geen toezicht op is, dan kan jij... Oké, je wast altijd wel je groenten, maar ik weet niet of dat genoeg zal zijn.
1: Nou, ik weet ook niet als het genoeg is. Kijk, ik bedoel, heeft u het wel eens afgevraagd... waarom sinaasappels glimmen in de supermarkt? Omdat er een laag was overheen wordt gesmeerd.
0: Ja, maar de buitenkant van die sinaasappel eet je niet.
1: Nee, maar dat is één. Maar daarnaast zijn natuurlijk allemaal bestrijdingsmiddelen zijn er gebruikt. Ja. Dat heb je met appels, dat heb je met... En nog wat, weet je. Want de vitamines zou eigenlijk voornamelijk in de schil zitten. Maar nu wordt het je zwaar afgeraden om het te eten. En dat is wel eens beangstigend, moet ik eerlijk zeggen, hoor.
0: Maar dan, weet je, biologisch voedsel dan... Dat denk je niet van, nou, dan laat maar wat meer ongespoten dingen gebruiken.
1: Nou, omdat je de garantie namelijk niet hebt, hè. Want het is nu alleen nog maar meer om het extra duur te maken. Kijk,
0: dat
1: bijvoorbeeld...
0: Wel, bij die andere heb je het helemaal niet. Dat sowieso
1: nee,
0: niet.
1: Nee, bijvoorbeeld honing en zo. De meeste honing in de supermarkt is nep.
0: Ja, dat weet ik.
1: Toch?
0: Ja.
1: Dat is nep. Er wordt gewoon suiker in een soort siroop wordt er aan ons verkocht. Als je echte honing bij een imker wil gaan kopen, kost een potje opeens bijna een tientje of zo.
0: Ja,
1: nou ja, daar hebben we het over. Alleen het feit dat we op die manier getild mogen worden, dat dat legaal is, dat is toch verbazingwekkend aan één kant.
0: Maar zou je dan wel bijvoorbeeld dat ze naar de imker willen gaan of naar de boerderij om bepaald vlees te halen?
1: Ik zou eigenlijk wel willen gaan, maar dan zou het wel een beetje georganiseerd moeten zijn dat ik niet de hele tijd daar naartoe zelf moet gaan, want dan gaat het niet gebeuren, want dat weet ik ook nog wel van mezelf.
0: Maar je gezondheid gaat toch voorop?
1: Ja, zeker weten. En dames en heren, u weet, gezond eten, gaan we eens naar al die geweldige winkels, is gewoon duur, hè? Ja. Goedkoop voedsel is...
0: Dat vind ik eigenlijk wel. Eigenlijk is de omgekeerde wereld, ja,
1: precies,
0: natuurlijk.
1: Maar we zijn bijna bij 9:00. We zien aan de andere kant van 9:00. Blijft u luisteren.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje vraagt de Europese Unie om extra geld voor de migratiecrisis in Ceuta. In die Spaanse exclave verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Zij kwamen eind juli vanuit Marokko het gebied binnen, samen met tienduizenden anderen. Het grootste deel van hen is inmiddels vertrokken, maar duizenden mensen zijn dus nog in Ceuta. Het extra EU-geld moet worden gebruikt voor opvang en het versterken van de grens. De Europese Commissie zegt de aanvraag snel te beoordelen. De Verenigde Staten starten een grote economische aanval op Iran, zegt financiënminister Bessent. Washington wil Teheran financieel isoleren en zo voorkomen dat het land een kernwapen ontwikkelt. De nieuwe sancties richten zich onder meer op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook landen en bedrijven die Iran financieel helpen kunnen Amerikaanse sancties krijgen, inclusief China. Volgens Bessent wordt de campagne verder opgevoerd totdat Iran totaal economisch geïsoleerd is. Het KNMI gaat vanaf volgende week in de app waarschuwen voor zware lokale onweersbuien. Als zo'n bui binnen een kwartier wordt verwacht, krijgen gebruikers er een melding van.

0: Het gaat alleen om zware buien die voor overlast kunnen zorgen. Tot nu toe waarschuwt het KNMI vooral per provincie, terwijl onweersbuien vaak veel lokaler vallen. De nieuwe meldingen komen bovenop code geel, oranje en rood. Wie de waarschuwingen wil kunnen zien, moet de KNMI-app bijwerken en de functie ervoor zelf aanzetten. En de Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Daarbij kwamen 5 jongeren en 2 politieagenten om het leven. De jongeren reden met hun auto tegen de rijrichting in en botsten frontaal op een politievoertuig. De politie onderzoekt nu of de crash verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. De arrestanten worden verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: that they listen.
1: Tushur, na wiegi reisbureau Capricio Stoers. Is a pade tok? Haartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43. Ah, anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere teere gronta pa luntu, datu antaki, dema abiro komakal na ANVR na IATA internationaal. Ikam sakong. Onda Albert Kuipstraat, voor zet je op olanyi free, gua Paramaribo, na kande, isa fasande, trasef gronta pa luntu. Ook toe kan naar Kuan Concrutei 020-6737-342 of kijk op www.capricciostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u opo bije munde manting, ja? Ajuru, to de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Capricciostours, al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we're gonna Capricho Stoers.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Welkom aan de andere kant van 9 uur en welkom bij de heren van stand, Gordon Kruden, Vito Boone, uw nederige gastheren. Vandaag in een salsa moet. Ja, Vito, we hadden het al een beetje erover, hè? Want we zijn het eerste uur eigenlijk anders begonnen. Maar de voetbalcompetities zijn weer gestart, hè?
1: Ja.
0: Jouw team speelt in de Confetti, hoe heet die league?
1: Conference.
0: Conference League, sorry. Ik dacht Confetti League. Nee,
1: een beetje spottend.
0: Nee, het is helemaal niet spottend.
1: Denigrerend.
0: Een man kan zich vergissen. Naarmate je ouder wordt, ga je gewoon minder dingen vasthouden. Dus.
1: Ja, ja, ja.
0: En ik kijk er ook niet zo vaak naar.
1: Nee?
0: Dus, nee.
1: Donderdagavond gewoon?
0: Nee. Ja, misschien, kijk, ik heb nou nooit dat ik denk, nou, vanavond even lekker FC Sheriff kijken. Nee, dat heb ik niet. Dat heb ik er niet bij.
1: Maar je had wel een bericht toen ze achter stonden met 0-1 met rust. Toen ineens was je wakker.
0: Toen kreeg ik een melding. Maar ik denk, wat is het stil? Ik denk toch vanavond is het confetti leak. Maar ik hoor niks van die jongens. Meestal hoor ik, ja, dit, dat, zo. En het was stil.
1: Nee, maar toen ze het uit de rechter zet, hoorde ik je niet meer. Dat vond ik een beetje jammer.
0: Nee, maar ik verwacht ook niet anders. Ik denk, dan heb je mijn commentaar niet nodig. Toch?
1: Oké.
0: Ja, zo ben ik ook weer. Ja. Ja. Okay. Maar ben je er nu een beetje gerust op, of niet?
1: Jawel.
0: Oh, oké.
1: Komende donderdag is het weer.
0: Ja, tegen wie hebben ze gezegd? Tegen wie spelen ze?
1: Sion uit Zwitserland.
0: Sion, dat kan ik nog wel uitspreken. Die vorige club kon ik niet zo goed uitspreken.
1: Nee.
0: Wat was het ook alweer?
1: Shelbourne.
0: Shelbourne.
1: Ja, een bekende club hoor, in Ierland. Jij doet weer, denigrerend lachen.
0: Wie?
1: Vind ik een beetje jammer.
0: Nou, is het een bekende club? Noem nog eens twee bekende clubs uit Ierland op, als ik vraag mag.
1: FC Dublin.
0: Ja.
1: En Belfast United.
0: Ja, Belfast United.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, daar heeft hij zich knap uitgered hoor. Maar ga niet googlen, want u weet het antwoord al. Dus,
1: Oké.
0: FC Dublin.
1: Ja.
0: Of gaat Ajax naar de speler aantrekken? Nee. Dat kan natuurlijk ook, hè?
1: Ja, misschien talent.
0: Want talentje die loopt daar rond in.
1: Liam Brady is daar begonnen.
0: Bij FC Dublin.
1: Ja, ken je Liam Brady?
0: Ja, Liam Brady ken ik.
1: Nou. Oké. Frank Stapleton.
0: Ja, die ken ik ook. Ja, okay. Die ken ik. Ja.
1: Nou.
0: Ik heb wel meer eerste spelers, hoor.
1: Ja. Paul McGrath.
0: Paul McGrath, een van mijn favoriete spelers. Wordt gebeld. Goedenavond.
2: Gordon, ik wil gewoon even plagen, hoor. Want het is de tweede uur, meneer. Ik wil Gordon even plagen.
0: Ja? Ja. Okay.
2: Hij weet wie ik ben, hoor, meneer.
1: Ja, okay.
2: Meneer, 20 jaar geleden, 30 jaar, 40 jaar geleden, zeiden we altijd, we gaan de flessen weggooien.
0: Ja.
2: Maar Gordon kan het zo goed scheiden. Hij zei, hij heeft potjes, soms ruimt hij de potjes op.
0: Okay.
2: Dus dat bedoelt hij die sham en die bruine moenenpotjes.
0: Oké. Yeah.
2: Ik weet niet wat u met hem hebt afgesproken, maar ik heb opgemerkt, meneer.
0: Ja.
2: Als Gordon zegt van flessen, ja, dan wil dat zeggen, u moet niet bij Gordon op bezoek. Want hij geeft geen wijn voor de vis.
0: Oké.
2: Okay. Hij geeft geen wijn en hij geeft geen rumcola.
0: Ja.
2: Gordon, ik heb je lief.
0: Dankjewel. Oké.
2: Dag, mijn goede.
0: Jongen.
1: Nou, dat zie je.
0: Ja.
1: Ze wel gelijk in, hè?
0: Nou. Ja. Kijk, ja. Ik weet wanneer ik moet praten en wanneer niet. En nu is het moment dat ik niet moet praten, toch?
1: Als ik bij jou was, maar ook. Maar ik moet zeggen, ik ben schor.
0: Je bent schor?
1: Ja.
0: Nee, maar je moet ook niet zoveel suiker drinken. Weet je?
1: Ja.
0: Je moet ook niet zoveel suiker.
1: Je bent niet ingeschonken.
0: Je voorouders dronken ook niet veel, hè?
1: Ja, dus daarom.
0: En kijk hoe ver ze het hebben geschonken.
1: Ja.
0: Toch?
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Ja.
0: En die gingen niet met bruine schoenen en een blauw pak naar hun werk, hè?
1: Nee.
0: Oké. Dus soms is het goed dat je een beetje herinnerd wordt.
1: Oké.
0: Okay. Toch?
1: Ja.
0: Oké. Nee, dat ben je met me eens. Ajax heeft ook gespeeld, hè, dit weekend?
1: Nee, ze waren vrij.
0: Oh ja, ze waren inderdaad vrij. Ze hebben Europees gespeeld en daar zijn ze zo moe van. En dan moeten ze natuurlijk nog eventjes uitrusten, hè?
1: Ja, net als NEC. Daarvoor. Net als NEC.
0: Net als NEC. Daar werd ze ruimte gegund om het goed te doen in de Confetti League. Oh nee, NEC speelt Champions League, toch?
1: Voorronde, ja. Maar ja, die hebben 1-3 verloren.
0: Ja, je was een beetje te blij, vond ik.
1: Nee, maar NEC gaat voor Nederlandse punten. Ik denk dat ze gaan meer in de Europa League kunnen halen dan in de Champions League.
0: Oh, gaan ze niet naar de Confetti League?
1: Nee. Europa League gaan ze dan.
0: Oh, de Confetti League is 1 lager, toch? Zo heb ik het goed?
1: Nou, het is gewoon een andere league.
0: Ja, oké. Okay.
1: Lager en hoger.
0: Het is
1: gewoon een andere league.
0: Een andere league. Oké.
1: Ja.
0: Maar ben je een beetje tevreden over het transferbeleid? Jordi Cruijff roert zich toch flink?
1: Nou, hij moet nog wel links en rechts buiten en een nummer 6 halen.
0: Ja? Ja. Ja, drie spelers.
1: Nog zeker. Ze zijn nu met een Oekraïner bezig.
0: Ja.
1: Rechtsbuiten. Dus Berghuis mag naar een andere naar een andere club mag je gaan zoeken.
0: Als een andere club hem wil?
1: Ja, nou, ze vermoeden dat hij misschien in Amerika gaat voetballen, MLS.
0: Oké, nou ja, kan.
1: En nou ja, Gods is voor de hoofdprijs weggegaan, dus ja. Ze moeten nog een linksbuiten.
0: Heeft ze het debuut gemaakt dit weekend?
1: Ja, ze hebben gelijk gespeeld, dacht ik.
0: Ze hebben gelijk gespeeld met pijn en moeite, inderdaad, ja.
1: Ja, ja. En ze moeten een nummer 6. En die nummer 6 die zoeken ze al, ik weet niet hoe lang. Omdat Henderson, sinds Henderson weg is, hebben ze geen nummer 6
0: meer. Geen nummer 6 weten te vinden. Maar over Henderson waren ze ook niet zo positief.
1: Ja, ik weet niet waarom ze dat niet waren. Maar,
0: vond hem ook niet zo goed, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nou ja, hij was wel nuttig voor de Nederlandse competitie wel. Maar ze moeten nog een nummer 6 en daar zijn ze nog mee bezig.
0: Ja.
1: Ja, dus ja, tot nu toe is het maar een beetje behelpen.
0: Een beetje behelpen.
1: Ja. Maar, ja, maar die andere,
0: maar je hebt een talentenfabriek, dus dit is een lopende band. Die spuugt de een naar de ander uit.
1: Er is een Marokkaanse grote talent. Dus,
0: die wij niet hebben genomen, toch?
1: Ouassane.
0: Ja, die hebben wij niet genomen.
1: Nee. Maar elke club maakt fouten.
0: Nee.
1: En dat is een toptalent.
0: Ja?
1: Hij is nu net 17 jaar.
0: Ja.
1: Nou, als je ziet hoe hij nu al speelt.
0: Zie je het wel zitten?
1: Ja, over 2 jaar is hij top. Dat denk ik wel, bij Ajax.
0: Ja. Ja?
1: Nou, Feyenoord gaat ook heel moeilijk.
0: Moeizaam, ja.
1: Maar ja, er was weer rellen, supporters.
0: Ja, helaas weer, hè. Hetzelfde gedoe altijd.
1: Vuurwerk afsteken, treurig, mensen gewond en dat soort dingen. Weet je wat ik ook altijd terug... De reactie altijd van Feyenoord.
0: Ja, slap, hè.
1: Altijd, ja, slap. En het is een kleine gedeelte.
0: Ja, altijd is een klein gedeelte. Maar je hebt ieder jaar heb je gedonder. Zodra het even tegenvalt, dan heb je gedonder.
1: Maar
0: mensen.
1: Er was een keer een... bericht van dat Boos, dat programma.
0: Ja.
1: En die zegt gewoon, nou, de intimidatie is heel erg.
0: Ja.
1: Richting het bestuur en de top en de leiding.
0: Klopt.
1: En soms ook trainers. Dus daarom zijn ze vrij mild. Want nou, de bedreigingen die je krijgt. Je kan eigenlijk bijna niet keihard optreden. Of want het gaat heel ver.
0: Ja, klopt. Het is een beetje treurig. En waar hebben we het over? Als je kijkt naar de prestatie van Feyenoord.
1: Ja, maar goed.
0: Waar hebben we het over?
1: Maar goed, als je dit soort dingen doet. Want het werden vuurpijlen die kwamen in het familievak van Cambuur terecht.
0: Ja.
1: Mensen wegrennen, een paar zijn gewond geraakt.
0: Ja.
1: En dan moet je eigenlijk een keiharde statement maken. Maar ja.
0: Ja, statement maken? Nee, je moet maar uitleggen hoe je met een vuurpijl het stadion in komt.
1: Ja.
0: Dat zou je mij moeten uitleggen. Hoe kom je met een vuurpijl of met vuurpijlen kom je het stadion in?
1: Nou ja, die kunnen ze altijd smokkelen. Ik weet niet hoe ze dat doen, maar er zijn een heleboel...
0: Ja, ze kunnen smokkelen, maar dat betekent dat het verre van waterdicht is.
1: Ja, nee, dat
0: klopt. Ik heb trouwens meegemaakt dat ik bij Ajax was in het Ajax-stadion. En dat was voor het filmen van een videoclip. En toen zouden er opnames van gemaakt worden in... In het stadion. En toen vonden die in vak F.
1: Ja.
0: Leeg stadion, hè?
1: Ja, ja.
0: Door de week. En opeens komen er 3 maloten.
1: Ja?
0: Ja, dat kan niet. Dat kan niet in het vak. Want...
1: is van ons.
0: Ja, want het is van ons. Dat vak. Geen wedstrijd. Geen supporters. Leeg stadion. Heel gedoe.
1: Ja?
0: De filmcrew heeft uiteindelijk besloten om in een ander vak te gaan staan.
1: Want je mocht niet in dat vak?
0: In dat vak, op een doordeweekse dag. Geen voetbalwedstrijd te zien.
1: Maar ze claimen alsof zij het hebben dat het gewoon hun grondgebied...
0: Dat kan blijken, want ze waren in het stadion. Dus ze bedenken dat ze toegang hebben tot het stadion.
1: Ja.
0: Op een doordeweekse dag. Hè? Geen wedstrijd. Je moet bedenken dat ze waren bezig met dat gras onderhoud, toch?
1: Ja.
0: En dergelijke. En opeens kan lopen zo van die mannen. Typische mannen lopen dan om te zeggen van jullie moeten eruit. En iemand bij Ajax die in de bres springt om te zeggen van... Hé jongens, wat is dit nou voor gedoe?
1: Slaat het op, ja.
0: We hebben afspraken gemaakt.
1: Nee, gewoon...
0: Van doordeweekse dag.
1: Ja,
0: en er waren speelsters bij van Ajax, in Ajax er nu. Maar deze mannen zijn de baas. Ja, het was ik was het bijna vergeten, want nu je er net over begint... ben ik opeens, wat een raar incident is dat eigenlijk...
1: Nou, je hoort het wel vaak hoor bij...
0: Maar wat doe je in een stadion op een doordeweekse dag in de middag...
1: Ja, want wat doe je dan daar? Je stond gewoon voor de deur.
0: Blijkbaar, maar hoe heb jij toegang? Want ik moet beneden langs de receptie en ik moet naar boven. En ik moet me aanmelden. En klaarblijkelijk kan jij daar rondlopen en dan tegen mensen zeggen. En iedereen bij Ajax staat erbij en kijkt ernaar.
1: Ja.
0: Beetje vreemd dingetje, toch?
1: Ja, heel vreemd. Maar goed, dat hoor je wel vaker. Daardoor willen ze soms, ja, weet je, bepaalde groepen of wat dan ook, mensen het niet te hard aanpakken. Want ze staan gewoon in je tuin, bij wijze van.
0: Ja, maar we weten ook wel, als het een groep andere mensen was geweest, hadden we keihard opgetreden, toch?
1: Nee, dat klopt. Alleen deze, kijk, nu zeiden ze ook weer, ze stonden met bivakmutsen. Hoe ze er aan die bivakmutsen.
0: Ja, bivakmutsen.
1: Toen schoten ze die pijlen, dus je weet niet precies wie het waren.
0: Nee, maar je kan dus met een bivakmuts kan je dus het stadion inkomen.
1: Ja.
0: En vuurpijlen.
1: Terwijl normaal gesproken wordt iedereen gefouilleerd.
0: Je zou denken dat je gefouilleerd wordt, toch?
1: Maar nogmaals, je kan daar gewoon komen. Als deze mannen komen, dan zeggen ze gewoon tegen degene, jij gaat me niet fouilleren.
0: Ja, precies.
1: En dan wat moet je doen dan? Toch gaan fouilleren? Nou, dan
0: heb je een probleem. Als je het nooit wil doorbreken, dan moet je het vast zo doen, joh. Ja. Maar het is een beetje. En het mooiste is wat ik ook heel interessant vind. De mensen worden nog steeds aangeduid als voetbalfans.
1: Ja.
0: Voetbalsupporters.
1: Ja.
0: Er waren dus rellen tegen de AZC en de asielzoekerscentra. En toen hoorde ik het bericht dat er dus voetbalsupporters bij kwamen. Ik denk, maar dat zijn toch geen voetbalsupporters?
1: Nee.
0: Die erbij komen. Waarom is dit een aparte groep van mensen die gek genoeg wordt aangeduid als voetbalsupporter en niet als, wat is zo'n goed Nederlands woord, gaaiers? Gaaiers is, of is dat echt Amsterdam? Gaaiers is voor mij Amsterdam, hè?
1: Ja.
0: Tuig.
1: Tuig van de Richel.
0: Tuig van de Richel. Vind ik vreemd, hoor.
1: Ja.
0: Maar gek genoeg, de discussie schijnt er bijna. Dus de een is dus een groep Marokkaanse jongeren hebben we daarover, hè? Liggetint, dat is een beetje het politie-signalement.
1: Noord-Afrikaans.
0: Noord-Afrikaans, dat zijn dan, weet je, op straat hangende, railschoppende jongeren. En dan heb je dus voetbalsupporters. Dat zijn 9 van de 10 keer geen Marokkanen, toch? Maar laten ze zo vrij zijn. Ook weinige, toch een aantal zwarte geïntegreerden, maar heel weinig over het algemeen. En dat zijn dan voetbalsupporters, ongeacht van wat ze doen.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: Blijft een beetje raar. Wel goed voetbalnieuws. Vind ik een interessante. Deze wilde ik even met je delen. Want Manchester City heeft €40 miljoen neergelegd voor de vervanger van Savinho. En Savinho is de speler die bij PSV niet goed genoeg bevonden werd. Die is toen vervolgens mij naar Girona gegaan, als ik me niet vergis. Ja. Goed seizoen of 2 goede seizoenen gedraaid. Toen naar Manchester City gegaan. En nu is hij getransfereerd.
1: Naar Tottenham.
0: Die slechte start had trouwens.
1: Ik heb het gekeken, ja. Gewoon kanseloos.
0: En een succesvolle trainer. Hè, zeer succesvolle trainer. Trainer van Bournemouth, hè, vorig seizoen. Maar Manchester City gaat €40 miljoen aftikken voor de volgende zomer aan winst. Ze gaan zich versterken met de 22-jarige buitenspeler Alan Elias. Die overkomt van Palmeiras. En ik moet zeggen dat ik daar blij mee ben. Goeie speler.
1: Ja?
0: Ja, hij komt eigenlijk uit diezelfde dingen als Estevao en
1: Endrick.
0: Endrick.
1: Hij gaat nu naar wie?
0: City, Manchester City.
1: Oké, dat is een stap.
0: Dat is zeker een stap. Dus,
1: en hij gaat als rechtsbuiten?
0: Hij is de vervanger van Savinho, die rechtsbuiten speelde bij City trouwens, hè, laten we wel zijn.
1: Want nu speelt Semenyo daar.
0: Semenyo speelt nu aan die kant.
1: Aan de rechterkant, ja.
0: Ja, en Doku speelt, gek links. Genoeg is hij, nou, die speelde niet van het weekend.
1: Maar volgens mij was hij geschorst, dacht ik, maar hij speelt aan de linkerkant. En Foden speelt ook wel eens aan de rechterkant, dus ja, hij gaat wel concurrentie krijgen, alleen City heb ik ook gezien tegen Bournemouth. Nou, dat was in de blessuretijd.
0: Ja, dat heb ik gezien inderdaad. Savinho die gaat voor maximaal €99 miljoen naar Tottenham Hotspur.
1: Ja, en die willen ook Cody Gakpo. En nu las ik ook weer dat misschien Manchester City.
0: Manchester City hem wil aantrekken.
1: Niet, dat vind ik ook niet geen speler voor City. Maar
0: nee, vind ik ook niet.
1: Ze gaan natuurlijk anders spelen nu. Hè. Het is niet meer onder Pep Guardiola. Maar ik heb Manchester United gezien, verloren.
0: Ja. 2-0,
1: Tottenham ook gewoon verloren. Kansloos verloren.
0: Ja.
1: Dus dat Sunderland heeft verloren met Brobbey. En Tottenham zag er ook nog niet goed uit, hoor.
0: Maar kijk, Sunderland die moet meestal vechten voor de punten. Dus op zich, ja, die winnen soms en die verliezen soms. Dat is een beetje normaal beeld, hè, bij hun.
1: Newcastle tegen Liverpool.
0: Ja, moeizaam.
1: Ja,
0: Liverpool. 6 Nederlanders.
1: Ja.
0: Bij Liverpool, ook opvallend. Ik had wel gedacht
1: Liverpool en Newcastle. In het team gewoon beide?
0: Nee, volgens mij stonden er zes allebei.
1: In het veld. Want
0: ja, Bachmann in het veld in totaal. Ja, ja, klopt. Ja, ja. Ja, die speelden inderdaad achterin.
1: Als je zag de minuut stilte en de tribunes van Kevin Keegan. Nou,
0: ja,
1: schitterend.
0: Dat was mooi, hè?
1: Dat was wel mooi, hoor, wat ze deden als eerbetoon aan Kevin Keegan.
0: Nee,
1: en je moet ook toevallig Liverpool ook, want Liverpool heeft hij ook natuurlijk
0: gespeeld. Heeft hij ook gespeeld, dus inderdaad, ja. Daar ken ik hem eigenlijk mooi. Van, hè, van het rode strakke shirt. En ja. Laat, maar echt, ik heb hem
1: maar
0: echt
1: Newcastle ook,
0: kennis gemaakt. Ja, maar ik heb echt kennis gemaakt bij Hamburg. Toen vroeger bij die sportshow, dan keken we naar Hamburg. En Kevin Keegan was wel een heel opvallende verschijning. Hij lijkt een beetje op een Argentijn van afstand. Of
1: ja,
0: zo, vond
1: met
0: ik,
1: zijn lange zwarte haren.
0: Een lange zwarte haren. Weet je, alsof het net iets niet klopte. Maar, laten we geen complottheorie hier beginnen deze avond. Maar op zich moet ik wel zeggen dat ik blij ben. Alan Elias. Ik hoop dat hij het waar kan maken. Het is bijna niet te geloven hoeveel talent er uit die Palmeiras-selectie is gekomen.
1: Hij was niet bij de selectie, dus voor Brazilië zelf dan.
0: Nee, maar dat is altijd een beetje het probleem bij dingen. Maar kijk, deze jongens die zijn... Kijk, het punt is een beetje vaak dat deze jongens zijn niet altijd basisspelers. Maar er wordt een grote potentie in gezien. En dan moet je als bondscoach de afweging maken. Gaat hij het voor me doen op een WK of niet? Weet je? Ja. En dat is een beetje lastig. Rayan speelde bijvoorbeeld geen hele goede wedstrijd. De rechtsbuiten.
1: Afgelopen weekend. Hè?
0: Afgelopen weekend speelde uitstekend op die rechterkant. Een paar goede passes en dergelijke. Maar ik heb hoge verwachtingen van deze jongen.
1: Okay.
0: Ik hoop alleen dat het... Ik weet niet als het Engelse voetbal... Zijn voetbal is, laat me het zo zeggen.
1: Ik vond Real Madrid ook moeizaam.
0: Nou, dat is nog maar een beetje zwak uitgedrukt. Ze begonnen ijzersterk. Hè?
1: Ja, dat wel.
0: Precies 10 minuten.
1: Het is gewoon...
0: Nee.
1: Niet, het is gewoon qua combinatie. Het is wachten op een individuele actie. Dus
0: ja.
1: Het is niet een beetje een mooi tik-tik en wegsteken.
0: Ja.
1: Het is gewoon...
0: Nee,
1: jij krijgt de bal en we wachten op je actie.
0: Nee,
1: en,
0: er werd lelijk gevoetbald. En ik moet ook zeggen, het is een van de Valverde. Ja, ik heb bijna niet gezien dat hij meedeed.
1: Nee, en hoe heet die? Diamante kwam erin op rechtsbuiten. Dat gaat hem niet worden als je hem gewoon de bal geeft en dan...
0: Ja.
1: Iedereen staat te kijken wat je gaat doen.
0: Okay,
1: ga jij maar met drie man passeren.
0: Biggie dan samen.
1: Dat gaat niet worden, hoor. Dan.
0: Nee, gaat hem niet worden.
1: En het punt is ook, als hij rechts staat, dan kan Dumfries ook... Want hij staat eigenlijk in de weg van Dumfries.
0: Op dat ogenblik wel.
1: Op dat ogenblik wel, want hij staat vrij aan de zijlijn gewoon.
0: Nou ja, Dumfries moet dan echt rechtsback zijn.
1: Ja, worden. Maar dat is niet zijn grote kracht.
0: Ik dacht dat hij een paar keer lelijk gestuurd zou worden. Maar hij heeft zich toch wel nog wel gered, hoor. Maar,
1: ja, maar als je aanvallend bent...
0: Er zijn handigere voetballers in de Spaanse Liga. Dat moet ik wel zeggen.
1: Maar ook als je aanvallend bent... Dan heb je dan meer als Trent die een goede paas of wat dan ook kan geven.
0: Ja, maar Trent is in het omschakelmoment is hij zwak.
1: Ja,
0: hij is bijzonder zwak. Weet je, dus die kan je geen 1-op-1 duels laten uitvechten.
1: Maar als je Dumfries... Neemt.
0: Dumfries is beter 1-op-1.
1: Dat klopt, maar Dumfries neem je vooral voor zijn power naar voren toe.
0: Ja.
1: Dat is zijn grote kracht.
0: Maar hij speelt nu bij Real, dus het moet een beetje anders.
1: Maar als er een man als Diamante voor hem staat, die niet naar binnen komt, die staat gewoon... Dus die staat eigenlijk in zijn
0: zone. Nee, maar ook niet eens naar binnen kan, want het is al vol daar.
1: Nee, maar...
0: Diamante
1: moet gewoon aan de andere kant spelen.
0: Ja, maar dat gaat niet gebeuren.
1: Nee, dat gaat niet gebeuren. Maar dan kan hij buitenom. En als zijn rechterbeen kan hij naar binnen toe komen.
0: Gaat niet. Al-Safini gewoon ook op rechts kunnen spelen trouwens.
1: Ja, maar dat is natuurlijk zijn kracht. Is dat hij binnen door buiten
0: kan. Ja, maar hij zou op rechts kunnen spelen. Alleen zoals hij nu ingebracht werd, dacht ik... Ja, dan heeft het weinig zin. Want iedere bal die je aanneemt, heb je twee man voor je.
1: Ja.
0: En dan kan je passeren wat je wil.
1: Om iedereen naar hem te kijken. Want, van, okay,
0: dan moet je wel een hele goede dag hebben als je iedere keer twee spelers passeert.
1: Dat klopt. En ik zag trouwens dat Carvajal, hij is niet gestopt. Hij gaat naar Olympiakos.
0: Gaat hij naar Olympiakos?
1: Ja, dat zag ik van het weekend. Dus ik denk, ja, hij gaat naar Olympiakos.
0: Nou, dan is hij echt te oud bevonden. Maar die komt alweer terug bij de club.
1: Nee, jawel, in een bepaalde functie. Maar ik denk zelf...
0: Olympiakos?
1: Hij had nog wel een betere club kunnen vinden.
0: Ja, waarom heeft Ajax niet aan de bel getrokken?
1: Ja, we hebben Guy.
0: Hey, luister. Nee, maar wacht even. Even serieus. Als je tussen Olympiakos en...
1: Ja, ik weet het
0: had gekund, hè?
1: Ik weet ook niet waarom je het...
0: Ik had Carvajal blind gehaald. Want het is goed voor je team, hè? Met al die jonge jongens.
1: Ik weet niet waarom hij naar Olympiakos is gegaan. Maar hij zal wel goed verdienen.
0: Nou, ik bedoel, hij is natuurlijk al loaded, denk ik. Wat heeft hij gewonnen? 6 keer Champions League? 5 keer Champions League? 4 keer?
1: Ja. Oké, hij gaat het niet meer voor het geld doen.
0: Het is een kampioen, dus dat is duidelijk. Maar dat Carvajal naar Olympiakos gaat...
1: Ja.
0: Ik zou als Nederlandse ploeg als de kippen erbij zijn om Carvajal binnen te halen.
1: Ja. Dus dat... Maar goed, dat kan. Maar Barcelona... Ja, oké, 1-5 geworden. Eerst zelf was moeizaam. Ja. Ik keek het moeizaam. Gavi weer een knieblessure.
0: Ja, jammer.
1: Vlak voor rust ging hij eruit en hij is dan al
0: gaat
1: een keer...
0: Gaat een probleem zijn, als hij, want het komt net even te vaak weer naar voren.
1: Hij is net weer terug van een hele zware waarbij hij 9 maanden is en nu was hij er weer uit.
0: Ja.
1: En ik weet niet waarom ze dat deden, maar bijna 5-6 basisspelers die stonden, waren gewoon reserve. Ik vond het een beetje raar, maar goed.
0: Het zou wel een reden hebben. Ik denk dat de trainer wel met zijn sterkste opstelling wil beginnen. Hij zal het niet met opzet doen, neem ik aan.
1: Nee. Maar...
0: Of hij heeft ingeschat, nou, ik kan die jongens nog even laten zitten.
1: Dat zal wel, ja.
0: En deze jongens van me, die moeten het ook kunnen redden.
1: Ja, dus ja, die hebben dan wel gewonnen. Nou, PSV ook ruim gewonnen.
0: Ja.
1: Ja,
0: ook niet zo goed gestart, hè?
1: Nee, het start niet, want toen kreeg Groningen best wel kansen. Dus alleen, de tweede helft hebben ze het wel
0: Hebben ze het goed weggezet. Geertruiden naar PSV, toch wel...
1: Nou, hij kreeg me toch wat over zich heen van de Feyenoord supporters. Dat was niet mals.
0: Ja, ik...
1: Maar ook die dingen die ze hem toewensen.
0: Ja, ik snap het niet, hoor.
1: Dat denk ik bij zelf, van hoe durf je dat te schrijven?
0: Ja, maar...
1: Weet je, sommige dingen, hè, kan jij niet iemand gaan toewensen... Want het kan jou ook overkomen, hè? Dus je kan dingen wensen over kinderen en dat soort dingen. Maar of je bent al 70 en je hebt geen kinderen, je gaat ze ook niet meer krijgen. Maar als je een bepaalde leeftijd hebt, normaal gesproken zijn het jonge gasten die dat doen.
0: Ja.
1: Je kan die dingen niet gaan toewensen.
0: Ik vind het gewoon belachelijk. Waarom zou je niet?
1: Ik vind het ook niet, maar je kan.
0: Waarom zou je niet bij PSV wel goed voetballen? Ja.
1: Nou, ze zeggen hij is een kind van Zuid.
0: Ja.
1: Je kan niet verraden om naar de concurrent toe te gaan.
0: Hij is nog steeds een kind van Zuid, dus ja.
1: Nee, maar je kan niet naar de concurrent toe gaan, want ja, waarvan kom je niet terug bij Feyenoord?
0: Ja, waarom zou hij terug gaan bij Feyenoord dan? Ja. PSV betaalt toch meer dan Feyenoord?
1: Omdat jij een kind van Zuid bent. Ja. Je bent een Ajaxiet. Of een Feyenoorder.
0: Je bent wel een kind met hersenen. Dus ik zou zeggen, neem de beste deal die je kan pakken, toch? Ik weet niet. Ik kan dat hele sentiment, daar kan ik zo weinig mee. Kijk, natuurlijk een beetje plagen, mag natuurlijk wel. Maar het wordt wel heel ernstig gemaakt, hoor.
1: Nee, het werd wel heel grof.
0: Ik kan ook niet van Cambuur naar Heerenveen. Oh. Wat erg.
1: Nee. Nee, dan komen de bedreigingen en zo.
0: Ja, waar hebben we het over?
1: Maar van Barcelona kan je ook niet naar Real Madrid gaan. Of andersom, we hebben het in het verleden gezien.
0: Ja, maar toch is het gebeurd.
1: Ja, het is wel gebeurd, maar het is
0: Bernd
1: niet mals.
0: Schuster.
1: Het is niet mals wat je over je heen krijgt.
0: Ronaldo, R9, heeft het ook gedaan.
1: Hoe heet hij ook? Trainer.
0: Wie?
1: Die is van Real naar Barça gegaan.
0: Oh ja, Mourinho. Ja.
1: Nee, Enrique. Luis Enrique.
0: Oh ja, klopt.
1: Figo.
0: Maar,
1: Figo kreeg wat over zich heen, hoor.
0: Figo kreeg inderdaad veel over zich heen. Maar ja, ik weet het niet. Ik heb daar gewoon een beetje moeite mee. Ik denk van, ik snap die rivaliteit en die rivaliteit is leuk. Maar om nou te zeggen dat je niet in je huis kan blijven slapen... omdat je van naar een andere club bent gegaan... ja, ik kan me daar niks bij voorstellen.
1: Nee,
0: ik heb dat niet. Ik kan wel voor een club zijn, maar zo gepassioneerd ben ik niet... dat ik die andere man die overstap niet gun.
1: Maar van werkgevers, dat maakt het niet uit. Zou je gewoon...
0: Ja, natuurlijk.
1: Je gaat van de ene bank naar de andere bank en we zijn eigenlijk een beetje...
0: Ja, want weet je, ik draai het altijd om. Want als ze van me af willen, dan doen ze alle moeite om van me af te komen. Waarom zou ik dan daar... Kijk, ik moet zeggen, toen ik pas ging werken, had ik nog een beetje dat... ik ben een beetje zo opgevoed, een beetje toch wel plichtsgetrouw.
1: Ja.
0: Het is het bedrijf, ons bedrijf, weet je wel.
1: Je hebt zo'n hart.
0: Ja, hart voor de zaak. Ja,
1: had je dat?
0: Ja, toch wel een beetje. Ik was
1: trots op je bedrijf.
0: Nou, niet zo, maar ik was toch wel verrast over mezelf, dat ik dat toch voelde.
1: Ja?
0: Ja.
1: Je wilde gewoon op nummer 1 zijn in die branche.
0: Niet, ook weer niet zo, maar toch een beetje van, dit is een bedrijf en we zijn allemaal daar verantwoordelijk voor.
1: Ja.
0: Weet je?
1: Ja?
0: Tot ik voor de eerste keer van dichtbij meemaakte wanneer zo'n bedrijf van iemand af wil.
1: Ja.
0: Dossiervorming, noemen ze dat toch een beetje, toch?
1: Precies.
0: Dossiervorming. En dames en heren, asana nou aan, laggy sani. Want er worden dingen gemaakt, er worden e-mails verstuurd met een bepaalde opzet om een bepaalde... Nou, het is echt niet te geloven.
1: En toen zag je het en toen dacht je, het kan mij ook overkomen.
0: Toen dacht ik van, luister mensen, al val ik om. En ik ben in een situatie geraakt, een keer, een periode, dat de toenmalige directeur, ik kwam terug van vakantie. Die blijkbaar ging, is het niet goed gegaan of zo, wist ik veel. Ze kon fris en fruitig. Volgens mij was ik zelf in Suriname geweest.
1: Ja.
0: En FCC gemeld, dat was een heel lang verhaal. Maar in ieder geval, uiteindelijk blijft er niemand over. En ik was in dit geval de langswerkende. Dus die wordt ziek, is meer dan een jaar eruit geweest. Je weet precies binnen dat jaar, toch? En dan kom je nog een keer terug. Nou. En toen hebben we een soort reddingsactie en er moesten allerlei dingen gebeuren. En daar ben ik vol voor gegaan. En dus ik voelde me ook wel verantwoordelijk. Ik voelde me verantwoordelijk voor de mensen die daar zaten. Ik ben zelf weekenden geweest. Zaterdag en zondag om in te halen. En had te maken met de invoering van een wet. Dat is allemaal gebeurd. En ik ging er toch wel voor. Eigenlijk heb ik de fout gemaakt om op een gegeven moment niet te zeggen van... Hé, maar wacht eventjes. Ik doe nu het werk van degene die er niet is. Ja. Maar mijn salaris is nog... Je wordt daar niet op aangepast. Hè?
3: Ja.
0: En een jaar lang heeft dat dus bijna geduurd. Tot de boel was vlot getrokken. En wie komt uit de schaduw tevoorschijn? Dezelfde persoon die voor wie het allemaal te veel werd.
3: Ja.
0: En dat kon kiezen is er even. En dat was een van de dingen die ik heb meegemaakt. Die ik mezelf heb laten overkomen. Van ik dacht op een gegeven moment nee. Nee.
3: Olaf, heb je toen niet eerder je mond open gedaan van luister, ik ga niet voor twee werken of voor iemand met een hogere schaal, maar dat doe ik het.
0: Nou, kijk, er zat een vorm van beloning in hè, na dat jaar en dat ging het boel wel omhoog. Maar feitelijk heb ik al die werkzaamheden gedaan, dus ik had eigenlijk dat salaris al moeten hebben. Maar, ja. Oh ja, want wat gebeurde er? Ik moest ook de e-mails en zo gaan beheren natuurlijk. Maar dan worden dus ook loonstroken werden toen nog gemaild naar iedereen toe.
3: Ja, ja.
0: En ik zag dus voor de eerste keer dus de loonstrook van de persoon die ik aan het vervangen was.
3: Dat is nooit handig hoor. Maar.
0: Nee, dat is ook niet handig.
3: Dat is iets, ik wil zeggen, ik zit op HR. Dat moet je, als dat naar buiten komt, nou, dan heb je
0: kill.
3: Oorlog.
0: Dat was een, dat is, maar het zik je me even hoor. Ja. Dat ik dacht van, oh.
3: Ik heb, weet je wanneer ik dat heb gehad? Ik werkte dus vroeger hypotheken en toen ben ik naar P&O. Toen heette P&O nog geen HR.
0: Oh ja, P&O. Ja, HNS is de hippe naam,
3: ja,
0: hè?
3: Ja, precies. Maar toen was ik P&O. Maar ik zat dan op hypotheken en toen kon ik in dossiers kijken. Toen,
0: ja.
3: Hè?
0: Ja.
3: Nu, ja, ik zit er al zo lang. Het interesseert me niet echt meer, dus ik ben ook niet meer nieuwsgierig. Je bent anders gewoon. Ja. Ik ga dat niet meer, weet je. Maar toen...
0: Dat wil zeggen, hij verdient genoeg. Hij hoeft zich niet om zich druk te maken. Dat is wel wat je wil zeggen. Maakt niet uit.
3: Toen ging ik dus kijken bij oud-collega's. Toen keek ik wat er allemaal stiekeme bonussen. Dus ik zit dan. Ik kreeg helemaal hoofdpijn van kijk wat hier gebeurt gewoon. Kijk dat die dit heeft gekregen, die heeft dat, die heeft dit.
0: Op basis waarvan?
3: Ja, ook dat, maar ook een soort, je ziet gewoon dingen gebeuren. En toen dacht ik echt van nou, luister. Maar op een gegeven moment, je voelt je ook niet lekker op meer.
0: Ja, klopt.
3: Ook al was ik daar weg.
0: Ja.
3: Ik voel me niet lekker meer gewoon daarom. Want ik denk, hoe heb ik die jaren, heb ik dit?
0: Precies.
3: Maar dan ook, je komt dan ook collega's tegen. Maar je kan mensen ook niet gaan waarschuwen. Ja. Want dat kan niet, weet je. Dus je kan niet gaan zeggen, hé, luister, weet je wat daar gebeurt. Dat kan je niet gaan doen. Want dit is vertrouwelijke informatie.
0: Ja.
3: Maar dan zie je wat er gebeurt. En dan denk ik echt van, luister. Maar dat is het eigenlijk, hè. Op het werk is het gewoon ieder voor zich.
0: En God voor ons allen.
3: Op het werk heb je geen vrienden.
0: No.
3: Je hebt collega's, maar geen vrienden.
0: Nee, precies.
3: En bijvoorbeeld, kijk, als je je mond houdt... Ik weet nog, ik werkte toen bij dat Indiaas bedrijf.
0: Ja.
3: En die zeiden altijd een Indiaas spreekwoord. Only the crying babies will get the milk.
0: You will get the milk.
3: Je kan je mond houden gewoon. Ja. Maar soms heb je ook wel eens mensen die doen een project.
0: Ja.
3: Maar dan durven ze niet... Weet je, ze zijn dan een beetje bang om dat te gaan zeggen van... Zit er geen vergoeding bij of zo? Of weet je dat? Als je dat niet zegt, hè, gewoon. Eigenlijk moet een manager moet dat eigenlijk uit zichzelf. Maar,
0: de meeste managers doen dat niet.
3: Nee, die doen het niet. Of die denken.
0: Die moeten hun eigen bonus veiligstellen.
3: Hè? Maar als jij dat niet gaat vragen of durft te vragen. Ja, dan gaan ze je niet zomaar geven.
0: Maar dat heb je ook moeten leren, want dat zeg je zelf ook. Ja, ik dus ook.
3: Ja.
0: Want ik zag toen op een gegeven ogenblik van: oké, wacht eens eventjes. Dit is wat er dus verdiend wordt. Maar nu ben ik al dat werken. En ook nog een keer in mijn vrije tijd.
3: Maar ik heb wel veel meegemaakt dat het bij veel... Want dan weet je, soms komen donkere mensen dan bij mij. En, dat ze dan toch een soort terughoudendheid hebben om de brutaliteit... Nou, het is niet eens brutaliteit. Om dat te gaan vragen.
0: Ja.
3: En wat er ook speelt, als ze nee horen, of ze horen een uitleg, het kan niet... Zijn ze zodanig gedemotiveerd dat ze eigenlijk... Ik wil stoppen hier.
0: Ja.
3: Ik meld me ziek.
0: Ja, ik meld me ziek.
3: Ze hebben dan... Dus ze willen eigenlijk wel, maar ze willen eigenlijk... Willen ze niet, want ze willen geen nee horen. Want ze weten van hunzelf...
0: Ja.
3: Dat als ik nee te horen krijg...
0: Ja.
3: Hey, ik ben klaar hier. Ik ga nooit meer... Kijk, en dat moet natuurlijk ook niet gebeuren.
0: Maar
3: het kan een reden zijn.
0: Afwijzing is nooit leuk. Ik bedoel, in de voetballerij zie je het altijd. Ik voel geen waardering meer, toch?
3: Nee, oké, dus dat. Maar... als er een goede uitleg is van luister, kan het niet doen, want ja, maar, bla bla bla.
0: Kom maar met je goede uitleg.
3: Hij kan altijd een budget delen of wat dan ook.
0: Kijk, het punt is een beetje dat op het werk, er staan altijd een aantal tekens. Hè? Je hebt wel eens vergaderingen en dan zegt iemand, Theo, kan ik je nog even spreken hier nou? Weet je, want dat zijn die mannen die hun torens proberen te regelen om iets vergoed te krijgen. Of ik veel wat allemaal. Dat zijn codewoorden. Maar ik moet ook zeggen, ik ben niet opgevoed met die gedachte om zo te kunnen reageren. En ik heb me ook nooit helemaal in het begin niet zo vrij gevoeld om me zo op te kunnen stellen.
3: Ja.
0: Dus ik voelde me dus verantwoordelijk voor iets. En dan ben ik ingestapt. En we hebben het er goed doorheen getrokken. En weet je, ik had wel het gevoel, oké, dat team, maar het team stond ook wel achter me, daar niet van. Maar ik bedoel, zo'n gevoel had ik. Maar feitelijk, als ik nu terugdenk, denk ik, ja, Gordon, je zit hier wel mooi praatjes altijd te voorkomen. Maar zo assertief was je toen niet op op dat ogenblik. Nu moet ik erbij zeggen, dames en heren, om even heel transparant te zijn. Ik had op dat moment ook niet heel veel werkervaring. Ik ben redelijk...
3: Maar dit is je ervaring die je hebt opgedaan.
0: Ik ben redelijk laat begonnen met werken. En ik zie wel een nadeel daarvan in trouwens, hoor. Als je laat begint met je werkende leven. Want die bijbaantjes hebben echt wel een bepaald nut om je in ieder geval voor te bereiden hoe het toegaat in een werkende omgeving. Maar het gekke is, ik heb mezelf dat moeten afleren.
3: Ja.
0: Echt moeten afleren. En dan is het dus een heel vreemd. Maar het afgewezen voelen op het moment dat je denkt dat je het verdient. En iemand zegt tegen je, nee. Weet je wel, terwijl je weet dat andere mannen maken deeltjes. En als het ook nog een keer inzichtelijk wordt. Zoals jij nu toen vertelde dat je het had kunnen zien. En ik zag wat diegene verdient. En ik denk bij mezelf van, hé, maar wacht eens eventjes.
1: Maar dat is iets wat ik op het werk altijd zeg. Van luister, er moet nooit fouten dat mensen salarisstroken van elkaar gaan zien. Want dan is het oorlog.
0: Ja.
1: Dan is het oorlog gewoon.
0: Dus, trouwens ook met voetbal, hè, voor wat er verdiend wordt. Ja, hè? Want we hebben recent bij Real Madrid hebben hetzelfde probleem.
1: Nou, Ajax, die gouden periode 1995, toen die donkere spelers ineens zagen van, hé,
0: De boertjes en blind.
1: En zo, die krijgen veel meer, terwijl, het is uit elkaar geklapt.
0: Het is uit elkaar geklapt, heel snel.
1: En dat gebeurt gewoon, dat soort dingen is heel moeilijk. Terwijl bijvoorbeeld in Amerika is dat gewoon inzichtelijk, hè.
0: Wat iedereen verdient.
1: Ja. Is gewoon inzichtelijk. Daar is het gewoon. Je weet gewoon, LeBron, zoveel, ik zoveel. Ik heb een rol en ik heb net.
0: Maar ik vraag me af of het op kantoor ook zo is.
1: Nou, op kantoor volgens mij niet.
0: Nee.
1: Maar hier, dat zeg je, maar die sporten daar in Amerika is het wel inzichtelijk.
0: Ja,
1: maar hier
0: niet. Het is openbaar. Ja, hier is het ongeveer, hè? Hier is het ongeveer.
1: Je schat een beetje en dan kan je wel een beetje. Nou, volgens mij klopt het niet. Weet je, dan kan je een beetje als je dezelfde zaak waarnemen, misschien weet
0: een beetje
1: je het
0: een goede deal, inderdaad. Ja,
1: maar daar kan je gewoon grote verschillen heb je gewoon van 50 miljoen verschil of zo, bij wijze van.
0: Nou, maar belangrijk is wel, hè, wat je zegt, dat je wel. Feitelijk zou een deel van je opvoeding moeten uitmaken hoe. Het werkt op de werkplek.
1: Nou ja, dat klopt.
0: Hoe het is, weet je.
1: Wij werden altijd, dat soort dingen, dat moet je eigenlijk ook, vooral in, weet je, kantoren. Kijk, als je in een buitenlands bedrijf werkt, is het totaal anders. Bijvoorbeeld, ik kan
0: de cultuur
1: zeggen,
0: is anders, ja.
1: Ik werk dus bij een Chinese bank. Je hoeft niet te solliciteren naar een andere Chinese bank.
0: Ja.
1: Gaat je niet lukken.
0: Nee.
1: Ze nemen geen personeel van elkaar aan.
0: Ja.
1: Is gewoon een ongeschreven.
0: Het is
1: gewoon
0: een gentleman's agreement, noemen ze dat toch?
1: Dat gaat niet gebeuren. Dus ik hoef niet te denken van, nou, ik ga daar en dan ga. Ze gaan je niet nemen.
0: Ja.
1: Ze gaan je gewoon niet nemen. Soms heb ik het wel eens dat er wel eens een local, dus een Nederlander dan, die probeert bij ons te komen en die komt van een andere Chinese bank. Normaal ga ik hem, dan waarschuw ik hem van, luister, dat moet je niet doen, want die managers, die hoofden, die kennen elkaar.
0: Al.
1: En als zij horen dat jij eigenlijk naar een andere. Maar zij zijn ook geen concurrenten.
0: Uh-huh.
1: Het is hier niet, ik ken de grote drie banken, dat ze, weet je, die kunnen wel eens strijden om een deal of wat dan ook.
0: Ja.
1: Zij zijn dat niet. Uh-huh. Er is totaal geen concurrentie, want eigenlijk.
0: Dat was niet concurrentie in de zin zoals wij die kennen, laat me het zo zeggen.
1: Nee, precies. Ja. Het is niet als er een deal, wij moeten een betere rentepercentage, maar dan komt die bij ons. Dat hebben zij totaal niet. Want eigenlijk is China in begin jaren 60 opgebouwd door de vier grote banken.
0: Uh-huh.
1: En dan had je eentje voor infrastructuur, constructie. Ja. Nou, dat is de China Construction Bank. Je hebt de allergrootste bank ter wereld, ICBC. Dat is gewoon de allergrootste.
0: Grootste, ja.
1: Nummer twee is not even close. Uh-huh. Dat is gewoon de commerciële bank. Dan heb je agriculture. Bank of China. Ja. Nou, die deden landbouw ja. in China en zo. En dan heb je Bank of China, die deden handel. Ja. Ook de buitenlandse handel. Ja. Dus die is het eerste overseas gegaan. Dus
0: richting en dan heb je nog de Chinese centrale bank natuurlijk.
1: Ja,
0: okay, nog,
1: maar dat is ja. die daarboven, ja. zeg maar. Dus die vier banken, die hebben eigenlijk China vanaf begin jaren 60, zeg maar, opgebouwd. En ja, gemaakt dat het nu is. Ja. Gewoon, dat zijn gewoon de big four. Ze noemen het net als je hier de financiële big four hebt.
0: Ja.
1: Maar dat is de accountants die nou ja. heb je daar. De...
0: Ja, hier waren ze staatsbanken. Die moeten ze zelf geen big four noemen. Ja. Hoor.
1: Nee, maar de financiële, die accountants.
0: Oh, de PwC's ja, en van deze wereld.
1: Dat,
0: ja.
1: ja, dat noemen ze ook dan de big four.
0: Ah, ja, zo bedoel je. Ja.
1: In de Chinese wereld heb je die, zijn de big four. En die hebben eigenlijk China... Opgebouwd. Ja, niet tot nu toe is, maar een beetje tot nu toe. En eigenlijk zijn het staatsbanken.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk ben ik een soort
0: ambtenaar.
1: Ja, een ambtenaar.
0: Dat merk ik.
1: Ik ben een ambtenaar.
0: Dat merk ik. Dat merk ik.
1: Gewoon net als hier in de gemeente Amsterdam.
0: Ik dacht, je zeggen het net als jij. Nee, maar dat ben ik niet. Nee.
1: Eigenlijk zo'n een ambtenaar.
0: Een ambtenaar zou ik het noemen. Ambtenaar, andere stijl.
1: Van China.
0: Oké.
1: Ja. Niao.
0: Niao, ja. Pas maar op hoor, als je naar Amerika gaat. Je komt er niet in hoor, vriend. Kan ik je nu al zeggen.
1: Ja.
0: Jij wordt zeker uit de rij gevist.
1: Denk je?
0: Ja, 100%.
1: Nou, jij ook. Jij bent naar Iran geweest.
0: Ja, ik sowieso. Ik weet dat ik van jou ben. Ook al heb ik een nieuw paspoort, maar dat maakt niet uit, heb ik begrepen.
1: Nee, ze zien het gewoon.
0: Ze hebben die hele historie al van je staan. Dat is eng, hè?
1: Ja. Ja. Dan kom jij gewoon. Want tegenwoordig moet je zo'n ESTA.
0: Ja.
1: En dan zien ze het dan. Dat gaat hem niet worden.
0: Dat gaat hem niet worden, nee.
1: Maar ja, wij hebben ook een vestiging in de US. Dus ze gaan dus niet denken van.
0: Nou, het is er niet makkelijker op geworden voor die vestiging daar. Dus dat, ik bedoel, ik heb een gegeven.
1: Hij is er nog.
0: Ja, nee, hij is er. Maar dat betekent dat ze niet om ze heen kunnen. Maar ik wil niet zeggen dat het makkelijker is geworden voor ze.
1: Ja. Nou, dat denk ik wel, ja. Maar tot nu toe.
0: Er waren trouwens ook Iraanse banken in de Verenigde Staten voorheen, hè?
1: Ja.
0: Grote Iran. Ik ben even een naam kwijt, maar grote Iraanse banken die waren eigenlijk in Amerika waren ze waren in Zuid-Amerika actief, ja.
1: Maar al die Russen, die zijn allemaal.
0: Die zijn allemaal weg. Maar ja, Rusland is in ieder geval uitgeroepen tot een high-income country in de tussentijd. Hè?
1: Ja, dat wel.
0: Dus ze hebben toch iets goeds gedaan nu.
1: Ze hebben hun economie omgeturnd.
0: Ze hebben omgeturnd. En die sancties lijken daar niet zo goed te werken, hè, op de een of andere manier.
1: Nee, op een of andere manier niet, nee.
0: Nee. Dus dat hele sanctieding is ook een beetje weg. En we hebben nu ook gehoord dat de Amerikanen nu... Nu ze niet de oorlog kunnen winnen, gaan ze nu een economische oorlog beginnen tegen Iran. Toch?
1: Ja,
0: maar soms vraag ik me wel eens af, hè. Hoeveel sancties meer kan Iran nog krijgen? Want Iran die leeft al, weet ik veel. Want ik weet toen ik daar was, in 2016 kon je niet met creditcards zo betalen. Nou, er waren wel manieren, maar die waren wat omslachtiger. Maar ik bedoel, het waren al zoveel sancties.
1: Ja, maar je economie, de mensen, die passen zich gewoon aan. Gewoon. Als ten eerste, kijk, de eerste jaar, twee jaar, drie jaar gaat het moeilijker. Maar op een gegeven moment is het gewoon een way of living. Is net als Cuba.
0: Ja.
1: Op Cuba is het gewoon een way of living. Dat zelfs nu, wat ze nu allemaal met ze doen... Het is gewoon een soort... Ze passen zich gewoon aan.
0: Nee, klopt. Maar ik bedoel, de winkels waren allemaal vol. Ik bedoel, met spullen. Ja. En in Cuba zie je nog wel tekorten. Maar daar in Iran kon je alles kopen. Shopping malls en luxe restaurants. Dat ik dacht bij mezelf, nou... Ik heb wel gezien trouwens, dat toen ik daar was... Maar het is alweer een tijd geleden. Dat ik dacht van, eigenlijk heeft dit land bijna alles. De hele infrastructuur is. Als zij de kans zouden krijgen om de wereld in te gaan... Dan kan het zich echt ontpoppen tot een... zware economische macht.
1: Maar zij doen gewoon zaken met Rusland en China, hè?
0: Ja.
1: Dus ja, natuurlijk. Kan zeggen van, oké, de US en misschien een bepaalde landen in het Westen niet meer.
0: Nee.
1: Maar die twee grote, die...
0: Klopt.
1: Die wel.
0: Ja, dus die wel. Want ze hebben natuurlijk ook een achterland. Dus dat vergeten we wel eens, hè, waar er allemaal grenzen zijn. Maar dus dat klopt. En China heeft voor de eerste keer gezegd dat ze niet meedoen met die... Dat die Amerikaanse sancties niet gelden in China. Dat hebben ze nu van het weekend verklaard.
1: Ja,
0: maar is een nieuwe ontwikkeling, maar de kaarten zijn toch anders geschud nu op de een of andere manier.
1: Het is ook sowieso raar, want bijvoorbeeld er zijn gewoon nog Chinese banken in Rusland.
0: Ja.
1: Dus, en dat zou al wat kunnen zijn, want normaal gesproken als jij op een soort sanctielijst is, mag je geen zaken doen met dat land, want anders moet het bedrijf in, en daardoor bijvoorbeeld is Nederland altijd zo voorzichtig, want als jij daar nog een bedrijf hebt, stel dat je wel zaken doet met Rusland.
0: Ja.
1: En die op degene die op sanctielijst is. Jouw vestiging in de US krijgt problemen. Dan. Man, dan zeggen ze, ja, je staat op een sanctielijst. Je doet zaken met dit en dit en dit met zo'n land. Ja, je gaat hier sluiten of wat dan ook. En daardoor, maar die landen, zeg maar China of zo, die doet gewoon zaken. En die denken zelf, nou, wat ga je sluiten?
0: Nee. Ik bedoel, Chinese automerken die overspoelen de Russische straten op het ogenblik. En de Russische auto-industrie zit ook weer een beetje in de lift. Ik zag de elektrische Lada laatst voorbij komen.
1: Ik was toevallig, omdat het voor het bedrijf moesten we nieuwe auto's. Dus ik was bij zo'n Chinese automerk.
0: Ja.
1: En dan kom ik weer en dan zeggen ze, nou, ik werk daar. Dat zegt hij nooit van gehoord.
0: Ja.
1: Ik zeg, werken er hier trouwens Chinezen? Hij zegt, nee.
0: Nee.
1: Ik zeg, komen er wel eens delegaties langs? Of iemand? Ja. Of in de top? Of de CFO? Hij zegt, geen één.
0: Nee.
1: Ik zeg, ik werk er 2 jaar. Ja. Ja, wel eens een klanten, dus dat wel.
0: Ja.
1: Maar in het bedrijf zelf, in de top of wel, helemaal.
0: Maar
1: dus
0: niet.
1: Ik ging tussen de vandaag naar de general manager. Ik zeg, hé, dit vertelt hij. Hij zegt, dat is helemaal. Dus je hebt bijvoorbeeld het Chinese merk. Is gewoon alle marketing, alles is gewoon hier in Nederland belegd.
0: Ja.
1: Ze bemoeien zich helemaal niet.
0: Ze leveren die auto's en ze worden verkocht.
1: Zo, klaar. En het is helemaal niet zo dus dat ze bijvoorbeeld de CFO of dat ze iemand daar sturen als een soort toezichthouder.
0: Ja.
1: Helemaal niet.
0: Nee, hè?
1: Helemaal niet gewoon. Dus gewoon, hij zegt, helemaal niet.
0: Maar
1: ik zeg, komen er wel eens mensen? Er zijn nooit.
0: Aan de andere kant, ik bedoel, ik ben geen autokenner, maar ik heb inmiddels wel gezien wat de standaard is bij een Chinese auto. Is extra bij.
1: Wat je bij andere auto's hebt, dan moet je een soort pakketten bij komen.
0: Ja.
1: Wil je navigatie?
0: Wil je dit?
1: En dan moet je allemaal bijbetalen op een gegeven moment. Op een gegeven moment heb je, die is gewoon 15.000 meer waard als het compleet is.
0: Klopt. Ja.
1: Daar. Is het
0: net, en er is al extra heffing op van toepassing hè, op die
1: precies auto's.
0: Hè. Dus nog een keer. Want de auto die je waren gehuurd op vakantie, die was even duur als een Fiat 500.
1: Ja.
0: Van 2 jaar oud, geloof ik, of zo.
1: Maar die zijn altijd full package. Dus gewoon alles
0: ja,
1: zit erin.
0: Ja, het was full package. Alles met het ijskastje zat erin. En je opladen. Maar in plaats van één telefoon. Je kon maar 1 telefoon in plaats van 2. Dat was dan een beetje minder. Maar, of een beetje minder, moet je me nu horen. Maar dat zit gewoon standaard in die auto. Terwijl ik denk bij mezelf. Ja, iedereen mag een liefhebber zijn voor de Fiat 500. Maar het is nou niet. Het gaat niet over in luxe. Camera's voor, achter, boven.
1: Ja.
0: Ik dacht, jongen.
1: En nu, wat ze doen, omdat ze dan bepaalde invoerrechten, blablabla, dan hebben ze nu die heleboel fabrieken, ze hebben er een paar in Hongarije.
0: Ja.
1: Dus dan ben je in Europa. Dus dan mogen ze niet meer bepaalde dingen importheffingen doen. Of dan
0: klopt.
1: Want ze zeggen van deze auto komt uit Europa.
0: Maar wist je trouwens dat de Geely, dat is een van de grootste auto-exporteuren, dat is niet BYD, maar dat is Geely. Een concern is 10% eigenaar van Mercedes-Benz, hè?
1: Ja.
0: Om maar even een idee te geven. Volvo is eigenlijk een Chinees merk geworden.
1: Ja.
0: En het andere merk Polestar, wat eigenlijk gewoon een Volvo is, dat is daar weer een exponent van. Dat is eigenlijk een full-blood Chinese auto.
1: Dat klopt, maar als je nu gewoon naar die Mercedes-dealer, je hebt eentje bijvoorbeeld in Amstelveen, dan zie je ook een Chinees merk die gewoon in de showroom.
0: In de showroom wordt verkocht inderdaad, ja. Dus dat. Dus eigenlijk is die overname is er al eigenlijk. Hè? Ik bedoel, we doen alsof. En nu zeggen ze, ja, maar die auto's hebben nog geen luxe, geen status. Nou, dames en heren, ik kan nu zeggen, dat is een kwestie van tijd. Want ik heb gezien wat allemaal aankomt.
1: Maar dat zeiden ze ook van de Japanners, hè?
0: Precies.
1: Toen die pas kwamen, was het ook een beetje,
0: klopt.
1: Ja, niet nagemaakt.
0: En hij lijkt wel heel erg veel op een hij lijkt wel heel erg veel op dat. Weet je, het is altijd een beetje hetzelfde verhaal altijd. Maar het is zo'n slap verhaal. Maar je kan ook wel eens zeggen van, jongen, we hebben verloren. Want kan je nog herinneren dat er in Nederland auto's werden gemaakt? De DAF-fabrieken stonden hier.
1: Ja.
0: Hè?
1: Nou, en dat zie je nu dat de Duitse economie heel slecht gaat.
0: Precies.
1: En het heeft ook te maken met de auto-industrie.
0: Ja.
1: Want in China zelf, de meeste staatsbedrijven, die zijn afgestapt op de Duitse auto's. En die gaan op Chinese auto's rijden. Ja.
0: Ja.
1: Nou, en dat is niet een 1 miljoen of dat zijn tientallen miljoenen die je misloopt.
0: Precies. Dat is dat ding helemaal.
1: Dan loop je gewoon mis.
0: Kijk, en de consument die koopt met zijn portemonnee. Hè? Ik bedoel, die gaat echt niet denken, we steunen de zaak. Ik koop toch eventjes die Renault, bij wijze van spreken. Die koopt met de portemonnee. En die kijkt naar wat. En laten we eerlijk zijn, die mannen maken gewoon goede auto's. Ik bedoel, we kunnen niet zeggen dat ze slechte auto's maken. Ze maken gewoon hele goede auto's. En altijd maar dat verhaaltje. Oh ja, dit, dat, zus, zo. En het lijkt wel heel veel. Want altijd hoor ik van, als die Chinezen hebben gedaan. Ja, dat is weer een spion. Die hebben dan weer iets.
1: En sinds kort hebben ze een eigen vliegtuig ontworpen.
0: Ja.
1: Die heeft sinds kort een eerste vlucht gemaakt.
0: Elektrische vliegtuig, toch of niet?
1: Ja, dat weet ik niet, maar het is gewoon een eigen vliegtuig.
0: Passagiersvliegtuig hebben ze dus gemaakt. Ja.
1: Die heeft eigenlijk een gangpad in het midden.
0: Ja.
1: Ja, wat ik zit soms aan het denken. Ja, er zijn altijd twee gangpaden, maar deze is dus in het midden.
0: Ja.
1: Gewoon een gangpad. En die heeft de eerste vlucht gemaakt. Ze zeggen gewoon van als alles goed gaat, gaan zij zelf vliegtuigen maken.
0: Ja.
1: Nou, en de Chinese industrie wat betreft vliegtuigen gewoon. Want ze bestellen gewoon, ik weet niet, echt honderden van Boeing.
0: Die gaan niet meer bij Boeing aankloppen.
1: Die gaan daar niet meer aankloppen. Nee. En dat zal dan ook, want als dat eenmaal goed gaat, nou, dan is dat ook.
0: Klopt.
1: En het enige wat ze nu doen, weet je, eenmaal goed gaat, nou, dan is dat ook.
0: Klopt.
1: En het enige wat ze nu doen, weet je,

0: In Canada geopend worden. Ja. Dat is de Canadese auto.
1: Ja, een Canadese auto wordt het dan.
0: En Mexico,
1: ja,
0: die gaat ook aan meewerken. Het is net als er nu een heleboel, zijn er een paar in Hongarije.
1: Ja, klopt.
0: Omdat Hongarije toch wel lastig altijd doet wat betreft Europa. Nou, er zijn die Chinese fabrieken zijn dus nu een paar in Hongarije. En dan zegt ze gewoon, het is een Europese auto.
1: Ja, de wereld is aan het veranderen, dames en heren. Het evenwicht leunt steeds meer de andere kant op. Het is bijna niet te stoppen. En, maar ik moet wel zeggen dat het sneller gaat dan dat je verwacht had.
0: Ja, het gaat nu met een hele...
1: Het gaat nu met een enorme vaart. Gaat het nu in de wereld? Amerika kan geen oorlog winnen van Iran.
0: Nee.
1: Ook een nieuwtje, toch?
0: Dat wel.
1: Of een nieuwtje, een nieuwe situatie.
0: Ik ben wel...
1: Ze kunnen hem niet winnen.
0: Ja, ik ben wel bang dus dat het zoiets, hè, vooral als ze het economisch zien, ze gaan steeds weer verliezen, dat ze uit wanhoop iets gaan doen.
1: Ja, ja, je bedoelt een nucleaire aanval. Ja, we komen daar natuurlijk heel dichtbij, want ze kunnen slecht tegen hun verliezen.
0: Ja, ik denk niet dat ze leidzaam dat ze het laten toezien hoe ze afglijden naar plek 2 of 3. Want India die loopt ook gewoon steeds meer naar boven en zo. Dus dat ze op een gegeven moment op de vierde plek komen.
1: Ja, maar dan moet je best doen. Ja, dan moet je niet al je geld aan defensie uitgeven.
0: Ja, maar...
1: En een begrotingstekort van 40 triljoen hebben.
0: Ja. Nou ja, de midterm straks. Dat wordt bepalend een beetje.
1: Ik weet niet als Amerikanen zo verstand hebben, hoor, als ze stemmen. Moet ik je eerlijk zeggen.
0: Jij hebt er weinig geloof in?
1: Ik heb heel weinig geloof in.
0: In het Amerikaanse
1: in mensen.
0: Volk.
1: Ja, gewoon dat mensen gewoon staan te juichen dat ze geen verzekering hebben. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen, sorry.
0: Ja, je bent...
1: Hoe dom moet je zijn? Ik hoor dat gezinnen soms 2.000 tot 3.000, 4.000 euro kwijt zijn per maand aan ziektekosten.
0: Ja.
1: Wauw. Waar hebben we het over, dames en heren?
0: Ja, ja. En toch denk je niet dat ze zo slim zijn dat ze hem wegsteken?
1: Heel weinig, want ik bedoel, er zijn nog heel veel mensen die zijn nog steeds allemaal verliefd op wat onze vriend allemaal aan het doen. Ik snap het niet, sorry.
0: Dus jij vindt het eigenlijk een beetje een dom volk?
1: Voor een deel best wel, ja.
0: Ja.
1: Ja, en ik denk dat het een mooi moment is om deze uitzending te besluiten. Bedankt voor het luisteren. En blijft u gekluisterd, want nogmaals, ik ga niet zeggen wie hier nou komt. Je gaat het straks horen. Bye bye, zwaai zwaai.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Den Bosch konden inwoners zich vanavond uitspreken over de geplande asielopvang in Engelen. De gemeente wil vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen zorgen al maanden voor onrust en felle protesten in het Brabantse dorp. Eerder ging bij de beoogde opvanglocatie een explosief af en werden huizen beklad. Afgelopen avond hebben 31 aangemelde inwoners hun zorgen of steun uitgesproken. Maar alle inwoners kunnen schriftelijk hun mening laten weten. Saoedi-Arabië wil 6 miljard euro gaan investeren in 3 grote pretparken vlakbij Parijs. Dat meldt de Franse president Macron na een akkoord met de Saoedische investeringsgroep Qiddiya. Het project moet uitgroeien tot een van de grootste pretparkprojecten van Europa. De 3 parken zouden samen meer dan 20.000 banen opleveren. Een van die parken krijgt mogelijk een manga-thema. Het idee voor dat manga-park ontstond nadat Macron en de Saoedische kroonprins hun gezamenlijke liefde ervoor ontdekten. Spanje vraagt de Europese Unie om extra geld voor de migratiecrisis in Ceuta. In die Spaanse exclave verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Zij kwamen eind juli vanuit Marokko het gebied binnen, samen met tienduizenden anderen. Het grootste deel van hen is inmiddels vertrokken, maar duizenden mensen zijn dus nog in Ceuta. Het extra EU-geld moet worden gebruikt voor opvang en het versterken van de grens. De Europese Commissie zegt de aanvraag snel te beoordelen. En Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs en touringcarbestuurders die het verbod negeerden op de Merwedebrug in de A27. De boetes van €500 per stuk werden tijdens een speciale controle uitgedeeld. Sinds juli mogen touringcars en zware vrachtwagens niet meer over de verzwakte brug bij Gorkum rijden. Vooral bestuurders met buitenlandse kentekens negeren het verbod nog.

0: De cameracontroles gaan door, net als het onaangekondigd controleren. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oosterparkstraat nummer 2 in Amsterdam. Oost, een traditioneel Afro-Surinaams restaurant. De New Draver is al langer dan 30 jaar bekend om haar authentieke, lekkere Surinaams gerechten, dranken en snacks op het allerhoogste niveau. En als u mij niet gelooft, pak de telefoon en bel. Behalve op de dinsdag hoor, want dat bereikt u niemand. Maar bel met 020-6630-230 of kijk voor het menu van de dag op njoendraver.nl. Restaurant De Draver is ook een vertrouweling van deze zender en daarom zorgen ze ook voor de ondersteuning van dit programma. Maar de radio en de Njoendraver hand in hand. U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Edje Events presents. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night. Het Events- en Congrescentrum Ronneweg 12 tot 14. 1043 AH Amsterdam. Live performance. Samba Cool. DJ Norman. Club Caribbean. En DJ Sensation. Single tickets €20. Duo tickets €30. Deur tickets €20. Voorverkoopadressen: Café Nieuwdraver, Oosterparkstraat 2 tot 4, Amsterdam. Boston Corner, Belmer, Belmerdreef 165, Amsterdam. Ricardo Eethuis, Javastraat 47, Amsterdam. En Billboard Mall, Westkruiskade, Rotterdam. Keuken, bar en security aanwezig. Info en reserveringen 06 87 98 98 64 00. Events en Congrescentrum Ronne. Ronneweg 12 tot 14, 1043 AH Amsterdam. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night at Ronne. Check it out.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Rastafari is our life.

none, for unworthy to walk the seven seals.

Goedenavond luisteraars, het is weer maandagavond. Ja, Marijke, Marie is er weer voor u. En de bedoeling is dat we een heel leuke avond samen doorbrengen. De twee uurtjes naar middernacht. En zoals u weet hebben we een hele mooie start, een programma start. Wat we allemaal doen is, we starten met conscious music en dan gaan we naar awareness, open your eye, be aware. En dan hebben we brand new en dan hebben we ganja time, dat is het eerste uur. Daarna hebben we reclameboodschappen en na de reclameboodschappen, dan hebben we weer time for love. And after time for love, we got to cool down the night because you got to have a good night rest. Nou, u hebt de Naya Bingi gehoord. En dat wil zeggen dat we gaan starten. Het is nu om precies te zijn 19 minuten over 10. En de eerste die komt is van Mr. Don Carlos. En Don Carlos die legt ons uit van als je 's morgens opstaat. When you wake up in the morning, give joy and say blessings to the sun. U gaat luisteren. Veel luisterplezier. Mr. Don Carlos.

Even kijken. Mr. Don Carlos didn't want to answer my question. So we got to look what we got to do for Mr. Don Carlos. Because we need him. We need Mr. Don Carlos. Mr. Don Carlos. Good message. Ja, met een heel goed boodschapje voor de luisteraars. En we kunnen het niet laten om het toch af te draaien. Mr. Son van Don Carlos. Kom aan. Ja, hij is best wel lui.

Ja, luisteraars, het is nog steeds zijn we hier bij Royal Voices. Het gaat een beetje hak. Er zijn even wat kleine technische problemen, maar ja, ik ben ermee bezig. En ja, de bedoeling is dat we gewoon lekker doorgaan. Dat is de bedoeling. We gaan luisteren naar Pieter Tosh.

0: Yamello Strash.
1: Yes. We're gonna listen to something that I got. Ik heb iets moois gekregen. Straight out of the Jamaica. En hierna dan ga ik toch maar stoppen met de uitzending hoor. Want het gaat niet zo best. Ik vind het niet zo mooi klinken. En ik ga het toch nog even proberen. Maar mocht het niet lukken, dan denk ik toch maar dat ik bye bye soy soy zal zeggen. Nou, just listen.
2: Now big up yourself, Marijke from Radio Mart. You don't know, so this is Patra, the queen of the pack. What me say? Madam, I want me not take back my chat. Shuffle the deck, me are the queen in the pack. Look how me cute and sexy like that. And me plant the can, so then better watch that. Big up yourself, Patra said that.
1: Yes, that was Miss Patra, straight out of Jamaica. Queen of the park.
2: Get washed out. What's the king about and the queen? I come out, Patra, they are spread carpet. One thing we have to tell on us, so watch out. Adam Ronson.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Ongeveer 100 mensen zijn afgelopen avond naar het gemeentehuis in Den Bosch gekomen voor een bijeenkomst over de asielopvang in Engelen. Daar konden inwoners hun mening geven over de geplande opvang volgend jaar van 50 minderjarige asielzoekers in een oud politiebureau. 31 mensen spraken de gemeenteraad toe, zo'n 70 anderen volgden vanuit de hal de bijeenkomst. Tegenstanders uitten kritiek op de manier waarop de gemeente de plannen heeft aangepakt. Het definitieve besluit volgt op 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs en touringcarbestuurders die het verbod negeerden op de Merwedebrug in de A27. De boetes van €500 per stuk werden tijdens een speciale controle uitgedeeld. Sinds juli mogen touringcars en zware vrachtwagens niet meer over de verzwakte brug bij Gorkum rijden. Vooral bestuurders met buitenlandse kentekens negeren het verbod nog. De cameracontroles gaan door, net als het onaangekondigd controleren. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: De huis bij Mayet Woonzorg.

0: Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: flyslm.com. Odi, odi.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijkse uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
7: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Friday night to everyone.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leidden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uitten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
2: Ja, was leuk.
5: Was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
7: Halleluja.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
10: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
11: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.